Dit jaar is het op 4 oktober 800 jaar geleden dat Franciscus van Assisi in de hemel geboren is. Vandaar dat we luisterden naar het begin van de Vespers en we hoorden het Deus in Adjutorium en meteen daarop volgend de eerste antifoon en een ingekorte psalm. De vijf antifonen van deze Vespers vertellen gezamenlijk wat Franciscus betekende voor de kerk. Namelijk dat hij trouw was aan de kerk en aan het geloof. Goedendag, ik ben broeder Joachim Oude Frielink en vandaag zal Musica Sacra in het teken staan van Sint Franciscus. En we zullen vooral gezangen uit de getijden horen. Het volgende gezang dat we horen is de antifoon die het Magnificat omlijst. O stupor et gaudium, o verbazing en vreugde. En die verbazing en vreugde mogen wij ervaren vanwege Franciscus sterven, dat heel toepasselijk met die eerste Vespers wordt herdacht. En in de Magnificat antifoon wordt de legendarische opname van Franciscus' ziel in de hemel verwoord. En dat beeld wat daar geschetst wordt is gelijk aan Elia die met een brandende strijdwagen ten hemel werd opgenomen. We luisteren naar Grazer Schola onder leiding van Frans Prassel.

Een van de typische Franciscaanse vieringen is de Transitusviering. Transitus betekent overgang. En daarmee gedenken wij dat Franciscus overging van het aardse leven naar het hemelse leven. En tegenwoordig doen we dat op een iets andere manier dan vroeger. We lezen wat meer uit de geschriften van Thomas van Celano, uit de legende, en we bidden ook een aantal psalmen. Maar we horen dadelijk een lezing uit het rijmofficie van Julianus van Speyer, een 13e eeuwse Franciscaan. En dan een antifoon waarin Franciscus geprezen wordt en waarin tot hem gebeden wordt om ons te leiden. En die korte viering wordt besloten met een gebed en een benedicamus domino.

En nu gaan we naar de metten, het nachtgebed. Hierin is plaats voor de lezingen uit Franciscus' heilige leven. En in de responsoria, die na elke lezing komt, horen we hoe Franciscus tot zijn roeping kwam. In de zesde responsorium, Audit in Evangelio, horen we hoe Franciscus aangesproken wordt door het evangelie. In Marcus 3:14 hoort Franciscus namelijk dat de 12 uitgezonden worden om te prediken. En als Franciscus dat hoort, dan roept hij uit, dat is het wat ik wil. En de rest is geschiedenis.

In het ochtendgebed, volgend op de metten, geldt het Benedictus als het hoogtepunt, een lofzang van Zacharias. En dat is de evenknie van het Magnificat uit de Vespers. In de getijden voor Franciscus staat de antifoon O Martyr Desiderio voorgeschreven. En deze antifoon vertelt dat, hoewel Franciscus geen marteldood stierf, hij wel in verlangen een martelaar was. En dat is dat hij Christus zo navolgde dat hij met Christus meegeleden heeft. Dat is ook een prozaïsche referentie naar de kruiswonden die Franciscus mocht ontvangen.

Franciscus heeft natuurlijk ook eigen misgezangen, maar van deze gezangen zijn niet veel opnamen. Van het Alleluia is wel een heel feestelijke, meerstemmige opname. En in dit Alleluia wordt Franciscus patriarch of aartsvader genoemd van de armen. En die armen, dat zijn de minderbroeders. En er wordt hierin gevraagd dat er meer minderbroeders mag komen. Voor ons in Europa een zeer gepast gezang, mij dunkt. We luisteren naar het Alleluia, O Patriarcha Pauperum.

De vierde antifoon van de Lauden en Vespers is Laudans Laudare. En deze antifoon is een van de weinige liturgische teksten die over de schepping gaat. Het is namelijk zo dat het beeld over Franciscus aan verandering onderhevig is geweest. Meteen vanaf de 13e eeuw is Franciscus heel lang iemand geweest die werd gedacht als iemand die heel sterk op Christus lijkt en die vooral leefde van armoede en boetedoen. In de 20e eeuw is dat beeld verschoven naar meer een dierenvriend en werd Franciscus ook wel gezien als een patroonheilige voor de ecologie. Terug naar Laudans Laudare. In deze antifoon wordt verteld dat Franciscus onophoudelijk God loofde. En bovendien, zo horen we, leerde hij alle wezens in de schepping om de schepper te prijzen.

Het meeste wat we vandaag hebben gehoord komt uit de getijden van heilige Franciscus. En die gezangen en de teksten en de muziek, die komen uit de 13e eeuw. En die zijn heel anders dan het klassieke Gregoriaans dat veelal van voor de 10e of 11e eeuw is. De stijl is heel anders en de vorm van de teksten is ook wat anders. Het is vaak wat meer gestileerd poëzie. Als zanger kan het heel moeilijk zijn om deze gezangen uit de 13e eeuw in te studeren. De intervallen zijn misschien wat onnatuurlijk voor ons en de wendingen zijn wat vreemd. Maar het is wel interessant en het heeft ook echt een schoonheid. De Magnificat-antifoon uit de tweede Vespers, dus die op 4 oktober zelf, is ook een vrij lange tekst en ook een vorm van poëzie. Het is eigenlijk een gedicht. En die tekst van O Virum Mirabilem, die gaat meer over de algemene wonderen die Franciscus tijdens en na zijn leven gedaan heeft. Zieken genezen, preken voor de vogels en doden doen opstaan.

Wat natuurlijk nog ontbreekt is het zonnelied. Het zonnelied is een eigen tekst van Sint Franciscus. Hij schreef dit op het einde van zijn leven en wel in zijn eigen volkstaal. Dat is een unicum, een overgeleverde tekst uit de 13e eeuw in de volkstaal. En uit een afschrift, ook uit de 13e eeuw, weten we dat er ook muziek bij gehoren moet zijn. Want in die tekst uit het manuscript is namelijk ruimte voor muzieknoten, maar ze staan er niet. De Nederlandse Franciscaan Eliseus Bruning heeft dit gezang getoonzet op een Gregoriaanse hymnestijl. De melodie die Eliseus gebruikt heeft is de toonzetting van het loflied van de drie jongelingen. En dat is zeer gepast, want het zonnelied van Franciscus heeft grote gelijkenissen met dit lange loflied uit de profeet Daniël. Een opname van het Gregoriaanse zonnelied heb ik niet kunnen vinden. Wel is er een zeer bijzondere opname van het loflied van de drie jongelingen. Dit is een gezang van 21 minuten. En dat gezang werkt als een vraag-antwoordreeks. Een voorzanger roept de verschillende schepselen op om God te zegenen. En het koor maakt die oproep af met de woorden Hymnum Dicite et super exaltate eum in secula. Zingt de lofzang en verheerlijkt hem in alle eeuwen. We luisteren naar Hartkeriana onder leiding van Eugène Lievendabelarde. En de voorzanger is Jasper Sweppe.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons, Heer, ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levende en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: De liefde van God is de bloem, barmhartigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overwegingen over de goddelijke barmhartigheid lezen en vertrouwend worden. Goddelijke barmhartigheid die uit de boezem van de Vader stroomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, grootste eigenschap van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onbegrijpelijk mysterie.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de Allerheiligste Drie-eenheid.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk voor elk verstand, zowel van mensen als van engelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, uit wie elk leven en elk geluk voortkomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, heerlijker dan de hemelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van mirakelen en wonderen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die het heelal omgeeft.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die op aarde neerdaalt in de persoon van het vlees geworden woord.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die uit de open wonden van het hart van Jezus stroomde.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, voor ons besloten in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onpeilbaar bij de instelling van het Heilig Sacrament.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bij het stichten van de Heilige Kerk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in het sacrament van het Heilig Doopsel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons heel ons leven lang vergezelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons in het bijzonder op het uur van de dood omhelst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons onsterfelijk leven schenkt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
1: Ik vertrouw op u.
0: goddelijke barmhartigheid die ons behoedt voor het vuur van de hel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in de bekering van verharde zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verbazingwekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk in alle mysteries van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons boven alle ellende uittilt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van onze vreugde en geluk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons uit het niets tot het bestaan roept.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die al de werken van zijn handen omsluit.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bekroning van al Gods werken.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in wie wij alle zijn ondergedompeld.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, zoete troost voor angstige harten.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, enige hoop van wanhopige zielen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, rust van de harten, vrede te midden van angst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verrukking en extase van de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, hoop schenkend tegen alle wanhoop in.
1: Ik vertrouw op u.
0: Laat ons bidden. Eeuwige God, in wie de barmhartigheid eindeloos is en de rijkdommen van ontferming onuitputtelijk zijn, zie goedgunstig op ons neer en vermeerder uw barmhartigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met groot vertrouwen onszelf aan uw heilige wil, die liefde en barmhartigheid zelf is, onderwerpen.
1: O, onbegrijpelijke en onbeperkte goddelijke barmhartigheid, wie kan u op waardige wijze verhogen en aanbidden? Hoogste eigenschap van de almachtige God, u bent de zoete hoop voor de zondige mens.
0: Verenig uzelf in een loflied, sterren, aarde en zee, en zing vurig, eenstemmig en dankbaar over de onbegrijpelijke goddelijke barmhartigheid. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
1: Amen.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: Vragen over de kerk, de leer of geloofskwesties, wie heeft ze niet? In de Club van Job beantwoordt pastoor Cor Menne vanuit de studio van Radio Maria geloofsvragen van luisteraars.

0: En beste luisteraars, welkom bij het programma De Club van Joop met pastoor Menne hier in de studio. Welkom.
1: Ja, goedemorgen allemaal. We beginnen eventjes in mijn telefoon te kijken naar vragen die ik misschien nog niet beantwoord heb. Er is een vraag, ik geloof dat ik er iets over gezegd heb. De geschiedenis is met wat het verschil was met de mis van voor en na het concilie van Trente.
0: Ja, en u zei dat...
1: Dat ik dat niet wist.
0: Nee,
1: ja,
0: nee, dus dan moeten ze nog bij steeds iemand anders.
1: Niet. Dat weet ik nog steeds niet. Volgens mij zijn het kleinigheden. Er is geen nieuwe liturgie naar Trente gekomen. Ja. Er is aan feite... De liturgie is van bepaalde...
0: Volgens mij zijn er dingen weg...
1: sequenties weggelaten en zo, ja, sequenties ja. Weg. Ik weet het allemaal niet. Maar in ieder geval, niet een wat nu is, een hele nieuwe liturgie... Een hele nieuwe opzet enzovoorts, nieuwe kanons. Nou, dat is allemaal niet gebeurd in Trente. Daar heeft men gewoon de liturgie van de eeuwen overgenomen... met wat aanslipsels die men niet goed vond eraf gehaald. Dat is volgens mij in het algemeen wat er gebeurd is. Dan heb ik nog dingen die verder niet zo van plan zijn... of niet zo van groot belang zijn. Het gaat over de verhouding tussen jou en mij.
0: Hè? Ja, dat,
1: daar hebben we het niet over.
0: Ja, daar kunnen we het wel over hebben.
1: Er zijn mensen die vinden jij te veel mengt in de... Maar dat vind ik helemaal niet.
0: Ik heb besloten om maar 10% wat te zeggen. Dat moet 90% u zijn en 10% ik. Is dat een goede verhouding?
1: Ik vind het allemaal prima, maar ik snap niet waar ze zich moeilijk over doen.
0: Ja, mensen willen horen wat u te zeggen hebt. Die komen niet, die doen niet de radio aan.
1: Ja, maar door
0: aan.
1: Jou ben ik een beetje spits... Word ik dan?
0: Ze doen er niet de radio aan om Christina even te horen.
1: Dat vind ik jammer.
0: En iemand zei, ik zou misschien een eigen programma moeten krijgen.
1: Oh, dat is ook mooi. Nou, dan een vraag. Is het mogelijk om te bidden tot de beschermengel van bijvoorbeeld je kinderen... om te helpen hen te beschermen? Of kan alleen de persoon bij wie de engel hoort tot hem bidden? Daar heb ik eigenlijk nog nooit over nagedacht, maar dat kan denk ik wel, ja. Je kunt gewoon tot de... de engel bewaren, bidden van je kinderen. Dat kan. Ja. Dus dat lijkt me geen probleem. Nou, dat was het hier. Dan hebben we nieuwe vragen. Een hele grote brief over bisschop Johan Bonny van Antwerpen. Die in maart aankondigde dat hij gehuwde mannen tot priester zou wijden in 2028. En hij zegt nu dat hij bezig is die voor te bereiden. Theologische pastorale opleiding. Kan dat binnen de kerk? Nee, het kan niet. Volgens het kanonieke recht kunnen alleen ongehuwde mannen priester gewijd worden. Tenzij met een speciaal mandaat van de Heilige Stoel, een verlof van de Heilige Stoel. En mensen van een andere katholiek dan een westerse ritus. Dus zeg, Byzantijnse ritus, van de, die kennen getrouwde priesters. Maar de westerse kerk kent dat niet. Die heeft de oudste tradities bewaard. Hè? Dus de tradities van het ongehuwd zijn, en die zijn ouder dan het welgehuwd van priesters. Dus er wordt wel eens gedacht dat in de 12e eeuw of zo, dat toen het celibaat verplicht is gesteld en dat van tevoren niet was. En dat dus de Oosterlingen een oude traditie hebben. Nee, dat is niet zo. De Westerse kerk heeft de oudste traditie, die teruggaat naar de apostolische tijd. Niet dat er geen huwelijk was, maar men mocht als men gewijd was geen betrekkingen meer hebben en geen kinderen meer krijgen, anders werd men buitengezet. Daar zijn heel veel berichten over, van allerlei plaatselijke concilies enzovoorts allemaal. Dat het celibaat voor de hele kerk verplicht is gesteld, dus via een algemeen concilie, dat is inderdaad veel later. Maar via alle plaatselijke concilies was het al heel lang.
0: Maar mag ik vragen, waar baseert monsieur Bonny zich op dan? Ik heb het niet gevolgd, want ik erger me. Dus,
1: ja, als je Bonny leest, erger je. Dat is heel vervelend.
0: Maar dus hij zou wel een logische...
1: Geen diocesaan van bisdom Antwerpen ben. En zeker geen priester van bisdom Antwerpen.
0: Maar als het kanoniek recht zegt dit, hoe ga je dan het zo maken dat het
1: kan? Ja,
0: maar
1: het is de nood van de tijd.
0: Ah.
1: Dat geldt voor de PST niet, maar voor hun wel.
0: Ja, ja. Nou, ze laten wel 2 jaar, hè? Dus dat is wel slim. Die zegt, over 2 jaar ga ik...
1: Maar ik doe het toch.
0: Maar niet over 2 maanden. Nou, dat
1: kijk, hier zegt, in juni vertelde Bonny 2 kardinalen over zijn plannen.
0: En?
1: Zegt hij, de prefect van het dicasterie voor de geestelijkheid, kardinaal Lazarus Yu Heung Sik.
0: Nooit van gehoord.
1: En de secretaris-generaal van de bisschopssynode, kardinaal Mario Grek. Daar hebben we ooit van gehoord. Dus een hele wilde linkse jongen is dat. Door Franciscus benoemd. Hij komt van Malta.
0: Ja.
1: De kardinalen van de curie zouden hem hebben verteld dat ze de zaak aan paus Leo, met paus Leo zouden bespreken.
0: Oh.
1: Dus die hebben niet eens gezegd, wat doe je toch raar man? Althans, dat zegt hij.
0: Nee, maar...
1: Maar ze zouden het bij de paus bespreken. Nou, misschien hebben ze gezegd, het lijkt ons geen goed idee, maar we zullen het in ieder geval met de paus, ik weet het niet. Bonny zei dat hij handelt uit noodzaak, waarmee hij het tekort aan priesters en bisdom benadrukte, dat minder dan 70 priesters onder de 70 heeft. Ik zou wel eens willen horen hoeveel kerkgangers hij die zondags heeft in het bisdom Antwerpen.
0: Onder de 70.
1: Dus het priestertekort is er natuurlijk, dat is zo. En zeker is er een tekort aan apostolische, missionaire priesters. Priesters die niet alleen op de winkel passen, maar die apostolisch bezig zijn, evangeliserend bezig zijn. Daar is een tekort aan. Maar niet voor het voor de zondagse diensten, daar geloof ik niks van. Ik bedoel, het grootste deel van de kerk kun je sluiten of sluiten voor die, want er komt niemand, of althans 10 mensen. Ja. Op plaatsen waar minder dan 20 mensen komen, zou je kunnen zeggen, die kunnen toch ergens anders naartoe? Dus daar heb je geen priester voor nodig. Bovendien hebben ze in België al verordoneerd, ik weet niet of het in het bisdom, maar in de meeste bisdommen wel, dat er geen uitvaarten meer zijn, maar eucharistievieringen. Heb je ook geen priester meer voor nodig? Dat is wel tegen alle voorschriften van de kerk in, maar ja, wie trekt zich nog van de voorschriften iets aan natuurlijk?
0: Ja, maar misschien nu wil monsieur Bonny wel eucharistievieringen bieden bij uitvaarten.
1: Zou
0: je aan gedacht?
1: Zou het? Oh. Het is een... Ja, maar ik bedoel, zelfs priesters die dat willen doen, die mogen er niet, want het is niet toegestaan, want de leken doen dat. Terwijl leken geen uitvaarten mogen doen. Dus alles is in de war. Ja. En dan hebben ze wel priesters nodig. Priesters hebben ze alleen maar nodig voor de eucharistie, voor de consecratie, verder eigenlijk nergens voor. Want de prochie leiden, dat kunnen ook leken doen, zeggen ze.
0: Ja, maar dan merk je van
1: de priester... Ik ben het niet mee eens, maar dat zeggen ze.
0: Ja, dan maak je van de priester een sacramentenboer.
1: Maar dat doen ze dan. Ik heb wel eens... toen was ik nog pastoor in Tilburg, op een grote decanale bijeenkomst. Daar werd toen gezegd, dan had ik een brief geschreven, trouwens naar het bisdom, dat pastorale werkers in het ziekenhuis, dat die de ziekenzalving toedienden. Dat was toen tamelijk gebruikelijk. En ik had gezegd, dat kan toch niet, daar moet je iets tegen doen. Het bisdom was toen op gaan treden, dat is heel wonderbaarlijk, maar dat is toen gebeurd. En die hebben dus die pastorale werkers gezegd dat ze het niet meer mochten doen. En dat werd op de decanale bijeenkomst als iets verschrikkelijks. Ik was daar de grote boeman, dat ik daar aangekaart had. En ze waren het allemaal met die pastorale werkers eens, want die moesten toch ook kunnen enzovoorts allemaal. Er was 1 priester die zei, pastoor, men heeft misschien toch wel gelijk, want de rest eigenlijk allemaal niet. En toen heb ik gevraagd aan die pastorale werkers, die er ook bij zaten, met welk recht doen jullie dat? In opdracht van de bisschop, zei ze, want we hebben een pastorale... Ik zei, ja, maar volgens de sacramentbediening is daarvan uitgesloten, zover als ik weet. Ja, maar dat vonden ze toch wel eigenlijk dat er daarbij hoorde, anders kon je niet pastoraal werken. Dus daar was inclusief eigenlijk toch, al was het verboden, hoorde er daarbij. Ik zei, doen jullie de mis ook? Nee, ik zei, waarom niet? Doen we het ook bij de pastorale opdracht. Ik zei, ik vind het heel gek, jullie wel de ziekenzalving toedienen, maar niet de mis doen. Ja, natuurlijk was dat gek, maar ik bedoel, in hun redenering zou je dat moeten doen, of niet?
0: Misschien dachten ze net als bij een woord- en communieviering, je doet een viering. En bij de zalving, dan doe je alleen de zalving. Is de zalving, maar zonder de woorden en zo. Dus het is geen sacrament. Het is
1: een maar dat deden ze wel. Ja? Ze deden alles.
0: Oh ja, niet alleen maar een kruisje en
1: nee,
0: zo
1: nee,
0: met
1: olie. Nee. Ze deugen niet hoor. Nee. Het deugt
0: het is,
1: niet.
0: Het is nu niet meer. Er loopt geen priester meer aan het ziekenhuis in Tilburg. Ook geen pastoraal werker. Ik heb wel gezien een moslimgebedsruimte. Heel mooi ook ingericht.
1: Is dat geen algemene gebedsruimte?
0: Nou, dat is een ruimte.
1: Met een hoek
0: apart. Nou, dat is een hoek. Een grote, de helft daarvan is met een gordijn afgeschermd. Dus als die dicht is, dan weet je dat iemand aan het bidden is. En daar hebben ze tapijtjes, hebben ze hoofddoeken, daar hebben ze alles wat je nodig hebt voor een gebed, moslimgebed. Voor de christenen, nou, dat is iets wat lijkt op een tabernakel. Maar ik vraag me altijd of dat... Dat is of niet?
1: Denk het wel. Denk ze nog welke manier rondbrengen.
0: Ja. En daar is een daar stoelen. Daar zijn,
1: en lichtjes kun je aansteken waarschijnlijk?
0: Ja, dat is ook een boek, intentieboek. En daar is een Tora. Een Tora.
1: Tora, Joodse
0: ja,
1: Bijbel.
0: Ja, daarom dacht ik, ja, Tora. En
1: er wonen nog met... nauwelijks Joden in Tilburg volgens mij. Maar ja, fijn.
0: Maar ja, fijn. En een boek met psalmen en zo, met gedicht. Nou ja, geen rozenkrans. Of zo.
1: Om... Nee, nee. Ja, maar... Ik bedoel... Dit is de trend.
0: Ja. Oh, ik moet minder praten.
1: Die heeft... Die ook... Paus Franciscus in feite ook allemaal aangemoedigd heeft. Allemaal samen, godsdienst. Is toch allemaal verschillende wegen naar dezelfde God enzovoorts allemaal. Dit soort onzin... Wordt zelfs door Paus verkondigd. Laat staan dat ze het in het ziekenhuis in Tilburg doen. Althans, doen, dat zeggen ze niet, maar het wordt als het ware beeldend uitgedrukt door die verschillende dingen. Een tabernakel in een islamitische gebedsruimte, het is te gek.
0: Is ernaast, hè? Dat is de gordijn, is ernaast. Wat de gordijn...
1: Een gordijntje, maar het gordijntje is ook wel soms open.
0: Ja, het is open als er niemand aan het bidden is. En ook, er is een lijst met gebedstijden, want ze moeten 's ochtends bidden. Nou, ze hebben...
1: dat weten ze zelf nog niet eens. Dus dat,
0: nee, maar dat wordt is ingewikkeld. Aan... Want het is, hangt daar van de maan en zo. Dus het is om 5:73 ja, of zoiets. Dus het is ingewikkeld om te weten.
1: Ja.
0: Ja, nou. Het is goed ingericht.
1: Ja.
0: De moslim...
1: Moslims zijn goed ingericht, ja. Goed. Eens even kijken. Dus het eerste is...
0: Ja.
1: Wordt er gebeden voor priesters... Wordt er een heel duidelijke priesteropleiding aangeboden. Want we zien dus dat in de traditionele groepering in de kerk... er enorm veel roepingen zijn. Denk maar de... hoe heet het? De Communion Saint-Martin.
0: De Pius of zo. Maar de Petrusbroederschap.
1: Ja, en Christus Koning.
0: Christus Koning.
1: Nou, ja, en allerlei abdijen enzovoort. Die hebben allemaal tamelijk veel roepingen. Meer maar, dan veel dan gemiddeld. Waar ligt dat aan?
0: Ja.
1: Ik denk dat het ligt dat die gewoon duidelijk katholiek zijn. En dat is de bisschop van Antwerpen niet. Die heeft een soort vaag modernistisch soort katholicisme. Waar niemand meer op afkomt. En dan kan hij getrouwde mannen gaan wijden. Ik denk dat hij dan ook alleen maar oudere mannen vindt. Want die jongen die doen dat niet. Nee. Of het moet zijn dat ze nog een beetje achterlopen in België. Dat zou kunnen.
0: Ja.
1: Maar in Nederland vind je al niemand meer daarvoor.
0: Ja.
1: Dus. Ik zeg gewoon. Bonnie is, loopt achter op de tijd. Er is. Die soort vernieuwingen die hij wil, die zijn al achterhaald door de tijd. De nieuwe beweging, als je ziet wat er in Frankrijk gebeurt met het bezoek van de paus. 80.000 jongeren in de Stade de France. Die allemaal samen het Salve Regina zingen in het Latijn. Je kunt, en sommigen gewoon uit hun hoofd. Dus dat zijn jongeren die weer echt katholiek zijn. 800.000 mensen voor de mis. Terwijl Frankrijk zo anti-katholiek is maar zijn kan in de regering enzovoort. Maar je ziet dus een andere beweging. En die beweging die zet zich toch door, ondanks bisschoppen. Maar het zou helpen als bisschoppen daarvoor waren. En dat in de gaten hadden. Het is natuurlijk niet voor niks. Dat ook uit het bisdom Antwerpen. In het verleden. Zelfs in de tijd voor Bonnie Hoorders, dat er studenten naar het Sint-Janscentrum kwamen. En hier priester zijn geworden. Waarom? Omdat in België geen gelegenheid was. Ja, er was wel gelegenheid, maar niet om echt katholiek priester te worden. Dat seminarie, dat was natuurlijk toch een modernistische club waar niemand naartoe wou die priester wilde worden. Dus ze hebben toch aan zichzelf te danken, hoor, dat ze geen priesters hebben. Omdat ze gewoon een ander soort priesterschap hebben dan mensen tegenwoordig willen die echt priester willen worden. En het kan natuurlijk zijn dat je zegt, getrouwde mannen, ja, als het celibaat geen drempel meer is, dan zou je kunnen zeggen, dan kun je het ambt natuurlijk zien als een carrière. Als een beroep. Wat je deels, ik wil daar geen afbreuk aan doen bij de gehuwde diakens, maar zeker in het begin zijn hier nogal wat gehuwde diakens gewijd die eigenlijk geen roeping hadden tot diaconaat, die alleen wilde functioneren in de parochie als een soort getrouwde priester. Als ik dus zie dat iemand op bezoek gaat bij een diaken die als pastorale werker diaken gewijd is en 20 jaar in de parochie heeft gediend, en als je daar op bezoek gaat, hoort dat hij sinds dat hij met emeritaat is niet meer in de kerk is geweest.
0: Oh, het is niet ziek.
1: Nee, gewoon geen zin meer. Die was functioneel, kwam hier niet naar de kerk als je zelf iets deed, zal ik maar zeggen. Die nooit het brevier gebeden heeft, wat zijn verplichting is als diaken om Lauden en de Vespers te bidden. Die met de betreffende priester, die toch een beetje stupefait was toen hij dat allemaal hoorde, zei van zullen we samen onze vader bidden, dat hij ook niet wou.
0: Wat?
1: Dus ik geef alleen, maar ik zeg niet dat ze dat allemaal zullen zijn, maar er is een voorbeeld type van degene die tot het ambt zijn toegetreden, maar in feite geen roeping hadden. Die alleen dachten, een wijding is goed voor de carrière of voor dat ik iets meer mag, dan mag ik eigenlijk, of je van tevoren doopt, dus ook al, maar dat mocht niet, maar dan mag het weer wel, zou ik maar zeggen. Dus ga je dit soort mensen ook krijgen als je gehuwde priesters gaat krijgen? Ik weet helemaal niet hoe het in de orthodoxe kerk is.
0: Nou,
1: in het oosten,
0: ik hoorde van, daar is een pastoor overleden, een orthodoxe pastoor, die ken ik heel lang. Die was bevriend met mijn grootouders, die is net overleden, 91. Die is tot Pasen dit jaar iedere week naar de kerk gegaan. Tot hij niet meer kon lopen en te zwak was. Maar dat is ondenkbaar dat je met pensioen gaat en daarna niet meer, niets met de kerk nog hebt.
1: Maar
0: die was ook getrouwd, ja, natuurlijk.
1: Jawel, maar in
0: maar het is meer dan, het is geen beroep, het is een roeping, het is een leven. Dus je kunt het niet zeggen, ik ga met pensioen. Dus.
1: En dat is met diaconaat precies hetzelfde. Ja.
0: Zeker na zijn pensionering veel minder gedaan, omdat je gepensioneerd
1: bent. Dat kan ook niet, dat doe ik ook.
0: Ja, maar dat je afscheid neemt van de kerk. Ik ken ook een andere, ook 90, die gaat nog steeds iedere week naar de kerk. Ja, hij kan eigenlijk niet veel meer, maar komen naar de kerk tot de dood. Of tot je niet meer kunt.
1: Ja. Goed, ik ga even door. Want 2/3 van deze priesters wordt uit andere landen geïmporteerd. Een pastorale brief die op 20 maart werd gepubliceerd, waarin het tekort aan roepingen behandeld, zei hij dat de vraag niet langer is of de kerk gehuwde mannen tot priester kan wijden, maar wanneer dat zal gebeuren en wie dat zal doen. Het is een illusie te denken dat een serieus synodaal missionair proces, hier hoorde de bekende kreten, serieus synodaal missionair proces, in het Westen nog een kans heeft zonder ook getrouwde mannen tot priester te wijden. Dat is de grootst mogelijke onzin. We hebben natuurlijk priesters nodig. We hebben evangelisch priesters nodig. Missionaire priesters nodig. Mensen die erop uitgaan. Die proberen mensen te bekeren. En niet mensen in hun zonde te bevestigen, zal ik maar zeggen, wat ze tegenwoordig vaak doen. Want je moet allemaal vriendelijk zijn en inclusief enzovoorts allemaal. Daar krijg je niemand voor. En daar bekeert zich ook niemand voor. Als alleen een paar hippe dames die een beetje, met klankschalen bezig willen zijn op een katholieke manier. Bij wijze van spreken. Maar gewoon serieus katholiek zijn.
0: Ja.
1: Maar het gaat over verlost worden door het lijden van Christus. Je aansluiten bij Christus, navolgen enzovoorts allemaal. He? Met Christus één worden in de sacrament. Nou, daar krijg je niemand voor van dit soort slappe hap spul. Nou. Goed. Er is een historisch tekort aan lokale priesters in veel bisdommen. Het aantal ongehuwde mannen dat priester wil worden is gedaald tot net boven nul. Maar dan moet de kerk ook een beroep doen op die mensen. En dat doet ze zelfs niet in jongeren. Als gewone jongeren die nu katholiek worden of zich tot katholiek, en die gaan naar een gemiddelde kerk, waarschijnlijk ook in België, op een dorp, dan worden ze eigenlijk als het ware weggekeken door die oude vrouwtjes die er nog zitten. Want als iemand die dan op de tong de communie gaat, dat moet natuurlijk al helemaal niet. Of die knielt in de kerk, dat mag ook al niet. Dus dat is een vreemde eend in de bijt. Die moeten ze niet eens.
0: Ja, maar die mensen gaan ook niet naar die kerken.
1: Nee, dat doen ze één keer en dan komen ze niet meer.
0: Nee, dat is
1: dan gaan, zoeken ze ergens in de stad of waar dan ook. Of bij Pius X. Want dat is in België dan. Omdat daar natuurlijk de oude mis nog minder, in België is minder uitgesproken. Maar ja, in Antwerpen is wel een Pius X kapel, geloof ik. Daar gaan wel mensen naartoe. Bonny benadrukte dat hij de komende 2 jaar van plan is deze wijdingen voor te bereiden met de Heilige Stoel en de Belgische bisschoppen voor Valencia. En stelde dat voor hem en vele andere bisschoppen de wijding van getrouwde mannen een gewetenszaak is geworden. Ook op het niveau van transparantie, verantwoording en evaluatie. En dan heeft het ook nog het misbruik. Het misbruik dat zou waarschijnlijk door allemaal die subculturen allemaal komen en zo allemaal. Dus dat zou dan wegvallen.
0: Heeft hij nog misbruik in zijn bisdom? Nee, denk ik.
1: Dat heeft hij gehad, ja. Maar ja, ik weet niet hoe. Hij is zelfs de bisschop van de misbruik.
0: Ah, ja, klopt.
1: Bonny staat bekend om zijn verzet tegen de traditionele katholieke leer en is al lange tijd een voorstander van zegeningen van hetzelfde geslacht en LHBT-pleitbezorger binnen de kerk. In 23 sprak hij ook over de kerkelijke leer over de hulp bij zelfdoding tegen en stelde dat euthanasie moreel aanvaardbaar kon zijn onder bepaalde voorwaarden betreft. Nou, dan zie je dus dat getrouwde priesters zijn niet alleen een geïsoleerd gebeuren is. Dat is gewoon een heel heterodox scala van opvattingen. Je zou kunnen zeggen, het is een modernistische bisschop die dus het hele palet van opvattingen huldigt, dat daarbij hoort. En dat is de bisschop van Antwerpen, die zijn natuurlijk meer, hè? Meer of minder uitgesproken. En je kunt zeggen, waar men geen priesters heeft, of nauwelijks, of helemaal geen, daar staat een dergelijke bisschop aan het roer. Als er een bisschop is die een duidelijk priesterbeeld heeft, een duidelijke beroep doet op jonge mensen, dan hebben ze ook priesters. Ik zeg geen grote getallen, maar dat hebben we ook niet nodig. Gideonsbende hebben we nodig. Goed, dan. Dan staat hier wat ik ook al eens meer gezegd heb in dit schrijven. Wat getrouwde priesters betreft werd vanaf de vroegste dagen van de kerk begrepen dat mannen celibatair moesten worden bij een priesterwijding als ze al getrouwd waren. De vroege kerk mocht getrouwde mannen alleen tot priester worden gewijd op voorwaarde dat zij onhuwbaar werden omwille van het Koninkrijk der Hemel, volgens Matthäus 19. Paus Leo de Grote schreef in zijn brief aan de bisschop van Narbonne: de wet van onthouding geldt dezelfde voor de dienaren van het altaar, voor de bisschoppen en voor de priesters. Toen ze nog leken of lectors waren, konden ze vrijelijk een vrouw nemen en kinderen krijgen. Maar zodra ze de hierboven ontvangen rangen hebben bereikt, is wat voorheen was toegestaan niet langer zo. Zegt Paus Leo.
0: Ja, wat u zei.
1: Huh?
0: Wat u zei net.
1: Ja. Het concilie van Elvira, circa 305 na Christus, sprak zich heel duidelijk uit over de praktijk van huwelijksrelaties na wijding en stelde dat het volledig verboden is om huwelijksrelaties met een vrouw te hebben en kinderen te verwekken. Deze decreten waren geen nieuwe openbaringen, maar eerder een reactie op het wijdverbreide niet naleven van de traditionele verplichting. Natuurlijk, de menselijke zwak is altijd groot geweest. Maar het ideaal en de norm was anders.
0: Ja, en daarom zijn ze gestopt met getrouwde priesters. Want blijkbaar is dat moeilijk. Extra ja. moeilijk. Het is sowieso moeilijk. Maar als je ook een vrouw in huis hebt,
1: ja.
0: Met wie je wel kinderen hebt gehad, dan snap ik wel dat het lastig is.
1: Om dan volledig als de kant bij het spek zit, dan gaat dat niet zo goed.
0: Zo is de
1: celibaat. Dus zo is de verplichting van celibaat ingevoerd. Johannes Chrysostomus, een van onze grote

0: Johannes Chrysostomus, een van onze grote kerkvaders, Oosterse kerkvaders, zegt: de priester moet zo zuiver zijn dat hij, als hij opgeheven en in de hemel zal geplaatst worden, hem plaats zou kunnen innemen tussen de engelen.
1: Dat is een grote uitdaging.
0: Ja, dat is zeker. Ik weet niet of ik daarvoor...
1: Nou, dat zult u wel zien.
0: Nee, maar ik ben hier wel langer bij stilgestaan bij deze vraag, omdat het wel belangrijk is.
1: Ja.
0: Heel veel mensen die zeggen, wat maakt het nou uit of iemand getrouwd is of niet getrouwd? Dat maakt heel veel uit.
1: Ja.
0: En het is dan ook zo, toen Franciscus dreigde om getrouwde mannen toe te laten, toen heeft kardinaal Sarah en Benedictus, paus Benedictus, emeritus toen nog leefde, die hebben zich daar toen over uitgelaten.
1: Ja, toen was het grote ruzie.
0: En toen heb ik gehoord dat de pannen in Santa Marta door de keuken vlogen.
1: Ja.
0: Want de paus Franciscus was boos. Dat hij zich maar het is toen niet doorgegaan.
1: Ja. Ja.
0: En dat is een ingrijpen van de Heilige Geest, zullen we maar zeggen. Het was toch wel erg genoeg, maar het allerergste is in ieder geval niet doorgegaan. Dan een heel andere vraag. Zou er een mogelijkheid zijn, zoals een openbare aanklager, de abortusdokters te laten veroordelen voor kindermoord? Zeker in Nederland, waar je tot 24 weken je kindje op de meest gruwelijke manier door hem of haar kunt laten vermoorden. Want eigenlijk zijn het huurmoordenaars. Het kan toch niet zijn dat dit ongestraft mag gebeuren? Wat kunnen we met z'n allen doen, buiten heel veel bidden, dat deze afschuwelijke moorden stoppen? Ja, ik denk dat we er niks aan kunnen doen. De wereld is zo verheidenst. En de normen die publiek gelden, worden door het heidendom en door het egoïsme beheerst, en niet meer door het christendom. We krijgen hier in Nederland ook kinderen die met 24 weken geboren worden en levensvatbaar zijn, laten ze gewoon doodgaan. Hè? En dat wordt goedgekeurd.
1: Ja.
0: Die linkse partij wil het uit het wetboek van strafrecht hebben, abortus. Dus dat betekent gewoon dat het geen misdaad meer is. Nou is het nog steeds een misdaad waar uitzonderingen op zijn. Die uitzonderingen zijn wel heel groot geworden, op den duur. Maar het is nog een misdaad.
1: Ja.
0: Maar ik denk wel dat het eruit gaat. Het gaat gewoon verder. En dan komen we terug aan de tijd waarin het christendom ontstond. De decadente Romeinse beschaving. Waar een kinderleven ook niet telde. Waar een vader kon zeggen, ik wil dit kind niet of ik wil het wel. Het was zo in die rijke families, dat als een kind geboren was, dan werd het kind midden in de kamer neergelegd op een kleedje. En de vader die kon kijken en zeggen, weg ermee, of hij kon het aanvaarden. En er werden dus heel veel kinderen, die werden zo op de mest opgegooid. Pasgeboren kinderen. En die lieten ze daar doodgaan. Er is niet zoveel verschil met wat er nu gebeurt in abortuskliniek of in ziekenhuizen. Het is ongeveer hetzelfde. En het waren de christenen die zich daartegen verzetten. Die haalden ook die kinderen op van die vuilnisbelten. En die voerden ze op. En dan zijn er ook christenen die dus namen dragen, die ze zoals het ware van de vuilnisbelt of weet ik wat allemaal. Die waren gered van de kindermoord. Maar dat is het pure heidendom. Daar zijn we weer terug. We zijn weer terug bij af. En het is het christendom wat moet zorgen dat ze daar tegenin gaat. En zorg voor die ongeborenen biedt zover als kan. In protesten, maar ook door direct opvang te bieden voor moeders die ongewenst zwanger zijn enzovoort. Allemaal daar andere oplossingen voor te bieden. Zover als dat mag, want de regering, ze zijn zo overtuigd van hun moreel gelijk, dat ze bijna verbieden om nog hulp te bieden.
1: Ja.
0: Het is satanisch en duivels.
1: Ja.
0: Ze hebben het niet in de gaten, ze vinden het maar gewoon. Langzamerhand, gelukkig, zijn er meer mensen die inzien dat dit toch onmenselijk is. Dat het niet zozeer met christendom te maken heeft alleen, maar gewoon onmenselijk is.

0: Wat zien wij? De kerk is voor het leven. Maar wat zien we in de praktijk voor bij levensmarsen lopen over het algemeen weinig bisschoppen mee. Over heel de wereld. De Duitse bisschoppen hebben bij de grote mars voor het leven onlangs, waar heel veel mensen, hebben ze toch de voorzitter een brief gestuurd. Om te zeggen, de kerk is voor het leven enzovoorts allemaal. Maar dan heeft u er meteen weer bij gezegd van, ja, maar als je niet goed voor de natuur zorgt en als je voor de abort,
1: doodstraf bent,
0: dan ben je ook tegen het leven. Dus hij heeft het allemaal in een bredere context getrokken om het, die abortus toch iets ongevaarlijker te maken. En dat gebeurt eigenlijk wel. Het wordt soms ongevaarlijker gemaakt. Bisschoppen willen niet zozeer uit de pas lopen met de wereld. Want ze willen door de wereld geëerd worden. In Duitsland is het helemaal natuurlijk, daar hebben ze kirchensteuer en weet ik wat. En de bisschoppen worden van de staat betaald, 15.000 tot 20.000 euro per maand. Nou, daar wil je wel een beetje duister voor praten, zal ik maar zeggen.
1: Dat wil je behouden, dat.
0: Ja, natuurlijk, dat is duidelijk. Dus, maar dat is de situatie. De vlammende protesten zijn er wel van de geloof, van groepen van gelovigen. Maar bisschoppen zeggen, ja, maar dat moeten we op die manier niet doen. En dat is contraproductief en weet ik wat allemaal. Maar ik verdenk ze ervan dat ze bang zijn om door de wereld in de beklaagde bank gezet te worden. En dat willen ze liever niet.
1: Ja.
0: Dus, en dan krijg je dus wat tegenwoordig in is in de kerk. Officieel de leer te handhaven, maar niet al te fel. We zijn ook voor de onontbindbaarheid van het huwelijk.
1: Ja.
0: Maar sinds Franciscus zijn uitweg in
1: Amoris Laetitia.
0: Ja, zijn er toch allerlei ontsnappingsmogelijkheden, niet? Ja. Een fijn gesprek en onderscheiding en weet ik wel.
1: Nou,
0: en
1: je na kunt lang er genoeg echtbreuk genoeg,
0: als je lang
1: gepleegd,
0: genoeg echtbreuk pleegt,
1: dan wordt het een, ja. Nou, minder erg. Ja.
0: Ik las een stuk op internet, en vind ik toch wel een mooi stuk, ging over het probabilisme in de moraal, door de jezuïeten uitgevonden, dat je een waarschijnlijke mening, dat je die mocht volgen. Als een theoloog een waarschijnlijke mening, en die kon eigenlijk wat best ingaan tegen een officiëlere mening, maar als je maar waarschijnlijk was, dan mocht je hem wel volgen. En dan kon je ook in de biechtstoel iemand vergeven, ook als je niet, eigenlijk niet zo hard bekeerde, zal ik maar zeggen. Zij, dat hebben de jezuïeten al uitgevonden een paar eeuwen geleden. En hij geeft daar de reactie op die schrijver van Blaise Pascal. Die zegt, ja, dat zijn jezuïetrucs. Om de waarheid te ondergraven. En de schrijver die zei, dat wordt nog helemaal erg dat die jezuïetruc nou door een paus gedaan wordt. Want dan wordt het over de hele kerk. En dat zegt hij met een Amoris Laetitia. Dus aan de ene kant zeggen, natuurlijk is het huwelijk onontbindbaar. Maar een probabele mening is dat je toch wel te communie mag gaan als je dat en dat en dat doet. Hmm. Daarmee ondergraaf je alles.
1: Maar was dat niet zo altijd, hè? Als de twee mensen, man en vrouw, die woonden samen, en dat ze besloten dat als broeder en zuster te leven?
0: Ja, maar dat wordt niet meer gezegd, dat wordt in Amoris Laetitia niet meer gezegd. Dat ja, heeft, dat, Johannes Paulus heeft dat is net het vreselijke van Franciscus. Die verwijst, vlak voordat hij dit zegt, naar het familiaris consortium van Johannes Paulus II. Maar hij zegt er niet meer, want hij zegt dat, Johannes Paulus zegt dat het moeilijk is voor mensen die kinderen hebben in het tweede huwelijk.
1: Ja.
0: Moeilijk is om uit elkaar te gaan.
1: Ja.
0: En dan in de volgende zin zegt hij dat ze dan wel als broer en zus moeten leven. Dat haalt Franciscus niet aan, dat eerste wel.
1: Ja.
0: Dat zijn jezuïetenstreken, hè?
1: Ja, dan moet je wel slim zijn om dat te zien.
0: Ja, dat ziet dus niemand.
1: Maar de gewone mens,
0: die ziet dat niet.
1: Nee, dat denkt, oké, dan is het zo, het is goed. Nee.
0: En er zijn maar weinig mensen die erop wijzen. Want de vereering voor de paus, wie het ook is, is in onze dagen zo groot dat men oogkleppen opzet. En nu was het veel.
1: Ja, ik ben nog steeds voor Paus Leo. Oeps.
0: Wat?
1: Ik ben nog steeds voor Paus Leo.
0: Ja, nee, dat mag ook.
1: Ja, ja, ja.
0: Ik ben ook niet tegen.
1: Nee, nee.
0: Goed, dan hebben we nog een heel ander punt van een andere orde. De nieuwe vertaling in het lectionarium bij het evangelie van afgelopen zondag bracht verwarring bij ons voor wat betreft de omdraaiing van de reacties van de eerste en van de tweede zoon. Het is mij helemaal niet opgevallen, maar...
1: Mij ook niet, maar blijkbaar wel...
0: Ja. Dus vroeger was het...
1: De jongste en de oudste, of zo?
0: Ja, de eerste. Nou, ik weet het ook niet meer. Maar ze hebben het om de eerste, die zei nee en die ging toch.
1: Ja.
0: En de volgende zei... En, oh, het was omgekeerd. Ik weet het niet, want ze hebben het in de nieuwe vertaling omgekeerd. En dan vraagt iedereen zich af, hoe kan dat? Monsieur Hendrik schrijft erover op de website Arsacal. En die heeft daarop gezegd, en dat dacht ik ook wel dat het daarvan komt. Er zijn namelijk, de Bijbel is niet van het begin af aan gedrukt. Die is overgeschreven. En bij overschrijvingen komen soms fouten, kleine foutjes enzovoorts voor. En dan kun je die fouten soms uithalen door teksten met elkaar te vergelijken. De ene codexus en codexo, zo heet dat dan, die handschriften. Want de oudste handschriften die we hebben, ik weet het niet precies, maar die zijn zeg maar uit de 6e eeuw of zo.
1: Ja.
0: Die zijn verloren gegaan. En dan zeg ik, is het dan wel correct overgeschreven? Nou, dan blijkt als men ooit kleine fragmentjes vindt die nog ouder zijn, die zijn dan over het algemeen wel hetzelfde. Nou is het heel begrijpelijk dat bij het overschrijven van zo'n tekst, dat men dit kan verwisselen.
1: Ja.
0: De betekenis verandert niet. En de vertalers van de nieuwe vertaling, die hebben nu voor de Vulgaattekst verkozen, terwijl in de andere blijkbaar de Griekse tekst stond. Nou. Erger is, wat ook monsieur Hendriksen zegt, ja, sommige struikelen mensen de lectoren over de zinnen. Er komen woorden in voor die we niet kennen enzovoort. Ik zeg nog, waarvoor was het nodig? Was de vertaling die we hadden, de Willibrord-vertaling enigszins aangepast, was die onbegrijpelijk? Helemaal niet. Ik heb het al gezegd, ik heb voor jaar B, wat nou in de advent gaat beginnen, heb ik met een priester... Een groot gedeelte van de lezingen die men veranderd had voor jaar B, doorgenomen om er fouten uit te halen of al te zeggen, dit moeten we niet doen. Nou, bijna altijd zeiden we wat er staat en stond.
1: Dat is goed genoeg.
0: Was goed genoeg. En was ook een goede vertaling. Als je het vergelijkt met Grieks of het Latijn enzovoort. Dus ik moet alleen maar constateren dat de nieuwe vertaling een hobby is van bepaalde exegeten. Maar onnodig, volledig onnodig. Wat was harder nodig? Dat het nieuwe Messalis uitkwam. Na 20 jaar of weet ik wat ze allemaal mee bezig zijn. Dat is verschrikkelijk. Daar zetten ze geen vaart achter. Een volledig onnuttige Bijbelvertaling. Die volkomen onnozel is.
1: Maar misschien moet...
0: Als je zegt, wij zeiden zo, amen, amen. Dicofobie staat er in het Latijn. Werd vroeger vertaald voorwaar, ik zeg ja. U. De amen in dat geval betekent ook voorwaar. Er is een nadruk op. Nou zeggen ze weer amen, amen, ik zeg u. Wat niemand betekent, wat betekent er nou amen, amen? Dat zegt toch geen mens?
1: Nou, in Nederland.
0: Ja, ik weet niet wat ze in het Oekraïens zouden zeggen.
1: In het Oekraïens geen idee.
0: In het Roemeens.
1: Dus amin, amin.
0: Amin, amin.
1: Dus, nou ja.
0: Ja, maar als wij daar gewend waren, maar we hebben natuurlijk in. Kun je ook in het Roemeens iets zeggen, net als wij voorwaar, een nadruk leggen op ik?
1: Ja, weet ik veel.
0: Weet je ook niet, nee. We hebben soms eigen woorden daarvoor, dat kan
1: ja.
0: dan.
1: Ja. Slecht is het niet. Ach nee. Ja, als iemand als hobby vindt het nieuwe missaal.
0: Ja, maar dat men het hele kerkprovincie aan deze hobby onderwerpt, dat vind ik wel erg. En de bisschoppen erin trappen, want die bisschop moet dat goedkeuren. En die moeten naar Rome sturen.
1: Hebben ze gedaan. Nou, dan is
0: ja,
1: het,
0: en Rome zegt, ja, daar zit dan ook nog een Duitse monsieur zo over te kijken die geen Nederlands kent. Dat is toch allemaal onzin. Grote onzin.
1: Nou ja, Maar mensen, de sprookjes moeten het gewoon gebruiken.
0: Ja, of niet.
1: Ja, want dan zit je met die boekjes.
0: Ja, die moet je in boekjes gebruiken. Het is niet ja, maar dat er zijn ook mensen, mensen die in boekjes gebruiken. Hoor.
1: Ja, dan klagen de mensen dat ze wel het boekje willen hebben.
0: Er zijn, ik heb natuurlijk veel vervangen in mijn tijd. Dat ding, er waren heel veel mensen die een bundel hadden. Dus de GVL. En dan een blaadje met de lezingen.
1: Kan ook.
0: Die lagen achter in de kerk. Dus omdat mensen toch graag de lezingen erbij hebben kunnen zien. Die lagen er dan. Of mensen hebben eigen boekjes.
1: Maar moet je je niet houden aan de officiële...
0: Je moet zoveel.
1: Wat zegt de codex?
0: Ja, dat moet allemaal moet. Alles ja, maar moet. Dan... Dus moet. Maar in geval van nood, zegt Monsieur Bonnie.
1: Ja, maar hoe... Ja, nou ja, zie.
0: Nou, het is altijd zo geweest... dat bepaalde dingen in het verleden ook werden ingevoerd op het gebied van liturgie. En dat werd soms helemaal niet aanvaard. Mensen deden het gewoon niet. En dan werd het ook niet ingevoerd. Dan verviel het. Er zijn nieuwe bijbel of psalmvertalingen gekomen.
1: Ja.
0: Voor het Latijn, hè? Nieuwe ja. vertalingen. Die voor heel de kerk werden voorgeschreven. Of althans gedeeld in eerste instantie. Nou, het ging nooit door, omdat ze er zoveel reactie tegenkwamen. Dat hebben ze het niet gedaan. Dus dat kan altijd. Een wet moet geaccepteerd worden.
1: Om, ja.
0: Ja, als je die...
1: Of je moet het met geweld...
0: Ja, welk geweld heeft kerk?
1: Excommunicatie.
0: Excommunicatie, ja, dat is zeker. Nou, dat is zeker.
1: Dat is
0: maar daar gelooft toch niemand meer in?
1: Ja, tuurlijk. Ik wel. Ik zou het niet willen.
0: Nou, ik ook niet, maar dat ligt er aan.
1: Ja, dat is wel erg. Een grote straf. Ter verbetering.
0: Nee. Ter verbetering, ja.
1: Ja, ja.
0: Maar als je dan gedwongen wordt om dingen te doen die niet beter zijn...
1: Dat denk jij zelf.
0: Ja.
1: Maar gehoorzaamheid is ook een groot woord in de kerk.
0: Zeker, dat is ook zo. Laten we het daar maar op houden.
1: Ja.
0: Maar dat is natuurlijk wel als je dus ziet hier hoe de kerk op het moment worstelt...
1: Ja.
0: Met de waarheid. En met de overdracht van de waarheid. En met de orthodoxie.
1: Klopt.
0: Dan is gehoorzaamheid aan die orthodoxie en aan de dingen belangrijker dan de gehoorzaamheid aan
1: ja.
0: positieve wetten. En als je ja. tot een liturgie gedwongen wordt, die niet die orthodoxie bevordert, maar eerder ondermijnt, dan zeg je, dan hoef je niet te gehoorzamen, denk ik.
1: Ja,
0: ja ik begrijp wat
1: mensen
0: het moeilijk is.
1: Mensen moeten zelf nadenken, zelf keuzes maken.
0: Zeker, maar dat zeg ik ook nou. Ja. Maar hoe meer mensen de goede keuzes maken, hoe meer de kerk een bepaalde betere richting ingaat dan ze nou ingaat. Want we zitten in een kerk die met een modernistische grauwsluier is bedekt.
1: Nou.
0: Of niet soms.
1: Nou ik heb
0: goed,
1: hier,
0: ik heb geen vragen meer.
1: Een stuk muziek heb ik wel.
0: Oh.
1: En dan kunnen mensen bellen als die vragen willen stellen aan pastoor Mende.
0: Dat is al lang niet meer gebeurd, hè? Maar nu kan het weer keer.
1: Nou, ik heb een mooi Bach-stuk. En dan kunnen mensen bellen om een vraag te stellen aan pastoor Mende. Het telefoonnummer is 073 687 2001.

0: Beste luisteraars, we zijn terug in het programma De Club van Job met Pastoor Menne. En één vraag.
1: Er is een vraag, ja.
0: Nou, het is een beetje rustig in de kerk, hè? Dan merk je het wel.
1: Rustig in de kerk?
0: Ja, wat gebeurt er nu? Niet zoveel. De paus, mooie bezoek van de paus aan Frankrijk. Ja, daar kun je niets op zeggen, het is mooi.
1: Nee, maar we kregen vroeger al eens vragen over... Mag een kruisbeeld ondersteboven hangen of zoiets, ja. Zou ik maar zeggen. Ja. Dat soort vragen. Bij wijze van spreken.
0: Ja, nou.
1: Nou, in ieder geval, nu was een belangrijke vraag eigenlijk. Hoe kan monsieur Bonny spreken over gehuwde priesters als dat tegen de kerkelijke leering gaat, zegt hij.
0: Nou, de wet, sowieso.
1: Nee, juist, ik wou daar verschil even maken. Ja, want je moet onderscheid maken tussen kerkelijke leer, tussen dogma en kerkelijke discipline. Nou hoort het celibaat voor de priester niet tot de kerkelijke leer, strikt. Het is geen dogma. En dat blijkt ook uit het feit dat wij ook in Nederland gehuwde priesters hebben. Er zijn dominees die katholiek worden en daarna dispensatie krijgen om priester gewijd te worden. Die zijn er ook. Dat zou niet kunnen als het een dogma was. En als een dogma zou ook de Oosterlingen dat niet hebben. Dus dat kan helemaal niet. Het gaat over een discipline, maar wel een heel erg oude en, ja, zou ik zeggen, bijna dwingende discipline. Misschien dwingend is te veel, maar wel een overtuigende discipline. Je kunt het niet zomaar opgeven. Als je dat opgeeft, een discipline die al vanuit de apostolische tijden gegrond is, dan geef je wel iets wezenlijks van het kerk zijn op. En dat hebben we ook gezien, dat bij iedere ketterse hervormingen, zoals het protestantisme, het eerste wat ze opgeven is eucharistie, offer en priesterschap en het gehuw en celibaat. Hè? Luther hing het celibaat ook aan de willigen, zal ik maar zeggen. Zelfs klooster, want hij was kloosterling eigenlijk. Dus, maar het hele is ongehuwd zijn omwille van het koninkrijk gods. Wat Jezus dus aanraadt aan mensen met een speciale roeping en die de kerk verplicht voor priesters, dat wordt dan weggedaan. Ik denk dat het officiële celibaat in de protestantse kerk niet meer voorkomt. Bij de Anglikanen nog wel, die hebben nog hier en daar kloostergemeenschapjes. Dus een klein beetje komt het daar nog voor, maar niet veel. Ik denk dus als de kerk het celibaat opgeeft, dat ze een belangrijk geestelijk element opgeeft. Het ongehuwd zijn omwille van het koninkrijk gods is een wijze van navolging van Christus die iets wezenlijks zegt over de kerk. Namelijk dat de kerk niet van deze wereld is en niet van de dingen van deze wereld. Hoewel die dingen op zich misschien goed kunnen zijn. Het huwelijk is niet voor niks een sacrament. Maar het celibaat gaat er bovenuit. En dat het celibaat dus moeilijker is dan het huwelijk, is nog maar de vraag. Hè? Ik bedoel, natuurlijk, in eerste instantie lijkt dat zo. Hè? Het celibaat of het huwelijk beantwoordt aan natuurlijke neigingen enzovoorts allemaal en seksuele behoeften. Terwijl het celibaat, ja, dan moet je dat overstijgen. Dus dat is veel moeilijker. Anderzijds is het zeker in onze tijd niet makkelijk om het huwelijk goed te beleven. Als je ziet hoeveel mensen er gaan scheiden. En als wij gehuwde priesters zouden invoeren, zou dan het scheidingsaantal onder priesters minder zijn?
0: Nee.
1: Denk het niet.
0: En dat is nog een grote schande.
1: Ja, en dat is een verschrikkelijke schande. Een gescheiden priester,
0: met misschien nog met een huwelijk. En daarna hertrouwd, die wil hertrouwen.
1: Dat kan toch allemaal niet?
0: Dat is gewoon...
1: Nou, dan zijn we helemaal van onze christelijke wortels af. Dat het Oost heeft ook wel.
0: Ja, die problemen zijn er. Ja. Die zijn er al. Ja, misschien 100 jaar geleden minder, maar nu zeker.
1: Dus die hebben daar ook... Ja, die gaan er dan een beetje luchtig mee om wel, voor een stuk.
0: Ja. Want die zijn niet bekend in het Westen. Hè? Dus de mensen die hoort over... Oh, dan moet wel een priesterschap komen en zo... Volgens mij weten ze of willen ze niet weten over de problemen van het gehuwd priesterschap in het Oosten. Het is niet probleemloos.
1: Nee, ik heb daar ook met een evangelische bisschop in Duitsland wel eens gezegd, hoe is het met jullie met die dominees? Die mogen wel trouwen, maar hoe zit je daar misschien? Ja, daar hebben we ook veel mee te maken. Dan zit je het ook met een ergernis. Kun je die wel handhaven in een prochie? Een gescheiden dominee of een gescheiden priester?
0: Die gaat naar een nieuw bruid zoeken onder de parochianen. Hoe erg is dat? Ja.
1: Dus ik denk dat de kerk, daar wordt gemakkelijk over gepraat door mensen.
0: Ja.
1: Maar het heeft heel veel implicaties. En de kerk verandert er inderdaad helemaal door als dat celibaat zou opgeven. Want je zult dan zien dat je minder celibataire priesters krijgt.
0: Ja, zeker. Binnen 100 jaar zal het een minderheid zijn, zeker.
1: Ja.
0: Nou ja.
1: Kijk, dan heb je enkel nog, want bisschoppen die kunnen dan alleen maar uit celibataire gekozen worden.
0: Dus dan moet je dan iets doen met dat. Wat doe je dan? Waar vind je die bisschoppen? Kloosters.
1: Kloosters.
0: Maar ja, kloosters bestaan bijna niet. Kloosterlingen ook niet. Dus wat, je moet dan naar de weduwnaren gaan kijken. Lastig. Ja. Lastig.
1: Ja, dat is zeker. Maar je kunt alles aan de kant schuiven. Hè? Ik bedoel, dan heb ik liever dat ze aan de kant schuiven en maar oud-katholiek worden, want dan kun je alles. Dus dat is geen punt. Je hebt wel bijna geen gelovigen. Hè? Dus ik bedoel, ik geloof dat ze 8000 gelovigen in Nederland hebben. Dan weet ik hoeveel priesters, nog een paar bisschoppen. Nou hebben ze mevrouw bisschop.
0: Ja.
1: Nou betekent dus dat ze echt protestant zijn geworden. Ja, ja. Dat hadden ze al eerder, want ze hadden al vrouwelijke priesters. Nou, we hadden vroeger nog het idee, ze zijn nog katholiek, maar katholiek zijn ze dus niet meer. Ze kunnen zich wel oud-katholiek noemen, maar dat zijn ze niet. Ze zijn, katholiserend protestant. Ze hebben meer protestante opvattingen dan katholiek.
0: Ja, een secte.
1: Zeker als het over het ambt gaat.
0: Een secte.
1: Huh?
0: Een secte.
1: Een secte.
0: Ja.
1: En ja, dat zien we toch aan die pastorale werkers, die katholieke pastorale werkers van het bisdom Haarlem. Die wilden graag priester worden. Dat kon natuurlijk niet binnen de katholieke kerk. Ze meenden toch dat ze roeping had. Nou, toen is ze maar oud-katholiek geworden, want dat kan dat. En nou is ze zelfs nog bisschop van Haarlem geworden. Nou, de carrièrekansen voor die vrouw zijn geweldig.
0: Ja, maar dan heb je ook die priester van vorig jaar. Die is met pensioen gegaan, een vrouw gevonden. Die is nu oud-katholiek geworden, want daar kon hij zijn priesterschap nog beoefenen. Ja. Dank je. Dus dat ging
1: levende ecumene, hè?
0: Ja, ja. Eigenlijk hadden de oud-katholiek moeten zeggen, ja, je bent toch wel van de andere kerk.
1: Ja.
0: Dus we kunnen jou niet als priester ontvangen.
1: Je kunt bij ons komen, maar je kunt niet geen priester zijn hier. Dan zou ze echt,
0: tenzij je weer een 7 jaar opleiding doet en zo.
1: Ja.
0: Maar dan ben je dood tegen die tijd.
1: Nee, maar je kunt toch een kerk van spijt op tante, zal ik maar zeggen. Van mensen die, ja. Maar ja, fijn. Het is een sectetje, dus nou ja. Dan zullen we er alles over ons heen krijgen als er oud-katholieken luisteren. Maar
0: dat weet ik niet. Dat hebben we van andere protestanten gehoord, dat ze aan het luisteren zijn, gereformeerd en zo. Maar van oud-katholieken, ik denk
1: die
0: dat
1: zijn er ook zo weinig. Dus
0: ja, maar dat is zo'n programma die een oud-katholiek zou gewoon een gekke van krijgen.
1: Dat weet ik niet.
0: Zo roms. Dan denk je, goh.
1: Ja, maar ze willen nog katholiek zijn, zeggen ze.
0: Ja, maar op hun manier.
1: Ja. Nou, en als je dus het celibaat afschaft en je hebt de biecht ongeveer afgeschaft en noem maar op, al die dingen, dan ben je toch niet katholiek meer. Geloof dat niet.
0: Nee.
1: En ze hebben eigenlijk ook geen geloofsleer meer. Dat is een beetje in het algemeen zo, weet je wel. Maar transsubstantiatie ook niet. Ik bedoel,
0: nee?
1: Ja, ze geloven wel in de werk tegenwoordig, maar dat is een beetje vaag allemaal.
0: Ja, nou ja. Dan is het zo. Het huwelijk geloven ze wel, maar met scheiding.
1: Ja, maar er is ook scheiding zoals ik wel in geloven.
0: Ja, anticonceptie sowieso.
1: Ik bedoel, en dan zeggen ze, we geloven in Jezus. Maar als Jezus van moeilijke dingen zegt, geloven ze er niet in, hoor. Dat is hetzelfde als onze katholieken van nu, die modernisten. Die geloven ook niet in wat Jezus zegt als het iets moeilijks is.
0: Ja, zoals
1: en ze geloven niet dat de weg smal is en de poort eng, dat geloven ze niet.
0: Of ze maken
1: toros, toros, toros, zeggen ze.
0: Ze maken van de woorden van Jezus iets wat je wil. Nou, er is een podcast die ik heb gezien, hè? En de vraag was, ja, waarom zijn vrouwen, mogen vrouwen geen priester worden in de Rooms-Katholieke Kerk? En een van de sprekers zei, ja, ik weet het ook niet, want ja, Jezus die heeft wel mannen gekozen. Want ze zeggen, ja, omdat Jezus alleen maar mannen heeft gekozen. Maar ja, die mannen waren ook besneden, Joods, spraken Aramaïs. Ja, waarom nemen we ook die andere voorwaarden niet mee in de overweging om alleen mannen tot de priesterschap te laten? Dat heeft Jezus niet.
1: Hoe kun je zoiets zeggen?
0: Ja, maar dat
1: dan
0: zeg
1: ben je
0: wel.
1: Toch zo dom als ik weet niet hoe. Dat er dus een typologische en een antropologische ding. Dat het man zijn van Christus iets betekent voor het man zijn van. En dat niks meer besneden en al die onzin. Ja. Dat is een flauwe kulverhaaltjes.
0: Maar ja, dus dan maken ze van de woorden van Jezus iets wat ze willen van maken. Ja, zodat natuurlijk. Het past bij je eigen. Interpretatie.
1: Maar dat is ten diepste protestant, hij is niet katholiek.
0: Ja. Ja.
1: En het gaat dus niet alleen omdat Jezus alleen maar mannen gekozen heeft, dat is wel zo, maar het gaat over de sacramentele tekenwaarde.
0: Ja.
1: Dat een man alleen maar teken kan zijn van Christus en een vrouw niet.
0: Ja.
1: Een vrouw is een teken van de kerk.
0: Ja, ja.
1: En de bruid.
0: Daar had Jezus heel makkelijk vrouwen kunnen, want er waren vrouwen om zich heen. En toch heeft hij gekozen om dat niet te doen.
1: Ja.
0: Nou ja.
1: Dus er zit een diepere ding achter.
0: Ja. Nou ja.
1: En als je die sacramentele dingen niet hebt, en die hebben protestanten natuurlijk niet, dan hebben ze er ook geen last van.
0: Nee. Einde discussie.
1: Ja.
0: Nou, beste luisteraars, dat is wel het einde van het programma De Club van Joop van vandaag. Tot over een week.
2: Dit was De Club van Joop. Wekelijks beantwoordt pastoor Cor Menne geloofsvragen van luisteraars. Heeft u ook een vraag over liturgie, de Bijbel, de kerk of het geloof? Geef het door via e-mail, WhatsApp of telefoon.

0: is bijna weekend. Tijd voor een ontspannen kijkje achter de schermen bij Radio Maria. Wat viel afgelopen week op en wat brengt de komende week ons? Priester-directeur Pastoor Zimmerman brengt u op de hoogte.
1: Van harte welkom bij het weekend in met, zoals gezegd, onze pastoor Pieter Zimmerman, onze priester-directeur.
2: En met Yvonne.
1: En met Yvonne, ja. Deze keer.
2: Dus elke week is de verrassing. Ja. Nou, we hebben wel een schemaatje hoor. Maar
1: dat wisselt ook nog wel eens een beetje. Precies. Dus ja. Nee, vandaag wij twee en we mogen en terugkijken en vooruitkijken. En er is een heleboel eigenlijk om op te noemen.
2: Ja, elke week. Hè? Het is altijd wel, als je dat dan even samenvat, dan zie je wel van wat een mooie week altijd. Hè? Er gebeurt altijd van alles.
1: Ja.
2: Hoop live en natuurlijk ook een hoop de uitzendingen die we al wat langer hebben. Maar inderdaad ook afgelopen week weer een bijzondere week gehad. Heel even, we beginnen altijd aan op de valreep van het weekend, hè? En ik moest net even denken aan vroeger, lang, lang geleden.
1: Vroeger.
2: Was het weekend altijd wel iets anders dan tegenwoordig. Tegenwoordig als priester natuurlijk helemaal. En dan leef je naar het weekend toe. En dan heb je zaterdag de mis. Je hebt zondag ook de mis. En dat is natuurlijk prachtig. Maar vroeger was het weekend echt zo van, oh, 2 dagen helemaal niks.
1: Ja.
2: Is dat voor jou nog steeds een beetje? Of gaat het voor jou ook altijd maar door?
1: Het is niet dat er niks is in het weekend. Want heel veel moet er juist gebeuren in het weekend. Als je door de week druk bent met of werk of vrijwilligerswerk. Maar aan de andere kant, kijk, de zaterdag is natuurlijk wel, het is wel rustiger. En zeker de zondag. Maar ik moet heel eerlijk zeggen dat er toch ook vaak dingen gepland worden, hoor, op de zaterdag.
2: Ja,
1: juist omdat door de week het al vol zit, hè, maar dan met goede dingen natuurlijk.
2: Ja. Maar het weekendgevoel blijft toch wel een beetje.
1: Jawel, zeker wel. Dat is, en dan weet je maandagavond, zondagavond, maandag begint het weer.
2: Ja. Ja, nee, ik had even zo'n flashback van inderdaad weekend. Hè?
1: Ja.
2: We hadden op zaterdagavond altijd een bakje met zoutjes.
1: Och.
2: En dat was echt groot feest dan.
1: Ja.
2: En dat waren dan 4 van die vakjes met verschillende, met krakelingetjes en met van die kleine stokjes en zo.
1: Ja.
2: Ik denk, als je er tegenwoordig bij de kinderen mee aan zou komen, dan zeggen ze, ja, kunnen we niet iets beters te snacken krijgen? Maar,
1: Klopt.
2: Ja, ja, maar goed.
1: Nee, dat is zeker als je
2: tot
1: dan
2: zover,
1: over vroeger hebt. Ja.
2: Tot zover deze mijmeringen, ja. Maar inderdaad, we gaan even terugblikken voordat inderdaad het weekend dadelijk dan officieel gaat beginnen. Ik wil dadelijk graag iets gaan vertellen over dinsdag waren we in Amsterdam. Maar misschien is het mooi om eerst even te noemen, Yvonne, afgelopen maandag. Welke bisschop heeft deze week de week geopend?
1: Nou, dat was deze week Monsieur de Jong. Dat is heel, het is toch ontzettend fijn om ook weer in het nieuwe seizoen, want dat is uiteindelijk toch nog 1 maandje eigenlijk nu bezig. Gewoon de bisschoppen te horen vertellen over wat ze bezighoudt. Waar ze ook naar uitkijken. Bijvoorbeeld Monsieur de Jong, die mag altijd mee naar Lourdes met de militaire bisschoppen. Bedevaart eigenlijk. Zeg ik bisschoppen? Militaire bedevaart.
2: Ja. Als bisschop.
1: Als bisschop natuurlijk. Ja. Dus dat is wel heel mooi. En misschien toch leuk om alvast te vermelden, want het heeft dan een beetje met elkaar te maken, is dat komende maandag, dan mogen we voor het eerst verwelkomen in dat programma, een bisschop opent de week, Monsieur Cornelissen.
2: Ja,
1: ja,
2: van heel
1: het
2: mooi,
1: bisdom,
2: heel mooi. Je vertelde
1: Groningen,
2: inderdaad
1: Leeuwarden,
2: dat hij jij heeft gezegd op de uitnodiging.
1: Ja,
2: heel
1: klopt.
2: Mooi. Ja.
1: En wat ik zo begrepen heb, is dat hij graag eigenlijk meedoet aan het programma. Vorig jaar was het nog een beetje te druk. Hè? Hij is 11 oktober vorig jaar tot bisschop gewijd. Dus dat eerste jaar heeft hem waarschijnlijk volop bezig gehouden om te wennen, om alles te leren kennen, ook in het bisdom natuurlijk. Maar hij wil daar heel graag over vertellen. En ik denk dat het een heel leuk programma wordt.
2: Ja, en hij blijft dat dus ook doen de komende maanden.
1: Ja, ja, dus ze wisselen elkaar af. Hè? Dus steeds om de zoveel weken is dan de bisschop weer, die betreffende bisschop weer aan de beurt.
2: Nou, we zijn heel benieuwd naar de wederwaardigheden van de bisschop voor in het eerste jaar. Want er zal ongetwijfeld iets over vertellen. Ja.
1: Ja,
2: mooi. Dus aanstaande maandag. Ja. Ja, ik zei net al van afgelopen dinsdag waren we met wat mensen van Radio Maria in Amsterdam. Onder andere ook Antoon. Ja, dat was een bijzondere dag. We zijn weer in de Onze Lieve Vrouwenkerk geweest, waar we ook de Rosary Rally een paar weken terug hadden natuurlijk. Maar nu niet voor het voorbereiden van een nieuwe Rosary Rally, want we moeten niet bezig blijven natuurlijk. Hè. We moeten ook even dat allemaal laten landen. Maar om een film op te nemen over de Heilige Mis. Ja, we kunnen daar wel iets al van uit de doeken doen. We doen dat samen met Credo Katholiek. Ja. Misschien voor sommige luisterers ook wel bekend. Initiatief van een paar jongeren die een paar jaar geleden zijn begonnen met het maken vooral van korte filmpjes met jongeren over wat hun drijft in het geloof. Ook uitlegfilmpjes, catechese.
1: Op YouTube.
2: Op YouTube, inderdaad. Dus ze hebben daar al heel wat filmpjes staan. Maar wat er nog niet echt was, was een duidelijke film over de mis zelf. En ze hebben sinds een jaar, geloof ik, hebben zijn initiatief dat ze op verschillende plekken in Nederland, dat noemen ze dan een credo-mis, vieren. En dat wil zeggen dat voor mensen die nog helemaal niet thuis zijn in de kerk, ze de mis vieren en dan ook uitleggen wat daar gebeurt. Mm-hmm. Nou, we hebben dat samen besproken en daar is uiteindelijk uitgekomen dat wij dat dus gaan filmen. En dat hebben we afgelopen dinsdag gedaan. Dat we op een hele toegankelijke manier vertellen bij alle momenten in de Heilige Mis wat daar nou eigenlijk precies gebeurt.
1: Ja.
2: Ja, dat denk je van, nou, dat doen we wel even, maar er komt gigantisch veel bij kijken. Het is natuurlijk gewoon de setting zelf, hè, dus we moesten een mooie kerk vinden om dat op te nemen. Nou, dat hebben we afgelopen dinsdag gedaan. Ik heb al een paar beelden van de film gezien. Het ziet er schitterend uit. Het is echt heel, heel mooi gemaakt.
1: Oh, mooi.
2: Dus dat weten we nu al. Maar ja, er moet natuurlijk ook een heel script geschreven worden voor de uitleg bij de Heilige Mis. En dat is nog niet zo heel makkelijk, want aan de ene kant moet dat natuurlijk ook wel echt inhoud hebben. Je kunt niet alleen maar zeggen van, nou, dit was het Sanctus en dit is het eucharistisch gebed.
1: Nee, het dus moet dat, toelichting echt van, wat is het, waar komt het vandaan, waar...
2: Ja. Ja. Maar ja, dan ook weer niet op zo'n manier dat het niet meer te volgen is. Hè? Want soms kan theologie wel eens de neiging hebben om het heel goed te verwoorden. Maar dat je vervolgens denkt, ja, ik kom net 2 dagen kijken in de kerk en ik heb geen idee wat u net zei. Dus daar hebben we een beetje in moeten zoeken naar de goede toon.
1: Ja.
2: Dat is nog niet helemaal klaar, dus het zal nog wel een tijdje duren voordat die film helemaal ook klaar is en uiteindelijk wordt uitgebracht. Maar dat zal wel ergens dit jaar nog zijn.
1: Ja, ja, ja.
2: Dus, en we hebben nu dinsdag hebben we de filmopname gemaakt voor de Novus Ordo Mis. En we gaan begin volgend jaar ook van de Oude Mis een soortgelijke film maken.
1: Ja, ja.
2: Zodat de twee vormen van de bekendste Latijnse rites, de Romeinse rites, dat we die aan jongeren kunnen aanbieden. En misschien ook wel voor ouderen die al wel hun hele leven lang naar de mis gaan.
1: Zeker.
2: Maar ook denken van, ja, dat is voor mij eigenlijk nooit zo duidelijk geweest hoe dat nou precies zit.
1: Ik heb het zelf wel meegemaakt bij een communieviering. Dat we dat heel kort, dus veel korter dan dat dit zal zijn. Maar dat we dat ook deden om op, ik zeg maar, 4 of 5 momenten in de mis heel kort even te zeggen van, dit gaat er nu gebeuren. En dat dan achteraf inderdaad gewoon mensen uit de kerk, uit de parochie, ook zeiden van, wat was dat eigenlijk fijn. Maar ik denk wel dat het goed is ook om te vermelden dat de eucharistieviering natuurlijk wel gedaan werd, om zeggen.
2: Ja.
1: Maar niet gevierd met ons lieve Heer.
2: Nee, precies. Het is een houten mis. Dat wil zeggen dat het dus geen echte mis is geweest, maar dat we de stukjes rustig spelen, om het zo te noemen, zodat het ook goed gefilmd kan worden. Ja, omdat het natuurlijk niet gepast is om de echte mis de hele tijd te onderbreken als je aan het filmen bent. Dus de consecratiewoorden heb ik ook niet uitgesproken natuurlijk. Dat was wel even de knop om. Want als je de mis niet echt doet, maar het moet wel echt lijken voor de film, dat is natuurlijk niet zo makkelijk.
1: Mm-hmm.
2: Maar ik denk dat onze cameraman Gert-Jan, die heeft daar een prachtig resultaat neergezet van... Het ziet eruit alsof er echt een mis wordt gevierd. En dat commentaar dat zal uiteindelijk door Lars Bentin worden ingesproken. Dus een van de mannen van Credo Katholiek. Die daar zelf ook bij aanwezig was. Hij was het godsvolk. Dus we hadden de priester en 2 acolieten, waaronder Antoon. En Lars was dan de vertegenwoordiger van de mensen die in de kerk zitten.
1: Ja.
2: En dat is eigenlijk wel een heel mooie insteek. Want hij zit dan alleen in de kerk en hij doet ook alles voor. Hè? Dus ook het zitten, het staan, het knielen.
1: Ja.
2: Hoe je de communie ontvangt. En daar gaan we dus ook uitleg bij geven die je dan zult horen op het filmpje. Maar dat maakt het heel inzichtelijk. Hè? Dus hij laat precies zien van, nou, je komt voor het eerst van je leven in de kerk. Ja, hoe werkt dat? Nou, je maakt een kruisteken met het wijwater en je knielt richting het tabernakel. En waarom doe je dat? Eigenlijk gewoon heel de mis van A tot Z samen doorgenomen. Ja.
1: Nou, mooi. Ik ben benieuwd. Duurt dus nog eventjes. Ja. Maar zeker als het zover is, dan, Nou ja, dan zullen we dat hier ook weer vermelden. En op de site en zo zullen we dat ook dan kunnen vinden.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja, wat nog?
1: Nou ja, het is een beetje een sprongetje. Maar er zijn twee dingen die ik in ieder geval heel mooi vond deze week. En dat is van gisteren Zuiderlicht, waar het ging over de engelen. Dat vond ik echt prachtige uitzending. En er komt nog een vervolg eigenlijk, hè? Want er is natuurlijk zoveel te vertellen.
2: Klopt, ja, een teasertje.
1: Wat ik zelf, ik wist het wel. En toch zo goed vond ik om te horen dat iedereen, hè, of je nou gedoopt bent of niet, maar iedereen heeft een engel. Ja, ik vind dat zo'n troostrijke gedachte ook.
2: Ja, ja. Ja, mooi hè? Ja. Mooi, ja, inderdaad. Ja. Ja, en het is ook zo hoopvol dat, kijk, niet iedereen gelooft in Christus. Mm-hmm. Maar Christus is de schepper van alles wat er bestaat, hè, de Zoon van God. Dus die heeft al die engelen gemaakt. Dat hij aan iedereen dus wel de mogelijkheid geeft om hem te leren kennen.
1: Ja.
2: Dus de engel staat al klaar. Hè? Dus ook voor een moslim die misschien Jezus nog helemaal niet kent. De engel staat al klaar. Hè? Als je je nou bekeert, dan heb je hem aan je... Ja. Hij staat al aan je zijde, maar dan zal hij nog meer gaan werken in je leven.
1: Ik kan me wel voorstellen, maar ik weet niet of daar volgende keer antwoord op komt. Moeten we ook niet nu te diep op ingaan. Maar de engelen zijn, zeg maar, hè, aan het begin, wat wij dan een begin noemen, maar geschapen.
2: Ja.
1: Zijn ze niet op een gegeven moment op? Zou je denken.
2: Ja, goede vraag, ja. Nou, ik kan er volgende week wel even iets op terugkomen. Ja. Nou, God schept altijd in overvloed. Dus hij heeft er genoeg, ja. Tenminste, dat hoop ik. Ik spreek nu even namens God. Maar voordat hij zelf met een zweetdruppeltje in de hemel staat van, ik heb er nog 15. En,
1: Nee, ik weet ook, nou, we lachen erom. Maar het zijn ook dingen die, ik weet niet. Ik kan me best voorstellen dat mensen denken daarover na. Maar het is een prachtige uitzending. Hij is te beluisteren in de audiotheek Zuiderlicht van gisteren.
2: Ja, vanwege dus vandaag.
1: Ja, vanwege het feest van de engelen. En vanmorgen was er toch een heel bijzondere uitzending van Biofides.
2: Ja.
1: Ik denk dat we dat toch wel even mogen vermelden. Want Vincent Kemme, hè, onze vaste referent van Biofides, dat heeft hij zelf ooit opgezet, Biofides. Hij is oud biologieleraar, maar alles wat op het snijvlak van biologie en geloof eigenlijk zich voordoet, daar weet hij veel van, daar vertelt hij over. En vanmorgen heeft hij dus verteld over het overlijden van een zoon. En de vragen daarbij en ook palliatieve sedatie en is daar ook aan bod gekomen. Palliatieve zorg moet ik eigenlijk zeggen. En ook het staan voor de poort van de hemel. Nou, waarom dit onderwerp? Zijn eigen zoon is overleden van de week. En ik vind het heel moedig ook dat hij hierover deelt. En ik kan me ook voorstellen, toch, maar dan praat ik een beetje uit mezelf, dat het ook heel fijn is. Ja. Om vanuit je geloof
2: een plek te geven.
1: Om het inderdaad een plek te geven.
2: Ja. Ja, zijn zoon was al langer ziek, hè? Maar we hebben dat ook wel natuurlijk van Vincent Kemme meegekregen. Maar ja, dan overlijdt hij en dat is natuurlijk een enorme pijn. En dat je dan op die manier toch woorden kunt geven daaraan en dat ook nog op zo'n manier kunt doen dat het ook nog een soort catechese is, om het zo te noemen, dat is indrukwekkend.
1: Ja.
2: We bidden ook zeker voor de zielerust van zijn zoon.
1: Ja.
2: En absoluut de moeite om de uitzending ook terug te luisteren. Ja. Ja.
1: Ja. Het is denk ik ook echt een troost voor veel mensen. Want je hoort toch om je heen. Jonge mensen, oudere mensen. Eigenlijk de ziekte kanker bijvoorbeeld. Of alle vormen daarvan. Het overkomt zoveel mensen. Dus het is ook een troost als je hiernaar kunt luisteren, denk ik.
2: Ja. Ja. Ja. Ja, dat is moeilijk, hè? Ja, ik vind het tenminste. Het is iemand die natuurlijk dicht bij ons staat, bij de missie van Radio Maria ook. En die al jarenlang trouw met ons optrekt. En het is dan juist in zo'n tijd ook wel prachtig dat we het geloof hebben. En dat ook Vincent zelf ziet van, hij spreekt dan over de poort naar de hemel. Van, we weten het bestaan is eindig. En we weten, of in ieder geval hier op aarde dan. En we weten, er is een God en er is een hemel.
1: Mm-hmm.
2: En iedereen die daar op de een of andere manier doorheen gaat zelf, Die zal er ook met meer overtuiging over spreken natuurlijk. Hè. Dan is het niet alleen maar theorie, maar je weet waar je over spreekt.
1: Ja, mooi. Ja, mooi. Toch heel, wat ik zei, moedig en mooi. En belangrijke onderwerpen gewoon.
2: Ja.
1: Vandaag moest Kasakra net voordat wij eigenlijk van 2 tot 3 is dat geweest, een speciale uitzending van Kasakra door broeder Joachim Oude Vrielink verzorgd over de heilige Franciscus. He, want we zijn natuurlijk bezig in die Franciscus maanden en het is nu zondag 4 oktober, Dierendag, de heilige Franciscus. En daarom deze Kasakra die zijn... daar speciaal ook aan gewijd was.
2: Ja, ik heb hem nog niet gehoord.
1: Ik heb hem ook nog niet gehoord. Nee. Maar ik weet dat hij hem had gemaakt.
2: Ik vroeg me af van hoe kun je daar, behalve dan Laudato Si, het bekende lied van Franciscus, bedoel ik niet de encycliek van de paus, maar zijn lied.
1: Ja.
2: Maar ik ben wel heel benieuwd hoe hij daar een draai aan heeft kunnen geven. Ja. Ja, de muziek rond Franciscus.
1: Rond Franciscus. Nou, ja. De moeite waard om na te luisteren. Ja. En dat komt ook vannacht nog een keertje om 2 uur voorbij bijvoorbeeld. Maar ook, dat zal ik even snel kijken. Zie ik dat hier? Nee, dan moet ik het even opzoeken. Ook in het weekend komt dat nog een keertje voorbij. Dus het is altijd nog heel mooi in zo'n muziekprogramma. Dus even kijken, zaterdag... dus eigenlijk vannacht om 2 uur. En dan zondagochtend om 9 uur. Voordat de Eucharistieviering wordt uitgezonden meestal. Maar nu zondag is de Eucharistieviering dan om 11 uur.
2: Oké. Ja, nog even het volgende, Yvonne. We hebben van de week Monsieur Mutsaerts even over de vloer gehad. Die kwam niet voor een uitzending, maar die kwam met een grote doos met boeken. En dat is misschien ook wel mooi om dat even te noemen. Hij heeft zelf een boekje geschreven over de Bijbel. Of eigenlijk een soort kinderlijke vertelling van de Bijbel. Dus per Bijbelboek een kort verhaal. Volgens mij heet het boekje Helden, Boeven en Wonderen. Of iets in die trant. Klopt dat wat ik zeg?
1: Iets met helden en boeven. Ja. En nou heb ik het. Ik heb geen voorbeeldje hier op het moment.
2: Bij de koffie hebben we het liggen. Volgens mij is het Helden, Boeven en Wonderen inderdaad. Ja. En hij heeft dat boekje gegeven. Een doos vol aan Radio Maria. We mogen dat verspreiden. Een prachtig boekje. Helemaal zoals Monsieur Mutsaerts dat als geen ander kan. Gewoon met heel veel nuchterheid, maar ook met humor geschreven. En hij heeft ze geschonken aan Radio Maria. Wij mochten ze verspreiden. Hè? Als u zo'n boekje zou willen hebben, nou, dan geef het ook maar even door. Dan app maar even naar ons WhatsApp-nummer. Het is wel fijn als u het dan zelf even komt halen. Want het is natuurlijk altijd al een hele toestand om het overal in Nederland te gaan verspreiden per post. En dan is een vrijwillige bijdrage ook altijd welkom natuurlijk. We leven helemaal van uw giften, dus elke bijdrage is welkom. Hij heeft daar verder zelf niks voor gevraagd, dus we hebben er niks voor hoeven betalen. Maar het is natuurlijk altijd mooi als op die manier ook de missie van Radio Maria blijft gaan.
1: Ja, ja. Het is een beetje een vervolg, of niet een vervolg, maar het is, moet ik het zeggen, het is het logische vervolg op het programma. Wat we hier natuurlijk met Levi onder... Levi op weg, met Levi. Dus dat is op de radio geweest. En met Levi op avontuur, zo was het. En daar is dat boekje eigenlijk ook een beetje
2: een soort vrucht door. Van, dat het overlapt elkaar.
1: Ja, zeker.
2: Ja. Even kijken. Ja, we hebben nog heel wat vooruit te blikken dadelijk. Even kijken of we het belangrijkste van deze week hebben genoemd.
1: Ja, misschien nog heel eventjes. Dus we hebben afgelopen maandag weer voor het eerst het gezinsuur uitgezonden. En dat is verhuisd. Hè. Dat was vorig seizoen op een dinsdag, 1 keer in de maand. Maar nu is dat op de 4e maandag op de tijd van Aan Tafel Met. We hebben het onder andere met dus priester Luc Simons, hè, die daar altijd bij betrokken is, gehad over de encycliek van Paus Leo, over AI. En dan gaan we ook in dit seizoen eigenlijk gaan we steeds wat dieper erop in. Op wat de paus zegt over de waardigheid van de mens. Over gebruik van technologie. Over hoe belangrijk het is om je eigen verantwoordelijkheid te nemen. En ook wat er specifiek ook over gezinnen wordt gezegd. Dus dat is nu er is een start mee gemaakt eigenlijk.
2: Mooi, ja.
1: Ja.
2: We gaan even luisteren naar wat muziek. En dan gaan we dadelijk vooruitblikken naar wat we volgende week allemaal kunnen verwachten.
1: Ja, ja. En het is, dit is ook al een klein beetje vooruitblik. Want het is het lied U Rozenkrans Bemin Ik.
2: Kijk,
1: daar gaan we het zo ook over hebben natuurlijk.
2: Absoluut.
1: Dus zeker in deze oktobermaand. We zijn zo terug hier in het weekend in.

0: het weekend in. Waar we, nou, we hebben eigenlijk net teruggekeken naar de afgelopen week. Heel veel verteld. Maar er zit ook heel veel moois aan te komen.
1: Ja, morgen is het alweer de eerste zaterdag van de maand. Het is vandaag de eerste vrijdag van de maand. En dat betekent dat we alweer een maand geleden de Rosary Rally in Amsterdam hadden. Of in ieder geval, dat was ook de eerste zaterdag natuurlijk. Hè. Dus dat vliegt echt om zo'n maand.
0: Ja.
1: En nou, dat betekent dat we morgen ook weer gaan uitzenden vanuit Heilo.
0: Ja.
1: Dat is de eerste zaterdagdevotie. Maar ze hebben er daar altijd een bijzondere draai, geven ze eraan. Want dan noemen ze het de priesterzaterdag.
0: Ja.
1: En dan wordt dus die ochtend ook speciaal gebeden voor de priesters. Voor de roeping van priesters. Maar ook voor de heiliging van de priesters die er zijn. Nou, u kunt daar naartoe als u wilt. Hè. Wij zenden dat uit. Maar het is natuurlijk ook heel mooi om daarbij aanwezig te zijn. Om 11:30 wordt de rozenkrans gebeden. Die zenden we ook uit. En om 12:00 de heilige mis. Dus als u denkt van nou, ik wil aan de eerste zaterdagdevotie voldoen, dan kan dat morgen in Heilo. En we zenden dat ook uit voor de radio.
0: Ja, zeker.
1: Ja, en dan die prachtige maand is begonnen. De oktobermaand, de rozenkransmaand. En ja, ik weet niet hoe lang dat initiatief al bestaat. Maar dan spring ik even vooruit naar aanstaande woensdag. Dan is het natuurlijk het feest van Maria van de Rozenkrans. En dan gaan wereldwijd, dat is in ieder geval het streven, meer dan 1 miljoen kinderen gaan de Rozenkrans bidden.
0: Ja, ja.
1: Dat is een initiatief van een paar dagen zal duren. Ik geloof dat het zondag of maandag begint.
0: Nou nee, het is al begonnen.
1: Of het is al begonnen,
0: nee,
1: okay.
0: Dat heeft gisteren op 1 oktober heeft de paus het geopend.
1: Oh, gisteren
0: in de tuinen van het Vaticaan. Waar hij met de gezinnen vanuit ook het Vaticaan zelf, maar ook breder, hè, Rome, de hele omgeving. Heeft hij met zo'n 1300 mensen de Rozenkrans gebeden. En daaronder waren iets van 700 kinderen, als ik het goed... Ik krijg het nu een beetje uit mijn hoofd.
1: Ja, ja, ja. En, heel veel kinderen. Wat
0: ja, heel veel ja. kinderen in ja. ieder geval. En het was vroeger op 1 datum. Het bestaat al zeker 20 jaar, al langer. Het was vroeger op 1 datum, maar het is dus nu naar een week zeg maar uitgerekt. Zodat ook op zoveel mogelijk plekken mensen de gelegenheid krijgen om met de parochie of een kinderclub of je klas of nou ja, noem maar op, ook als gezin gewoon, daar zeg maar ja, in jezelf in te voegen.
1: Ja.
0: Zodat er inderdaad 1 miljoen kinderen, en dat is dan weer naar aanleiding van een uitspraak van Pater Pio, die zegt als 1 miljoen kinderen de Rozenkrans bidden, nou, dan kan de hemel niet weigeren.
1: Ja.
0: En het gaat ook speciaal om vrede. Daar
1: en dat,
0: daar
1: lukt ook, geloof ik, hè? Een paar jaar. Ik weet niet of ze de exacte getallen hebben, maar ik geloof dat ze wel...
0: Ja, dus want Kerk in Nood heeft het initiatief op een gegeven moment zeg maar opgepakt. En die houden het ook bij. Dus op de website van Kerk in Nood, ook hier in Nederland, maar ook in andere landen, kun je je opgeven. En dat wordt dus allemaal bij elkaar opgeteld.
1: Ja, ja, schitterend initiatief.
0: Ja. Maar wij doen dat dus ook
1: wij doen
0: iets
1: mee.
0: Aan.
1: Ja, wij doen mee, zeker. Ja, dus,
0: vertel.
1: Ja. Nou ja, ik wist niet dat het gisteren al was begonnen. Dus ik loop eigenlijk een beetje achter. Maar ik ga toch proberen een inhaalslag te maken dan. Wij gaan met de kinderen bidden de laatste dag van dit initiatief. Het eindigt namelijk op 7 oktober. En dat is Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans. En dan gaan we in Sint-Roos-Gestel bij elkaar komen. Afgelopen maanden zijn we daar natuurlijk vaker geweest al. Daar is het kapelletje in aanbouw. De laatste keer dat we daar waren, werd de eerste steen gelegd. Nou, dat is inmiddels een paar maanden geleden. En ze hebben niet stilgezeten, want inmiddels zijn ze al aan het dak begonnen.
0: Oh.
1: Dus de muren die staan. En de poort, de toegangspoort, is ook helemaal gemetseld. Ziet er prachtig uit. Met een hele mooie sluitsteen boven, hè, in de punt van de poort. Nou, we gaan daar verzamelen aanstaande woensdag om ook met zoveel mogelijk kinderen de Rozenkrans te bidden. Je zei net in de tuin van de paus 1300 mensen ongeveer. De
0: ja,
1: helft
0: zoiets.
1: Als kind.
0: Ja. Ja, dat had ik begrepen, ja.
1: Nou, laten we kijken of we... Ik denk niet dat we daar de helft van halen. Maar wie weet dat het op termijn ook een soort kleine rosary rally voor kinderen wordt. Dat zou natuurlijk heel mooi zijn.
0: En waar en hoe, ja, waar heb je gezegd? Natuurlijk een excuus, maar
1: nou,
0: hoe laat?
1: Ik zal even iets beter toelichten op waar het ook is. Dus het is in Sint-Michielsgestel, dorpje bij Den Bosch. Naast het nieuwe gemeentehuis, en dat is aan het Meanderplein 1. Nou, als u dat googelt, dan vindt u het wel. En dan ziet u de kapel vanzelf liggen. Het is tussen het gemeentehuis en de rivier de Dommel. Daar is een kapelletje in aanbouw. En we verzamelen daar om 3:00.
0: Okay.
1: Want de kinderkategorie is normaal altijd om 3:30 natuurlijk. Dus we beginnen met het bidden van de Rozenkrans om 3:30. Maar we zullen van tevoren nog even het een en ander moeten klaarzetten. En even afspreken hoe we het precies gaan doen. Ja, en we hopen natuurlijk dat er heel wat kinderen op afkomen.

0: De paus waren er ook niet alleen kinderen, begrijp ik. Hè. Dat waren ook hele gezinnen. Dus dat doen wij ook. Hè. Dus hele gezinnen kunnen gewoon meekomen. Als u zelf kleinkinderen hebt en u denkt, nou, woensdag is altijd mijn oppasmiddag, neem dan gauw de kleinkinderen mee naar Sint-Michielsgestel, zou ik zeggen. En kom dan mee de Rozenkrans bidden.
1: Ja, mooi. Ja. Mooi. Ja. Ja, en dat is natuurlijk, je hoeft dat, je kunt het hele maand oktober natuurlijk sowieso, hè, de Rozenkransmaand. En daar zal ook zeker hier bij Radio Maria nog ook aandacht voor zijn, ook op andere momenten.
0: Ja.
1: Ik weet niet uit mijn hoofd helemaal hoe dat zal zijn. Maar ik kan me zo voorstellen dat in het programma Luistertip uit het archief ook veel voorbij zal komen over het Rozenkransgebed.
0: Ja. Nog even het laatste over de kinderen die naar Gestel komen. Dat wordt ook uitgezonden. Dus we zullen daar ook weer een mobiele studio neerzetten. Dus als u daar niet naartoe kunt komen, kunt u thuis ook volgen en meebidden. Dus inderdaad woensdag om 3:00. Ja, en uiteraard...
1: Half 4.
0: Ja, 3:00 verzamelen.
1: Ja,
0: half 4 zijn we on air. Zijn we in de lucht.
1: Ja, ja.
0: En dan gaan we uitzenden.
1: Ja.
0: Maar inderdaad, we zullen de komende maanden natuurlijk volop met de Rozenkrans ook hier bij Radio Maria bezig zijn. Hè. Dus niet alleen de Rozenkransen die we dagelijks bidden, maar ook uitzendingen daarover. Ik zal niet volgende week, maar de week daarna ook in Zuiderlicht nog spreken over de Rozenkrans.
1: Ja, ja.
0: Volgende week ga ik spreken over de 9 engelenkoren. En dat is aan de hand van een tekst van de heilige Bernardus van Clairvaux. En dat vind ik altijd prachtig als een heilige ergens over begint te spreken. En dan denk je, waar heeft hij al die wijsheid toch vandaan? Maar dan zoek je nog wel door. En dan denk je, oh ja, ja, is toch niet helemaal uit de duim gezogen van die heilige. Dat is echt ergens op gebaseerd.
1: Ja.
0: En dan blijkt dus dat over die thema's in onze kerk, waar we eigenlijk heel weinig van lijken te weten, dat we er toch heel veel over kunnen zeggen. En dat vind ik altijd heel mooi. Dus daar ga ik dan donderdag over spreken.
1: Ja, ja. Ja.
0: Maar goed, ja, jij zei het al, Yvonne, aanstaande maandag bisschop opent de week voor het eerst in de uitzending Monsieur Cornelissen.
1: Ja, ja.
0: Bisschop van Groningen-Leeuwarden. Weet je al ongeveer wat je hem wil gaan vragen? Of,
1: nou, ik ben wel gewoon wel benieuwd hoe het hem, zeg maar, hoe dat dan gaat. Hè? Je wordt ineens bisschop. En dat ineens, dat heb ik wel begrepen dat inderdaad zo kan zijn. Dat je dat
0: ineens
1: te horen
0: telefoontje
1: krijgt.
0: Van, ben je druk? Nee, bent u druk? Dan kun je even komen.
1: Kom even. Ja. Dus ik ben heel benieuwd wat hij daarover wil vertellen natuurlijk. Maar ik heb in ieder geval begrepen dat... hij kan heel enthousiast vertellen, dus daar kijk ik erg naar uit.
0: Mooi, ja.
1: Ja, ja. De dinsdag, hè? Die
0: dinsdag
1: wordt heel bijzonder.
0: Ja, de dinsdag hebben wij weer een hele bijzondere gast hier in ons midden. Namelijk zijn eminentie kardinaal Eik komt vanuit Utrecht hier naar Den Bosch toe. Inmiddels al een paar keer hier geweest. Hè? We hebben afgesproken dat hij een paar keer per jaar ook een uitzending komt verzorgen voor Radio Maria. Aanstaande dinsdag komt u voor een uitzending van Guadalupana. U weet, Guadalupana is het programma wat we zijn gestart een paar jaar geleden. Speciaal voor alle pro-life initiatieven. Hè? Dus ter verdediging van het ongeboren leven. En alles wat daarmee samenhangt. En ja, kardinaal Eik is natuurlijk een grote kenner op dit vlak. Hè? Hij weet alles van de medische of van de ethiek van onze kerk.
1: Ja.
0: Ja, en Anton die gaat hem interviewen aanstaande dinsdag. Dat wordt niet meteen uitgezonden, denk ik, hè? Volgens mij is het de opname van het programma.
1: Ja, dat geloof ik ook. Maar dat weet ik eerlijk gezegd ook niet helemaal zeker.
0: Nee, okay.
1: Maar hij is
0: misschien
1: in ieder geval
0: dat Anton
1: wel
0: meeluistert
1: aanwezig,
0: en dat hij, dat hij het nog kan doorgeven. Maar hij komt hier naartoe, inderdaad.
1: Ja,
0: en,
1: ja.
0: Nou, dat is ook altijd heel mooi. Want dat is ook even voor ons een moment om met de kardinaal gewoon even terug te blikken op de dag dat hij in Amsterdam was. En nog te kijken van hoe het komende jaar zal zijn. Hè? Dus wat plannen te bedenken voor Radio Maria.
1: Ja, en
0: dus
1: zo
0: het is ook de ontmoeting.
1: Klopt, klopt. Ja. Maar het is ook altijd heel mooi om te zien als hij hier aanwezig is. Ja, iedereen verzamelt zich dan natuurlijk toch ook eventjes rondom de koffietafel. Of een moment van ontmoeting. En dat is... het is heel waardevol dat je op die manier gewoon ook als Radio Maria... Ja, dus de mensen welkom kan heten. Dus, en ook juist degene die in de kerk natuurlijk een belangrijke verantwoordelijkheid dragen.
0: Ja, precies. En dan zie je ook van dat die uitzendingen, dat de radio is meer dan alleen de uitzendingen. Dat is wat mensen thuis horen. Maar het is ook het hele,
1: ja
0: de familie die samenkomt, om het zo te noemen. En dan, absoluut mooi.
1: Nou, misschien sluit daar wel heel mooi op aan. Heeft ook met de Rozenkrans te maken. En inderdaad, dat wat niet allemaal op de radio komt, is Mannen Bidden met Sint-Jozef.
0: Ja,
1: want dat is ook woensdag. Ja, we skippen een beetje heen en weer tussen de verschillende
0: dagen. Ik
1: hoop
0: dat de mensen het nog kunnen volgen. Maar inderdaad, woensdag dus eerst in de middag met de kinderen in Sint-Michielsgestel. Dus gelukkig niet zo heel ver weg. En dan in de avond hebben we inderdaad Mannen Bidden met Sint-Jozef. Om 7:00 hebben we dan de heilige mis hier in de kapel. Die wordt niet uitgezonden, maar daar kunnen alle mannen wel naartoe komen. En dan aansluitend aan de mis om 8:00 bidden we dan weer de Rozenkrans. Dan bidden we in ieder geval die dag al 2 keer live de Rozenkrans. Wel vaker zelfs trouwens, hè, want we doen het natuurlijk ook altijd voor de radio.
1: Ja.
0: Maar die 2 momenten zijn dan extra, zou je kunnen zeggen. Dus woensdagmiddag en woensdagavond. En inderdaad, dat is ook niet alleen maar een radio-uitzending. Dat is iets waar u zelf ook aan kunt deelnemen. Hè? Dus gelukkig is het groepje toch altijd, het is niet heel druk in de kapel, maar er is toch altijd wel een man of 10, denk ik. Mm. Soms ook wel wat drukker. En ik vind het heel mooi om te zien dat ook de mannen hun verantwoordelijkheid nemen om te bidden.
1: Ja.
0: In parochies, mijn ervaring tenminste, is dat meestal vrouwen zijn. Als je gebedsgroepjes hebt, dan zijn het vanmorgen ook weer de Rozenkrans gebeden in de parochie. Dan zijn het vrouwen overwegend, of alleen maar vanmorgen.
1: Ja.
0: En daarom ook des te waardevoller dat ook mannen weten van als je echt een man wil zijn, dan moet je ook leren om je biddende verantwoordelijkheid te nemen. En dat doen ze, dus dat is heel mooi.
1: Ja.
0: Ja. We hebben al heel wat verteld.
1: Ja, we hebben ook weer natuurlijk donderdag. Want we zeiden het, hè, 4 oktober aanstaande zondag is natuurlijk de heilige Franciscus. En we hebben in deze maanden om de week het Franciscusuur. En dat is aanstaande donderdag dan weer, 's middags om 2:00. Er zijn een paar rubrieken die er steeds terugkomen in dat Franciscusuur. En dat is deze keer weer het programma Hof van Lof. En dat is, ik leg het eigenlijk iedere keer wel uit, het is ook de naam van dus de tuin in Megen. Maar we mogen die titel gebruiken. En in dat in die categorie, zeg maar, Hof van Lof, in het programma Franciscusuur, is er een gesprek met iemand die grote bewondering heeft, grote kennis heeft over iets in de natuur. En deze keer zal dat zijn Diederik Schoneboom. En hij zal over vogels vertellen. Dus
0: vogels.
1: Ja, vogels. Ja. Ja. Nou ja, goed, hè? Franciscus die sprak met de vogels. Dus,
0: ja. Nee, maar niet over rare vogels. Want
1: niet
0: die
1: over
0: die
1: rare
0: vogels. Dan ben ik misschien zelf van.
1: Ik wil net zeggen. Hoeven we maar in de spiegel te kijken.
0: Ja, nou, ik ben benieuwd. Ik heb sinds een tijdje een app op mijn telefoon. Dat is een hele leuke app. Misschien kent de vogelaar Diederik Schoneboom die wel. Die kun je aanzetten en die hoort dan precies welk vogeltje er aan het kwetteren is.
1: Oh, ja.
0: Ja, dat is echt heel mooi.
1: Ja. En dat kun je ook met planten, heb je ook zo'n herkennings...
0: Ja, maar die kwetteren niet. Hè?
1: Nee.
0: Nee, maar inderdaad, dan maak je een fotootje. Maar deze kun je gewoon aanzetten in je tuin en die hoort dan precies welke vogels er allemaal aan het fluiten zijn. En je kunt dan ook de app een vogeltje laten fluiten. Dus dan zeg je, ik wil nu een meesje laten kwetteren.
1: Ja.
0: En daar komen dan ook echt de mezen op af.
1: Reacties.
0: Dat is heel, heel grappig
1: om te
0: zien. Ja.
1: Ja,
0: dus, ik heb nu trouwens niet meer zoveel vogels in mijn tuin, want ik heb een kat. Ik heb al vaker gezegd, maar het is of het een of het ander, heb ik gemerkt.
1: Je kunt niet alles hebben.
0: Nee, het is
1: klopt.
0: Kiezen. Ja.
1: Ja.
0: Maar mooi. Dus we blijven een beetje in het thema van de heilige Franciscus natuurlijk.
1: Ja, en,
0: ik heb trouwens gisteren, had ik nog nooit eerder gedaan, heb ik een hondje gezegend. Het hondje van onze Tom.
1: Ja.
0: Tom heeft, onze PR-medewerker, die heeft sinds een paar weken een hond. En ik heb aanstaande zondag in de parochie om 12:00 heb ik de dierenzegen. Maar hij kon dan niet, dus hij was er gisteren. En toen zag ik dat gewoon vast in het rituale, dus in het boek waar alle zegeningen in staan, wordt dan gebeden op voorspraak van de heilige Antonius. Dus ik dacht van, dat zal wel Franciscus zijn, maar dat is de heilige Antonius blijkbaar.
1: Okay.
0: Natuurlijk wel een medebroeder van Franciscus.
1: Ja.
0: En van Antonius is natuurlijk ook bekend dat hij ook tot de dieren zat te preken. Hè? Tot de vissen
1: inderdaad.
0: De vissen bij Rimini, het bekende verhaal.
1: Ja.
0: Maar blijkbaar is de vaste dierenzegen op voorspraak van de heilige Antonius.
1: Ach,
0: dus,
1: mooi.
0: Weer een weetje.
1: Ja.
0: Goed.
1: Ik wil nog wel één ding opnoemen. We proberen eigenlijk, hadden we ons voorgenomen en proberen we in het programma Goedemorgen Radio Maria ook wat nieuws uit het Vaticaan eigenlijk mee te nemen. En de ene keer lukt dat wat beter dan de andere keer. Ja, en ik ben eigenlijk ook wel benieuwd wat de luisteraars daarvan vinden. We hebben binnen de redactie, bestaat al lang het idee en de behoefte om wat meer nieuws, vooral vanuit het Vaticaan, te brengen. Dus even zoeken, hoe doen we dat, waar doen we dat? En we zijn dan begonnen met dit als een proef.
0: Ja, het is mooi dat we toegang hebben tot al dat nieuws en dat we dat ook kunnen delen. Dat is heel mooi. Maar het is nog niet zo makkelijk om daar een selectie in te maken, heb ik begrepen ook. Hè?
1: Ja. Nee, het
0: dus
1: is
0: een beetje feedback is wel fijn.
1: Het vraagt ook toch wel, ja, logisch, het vraagt ook wat tijd om. Hè? Want we hebben natuurlijk Vatican News, wordt dan genoemd. Dat is natuurlijk niet in het Nederlands. Die bestaat nog niet in het Nederlands taalgebied. Er zijn wel plekken waar je wel Nederlands nieuws ook uit het Vaticaan kunt vinden. Dus er wordt gebruik gemaakt van de diverse bronnen. Maar goed, wij hopen dat het een toevoeging is. Maar het is leuk inderdaad om daar wat feedback op te krijgen.
0: Hoe kunnen ze dat doen?
1: Ja, ik denk dat het makkelijkste is om via WhatsApp een berichtje te sturen. Maar er kan altijd natuurlijk ook gemaild worden naar info@radiomaria.nl. En tussen 10 en 12 kunnen mensen door de week ook bellen naar de receptie. Ja, eventueel gewoon ook zeggen van ja, ik vind het wel leuk. Of ik vind het maar overbodig. Alles, hè. Kan allemaal natuurlijk.
0: Of misschien hebben ze zelf wel nieuws. Kan ook nog.
1: Ook dat zou nog kunnen, ja.
0: Want, jullie hebben het wel over het nieuws in Rome. Maar moet eens even horen wat er in mijn dorp is gebeurd. dan moet het wel groot nieuws zijn voordat het op de radio komt. Maar wie weet.
1: Ja. Nee, en verder zijn natuurlijk gewoon de normale programma's die er weer aan zitten te komen in de komende week. Toch altijd wel heel verrassend ook weer, moet ik zeggen, hoor. Hoe ook priester Koos bijvoorbeeld, die is weer terug, hè, na een aantal weken afwezig te zijn geweest. Was er afgelopen woensdag weer. Hij zal ook bijvoorbeeld maandag, dat kan ik nog vermelden, in het programma Aan Tafel Met, hebben we aanstaande maandag priester Koos te gast.
0: Okay.
1: En die vertelt dan over hoe Franciscus in zijn leven ook zijn priesterroeping en verder ook zijn priesterschap heeft beïnvloed.
0: Oké. Ja, mooi. Ik wil ook nog één ding noemen. Gisteren was natuurlijk de feestdag van heilige Teresa van Lisieux.
1: Ja.
0: En we hebben die prachtige serie vorig jaar uitgezonden over de lessen van de heilige Theresia.
1: Ja.
0: Het was een serie, ik weet niet hoeveel uitzendingen, maar heel wat uitzendingen.
1: 99.
0: Oh ja, 99, ja natuurlijk. Het heette ook de 99 lessen van Theresia. Die zijn al allemaal nog terug te luisteren.
1: Ja.
0: Dus het is ook wel een hele mooie, een mooie gelegenheid om dat misschien op te pakken. De link is gedeeld ook in onze WhatsApp community gisteren. Als u die nog niet kent, overigens, dat is dat wel een aanrader. Hè? We hebben een community, dat wil zeggen een groep op WhatsApp, waarin we verschillende subgroepen hebben. En voor elk wat wils, hè, dus eentje met aankondigingen van alles wat we van plan zijn de komende weken. Maar ook eentje met bijvoorbeeld dus die 99 lessen van Theresia. Dat is echt wel een aanrader om aan die WhatsApp community deel te nemen. Als u naar onze website gaat, dan staat daar een apart knopje waar je op kunt drukken. En dan zit je automatisch in die WhatsApp groep. Dat is een hele makkelijke manier om erin te komen. En anders kunt u ook even een appje sturen naar ons WhatsApp nummer. En dan kunnen we u die link toezenden. En dan wordt u ook op de hoogte gehouden.
1: Ja.
0: Maar
1: ja,
0: die 99 lessen, dat was prachtig. Hè?
1: Prachtig. Dat is naar aanleiding van een boek dat zo heet. En voorgelezen door verschillende mensen. Dus verschillende stemmen. En dat maakt ook dat je, dat helpt om weer nieuw en alert te luisteren, zeg maar. Het zijn gewoon heel fijne afleveringen waar je dus naar kunt luisteren op de tijd die jou zelf uitkomt. Dus dat is altijd heel, heel fijn.
0: Ja. Nou, nu is het echt bijna weekend.
1: Nou,
0: voor ons gaat het nog even door hier, want we hebben altijd de eerste vrijdag van de maand natuurlijk aanbidding hier in de kapel. Die zal nog duren tot 5 uur vanmiddag en dan zullen we afsluiten met de zegen. U kunt daar nog even naartoe komen. Als u zegt, ik woon in de buurt van Den Bosch, dan loop gerust even binnen bij de kapel, waar de Heer nog uitgesteld staat. En Nou ja, alvast vooruitlopend op de zegen. Straks met het sacrament zal ik nu voor alle luisteraars die nu met ons verbonden zijn, zal ik nu ook vanuit de studio de zegen geven. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: Goede Heer, we zijn de mooie maand van oktober ingegaan. De maand van de Heilige Rozenkrans. Een maand waarin we heel bijzonder uw moeder Maria vereren. Ze is de snelste en de eenvoudigste weg naar de hemel. We willen vragen dat de liefde voor Maria in alle harten van alle luisteraars mag worden verdiept. En dat ook mensen die de Rozenkrans nog niet dagelijks bidden, dit prachtige gebruik op mogen nemen, op mogen pakken. Want de Rozenkrans is een zeer mooi en zeer effectief middel om ons te verenigen met u en met uw moeder Maria. Zegen u de almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
1: Amen.
2: Dit was Het Weekend In met Radio Maria, met priester-directeur Pieter Zimmerman. Een ontspannen afsluiting van deze week en een vooruitblik naar wat Radio Maria u de komende week brengt.

0: Biofides, over de relatie tussen biologie en geloof. Vincent Kemme is oud-biologiedocent en studeerde theologie, filosofie en bioethiek. In dit programma geeft hij heldere en soms uitdagende antwoorden op vragen die spelen op het raakvlak van wetenschap, geloof en ethiek.
1: Welkom, beste luisteraars, in een bijzondere uitzending van Biofides. Vincent Kemme, welkom.
2: Dankjewel dat ik weer bij jullie mag zijn.
1: Het is inderdaad een zeer bijzondere uitzending. Namelijk is het zo dat ondanks een belangrijk gebeurtenis in jullie leven toch een uitzending is. Namelijk, jullie zoon Paul is onlangs overleden. Ja. En dat is, we hebben meegeleefd in de laatste dagen van wat daar allemaal, en de weken en jaren zelfs van wat daar gebeurd is zijn leven. Je hebt daar het nodige over gedeeld. En wij hebben ook voor hem gebeden. En wij wensen, ik mag jou ook namens Radio Maria van harte condoleren met het verlies van jullie zoon. En wij bidden voor een mooi en waardig afscheid binnenkort. Bij de uitvaart.
2: Dankjewel. Ja. Dankjewel. Waarom dan toch gesproken over dit onderwerp in
1: Precies.
2: deze uitzending?
1: Ja, dat, vertel.
2: Ja, de luisteraars weten natuurlijk wel dat ik al heel vaak bij jullie gesproken heb over geneeskunde en ethische kwesties. Maar ook existentiële kwesties van hoe kun je weten dat er een hemel is of dat er leven na de dood is of wat de menselijke natuur, hoe zit die eigenlijk in elkaar? Zijn wij zomaar slimme dieren? Of zijn we toch iets meer dan dat? En op dit soort cruciale momenten als je afscheid neemt. En het is niet zo dat omdat ik zondag naar de kerk ga, dat het opeens allemaal van een leien dakje gaat. Zeker ook emotioneel niet, maar ook intellectueel, verstandelijk niet. De reactie die ik van kinderen kreeg. En partners van onze kinderen, het is niet eerlijk, hè? Een jongen op jongen. En dan heb je, ik ben een beetje, de luisteraars weten dat ik filosofisch ingesteld ben, dus dan vraag ik me gelijk af, is dat zo? Is dat niet eerlijk?
1: Begrijpelijk.
2: Nou, inderdaad, vanuit een zuiver menselijk standpunt in de zin van binnenwereldelijk, tijdelijk, zoals we hier leven als intelligente wezens op aarde, kun je zeggen, wat is dat nou? De meeste mensen worden toch tegenwoordig 80 of zelfs meer. En waarom moet dan opeens zo'n leven zo weggerukt worden? En dan kom je al gelijk op die vragen hoe moet je dat beoordelen? Moeten wij God als het ware de schuld geven van een oneerlijke handeling? Of als God al bestaat? Hè? Want we zitten. Ik ben hier niet bij Radio Maria om alleen maar religieuze taal te verkondigen, maar ook de stem van onze cultuur, die niet in God gelooft of nauwelijks, daar aan bod te laten komen, omdat we daar elke dag mee te maken hebben. Er is waarschijnlijk niet één luisteraar van Radio Maria die vrijgesteld is van de confrontatie met de wereld waarin we leven. Ik heb erover nagedacht en gezegd, wacht even, als een leven, het leven van onze zoon was in zekere zin heel rijk en goed gevuld, en merken nu al aan de vooravond van het afscheid, dat er enorm groot veel respect, was alleenstaand, enorm veel respect kreeg van een enorm groot sociaal netwerk. Hij was een zeer goed mens, betrokken en allerlei mooie eigenschappen. Dus wij zijn eigenlijk onder de indruk. Maar als je dan op 39 jaar geleden sterft, is het dan oneerlijk? Als er niks zou zijn na de dood. Maar als er een eeuwigheid is die veel langer duurt dan 39 jaar, om het zo te zeggen, die zelfs niet eens in tijd uit te drukken is, omdat die boventijdelijk is, wat dat ook wezen mag. We zeggen eeuwig, maar Paus Benedictus de 16 heeft al gewaarschuwd van denk niet dat eeuwig eindeloos lang betekent. Nee, het is boventijdelijk, het is een andere dimensie die we ons niet kunnen voorstellen, maar waar geen klok is. En dus Dus dat is een, anders zou het wel eens saai kunnen worden. Hè? Als je, ik weet niet hoeveel millennia in de hemels nou, op een harpje moet spelen. wat zullen we nu eens spelen? Dus ik citeer heel vrij uit de los uit de post Benedictus de 16e. Uit Pace Salvis, een encycliek. Maar dus dat is wel interessant om ook in de gesprekken met kinderen die niet gelovig zijn of partners, proberen toch wat aandacht voor te vragen. Een ander aspect is ook hoe kun je geloven dat die menselijke geest, die mens een onsterfelijke geest heeft, een onsterfelijke ziel, zeggen we meer in de religieuze taal. Dus dat is die spirituele dimensie. Ik heb ben op verschillende. Ik dacht zelfs dat ik hier al eens over had, over die bijna doodervaringen.
1: Klopt.
2: Waarbij de mensen dus gereanimeerd worden. Sinds de jaren 60 is dat. En waarbij ze dus er heel veel research naar gedaan is. Het is bijna beschamend, zoals in onze cultuur, dat het nog niet de mainstream is. Namelijk dat de geneeskunde eigenlijk laat zien dat de mens een onsterfelijke geest heeft. Er zijn vanuit de neurologie en vanuit de bijna doodervaring, de cardiologie met name, zijn er zoveel getuigenissen over 10.000, 100.000 mensen op aarde. Studies, er zijn zelfs onderzoeksinstituten die systematisch inventariseren wat die ervaringen inhouden en wat de grote lijn is. En dat dat in hoge mate compatibel is met hoe we vanuit de theologie, dus vanuit het geloof, al sinds de mens bestaat, geloven in het eeuwig leven. Maar de theologie gaat over geopenbaarde kennis, door middel van bijbelse teksten en in de hoogste mate door de verrijzenis van Christus.
1: Ja.
2: Maar ook de geneeskunde komt dus eigenlijk tot die conclusie. Maar dat is nog niet, helaas nog niet, voldoende mainstream, voldoende ervaring. Maar dat zijn dus toch wel heel, en zeker in de gesprekken ook met mijn zoon, toen hij nog stervende was, of laten we zeggen op zijn sterven,
1: ja,
2: heeft hij dat eigenlijk maar heel positief op gereageerd van, daar zie ik naar uit. Dat, die andere wereld, die andere mensen al gezien hebben, die via zo'n bijna doodervaring daarvan getuigen,
1: ja,
2: kunnen getuigen op aarde. Dus dat is een heel mooi punt. Dat is één punt waar ik het vandaag met jullie over wou hebben. Dat het eigenlijk zo onredelijk wordt. Maar ja, ga maar naar een volledig seculiere uitvaart. Je zult altijd één van de sprekers horen zeggen, we'll meet again. We zullen elkaar weer zien. Dus het zit zo diep verankerd in de intuïtie van de mens, dat het onaanvaardbaar is te denken dat wij slechts bijvoorbeeld, zoals je vaak hoort, in de herinnering van de mensen voortleven.
1: Ja.
2: Of slechts. Want ja, over 3 generaties is er niemand meer die nog aan jou denkt, hè, op aarde.
1: Sommigen doen dan een beroep op de nalatenschap, hè, of de geestelijke nalatenschap, dat het toch iets doorleeft van de persoon. Maar dat is ook heel
2: wereld. Ja, is onbevredigend. Als jij stratenmaker bent geweest en geen Nobelprijs gewonnen hebt, ja, dan is niemand nog die aan jou denkt. Hè. Maar God wel. Dat is dus een fundamenteel verschil.
1: Ja. Ja.
2: En dat is één onderwerp waar ik vandaag wel bij stil wil staan naar aanleiding van. En echt positief laten mensen durven, niet alleen vanuit het geloof, maar ook vanuit de wetenschap. En dat is typisch biofides. Hè,
1: ja.
2: Durven geloven, het is onwetenschappelijk, zo dan ga ik heel hard uitspraak doen, om te denken dat er geen leven na de dood is. Dat er geen hoop is en dat de mens, ja, dus bestemd is voor de eeuwigheid. En dat iedereen, het is ook niet zo, iemand zei tegen mij, ja, dat is, jij gelooft, je denkt dat het zo is omdat je het gelooft. Nee, zeg ik geloof het omdat het zo is.
1: Ja.
2: Dat is net andersom.
1: Ja,
2: dus, en daar zijn
1: volgen, ja. Ja.
2: Ja, en daar kun je ook rationeel en wetenschappelijk de nodige bewijzen. En als men interesseerd is, moet men mij, de luisteraars, een mailtje sturen. info@biofides.org, kan ik daar wel eens iets over opsturen. Dat is één. Mag ik naar mijn tweede punt?
1: Ja, zeker. We zijn al over.
2: Ik zit met de klok voor mij.
1: Ja.
2: Palliatieve zorg. We hebben in Nederland Ik heb daar even 26 jaar geleden, 27, 26 jaar geleden, mijn broer aan dezelfde ziekte verloren in Amsterdam. En met mijn oudste broer, die daar ook nog steeds woont, die toen de zorg voor hem had, hebben we daarover gehad hoe toen de palliatieve zorg in Nederland was en nu.
1: Eventjes uitleggen wat dat is, want dat is natuurlijk een duur woord, een mooi woord ook, maar wat betekent het eigenlijk?
2: Palliatieve zorg is een woord dat, ja, pallia dat refereert aan mantel, maar vergeef verwar het niet met mantelzorg. Maar het is die zorg voor de patiënt die naar het einde van het leven gaat, zonder actief het leven te beëindigen. Dus pijnbestrijding, comfortbehandeling, liefde. Als het goed is ook multidisciplinair, en zeker Cicely Saunders in de jaren 60 staat aan de wieg van de hospicebeweging. Huizen waar je in vrede kunt inslapen, waar je niet gedood wordt, als het goed is. In Nederland is dat niet 100% zeker. Ligt eraan welk huis je hebt. En, maar palliatieve zorg is dus begeleiding, medisch, maar ook sociaal, psychologisch en spiritueel. Ja. Op weg naar dat einde toe. Vooral laat ik even wat beperken tot het medische. Daar is Nederland vrij laat in geweest. En dat betekent dat mijn broer in dat tijd, zo kwam ik tot de conclusie met mijn oudste broer, Nederland was vrij laat in de klas van Europa en de wereld in het ontwikkelen van palliatieve geneeskunde. Maar dat is wel ingelopen, hebben we de indruk.
1: Ja.
2: In ieder geval voor onze zoon. Is overleden in een hospice in Eindhoven. We zijn zeer te spreken over. En daar heb ik ook hele indringende gesprekken gehad met een behandelend arts. Verbonden aan dat hospice. Die ook op medisch-ethische gronden. Een overigens een christelijk geïnspireerde hospice. Bij de Broeders van Liefde in Eindhoven. En dus ik heb goed nieuws. Er is in Nederland nu mogelijk om in een hospice. Dus waar moet een beetje onderzoeken dat men je stervende familielid niet zal actief het leven beëindigen. Maar wel de modernste geneesmedicaties bijvoorbeeld in weten zetten, waar men ook vooruitgang in geboekt heeft de afgelopen decennia, om angsten te behandelen en kalmerende, pijnbestrijdende behandeling. Dus er is echt wel heel mooi. En de kerk zegt ook, pijnbestrijding en comfortbehandeling is een morele plicht. Als iemand door zware angsten wordt getroffen, dan heb je de plicht om die wat kalmerende middelen, met bij wijze van spreken, te geven.
1: Ja.
2: En als de patiënt zelf ervoor kiest, en dat was bij onze zoon bijna het geval, maar dat is er niet meer van gekomen voor een terminale sedatie. Dat wil zeggen in een diepe slaap brengen. Na afscheid genomen te hebben en eventueel ook de sacramenten te ontvangen. Om afscheid te nemen van en niet meer uit die slaap wakker te worden. En dan in de slaap aan de ziekte en niet aan de medicatie te overlijden. Dat is zelfs, zegt Paus Pius XII, geloof ik, in 1950 al. Als dat als bijeffect een zeker levensverkortend effect zou hebben. Dat is ook acceptabel.
1: Oh ja.
2: Als jij, bijvoorbeeld, er wordt vaak ook van morfine gesproken. In die context met euthanasie, daar zijn hele andere medicijnen. Ik hou niet van dat woord. Maar
1: nee, is het ook niet. Producten maar toch even maar voor nodig. Een kleine correctie, Vincent, omdat je dan dat we niet het beeld schetsen alsof actief het leven wordt beëindigd in de hospices in Nederland.
2: Precies.
1: Maar jij doelt dan op euthanasie, hè? Dus dat is dan afhankelijk ook van de wens van de patiënt.
2: Ja. Maar euthanasie is een hele andere medische handeling, ook als je het medisch wil noemen. Namelijk met andere middelen die als zekerheid de dood bewerkstelligen, terwijl een pijnbestrijdend middel, zoals bijvoorbeeld morfine, daar wordt geen euthanasie mee gedaan.
1: Nee.
2: Maar alles hangt ook af van de intentie van de behandelaar. Wat is de bedoeling om pijn te bestrijden en heeft dat als een ongezocht bijeffect een zekere levensverkortend effect, dan is dat ook volgens de kerk geen bezwaar tegen, snap je?
1: Ja. Oké.
2: Dus ik kan alleen maar zeggen dat we heel blij zijn met de manier waarop het voor mijn zoon nu verlopen is. Hij is in alle rust, pijnloos en zonder angsten ingeslapen en heeft zijn laatste adem uitgeblazen. Wetend en verlangend naar die andere wereld. En ze voorzien zelfs van, nadat hij zijn leven aan Jezus heeft gegeven. Ja. In de beslotenheid van een kleine kring. Dus dat is wel ondankbaar over te zijn.
1: Nou, zeker.
2: En waar ik ook hier wel over wilde praten.
1: Vincent, dank je wel. Het is ontroerend hoe jij vol liefde inderdaad spreekt over iets wat zo recent is en zo ingrijpend in jullie leven is gebeurd. Waarin je vooral pleit voor goede palliatieve zorg en daar ook van getuigt. En waarin jij ook spreekt over de poort naar de eeuwigheid. En het ook een stukje apologetiek daarin. En de bijna doodervaring. Veel dank daarvoor. En ik hoor ook allerlei haakjes naar nieuwe uitzendingen. Voor waar we verder door kunnen gaan op delen van deze onderwerpen.
2: Laat ik nog één kleine zin zeggen. Dat is: mensen, bid met je zieken en stervende aan het bed. Ook wij hebben dat kunnen doen. En dat is een grote genade voor de patiënt.
1: Amen.
0: U luisterde naar Vincent Kemme. In 2009 richtte hij de vereniging Biofides op om licht te werpen op de relatie tussen biologie en geloof.

0: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschiede naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
1: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus uw Zoon leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis. Door Christus onze Heer.
1: Amen.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

We gaan luisteren naar een voorlezing uit het boek Compendium voor de Nieuwe Evangelisatie. Onder redactie van Mirjam Spruit. En een korte overzicht van de participerende organisaties voor dit boek. Te beginnen met Centrum voor Parochiespiritualiteit. Het Centrum voor Parochiespiritualiteit, of afgekort met CPS, wil parochies in heel Nederland inspireren en ondersteunen bij de verdieping van een doorleefd katholiek geloof en de opbouw van de parochiegemeenschappen. Op elk van de domeinen vieren, leren, dienen en gemeenschapsopbouw probeert het CPS inspiratie aan te dragen voor pastores, bestuurders, vrijwilligers en overige parochianen. Dat doet het CPS onder meer door middel van lezingen, workshops, bezinningsbijeenkomsten en publicaties, altijd in dialoog met de parochies. Ook werkt het CPS samen met derden in projecten die haar doelstelling ondersteunen, bijvoorbeeld bij het project Geloven Thuis, zie ook www.geloventhuis.nl, en projecten rondom de nieuwe evangelisatie. Het CPS is opgericht in 1990 door de Congregatie van het Heilig Sacrament, oftewel de Paters Sacramentijnen, en houdt kantoor te Nijmegen in het klooster Brakkestein. Zie voor meer informatie de website parochiespiritualiteit.org. Een andere participerende organisatie is Katholiek Alpha Centrum. Het Katholiek Alpha Centrum heeft tot doel mensen de gelegenheid te bieden om kennis te maken met de kernpunten van het katholiek geloof, door middel van met name pre-catechese. Deze is gericht op het helpen ontdekken van een persoonlijke omgang met Jezus, die mogelijk en de moeite waard is binnen de gemeenschap van de kerk. Of met de woorden van de heilige Thérèse van Lisieux, Jezus beminnen en maken dat Hij bemind wordt. De stichting ontwikkelt, vertaalt en promoot daartoe eigentijds materiaal en ondersteunt lokale gemeenschappen om cursussen te geven. De nadruk ligt op de wereldwijde Alpha-cursus. De internetcursus Waarom Jezus Katholiek en café-cursussen zoals Catholicism. De stichting ondersteunt tevens landelijke initiatieven op het gebied van de nieuwe evangelisatie, zoals lokale evangelisatieacties door middel van een servicewebsite en gratis promotiemateriaal. Zie bijvoorbeeld de website geloofsinfo.nl. Het Katholiek Alpha Centrum ontwikkelde samen met het platform voor RK Evangelisatie de folder Routeplanner voor Evangelisatie, stappen naar groei van de parochie en de geloofsgemeenschap. Deze is gratis te bestellen via info@rk-alphacentrum.nl of zie voor meer informatie de website rk-alphacentrum.nl. Nog een andere participerende organisatie voor dit boekje is Platform voor RK Evangelisatie. Het Platform voor RK Evangelisatie vraagt aandacht voor het belang van evangelisatie vanuit de Katholieke Kerk in Nederland. Het wil ondersteuning bieden bij initiatieven van evangelisatie door gebed en gebedsteksten, samenwerking, toerusting en ondersteuning, informatieverspreiding en getuigenissen. Bij het platform zijn diverse organisaties en nieuwe bewegingen betrokken. Zie voor meer informatie rkevangelisatie.nl. Dan is er ook nog de participerende organisatie Stichting De Boog. Stichting De Boog is in 1972 opgericht met als doelstelling
het uitgeven van boeken op geestelijk gebied. Uitgangspunt is daarbij de eenheid van geloof en leven, in het bijzonder voor de gewone lekengelovigen. Naast een breed spectrum van schrijvers en onderwerpen wordt er speciale aandacht geschonken aan de werken van en over de heilige José María Escrivá en over het Opus Dei dat door hem is gesticht. De boog tracht werken uit te geven die een blijvende waarde hebben en dus over een lange periode actueel blijven. Zie voor meer informatie de website deboog.nl. Ten slotte is daar de participerende organisatie Uitgeverij Bethsaida. Uitgeverij Bethsaida werd opgericht in 2012 met de bedoeling boeken over religieuze themata tegen een gunstig tarief op de markt te brengen. Opgenomen in het fonds worden kerkelijke documenten, religieuze literatuur en boeken over theologische onderwerpen. Naast boeken brengt uitgeverij Bethsaida ook andere media op de markt. Zie voor meer informatie de website bethsaida.org. Ten slotte bidden we een gebed, wat te vinden is op de allerlaatste bladzijde van het boek Compendium voor de Nieuwe Evangelisatie. En dat gebed heet Gebed om Zegen over de Nieuwe Evangelisatie. En dit is te vinden als gebedskaart bij het Katholiek Alpha Centrum en is te verkrijgen via het mailadres info@rk-alphacentrum.nl. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, amen. Heer Jezus, U heeft gezegd, kom allen tot mij. Maar Heer, zovelen kennen U nog niet. Maakt U onze harten bereid om van U te getuigen. Adem Uw Heilige Geest uit over ons en onze geloofsgemeenschappen. Wij bieden U onze pogingen aan om te evangeliseren. Wilt U ze zegenen en vrucht doen dragen? Geeft U dat velen, ook in ons land, van U en Uw kerk gaan houden, en dat ook wij zelf telkens weer ons hart op U richten. Wij vragen U dit op voorspraak van Maria, ster van de evangelisatie, van zoveel heiligen van Uw kerk, en bijzonder van de heilige paus Johannes Paulus II. Dank U, Heer, voor wat U geeft en zult geven. We geven de vruchten weer aan U terug. Alles is van U, Heer Jezus. En met de kerk bidden wij, onze Vader die in de hemel zijt, Uw naam wordt geheiligd, Uw rijk komen, Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Maria, Moeder van God, bid voor ons. Alle heiligen van God, bid voor ons. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. We hebben geluisterd naar een voorlezing uit het boek Compendium voor de Nieuwe Evangelisatie. Dit boek is uitgegeven door uitgeverij De Boog, Katholiek Alpha Centrum, Bethsaida en Centrum voor Parochiespiritualiteit.

Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Bidden onderweg. Gebedspodcast geïnspireerd door de Ignatiaanse spiritualiteit. Overwegingen bij een Bijbeltekst en mooie muziek nodigen uit tot gebed en reflectie.

Bereid je voor op het gebed van vandaag door je te concentreren op je ademhaling. Adem een paar keer diep in. En dan een paar keer rustig uit. Merk op hoe de verandering in adem stilte brengt en een besef van Gods aanwezigheid.

Laat je gedachten eens teruggaan naar de afgelopen week. Steeds weer werden we herinnerd aan de mate van verbondenheid waartoe God ons oproept. Relaties zijn niet gemakkelijk. We kunnen ons boos voelen, het gevoel hebben dat er te veel van ons gevraagd wordt, ons in bescherming genomen of afgewezen voelen. Misschien is het juist dat deze emoties onze relatie met de Heer kleuren. Misschien moeten we God geven wat zoveel menselijke relaties ook nodig hebben: tijd.

Als je nadenkt over de lezingen van deze week, is er een bepaald moment dat God je laat herinneren? Merk op wat er spontaan naar boven komt. Laat het moment zichzelf openbaren.

Waar voel je een openheid van hart of een gevoel van opening als je terugkijkt op je gebedstraject? Nogmaals, merk op wat op een natuurlijke manier naar boven komt.

Als je naar de toekomst kijkt, wat zou je God willen vragen om meer dynamiek te brengen in je gebed en spiritualiteit?

0: Eer aan de Vader,
1: en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de katholieke kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

Eerste lezing uit het boek Judith. De dood van Holofernes en de dankzegging van Judith. Judith liep naar de stijl van het bed vlakbij het hoofd van Holofernes, pakte daar zijn zwaard, trad toe op het bed, greep Holofernes bij zijn hoofdhaar en zei: Heer, God van Israël, geef mij nu kracht. Toen liet ze met alle kracht het zwaard tot 2 maal toe op zijn nek neerkomen en sloeg hem het hoofd af. Ze rolde zijn lichaam van de legerstede en trok het muskietennet van de stijlen af. Kort daarna kwam ze naar buiten en gaf het hoofd van Holofernes aan haar kamenier. Deze deed het in haar levensmiddelentas. En samen begaven ze zich op pad, zoals ze steeds gedaan hadden als ze gingen bidden. Toen ze door de legerplaats heen waren, liepen ze in een boog door het dal, bestegen de berghelling van Betulia en kwamen aan bij de poort van de stad. Vanuit de verte riep Judith de poortwachter toe: Doe open, doe de poort open. God, onze God, is met ons. Nog steeds toont hij zijn geweldige kracht ten gunste van Israël tegen de vijand. Ook vandaag heeft hij dat weer gedaan. Toen de mannen van de stad haar stem hoorden, haastten ze zich naar beneden naar de poort en waarschuwden de oudsten. Allen, van groot tot klein, liepen te hoop, want niemand had verwacht dat ze nog zou terugkeren. Ze openden de poort om hen binnen te laten. Ze ontstaken licht en gingen in een kring om hen heen staan. Judith riep hun luid toe: Prijst God, prijst hem. Prijst God die zijn erbarming niet aan het huis van Israël heeft onttrokken, maar in deze nacht onze vijanden door mijn hand heeft vernietigd. Ze haalde het hoofd uit haar tas tevoorschijn en toonde het hun. Hier is het hoofd van Holofernes, de opperbevelhebber van het Assyrische leger. En hier is het muskietennet waaronder hij zijn roes lag uit te slapen. De Heer heeft hem gedood door de hand van een vrouw. Zo waar de Heer leeft die mij behoed heeft op de weg die ik gegaan ben, mijn schoonheid heeft hem van de wijs gebracht tot zijn ondergang, zonder dat hij met mij een zonde heeft kunnen bedrijven die me zou hebben bezoedeld of onteerd. Heel het volk ontstak in geestdrift. Hij boog zich neer om God te aanbidden en in koor riep het uit: Geprezen zijt gij, onze God, die heden de vijanden van uw volk vernietigd hebt. En Uzia sprak haar toe: Gezegend bent u, dochter, door de Allerhoogste God, meer dan alle vrouwen ter aarde. En geprezen zij God de Heer, die hemel en aarde geschapen heeft, en die het zo heeft beschikt dat u de aanvoerder van onze vijanden het hoofd hebt afgeslagen. Zolang er mensen zijn die Gods macht gedenken, zal de herinnering aan uw vertrouwen in God blijven voortleven. Dat geven u God tot uw blijvende roem. En hij schenke u alle goeds, omdat u uw leven gewaagd hebt toen ons volk werd vernederd. Onze ondergang hebt u bezworen door rechtschapen Gods wegen te bewandelen. En heel het volk riep: Amen, amen. Daarna sprak Judith hen aldus toe: Eerst moet u de ammoniet Achior bij me roepen, opdat hij met eigen ogen de man kan herkennen die het huis van Israël heeft veracht en die Achior als een ter dood veroordeelde op ons heeft afgestuurd. Ze gingen naar het huis van Uzia om Achior te halen. Nauwelijks was hij gekomen en had hij het hoofd van Holofernes gezien, getoond door iemand uit de volksvergadering, of hij viel voorover en verloor het bewustzijn. Toen ze hem overeind hadden geholpen, wierp hij zich neer aan de voeten van Judith om haar zijn hulde te betuigen en zei: Wees geprezen,
in alle tenten van

0: Wees geprezen in alle tenten van Juda en onder alle volken. Al wie uw naam vernoemen, zullen van ontzag worden vervuld.
1: Tweede lezing. Uit het boek van de priester Origenes over het gebed. Het zuivere gebed. Wat ik gezegd heb, kan als volgt uit de Heilige Schrift worden bewezen. Wie bidt, moet zuivere handen opheffen, doordat hij vergeeft aan ieder die tegen hem heeft misdaan, doordat hij uit zijn ziel de neiging bandt tot drift en op niemand kwaad is. Hij moet verder zijn aandacht niet laten afleiden door vreemde gedachten, maar gedurende de tijd waarop men bidt, alles vergeten wat buiten het gebed valt. Dat is toch een toestand van het grootste geluk. Paulus zegt dit in zijn eerste brief aan Timotheus. Ik wil dat bij het gebed de mannen op elke plaats zuivere handen opheffen, vrij van haat en ruzie. De ogen van onze geest moeten zich opheffen, zich niet bezighouden met het aardse, zich niet vullen met indrukken van het stoffelijke, maar zich zo hoog opheffen dat zij neerzien op het vergankelijke, alleen denken aan God en met hem die luistert, eerbiedig en bescheiden omgaan. Hebben die ogen dan niet het grootste voordeel bereikt? Met onverhuld gelaat aanschouwen zij de glorie van de Heer en worden zij herschapen tot steeds heerlijkere gelijkenis met hem. Zo verheft de ziel zich. Zij volgt de geest en maakt zich los van het lichaam. Maar zij volgt niet alleen de geest, zij leeft ook in hem. Legt zij zo niet haar bestaan als ziel af om geest te worden? Misschien bestaat de grootste prestatie hierin dat wij het onrecht vergeten, want volgens de profeet Jeremia kan de hele wet hierin worden samengevat. Toen ik uw voorvaderen uit Egypte leidde, heb ik hun niets gezegd. Dit alleen heb ik hun bevolen. Laten ieder in zijn hart het onrecht van zijn naaste vergeten. Als wij onrecht vergeten en dan tot het gebed komen, onderhouden wij het gebod van onze Verlosser. Hebt gij iets tegen iemand terwijl ge staat te bidden, vergeef het dan. Als wij ons zo opstellen voor het gebed, hebben wij duidelijk het mooiste al verkregen. Deze opmerkingen gaan als het ware uit van de veronderstelling dat wij met ons gebed verder niets bereiken. Want het mooiste hebben wij dan toch gewonnen, omdat wij inzien hoe wij moeten bidden en ons daarna richten. Wie zo bidt, zal zeker, terwijl hij nog spreekt en kijkt naar de macht van hem die luistert, het woord vernemen: zie, hier ben ik. Al zijn bezorgdheid ten aanzien van Gods voorzienigheid heeft hij al afgelegd voordat hij begint te bidden. Dat blijkt uit de woorden: als gij het juk uit uw midden verwijdert, geen vinger bedreigend meer uitsteekt en geen valse aanklachten indient, zo iemand berust in de gebeurtenissen. Hij is vrij geworden van elke band. Hij heft zijn vinger niet op tegen God, die naar eigen wil alles regelt om ons te beproeven. Zo iemand moppert niet in het verborgene van zijn gedachten, zonder dat de mensen het kunnen horen. Dat is het gemopper van slechte dienaren, die hun kritiek op de bevelen van hun meester niet openlijk uiten. Zo klagen de mensen die het niet aandurven, hardop en met heel hun ziel de voorzienigheid een verwijt te maken voor wat er gebeurt. Eigenlijk willen zij ook voor de Heer van het heelal hun ontevredenheid verbergen.
2: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

0: Beste luisteraars, een hele goede morgen. Fijn dat u ingeschakeld heeft. Ik hoop dat u een goede nacht hebt gehad. En dan gaan we de dag openen met de laude, het kerkelijk morgengebed. En dan geef ik u graag even de bladzijde. In het kleingetijdenboek beginnen we op bladzijde 247... En als u die bladzijde heeft, dan loopt het verder gewoon helemaal door. In het grootgetijdenboek beginnen we op bladzijde 977. We zitten op de zaterdag in de tweede week. En dan beginnen we dus daar met de antifoon voor de openingspsalm. 977. En dan gaan we naar de hymne. En die is eventjes op een andere bladzijde, namelijk 721. 721. Dan gaan we terug eigenlijk. We beginnen dus op bladzijde 977. En dan gaan we verder op bladzijde 983. En als je daar bent, dan loopt het verder gewoon helemaal door. En mogen we elkaar weer een heel mooi gebedsmoment wensen. In het kleingetijdboek beginnen op bladzijde 247. En in het grootgetijdboek bladzijde 977. Heer, open mijn lippen.
1: En mijn mond zal uw lof verkondigen.
0: Luisteren wij naar de stem van de Heer om binnen te gaan in zijn rust.
1: Luisteren wij naar de stem van de Heer om binnen te gaan in zijn rust.
0: Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen wij toe, de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor hem met een lofzang, hem met liederen eren.
1: Luisteren wij naar de stem van de Heer om binnen te gaan in zijn rust.
0: Een machtige God immers is de Heer. Koning is hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in zijn hand. Aan hem behoren de toppen der bergen. De zee is van hem. Hij heeft haar gemaakt, zo goed als het land door zijn handen gevormd.
1: Luisteren wij naar de stem van de Heer om binnen te gaan in zijn rust.
0: Komt, werp we ons aanbiddend ter aarde. Knielen we neer voor hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de herder en wij zijn kudde.
1: Luisteren wij naar de stem van de Heer om binnen te gaan in zijn rust.
0: Luistert heden dan naar zijn stem. Wees niet al stark als eens in Meriba, zoals in Massa in de woestijn, waar uw vader mij wilde tarten, ofschoon zij mijn daden hadden gezien.
1: Luisteren wij naar de stem van de Heer om binnen te gaan in zijn rust.
0: 40 jaar stond dit volk mij tegen. Ik sprak, ze zijn toch een dolend volk. Ze kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen. Nimmer vinden zij rust bij mij.
1: Luisteren wij naar de stem van de Heer om binnen te gaan in zijn rust.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Luisteren wij naar de stem van de Heer om binnen te gaan in zijn rust.
0: In het grootgetijdenboek gaan we nu naar bladzijde 721. Het morgenrood straalt wijd en zijd, de dag breekt aan in heerlijkheid. De nachtelijke duister zwicht voor de victorie van het licht.
1: Het drijft de dromen op de vlucht, bevrijdt de ziel die klaagt en zucht. En al de schuld en schrik der nacht wordt smadelijk ten val gebracht.
0: Opdat de morgen waar wij thans om smeken komt met volle glans en dat het oog in glorie ziet wat wij verwachten in ons lied.
1: Aan God de Vader zij altijd, aan God de Zoon de lof gewijd. Aan God de Geest, de ene Heer, zij eeuwig alle lof en eer.
0: Het Groot Getijdenboek gaan we nu naar bladzijde 983. Wij melden uw goedheid, Heer, iedere ochtend en heel de nacht door uw trouw. Hoe heerlijk is het de Heer te prijzen. Uw naam allerhoogste te loven.
1: Uw goedheid te melden iedere ochtend. En heel de nacht door uw trouw.
0: Met vrolijke tonen van luid en lier. Met lieflijke klank van de citer.
1: Uw daden maken mij opgetogen. Ik juich om het werk van uw handen.
0: Hoe groot zeer is alles wat gij verricht. Hoe diep van zin zijn uw plannen.
1: Onwijs is de mens die dat niet kan zien. Wie dat niet begrijpt, moet wel dwaas zijn.
0: Al schiet de zondaars als onkruid op. Al bloeien de boosdoeners lustig.
1: Het is om tenslotte ten onder te gaan. Maar gij, Heer, blijft eeuwig verheven.
0: Want zie, al uw vijanden komen ten val. Verstrooid worden allen die kwaad doen.
1: Mijn hoorn heft gij op als die van een buffel. Gij zalft mij met zuivere olie.
0: Ik zie voor mijn ogen mijn vijanden vallen. Met vreugde verneem ik hun straf.
1: De vromen schieten als palmbomen op. Als Libanon ceders gedijend.
0: Ze zijn geplant bij het huis van de Heer. Zij komen tot bloei in Gods voorhof.
1: Ook als zij reeds oud zijn, dragen zij vruchten. Zij blijven sappig en fris.
0: Zij wijzen uit hoe rechtvaardig de Heer is. Mijn rots in hem is geen onrecht.
1: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Wij melden uw goedheid, Heer, iedere ochtend en heel de nacht door uw trouw.
0: Ik roep de naam van de Heer aan. Verheerlijkt ook gij, onze God. Hoort hemelen wat ik ga zeggen. Gij aarde, versta het woord uit mijn mond.
1: Mijn onderricht vallen als regen. Mijn lering als druppels dauw.
0: Zoals een bui op de velden. Als dauwdruppels op het gewas.
1: Want ik roep de naam van de Heer aan. Verheerlijkt ook gij onze God.
0: En rots is hij, onovertroffen zijn daden. Zijn wegen zijn eerlijk en recht.
1: In God die getrouw is, zonder bedrog. Rechtvaardig is hij en waarachtig.
0: Ontaarde zonen deden hem onrecht. Een slecht en verdorven geslacht.
1: Is dit nu uw dank aan de Heer? Gij dwaas en onnozel volk.
0: Is hij niet uw vader die u heeft verwekt? Die u het leven gaf en u in stand houdt?
1: Denk eens terug aan vroeger dagen. Zie naar uw voorgeslacht.
0: Ja, vraag het uw vader, hij zal het vertellen. Uw oudste, ze zeggen het u.
1: Toen hij, de hoogste, de volkeren scheidde. de zonen van Adam hun deel gaf.
0: Toen heeft hij de grens der aarde bepaald. Naar het getal van Gods engelen.
1: Maar als zijn deel nam de Heer zijn volk. Zijn eigen erfgoed was Jacob.
0: Hij heeft hem gevonden in de woestijn. De eenzame streek van gehuil en verschrikking.
1: Hij heeft hem verzorgd en bewaakt. Zijn oogappel is hij geworden.
0: Zoals een arend die oproept tot vliegen. En boven zijn jongen blijft zweven.
1: Zo breidde de Heer zijn vleugels uit. En droeg zijn volk op zijn wieken.
0: De Heer is in alles zijn gids geweest. Geen vreemde goden, God dulde hij naast zich.
1: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Ik roep de naam van de Heer aan. Verheerlijkt ook Gij, onze God. Heer, onze Heer, hoe ontzagwekkend is uw naam op aarde. Heer, onze Heer, hoe ontzagwekkend is uw naam op aarde. Hoger dan de hemel reikt uw majesteit.
1: Uit de mond van kinderen en zuigelingen hebt gij u de lof bereid. Die uw tegenstanders en bestrijders doet verstommen.
0: Als ik naar de hemel kijk, het kunstwerk van uw vingers. Als ik maan en sterren zie die gij daar hebt gezet.
1: Ach, wat is de mens dan dat gij naar hem omziet? Het mensenkind dat gij zo voor hem zorgt.
0: Niet veel minder dan een engel hebt gij hem geschapen. Hem gekroond met luister en met eer.
1: Heel uw schepping aan hem onderworpen. Alles aan zijn voeten neergelegd.
0: Runderen en schapen overal. Ook de wilde dieren op de velden.
1: Vogels in de lucht en vissen in de zee. Al wat wemelt in de oceanen.
0: Heer, onze Heer, hoe groot zijt gij. Hoe ontzagwekkend is uw naam op aarde.
1: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Heer, onze Heer, hoe ontzagwekkend is uw naam op aarde.
1: Zegent hen die u vervolgen. Ge moet hen zegenen in plaats van hen vervloeken. Verblijdt u met de blijden en weent met hen die wenen. Weest eensgezind. Schikt u zonder hooghartigheid in de omgang met gewone mensen en wees niet eigenwijs.

0: Mijn lippen zullen u jubelend eren. Mijn geest zingt voor u, mijn God.
1: Mijn lippen zullen u jubelend eren. Mijn geest zingt voor u, mijn God.
0: Mijn tong zal uw rechtvaardigheid prijzen.
1: Mijn geest zingt voor u, mijn God.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Mijn lippen zullen u jubelend eren. Mijn geest zingt voor u, mijn God.
0: Geleid onze voeten, Heer, op de weg van uw vrede. Geprezen zij de Heer, de God van Israël. Omdat hij omziet naar zijn volk en het bevrijdt.
1: In redder heeft hij ons verwekt. In het geslacht van David zijn getrouwen.
0: Zoals hij reeds van oudsher had verklaard. Bij monden van zijn heilige profeten.
1: Verlossing uit de macht van onze vijanden. En uit de hand van allen die ons haten.
0: Zo zal hij onze vaderen barmhartig zijn. Zijn heilige verbond gestand doen.
1: De eed aan onze vader Abraham gezworen. Ons eenmaal te verlenen.
0: Om aan de greep van vijanden ontrukt. Hem zonder vrees te dienen.
1: In vroomheid en gerechtigheid. Al onze dagen voor zijn aanschijn.
0: En gij, kind, zult profeet zijn van de Allerhoogste. Want gij gaat voor de Heer uit om zijn weg te banen.
1: Gij zult zijn volk de boodschap van verlossing brengen. Door de vergeving van hun zonden.
0: Dankzij de innige barmhartigheid van onze God. Die als een nieuwe dag voor ons zal opgaan.
1: Om licht te brengen in het duister en de schaduw van de dood. En onze voeten te geleiden op een weg van vrede.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Geleid onze voeten, Heer, op de weg van uw vrede. Gedenken wij de goedheid en de wijsheid van Christus. Hij wil herkend en bemind worden in alle mensen, vooral in hen die leed te verduren hebben. Laten wij met aandrang tot hem bidden.
1: Heer, laat ons groeien in liefde.
0: In dit uur gedenken wij uw verrijzenis. Mogen de weldaden van uw verlossing in allen tot vervulling komen.
1: Heer, laat ons groeien in liefde.
0: Heer, sta ons toe vandaag voor u te getuigen en door u, de Hemelse Vader, een waardige lofprijzing aan te bieden.
1: Heer, laat ons groeien in liefde.
0: Leer ons uw beeld te zien in al onze medemensen en u te dienen in ieder van hen.
1: Heer, laat ons groeien in liefde.
0: Christus, gij zijt de ware wijnstok en wij zijn de ranken.
1: Heer,
0: laat ons
1: in u blijven.
0: Laat ons in u blijven om rijke vrucht voor te brengen en God de Vader te verheerlijken.
1: Heer, laat ons groeien in liefde.
0: Als u wilt, kunt u hier in stilte bidden voor uw eigen intenties.

0: Heer, laat ons groeien in liefde.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Laat ons bidden. Heer, met hart en mond, met heel ons leven, willen wij u prijzen. En omdat al wat wij zijn uw gave is, zij heel ons leven u gewijd door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door alle eeuwen der eeuwen.
0: Amen.
1: De Heer schenkt ons zijn zegen. Hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op zaterdag in de 26e week van even jaar. Luidt de tekst van de opening. De Heer is de kracht van zijn volk. Hij waakt over het heil van zijn gezalfde. Heer, red dan uw volk en zegen uw erfdeel. Wees voor altijd een leider en gids. Ik lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. In die tijd keerden de 72 vol blijdschap terug en zeiden: Heer, zelfs de duivels onderwerpen zich aan ons door uw naam. Jezus zei hun: Ik zag de Satan als een bliksemstraal uit de hemel vallen. Ik heb u macht gegeven op slangen en schorpioenen te treden, te heersen over heel de kracht van de vijand. En niets zal u kunnen schaden. Toch moet gij u niet verheugen over het feit dat de duivels aan u onderworpen zijn, maar verheugt u omdat uw namen staan opgetekend in de hemel. Op dat uur jubelde Jezus het uit, vervuld van de Heilige Geest, en hij sprak: Ik prijs u, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat gij deze dingen verborgen gehouden hebt voor wijzen en verstandigen, maar ze hebt geopenbaard aan kinderen. Ja, Vader, zo heeft het u behaagd. Alles is mij door mijn Vader in handen gegeven. Niemand weet wie de Zoon is, tenzij de Vader. En wie de Vader is, tenzij de Zoon. En hij, aan wie de Zoon hem wil openbaren. Daarop keerde Jezus zich naar zijn leerlingen afzonderlijk. En hij zei tot hen: Gelukkig de ogen die zien wat gij ziet. Ik zeg u, vele profeten en koningen verlangden te zien wat gij ziet, maar ze hebben het niet gezien. En te horen wat gij hoort, maar ze hebben het niet gehoord. Dit is het woord van God. In het gebed komt het aan op ontvankelijkheid. God geeft, de mens ontvangt. Zoals de akker het zaad ontvangt. Aan het begin van het gebed eerst daarop mijn instelling controleren, ben ik bereid om te ontvangen. En daarom eerst mijn geest wat laten rusten bij hem. In het geloof dat het Rijk Gods, Jezus in eigen persoon, mij nabij is en dat mijn naam staat opgetekend in de hemel bij zijn Vader, omdat ik daar kind aan huis ben. Een paar passen voor de plaats van het gebed even stil blijven staan, de blik omhoog, zien hoe hij mij ziet, verlangend om met zijn woord, Jezus, zijn Zoon, bij mij binnen te komen. In mijn hart. Een gebaar maken van eerbied, me klein maken voor hem, om zo des te beter te kunnen ontvangen. De houding van het gebed aannemen, die houding die mij het meest helpt, de gesteltenis van ontvankelijkheid en luisterbereidheid te stimuleren, en dat vraag ik dan ook als een genade voor heel mijn leven, dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en tot lof van zijn goddelijke majesteit. Ik overzie in het korte geschiedenis: God spreekt en de mens luistert. Vandaag mensen die hebben geluisterd. Wij staan in de geschiedenis van eeuwen van luisterende mensen. Wij zijn als gelovigen luisteraars van het woord van God. En dan vragen om de bijzondere genade dat ik mijn geluk bewust mag maken, mijn bevoorrechting, zodat ik met een gegroeid verlangen naar het woord van God mag uitzien. De overweging. Dat moet voor de leerlingen een belevenis geweest zijn, wanneer ze voor het kwaad zelf stonden, zo'n onreine geest, die niemand meer in staat was zelfs met een ketting te boeien, oog in oog met heel de kracht van de vijand. Ze wisten niks beters te doen dan gauw de naam van Jezus uit te spreken
En wat gebeurde er dan tot hun verrassing? De naam van Jezus had macht over dat bovenmenselijk geweld. Jezus bleek de sterkere. En Sint Benedictus leert in zijn regel aan de monniken: werp elke geslechte gedachte te pletter tegen de rots die Christus is. Dat mogen dus alle gelovigen doen. Toch moet u niet verheugen over het feit dat de duivels aan u onderworpen zijn. Jezus vindt het niet goed dat onze vreugde gebonden is aan de overwinning op de macht van het kwaad en daardoor indirect toch nog aan de kwade macht zelf. En we zijn nu al burgers van het nieuwe Jeruzalem, waar helemaal geen kwaad is. De steden in de oudheid hadden lijsten van burgers, wiens naam op die lijst voorkwam, had deel aan de voorrechten van het burgerschap van die stad. Onze namen staan opgetekend in de hemel, in de hemelse stad, het nieuwe Jeruzalem. De leerlingen van Jezus hebben het zicht op de hemel nodig, zoals de Joden het perspectief op het beloofde land nodig hadden om door de woestijn heen te komen. En Paulus zegt dan ook: we moeten zinnen op het hemelse, niet op het aardse, want we hebben hier geen blijvende stad, maar zoeken de toekomstige. Hebreeën 13, 13. Gelukkig de ogen die zien wat gij ziet. Dat zegt Jezus alleen tot zijn leerlingen, dat zegt hij alleen tot ons. Gelukkig wij die zien, gelukkig wij die zien in het geloof, met geloofsogen. En wat zien we dan? We laten nu de heilige Bruno aan het woord, wiens feest een deze dagen gevierd wordt op 6 oktober. Wie is er zo goed als God? Of beter, is er enig ander goed dan God alleen? Daarom zegt de heilige ziel, die iets heeft ervaren van de onvergetelijke luister, schittering en schoonheid, aangestoken door de vlam van de liefde. De heilige ziel zal zeggen: mijn ziel dorst naar God die leven is. Wanneer mag ik naar God opgaan en voor God verschijnen? Zo spreekt de heilige Bruno, stichter van de Carthuizers. Jezus zegt: gelukkig de ogen die zien wat wij zien. Wij zijn een uitverkoren volk, uitverkoren boven de generatie voor Jezus' komst, want vele profeten en koningen verlangden te zien wat gij ziet. En maar we zijn ook uitverkoren boven onze omgeving nu. Boven de niet-katholieken, boven de niet-gelovigen. Want voor hen geldt het woord dat Jezus spreekt, voor wijzen en verstandigen verborgen gehouden. Verborgen gehouden wat hij ons, kleine kudde, aan de kleinen heeft geopenbaard. Zalig dus onze ogen omdat zij zien. En wat zien wij dan? Wij zien dat er niet alleen een grote God is, maar ook een kleine. Niemand weet wie de Zoon is, tenzij de Vader, de grote God. En wie de Vader is, tenzij de Zoon, de kleine God. Jezus, de mensenzoon hier op aarde, die ons openbaart dat mens zijn zoon zijn is. Een kleine manier van denken en voelen hebben als zoon zijn. Jezus vertaalde zijn hemelse zoon zijn in de hemel daarboven in categorieën van armoede en nederigheid, van klein zijn, van kind zijn, van ontlediging, van gehoorzaamheid. Geen eigen wil hebben, geen eigen woord spreken, dus precies zijn zoals een kind. Wat verborgen gehouden is voor wijzen en verstandigen, dat is geopenbaard aan de kleinen en aan hen die zijn als kleinen, als kinderen. En dat wordt ons steeds opnieuw geopenbaard wanneer wij Eucharistie vieren. Dan zien we, en we moeten daarin ook voorgaan door eerst onze eigen woorden af te leggen en te luisteren naar het woord van God,
maar ook door ons eigen leven, alles wat we hebben en wat we zijn uit handen te geven, om zo helemaal onthecht iemand anders te ontvangen, die niet van deze wereld is. Omdat wij nu al thuis zijn in de hemel, zoals kinderen bij hun ouders, is het goed het gebed op een vertrouwelijke manier te eindigen, met gesprekjes, als vrienden onder elkaar, zoals kinderen met hun ouders, met Jezus, met de Vader. Het onze Vader laten volstromen met de herwonnen of verdiepte innigheid en vertrouwelijkheid.

Een dorpspastoor maakt heel wat mee. Chronieken uit de parochie zijn korte, soms ontroerende en dan weer wonderlijke verhalen van pastoor Andy Penne over zijn belevenissen in de parochie. Met altijd een wijze les of gelovige kwinkslag.

0: Misschien hebt u het verhaal van Captain al eens zien passeren op Facebook. Het is zo'n verhaal waarvan je eerst denkt, amai, en daarna toch even stil wordt. Captain was een hond die, volgens het verhaal, 6 jaar lang iedere nacht op het graf van zijn baasje sliep. Zijn baasje, Miguel Guzman, overleed in 2006. En kort na de begrafenis verdween Captain. De familie zocht overal. Ze vroegen rond, plaatsten berichten en hoopten hem terug te vinden. Maar niemand wist waar de hond gebleven was. Tot mensen die 's avonds laat op de begraafplaats kwamen, op een dag een hond zagen liggen op een graf. Het was Captain. De beheerder van de begraafplaats verwittigde de familie. Ze kwamen hem ophalen en namen hem mee naar huis. Heel begrijpelijk natuurlijk. Alleen had Captain daar blijkbaar een andere mening over. Iedere avond huilde hij, krabde hij aan de deur en wilde hij naar buiten. En iedere ochtend kwam hij terug. Uiteindelijk ontdekte men wat er gebeurde. Iedere avond legde Captain helemaal alleen ongeveer 5 kilometer af terug naar de begraafplaats. En daar ging hij naar het graf van zijn baasje. En naar verluid was hij daar telkens rond 6 uur 's avonds. De beheerder wachtte zelfs met het sluiten van de poort tot Captain binnen was. Daar bracht hij de nacht door. En de volgende ochtend, wanneer de begraafplaats weer openging, vertrok hij opnieuw. Dag na dag, nacht na nacht, jarenlang. Nu moeten we natuurlijk een beetje voorzichtig zijn met zo'n verhaal. We weten niet wat er precies in het hoofd van Captain omging. We kunnen een hond niet zomaar menselijke gedachten en gevoelens toeschrijven. Maar toegegeven, het verhaal raakt wel. Want trouw, dat begrijpen wij mensen maar al te goed. Wij verlangen ernaar dat iemand ons niet vergeet. Dat iemand bij ons blijft wanneer het moeilijk wordt. Dat iemand trouw blijft, ook wanneer we elkaar niet meer kunnen zien. En misschien is dat wel een van de redenen waarom het verhaal van Captain zoveel mensen raakt. Ook dieren behoren tot Gods schepping. Voor ons als christenen is de schepping nooit zomaar een verzameling dingen die toevallig rondom ons ontstaan. In het boek Genesis lezen we hoe God de mensen, de vissen in de zee, de vogels in de lucht en de dieren op het land schept. En telkens klinkt die mooie Bijbelse gedachte, God zag dat het goed was. Ook dieren zijn dus schepselen van God. Een hond is niet zomaar een hond, een kat is niet zomaar een kat, een vogel is niet zomaar een vogel. Het zijn levende schepselen die deel uitmaken van Gods schepping. En daar mogen we best eens bij stilstaan. Zeker rond Werelddierendag. Morgen vieren veel mensen Werelddierendag. De catechismus van de katholieke kerk leert ons dat dieren schepselen van God zijn en dat wij hun respect verschuldigd zijn. De mens heeft binnen de schepping een bijzondere plaats. Wij zijn geschapen naar Gods beeld, maar dat betekent niet dat wij de baas mogen spelen alsof de rest van de schepping van ons is. Integendeel, wie iets van God toevertrouwd krijgt, krijgt er meteen ook verantwoordelijkheid bij. En dat geldt dus ook voor dieren. Wij mogen dieren gebruiken voor voedsel, kleding, werk en andere menselijke noden. Maar we moeten onnodig lijden en wreedheid vermijden. Een dier pijn doen voor het plezier, daar is niks christelijks aan. En misschien mogen we daar met een kleine glimlach aan toevoegen. Wie ooit een hond heeft gehad, weet trouwens dat het soms niet helemaal duidelijk is wie er nu eigenlijk de baas is in huis. Maar alle gekheid op een stokje, christen zijn betekent ook dat we leren kijken met respect naar alles wat God geschapen heeft. Wat Captain ons kan leren, misschien kunnen we daarom bij het verhaal van Captain nog een stapje verder denken. Iedere avond ging hij terug naar hetzelfde graf. Steeds dezelfde weg, steeds dezelfde plaats, steeds opnieuw. En zonder Captain menselijke gedachten toe te schrijven, kan zijn verhaal ons toch een mooie vraag stellen. Hoe trouw zijn wij? Zijn we trouw aan de mensen die God op onze weg heeft geplaatst? Aan onze familie, aan onze vrienden, aan onze gemeenschap, aan mensen die misschien wat minder makkelijk zijn in de omgang? En misschien mogen we ons ook die andere vraag stellen. Zijn we trouw aan God? Want daar zit voor ons christenen misschien wel de mooiste boodschap van allemaal. Wij zijn soms trouw en soms ook niet. We beloven van alles en vergeten het even later alweer. We nemen ons voor om hier te bidden en ontdekken 3 dagen later dat we zelfs vergeten zijn waar onze rozenkrans ligt. Maar God is anders. God blijft trouw. Wanneer we verdwalen, blijft Hij ons zoeken. Wanneer we vallen, blijft Hij ons nabij. Wanneer we Hem vergeten, vergeet Hij ons niet. En wanneer ons aardse leven eindigt, houdt Gods liefde niet op. Een hond die terugkeert en een God die blijft. Captain bleef volgens het verhaal al jarenlang terugkeren naar het graf van zijn baasje. We weten niet precies waarom, maar misschien hoeft dat ook niet. Misschien mogen we gewoon even verwonderd zijn over zo'n verhaal en ons tegelijk laten herinneren aan iets wat voor ons geloof wezenlijk is. Liefde en trouw hebben betekenis. En de bron van alle liefde en trouw is God zelf. Daarom mogen we op Werelddierendag niet alleen met verwondering naar dieren kijken, maar ook met dankbaarheid naar de hele schepping. Wanneer we een hond zien, een kat, een paard, een vogel of welk dier dan ook, mogen we ook even denken, dit is ook een schepsel van God. En misschien zelfs met een heel eenvoudig gebed. Dank u God voor uw schepping. Dank u voor de dieren die ons vreugde, gezelschap en verwondering geven. Leer ons goed zorg te dragen voor wat u ons hebt toevertrouwd. Want uiteindelijk wijzen de mooie dingen van de schepping naar de schepper. En misschien is dat wel de mooiste gedachte waarmee we dit verhaal van Captain kunnen afsluiten. Captain bleef jarenlang waken bij het graf van zijn baasje. Maar wij mogen geloven dat God over ieder van ons waakt. Niet alleen vandaag, niet alleen zolang wij leven, maar met een liefde die sterker is dan de dood. Een liefde die blijft. En dat is misschien wel de trouw waarnaar ieder mens zijn hart ten diepste verlangt.
1: U hebt geluisterd naar pastoor Andy Penne, die in kronieken uit de parochie verhaalt over zijn belevenissen in de parochie.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

0: U luistert naar Radio Maria via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: En de Heilige Geest. Amen.
1: Ik geloof in God de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, vol van genade. Dochter van God de Vader, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, bruid van God de Heilige Geest, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Willen we dit rozenhoedje bijzonder bidden voor de volgende gebedsintenties. Voor de kerk, onze paus, alle bisschoppen en de parochies. Voor de nieuwe evangelisatie en roepingen. Voor de wereld en de wereldvrede. Voor de bekering van de zondaars. En we overwegen het eerste blijde geheim. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Tweede blijde geheim, Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Derde blijde geheim. Jezus wordt geboren in een stal in Bethlehem. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Vierde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Heer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Vijfde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel teruggevonden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. Breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: In de naam van de Vader en de Zoon
2: en de, Zoon,
1: en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Dank u wel voor het meebidden. Dank u wel ook u thuis. Misschien bent u elders of onderweg. Ook dank voor het meebidden. Het mooie gebed van het Rozenhoedje.

Zijn leerlingen moesten hem toch laten gaan. Jezus steeg op den hemel en zetelt als middelaar tussen God en de mensen aan de rechterhand van de Vader. Hij liet hen niet alleen, maar zond de Heilige Geest over hen als trooster en helper. Ook wij ontvingen hem bij ons heilig doopsel en vooral in het sacrament van het heilig vormsel. Altijd mogen wij een beroep op hem doen.

0: Daan van Schalkwijk over het thema dat iedereen raakt. Gebrokenheid en acceptatie. Hoe helpt het katholieke geloof ons om onszelf, onze zonde en Gods ontferming realistischer en hoopvoller te zien?
1: Welkom beste luisteraars in deze vijfde uitzending van Aanvaard door God. Daan van Schalkwijk, ook welkom in de studio.
2: Dankjewel.
1: En de vijfde uitzending, je hebt ons meegenomen in vier uitzendingen. Daar was een kleine introductie van wie is Daan en wat gaan we doen in dit programma. En je hebt ons toelichting gegeven over verschillende vormen van problemen die we kunnen ervaren als het gaat om de mentale gezondheid. En je hebt aangekondigd in de introductie dat we dan in het tweede blokje van vier uitzendingen meer gaan kijken naar wat betekent dat nu. Zeg ik dat goed?
2: Ja, meer over de achterliggende soort van kader waarin we dit kunnen plaatsen. Mm-hmm. Zodat we dat iets dieper kunnen begrijpen wat er speelt. En onze eigen gebrokenheid die we tegenkomen in een kader kunnen plaatsen. Dat is eigenlijk wat we de komende vier afleveringen gaan doen.
1: En gaan we dan ook weer daarbij kijken naar de Bijbel, wat we tot nu toe hebben gedaan in de uitzendingen. En ook kijken naar hele praktische handvatten van hoe gaan we daarmee om.
2: Ja, dus ik begin altijd een beetje met wat filosofische inzichten. Dan ook wat uit de Bijbel en ook wat praktische handvatten. Ja, dat blijft er altijd bij.
1: Nou, ik ben benieuwd. Barst maar los.
2: Ja, dus ik denk het grotere kader waar we vandaag over gaan hebben is het begrip van de erfzonde.
1: Hmm.
2: Zeg dat je wat, Anton, als ik nou zeg erfzonde, waar denk je dan aan?
1: Nou, je hebt het al een paar keer aangekondigd in de uitzendingen. Erfzonde, dat is iets wat we krijgen. Dat hoeft niet om te vragen, dat hebben we al. Ja. Gewoon bij de geboorte. En dat verwijst naar het scheppingsverhaal.
2: Ja.
1: Waar Adam en Eva eigenlijk door hun hoogmoed tegen de wil ingaan van God. En waar God ons straft met de erfzonde. En dat is het begin van onze gebrokenheid van de mens.
2: Ja.
1: Er zijn een paar elementen die althans bij mij het eerste naar boven komen als het gaat over erfzonde. Het wordt weggewassen bij de doopsel. Dus dan zijn we ontslagen van deze erfzonde. Maar ik denk dat wat jij erover wil vertellen, heb je al voorbereid.
2: Ik heb een aantal dingen over voorbereid. Maar misschien eerst nog even een stapje terug. Dit is al een heel mooi katholiek verhaal over de erfzonde. Ik ga nog wel wat dingen aan nuanceren. Maar dat is natuurlijk hartstikke mooi. Maar als je nou spreekt met een niet-katholiek of iemand die niet zoveel vorming heeft over het geloof. En ze horen dat katholieke geloof in de erfzonde.
1: Hmm.
2: Hoe denk je dat dat overkomt bij mensen? Heb je daar een indruk van?
1: Ja, ik denk dat dat bij mensen overkomt als in de zin van, we zijn per definitie slecht. We zijn slechte mensen.
2: Ja.
1: En dat is onze aard.
2: Ja.
1: Ten diepste. En dat althans, dat de katholieke kerk dat zo ziet. Misschien dat die mensen dat zelf niet zo geloven. Dat hoop ik niet. Ja. Maar dat ze wel denken dat de katholieke kerk dat leert.
2: Ja, dus dat is eigenlijk dat dan de leer van de erfzonde eigenlijk iets is wat soort van op ons weegt. Ja. Als katholieken die ons allemaal een beetje zwartgallig in het leven doet staan.
1: Ja.
2: Omdat het allemaal toch zo verschrikkelijk is. En zo.
1: Ja, we zijn schuldig, maar we weten niet precies waaraan. Nee. Maar er is eigenlijk niks wat echt kan helpen.
2: Ja. Nou ja, oké. Ik denk dat, zoals je net zei, dat het verhaal wat je eerst gaf was al stukken genuanceerder natuurlijk. Maar het is wel waar dat idee vaak leeft. Hè? Dus dat de erfzonde eigenlijk erop neerkomt dat katholieken een soort van heel negatief beeld over zichzelf en over de wereld enzovoort hebben.
1: Ja. Niet alleen katholieken trouwens, maar christenen over het algemeen.
2: Ja.
1: Althans, hè, dat mensen dat beeld kunnen hebben.
2: Ja.
1: Ja.
2: Dus nu ga ik een beetje iets grappigs zeggen, denk ik.
1: Oh, nou hou je vast.
2: Nou ja, maar het punt is dus, ik denk dat beeld van God, van de godsdienst, eigenlijk ook consequenties van de erfzonde.
1: Oké, okay, ja.
2: Maar dat het niet terecht is.
1: Oh.
2: En het is eigenlijk, in zekere zin is het het tegenovergestelde dan dat, zeg maar, foutieve populaire beeld. Want ik zou zeggen dat het de leer van de erfzonde, als we het goed beseffen wat het inhoudt, eigenlijk heel bevrijdend is.
1: Hmm.
2: Niet dat de erfzonde ons bevrijdt, Christus bevrijdt ons. Maar het besef dat dingen fout gaan en waar dat vandaan komt, kan voor ons heel bevrijdend zijn.
1: Hmm.
2: En dus dat wil ik graag wat uitwerken.
1: Ja, ben benieuwd. Een veelbelovende gedachte en een veel een prettige gedachte ook. Dus ja. Ga verder.
2: Nee, dus wat belangrijk is dat de erfzonde inderdaad, goed, het refereert naar iets wat fout is gegaan bij aan het begin. Hè, dus dat onze dat Adam en Eva in opstand zijn gekomen tegen God. Dat is natuurlijk niet iets prettigs. Maar wat heel belangrijk is in dat verhaal, is dat zij ook niet de volle schuld eraan hadden.
1: Hmm.
2: Ze hadden wel schuld. Dat er is was dus zonde. Maar ze zijn ook verleid door de duivel.
1: Ja.
2: En dus het is een vraag natuurlijk theologisch gezien. Ik ben niet de grootste theoloog. Ik ga me niet heel hard over uitspreken. Maar die gebrokenheid die we nu in onszelf ervaren, moeten we die nou toeschrijven aan God die ons aan het straffen is? Of aan de duivel die dat eigenlijk op ons, zeg maar, ons die gebrokenheid in ons heeft geduwd, zeg maar. Want hij heeft ons verleid en hij wil ons ook van God wegkrijgen. En dat in zekere zin heeft God natuurlijk hem toegestaan om dat te doen.
1: Mm-hmm.
2: Maar tenminste, zelf helpt het mij veel om te denken van, ja, maar wacht even, die duivel die heeft ons dus verleid en die heeft ons ook zeg maar die gebrokenheid gegeven om ons juist van God weg te houden. En dat idee, kan je zeggen, nou, dat klinkt allemaal heel negatief dat de duivel dingen doet enzovoort.
1: Ja.
2: Is niet zo, daar word je niet heel blij van. Nou, misschien niet, maar misschien ook wel. In deze zin, en dus niet in deze zin, dat het goed is om te beseffen dat de gebroken staat waarin wij nu verkeren, is niet persoonlijk onze fout.
1: Hmm.
2: Het is iets waar we in geboren zijn. Het is iets wat we mee hebben gekregen. Waar ook onze ouders niet per se schuld aan hebben.
1: Mm-hmm.
2: De enige die enigszins schuld heeft is misschien Adam. Dus de kerk spreekt altijd over de zonde van Adam. Maar ook hij heeft niet volledig schuld, want hij is ook verleid.
1: Ja.
2: Dus hij heeft het niet alleen maar gedaan uit kwaadaardigheid. En dat is ook de reden waarom later de verlossing is gekomen.
1: Mm.
2: Of tenminste, waarom God ons toch heeft willen verlossen, dat we niet volledig kwaadaardig waren, terwijl de duivel, die deed het wel uit kwaadaardigheid, die heeft hij niet verlost.
1: Hmm.
2: Dus er is, ja, we blijven geroepen ook tot het goede, we blijven geroepen. En die kwetsbaarheid en die gebrokenheid die we in ons vinden, is niet altijd persoonlijk onze schuld.
1: Hmm.
2: Wil niet zeggen dat er ook elementen in kunnen zetten van persoonlijke schuld. Als wij natuurlijk zonde begaan enzovoort, als wij dingen fout doen, als we ons zelf afzonderen van God, dan gaat dat ook consequenties in ons hebben. En die kunnen misschien dan wel gedeeltelijk onze schuld zijn. Maar ook die neiging daartoe, en die neiging om dat te gaan doen, die kan ook al, en dat heet de concupiscentie, dat komt ook al uit die erfzonde. En die is dan weer niet persoonlijk onze schuld. Dus
1: dat is een mooi duur woord. Hoe noem je dat?
2: De concupiscentie.
1: Concupiscentie.
2: Concupiscentie, ja. Dat is het woord wat de katholieke leer gebruikt om de neiging tot zonde te introduceren die de erfzonde ons geeft. Maar daar wil ik gelijk een kanttekening bij zetten, want als je iets beter gevormde katholieken tegenkomt, die zullen vaak zeggen, de erfzonde die geeft ons de concupiscentie. Dat is op zich, dus die neiging tot zonde die komt voort uit de erfzonde. Dat is een redelijk bekend gegeven. Wat ook in de catechisme staat, maar waar wat minder soort van een levendig bewustzijn is, en wat ik wel eigenlijk wil onderstrepen, is dat de concupiscentie niet alles is. Ja? Dus de catechisme zegt ook bijvoorbeeld, er is een bepaalde onwetendheid die we hebben. We weten niet alles even scherp als we zouden kunnen weten. Er is een bepaalde wanorde in ons. Er is een bepaald lijden wat wij moeten ondergaan. Die dingen zijn ook gevolg van de erfzonde. Dat is niet per se direct die neiging tot zonde, maar het zijn gewoon, we zitten nogal in de penali. Laat het zo even uitdrukken met een met een lief woordje.
1: Ja.
2: Ik kan ook wat zeverige termen gebruiken.
1: Chaos.
2: Er is chaos. Er zijn dingen die in ons die niet goed gaan. En dat komt dus uit een gegeven dat niet per se onze schuld is.
1: Hmm.
2: Allemaal. Er kunnen elementen in zitten van onze schuld, maar niet per se allemaal. En dat is heel belangrijk. Waarom? Want we hebben gezien, ook in eerdere afleveringen, dat we heel erg die neiging hebben om onszelf, als er dingen niet goed gaan, als we dus geen resultaten hebben, als er geen, om dan de schuld naar onszelf te schuiven en zeggen, oh, ik doe het niet goed, ik doe het niet goed, ik doe het niet goed. En onszelf de grond in te praten enzovoort. Het heel erg te oordelen.
1: Mm-hmm.
2: En dat oordeel, als dat oordeel dus gaat, ja, kijk, een punt is, Jezus zegt ons, oordeel niet.
1: Mm-hmm.
2: En je kan zeggen van, nou, oké, dat is dan voor heel vrome mensen. He, dus als je heel vroom bent, dan ga je niet oordelen. Maar ja, dat kan ik helemaal niet. Oké, het is ook lastig, he, om niet te oordelen. Maar als je beseft van, ja, maar wacht even. Ik weet geen eens hoeveel van die dingen die ik fout doe, ik echt kan toeschrijven aan mezelf. En hoeveel ik kan toeschrijven aan dingen die ik echt heb gewild. Ja, dat is een soort heel vaag grijs gebied.
1: Hmm.
2: Overigens is het goed om voor alles gewoon met een van kinderen gewoon overal sorry voor te vragen aan God. Je kan het allemaal ook meenemen naar de biecht enzovoort. En zeggen van, Heer, dit is me overkomen. Kan je allemaal doen. Maar zonder dat zelfoordeel is daarvoor niet nodig.
1: Hmm.
2: Ik kan een schietgebedje wat ik zelf altijd heel mij veel helpt, is Heer, het spijt me in zoverre ik u beledigd heb. En met
1: voor daarin, de zekerheid. Ja.
2: Ja. Weet je, ik weet niet precies in hoeverre ik u beledigd heb. En ik ga me ook niet helemaal zorgen maken om dat precies allemaal tot in detail uit te zoeken. Want dan draai ik uiteindelijk om mezelf en niet om u, weet je wel. Dus dat is misschien een concreet dingetje wat me daarbij, in ieder geval mij daarbij helpt. Maar dit punt, ja. En dus die schuld is moeilijk toe te schrijven. Omdat we niet precies weten, wat komt nou van ons, wat komt nou van de gebroken staat waarin we
1: Ik herken
2: zitten.
1: Wel bijvoorbeeld dat ik bijvoorbeeld aan het einde van de biecht nog voor de zekerheid ook biecht, de zonde die ik nog niet als zodanig ben bewust geworden of nog niet zodanig heb leren kennen dat het überhaupt zonde is. Hè, voor de zekerheid. Ik kan niet alles weten, ook niet over mezelf.
2: Precies, ja.
1: Ja.
2: Ja. Nou, dat is op zich een heel mooie praktijk om dat te doen. Ja, nou ja, ik heb het de hele tijd gehad over filosofie. Dit lijkt heel theologisch, is ook theologisch. Maar ook in de filosofie is het wel zo dat mensen dit hebben gezien. Van, we zitten in een gevallen staat, we ervaren dat gewoon. Er zijn bepaalde dingen in mij die ik niet helemaal zelf onder controle heb. Die zijn mij gegeven. Dus ook filosofen hebben dat gewoon als ervaringsfeit meegenomen.
1: Hmm.
2: En dat is iets waar dus de katholieke theologie ook zeker in overeenstemt. Ja. En ik denk, om nog te gaan naar misschien een paar praktische dingen hieruit.
1: Mm-hmm.
2: Eén ding is natuurlijk dat de doop, we worden als katholieken gedoopt. De doop vergeeft de erfzonde. En we zijn, dus het is goed om te weten, als we gedoopt zijn, is die erfzonde in principe vergeven. Alleen, er zijn altijd nog consequenties ervan. Mm. Ja, dus ja. Die dingen die we net hebben gezegd over dit, het niet alle dingen weten enzovoort, het lijden enzovoort, dat zijn nog consequenties van de erfzonde, die zelfs als we gedoopt zijn, dat we daar nog mee zitten. Maar dat wil niet zeggen dat we daarom onszelf moeten minachten. Nee, we moeten eigenlijk steeds meer kijken naar die bevrijding van Christus en die steeds dieper in ons laten doorwerken.
1: Hmm.
2: Misschien is dat in het leven niet helemaal af te ronden. Maar we kunnen zeker wel verder in komen. Dat zie je ook in de heiligen. Dat die eigenlijk steeds meer die innerlijke zuivering kunnen ondergaan.
1: Ja.
2: En daar steeds eigenlijk verder in komen. En dat is iets heel erg moois. Dus ja, eigenlijk dit alles leidt tot een soort van een rustpunt. Of een soort oefening misschien die we kunnen doen voor onszelf. En dat is eigenlijk het overwegen van een heel eenvoudige waarheid. Dus ik hoef ten eerste mijn gebrokenheid niet te ontkennen. Het is ook niet allemaal per se mijn schuld. Er kunnen elementen zijn van schuld, maar hoeft niet allemaal. Ik hoef dat ook niet allemaal per se te weten. Ik kan het gewoon met rust bij God neerleggen. Mm. Want ik hoef het ook niet alleen te dragen.
1: Mm.
2: Jezus is gekomen om mij te verlossen.
1: Mm.
2: van mijn schuld, van mijn, maar ook van mijn gebrokenheid. Hij wil me daarbij helpen. En we hebben dus bijvoorbeeld de biecht om onze persoonlijke zonden neer te leggen. Maar zoals je net ook zei, ook de dingen waarvan we merken van dit gaat niet helemaal goed. En want erfzonde blijft nog wel zonde. Hè? Het blijft nog iets wat ons afscheidt van God. De gevolgen ervan blijven dingen die ons enigszins in de weg zitten. Dus we kunnen wel de genade van God ervoor vragen en de hulp ervoor vragen. In de biecht, ook, maar ook gewoon in het gebed. Dus dat besef van, oké, ik hoef het niet alleen te dragen. Ik kan God daarbij uitnodigen. En dan kan hij me ook verder helpen.
1: Ja, een van de vruchten daarvan kan zijn om ook meer onderscheiding te ontvangen.
2: Zeker, ja.
1: Om in te zien en te beginnen leren inzien van, dit stukje is wel mijn eigen schuld. En een ander stukje misschien niet mijn eigen schuld. Om dat onderscheid, dat verschil te leren inzien.
2: Ja, maar dus niet vanuit een soort zorg van, oh jee, ik moet het helemaal precies helemaal duidelijk hebben.
1: Mm-hmm.
2: Het is meer dat we, ik denk, vanuit rust kunnen vertrouwen op Gods barmhartigheid voor alles.
1: Mm-hmm.
2: En dan later, op de tijd van God, kan hij ons ook wel laten zien hoe dat precies in elkaar zit. Maar niet dat er dus niet een soort van, oh, ik moet het helemaal zelf uitzoeken.
1: Ja, geen want krampachtigheid.
2: Die krampachtigheid komt niet van God.
1: Nee.
2: Het rustige licht misschien wel, maar op de tijd van God zoals hij het wil.
1: Mooie afsluiter. Dankjewel, Daan.
2: Dankjewel, Antoon.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

Luister bij Radio Maria naar de podcast Aanvaard door God. In deze podcast gaan we in gesprek met de jonge filosoof en docent

Luister bij Radio Maria naar de podcast Aanvaard door God. In deze podcast gaan we in gesprek met de jonge filosoof en docent Daan van Schalkwijk over het thema dat iedereen raakt: gebrokenheid en acceptatie. Hoe helpt het katholieke geloof ons om onszelf, onze zonden en Gods ontferming realistischer en hoopvoller te zien?

0: Goedemorgen luisteraars van Radio Maria. Het is 9:30, u luistert naar de uitzending van Radio Maria Nederland op DAB+. Voor de viering van de Heilige Eucharistie bent u verbonden met de Heilige Lodewijkkerk in Leiden. De celebrant is pastor Smit en hij wordt geassisteerd door diaken Clavel.
1: Glorievolle moeder van Christus, gij hebt uw zoon in geloof ontvangen. En toen hij voor ons leed, hebt gij geloofd dat hij zou verrijzen. Toegewijde moeder, gij zijt de beschermster van het geloof van de kerk. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. De eerste vrijdag van de maand, toegewijd aan Maria, aan haar onbevlekt hart. We lezen de votiefmis van Maria, de beschermster van het geloof. Niet alleen dat de kerk het geloof orthodox doorgeeft en uitlegt en wij het beamen en beleiden, maar ook de houding van het geloof, zeker in de lijn van Maria. Ontvankelijkheid, beschikbaarheid, alles komt samen in het fiat dat zij gesproken heeft, in haar ja-woord, dat een ja-woord van geloof was. Broeders en zusters, belijden wij nu eerst onze zonden, bekeren wij ons tot God, om de heilige Eucharistie goed te kunnen vieren. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen, dat ik gezondigd heb in woord en gedacht, in doen en laat, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria altijd maar, alle engelen en heiligen, en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen. Heer, ontferm u over ons. Christus, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Laat ons bidden.

0: Almachtige eeuwige Vader, die de heilige maagd Maria, de glorierijke moeder van uw zoon, als beschermster hebt gegeven voor alle die haar aanroepen, geef ons op haar voorspraak, dat wij sterk zijn in het geloof, standvastig in de hoop en volhardend in de liefde. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God in de eeuwen der eeuwen.
1: Uit het boek Job. Toen gebeurde het dat Job aan de Heer het volgende antwoord gaf. Ik heb erkend dat gij alle macht hebt. Niets wat gij wilt wordt u geweigerd. Daarom sprak ik in domheid over dingen te wonderbaar voor mijn begrip. Van horen zeggen had ik over u gehoord. Maar nu hebben mijn ogen u aanschouwd. Daarom herroep ik mijn woorden en doe ik boete in stof en as. Toen zegende de Heer Job meer dan nog tevoren. En hij kreeg 14.000 schapen, 1.000 koppel runderen en 1.000 ezelinnen. Hij kreeg ook 7 zonen en 3 dochters. De eerste noemde hij Jemina, de tweede Kezia en de derde Kerenhappuk. Er waren in het hele land geen vrouwen te vinden zo mooi als de dochters van Job, en hun vader gaf hun een erfdeel evenals aan haar broers. Daarna leefde Job nog 140 jaar en hij zag zijn kinderen en kleinkinderen tot in het vierde geslacht. Toen stierf Job, hoogbejaard en levensmoe. Woord van de Heer. Laat voor uw dienaar uw aangezicht stralen, Heer.
2: Laat voor uw dienaar uw aangezicht stralen.
1: Verleen mij dan inzicht en wijsheid, want op uw geboden stel ik mijn hoop. Laat voor uw dienaar uw aangezicht stralen, Heer. De kwelling was mij een weldaad, zo leerde ik wat gij beschikt. Laat voor uw dienaar uw aangezicht stralen, Heer. Rechtvaardig is wat gij bepaalt, Heer. Ik weet het. Gij hebt mij terecht gestraft. Laat mij uw aangezicht stralen, Heer. Zoals gij bepaald hebt, zo is het voor immer. Want al wat bestaat, dient u. Laat voor uw aangezicht stralen, Heer. Uw dienaar ben ik, geef mij verstand om wat gij verordent te kennen. Laat voor uw dienaar uw aangezicht stralen, Heer. De uitleg van uw woorden geeft klaarheid, schenkt wijsheid aan wie onervaren is. Laat voor uw dienaar uw aangezicht stralen, Heer.

0: De Heer zij met u. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. In die tijd keerden de 72 leerlingen vol blijdschap terug en zeiden: Heer, zelfs de duivels onderwerpen zich aan ons door uw naam. Jezus zei hen: Ik zag de Satan als een bliksemstraal uit de hemel vallen. Ik heb u macht gegeven op slangen en schorpioenen te treden, te heersen over heel de kracht van de vijand, en niets zal u kunnen schaden. Toch moet u niet verheugen over het feit dat de duivels aan u onderworpen zijn, maar verheugt u omdat uw namen staan opgetekend in de hemel. Op dat uur jubelde hij het uit, vervuld van de Heilige Geest, en hij sprak: Ik prijs u, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat gij deze dingen verborgen gehouden hebt voor wijzen en verstandigen, maar ze hebt geopenbaard aan kinderen. Ja, Vader, zo heeft het u behaagd. Alles is mij door mijn Vader in handen gegeven. Niemand weet wie de Zoon is tenzij de Vader, en wie de Vader is tenzij de Zoon, en hij aan wie de Zoon hem wil openbaren. Daarop keerde hij zich naar zijn leerlingen afzonderlijk en hij zei tot hen: Gelukkig de ogen die zien wat gij ziet. Ik zeg u, vele profeten en koningen verlangden te zien wat gij ziet, maar zij hebben het niet gezien, en te horen wat gij hoort, maar zij hebben het niet gehoord. Woord van de Heer.
1: Uiteindelijk spreekt Job vanuit een verworven geloof, na een lange worsteling, een lange zoektocht. Maar God heeft gereageerd en dan kan Job weer reageren. En dat laatste is een act van geloof. Want geloof is altijd antwoord. Geloof is niet wat vanuit ons opkomt. Wij kunnen ook het geloof niet uit onszelf verwoorden of allerlei soorten geloofsbelijdenissen gaan formuleren waarvan wij denken dat ze geweldig zijn. Geloof is antwoord. Antwoord op de openbaring. En Job, hij ontvangt een beginopenbaring van wie God is en daar zegt hij ja op geloof. En dan komt de beloning die in die tijd vertaald wordt in heel veel bezit, in de kinderen, in de dochters, die ook een deel van de erfenis krijgen, geheel tegen de gangbare weg van die tijd in. En een heel lang leven, want het was nog niet de tijd waarin God het eeuwig leven duidelijk wilde openbaren. Nu horen we Jezus spreken dat hij de Vader verheerlijkt, omdat hij dit alles aan de eenvoudigen heeft geopenbaard. Want als God zich openbaart, is dat op zo'n wijze dat het door een ieder aanvaard kan worden, ontvangen kan worden, beaamd kan worden, dat een ieder daarin kan gaan geloven. Want het is de drie-ene liefde, het meest eenvoudige dat er bestaat. Dat wij dat lastig vinden, ligt aan ons, niet aan God. God is niet gecompliceerd, wij zijn ingewikkeld. En de Zoon jubelt het uit. Een van de mooiere zinnen over het gebedsleven van Jezus. Hij jubelde het uit in de Heilige Geest en hij prijst de Vader. Wat moet dat geweldig geweest zijn om hem te zien jubelen. En te horen jubelen. En het gaat dan precies ook over het wezenlijke, namelijk dat God zich openbaart. De Zoon, de Vader, de Heilige Geest, op een wijze die voor iedereen toegankelijk is. En wie zijn dan diegenen die zich wijs achten aan wie het niet geopenbaard wordt? Dat zijn juist die mensen die denken, wij vullen zelf wel in wie God is. Wij schrijven zelf wel onze geloofsbelijdenissen en voor hen wordt het gesloten. Want het is een beweging van ons naar God, maar die loopt al heel snel dood. terwijl God een beweging maakt van hem uit naar ons toe. En dat is de rijkdom van het geloof dat ons wordt aangereikt, van de openbaring die de kerk ontvangt, ontvouwt en doorgeeft en die wij beamen. Dat is het geloof. Maria is de beschermster van het geloof. Ze beschermt het geloof van ons, want het geloof is ons geschonken met het doopsel, met het opgroeien van de jaren. In de mate dat wij ja gezegd hebben, hebben wij dit geloof ons eigen gemaakt. Maria wil het beschermen in de zin dat het kan groeien, dat het zich kan verdiepen, dat het geloof veel wezenlijker wordt, die blijvende ontmoeting en band met Christus, die de weg is naar de Vader. En we beleven dat geloof in de kracht van de Heilige Geest. Maria helpt ons daarbij. In die zin beschermt zij het geloof voor alles wat het geloof kan afbrokkelen, wat het geloof kan aanvallen. Zij behoedt het, ze koestert het. Want zij weet dat het geloof uiteindelijk de weg is naar het hart van Jezus zelf. Want vanuit zijn hart komt immers de liefde naar ons toe. Als we ons aan Maria toevertrouwen, vertrouwen we ons dus toe aan haar die ons geloof verdiept wil zien, die ons geloof wil zien toenemen en groeien, in vertrouwen omgezet worden en uiteindelijk toegroeien naar die bereidheid die haar onbevlekt hart kenmerkt. Een volledig vertrouwen op God. En dan kan God heel veel vragen. Dan kan God heel veel geven. Want dan hoeft dat vragen en geven niet meer bevestigd te worden door allerlei tekenen en ervaringen, maar komt er een antwoord, een beschikbaarheid vanuit het geloof. Het geloof dat een heel diep vertrouwen is, omdat God zich heeft geopenbaard als de drie-ene God, als de God van liefde, als de God die derhalve te vertrouwen, te geloven is. Leggen wij nu onze gebeden voor aan God, die onze barmhartige Vader is.
0: Laten we bidden voor onze kerk, dat er steeds voldoende arbeiders mogen zijn om de rijke oogst binnen te halen. Laat ons bidden.
1: Wij bidden u, Vader.
0: Laten we bidden voor alle christenen, dat zij, gesterkt door het heilig doopsel en vormsel, daadwerkelijk getuigenis afleggen van hun geloof in Jezus Christus. Laat ons bidden.
1: Wij bidden u, Heer.
0: Laten we bidden voor de wereld, dat de vrede die wij elkaar zo vaak toewensen ook daadwerkelijke gestalte mag krijgen en zo het Rijk Gods voor ons zichtbaar mag worden. Laat ons bidden.
1: Wij bidden u, Heer.
0: Laten we bidden voor allen die zich inzetten voor zieken en lijdende mensen, dat Gods zegen mag rusten op hun werk en dat het rijke vruchten mag voortbrengen en tot genezing mag leiden. Laat ons bidden.
1: Wij bidden u, Heer.
0: Laten we bidden voor onszelf, dat wij ons geloof beleven in dialoog en saamhorigheid, dat we geen eigen wijze wegen gaan, maar optrekken met elkaar om Gods rijk te verkondigen. Laat ons bidden.
1: Wij bidden u, Heer.
0: Bidden wij voor al onze dierbare overledenen, dat zij nu bij God mogen zijn. Laat ons bidden.
1: Wij bidden, verheil ons. Goede Vader in de hemel, blijf met ons begaan en wil onze gebeden verhoren op voorspraak van Maria, door Christus onze Heer.
0: Amen.

0: Bid, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader.
1: Mogen de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot lof en eer van zijn naam, tot welzijn van ons en van heel zijn heilige kerk.
0: Heer, heilige Vader, gij hebt ons hart verlicht met het licht van het geloof. Wij bieden u onze gaven aan, samen met onze gebeden. En op voorspraak van Maria, de milde moeder van de Verlosser, bidden en vragen wij u. Laat deze gave in ons standvastig maken. Laat deze gave ons standvastig maken in het geloof. En vol zorg in de liefde tot de naaste. Door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: Verheft uw hart.
1: Wij zijn met ons hart bij de Heer.
0: Brengen wij dank aan de Heer, onze God.
1: Hij is onze dankbaarheid waardig.
0: Heilige Vader, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken altijd en overal. Want de Maagd Maria hebt gij begenadigd met vele wonderbare tekenen van uw liefde en genade. Zij bleef vrij van de smet van de eerste zonde en onderging niet het bederf van het graf. Ongeschonden bewaarde zij steeds haar maagdelijkheid en werd zo het schone bruidsvertrek waaruit Christus naar buiten treedt, het licht van de volken en de bruidegom van de kerk. Door haar zoon tot de heerlijkheid gebracht, is Maria de stralende hoop voor alle die geloven en de beschermster van het geloof. Daarom met de hemelmachten prijzen wij u steeds op aarde en zingen u toe vol eerbied.
2: Heilig, heilig, heilig, heilig, de Heer, de God der hemelse machten, vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid, Hosanna in den hoge, gezegend hij die komt in naam des Heeren, Hosanna in den hoge.
0: Waarlijk heilig zijt gij, Heer, bronwel aller heiligheid. Heilig dan vragen wij deze gaven door de dal van uw geest, opdat zij het lichaam en bloed worden van onze Heer Jezus Christus, die toen hij werd overgeleverd aan zijn vrijwillig lijden, brood nam en brak onder dankzegging en het gaf aan zijn leerlingen, zeggende, neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Desgelijks na het avondmaal nam hij de beker en wederom dankzeggend gaf hij die aan zijn leerlingen, zeggende: neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken.

0: Verkondigen wij het mysterie van het geloof.
1: Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot gij wederkeert dat gij verrezen zijt.
0: Indachtig te halen zijn dood en bereizenis dragen wij u op het brood des levens en de beker des heils en brengen u dank, wel gij ons waardig acht voor uw aanschijn te staan en u te eren in dienstbaarheid. En wij smeken u, ootmoedig ons, deelachtig aan het lichaam en bloed van Christus, door zijn heilige geest te vergaderen tot eenheid. Wees indachtig, Heer, uw kerk verbreid over de ganse aarde, leid haar in liefde tot volkomenheid, in gemeenschap met onze paus Leo, onze bisschop Johannes, en allen die uw heilig dienstwerk verrichten. Gedenk ook onze broeders en zusters die reeds in de verwachting der verrijzenis zijn ontslapen en alle gestorvenen die zijn toevertrouwd aan uw barmhartigheid en laat hen toe naar het licht van uw aanschijn. Over ons allen vragen wij erbarm u, opdat wij, tezamen met de heilige maagd en moeder Gods Maria, met de heilige Jozef haar bruidegom, met uw heilige apostelen en alle heiligen, die de eeuwen door uw welbehagen vonden, deelachtig mogen worden aan het eeuwig leven en u loven en verheerlijken door uw Zoon Jezus Christus. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid.
1: Amen.
0: Aangespoord door een gebod van de Heer en door zijn goddelijk woord onderricht, durven wij zeggen:
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwaad.
0: Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef genadig vrede in onze dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, altijd vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle angst en onrust, terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze verlosser, Jezus Christus.
1: Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid.
0: Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd: vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op

0: vrede geef ik u, net niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één. Hij die leeft in eeuwigheid.
1: Amen.
0: De vrede des Heren zij altijd met u.
1: En met uw geest. Wens elkaar de vrede.
0: Ik ga mijn bloed van onze gewezen, Heer Jezus Christus, die we ontvangen tot eeuwig leven. Amen. Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld.
1: Ontferm u over ons.
0: Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld.
1: Ontferm u over ons.
0: Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld.
1: Geef

0: Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld.
1: Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden.
2: Mijn Jezus, ik geloof dat u in het heilig sacrament tegenwoordig zijt. Ik bemin u boven alles en wens u in mijn hart te ontvangen, maar kan het nu niet werkelijk doen. Daarom bid ik u, kom tenminste geestelijke wijze in mijn hart. Ik omhels u alsof u reeds gekomen waart en verenig mij geheel en al met u. Laat mij toch nooit van u gescheiden worden.

0: Laat ons bidden. God, gij zijt op vele wijzen aanwezig en uw kerk altijd nabij. Wij zeggen u dank voor het sacrament dat wij ontvangen hebben en wij smeken u. Laat ons onder de bescherming van de heilige maagd Maria hier op aarde de weg gaan waartoe de geloofsleer ons oproept om eens de glorie te mogen zien waarin gij in de hemel leeft door Christus onze Heer. De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: Zegen u de almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
1: Amen. Gaat nu alle heen in vrede.
0: Wij danken God. Heilige Artsengel Michael, verheer ons in de strijd. Wees onze beschermende tegenwoordigheid.

Voor de viering van de heilige Eucharistie was u verbonden met de heilige Lodewijkkerk in Leiden. U kunt ons volgen en ondersteunen via www.lodewijkparochie.nl of via Facebook. Zoals u weet wordt de heilige mis iedere vrijdag om de week op zaterdag en één keer in de maand op zondag uitgezonden uit deze kerk. Als u misintenties wilt opgeven, stuurt u dan een mailtje naar lodewijkparochie@gmail.com of neem contact op via de website. Morgen kunt u de mis meevieren vanuit Tilburg via Radio Maria. En als u met ons de mis mee wilt vieren, kan dat ook via de link op onze website, via de livestream. Vandaag vieren we 3 oktober in Leiden. Dus als u van feest houdt, bent u welkom. Ziet u het niet zo zitten, sla hem vooral een dagje over. Morgen vieren we natuurlijk de zondag. Niet alleen de zondag, maar ook natuurlijk een klein beetje de heilige Franciscus op de achtergrond. Dan geven we u nu terug aan de studio in Den Bosch. Dit is Radio Maria Nederland. Te beluisteren op DAB+, de Radio Maria app en via internet www.radiomaria.nl. En speciale groeten aan heel Roomburg.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

0: Ave Maria. Jozef Meyer Nusser stierf voor Christus. Daar ben ik van overtuigd. Huilend leest 70-jarige Zuid-Tirolse Hildegard Straub de brief. Oude, nooit geheelde wonden beginnen weer te bloeden. Ze leest verder. Ik ben ervan overtuigd dat ik 14 dagen lang met een heilige heb geleefd. Een heilige die nu voor mij voorspreekt bij God. Onwillekeurig glijden haar gedachten terug in de tijd. Hildegard wilde als jong meisje graag religieuze worden, tot haar jonge collega Jozef haar het hof maakte. Hij was ook zo'n goede katholieke jongen, hield veel van de geschriften van de Engelse martelaar Thomas More, zat in allerlei bewegingen, leidde een groep katholieke jongeren, was lid van de Sint-Vincentius-vereniging. Jozef, die op 27 december 1910 op boerderij Nusserhof bij Bolzano, hoofdstad van het in Italië gelegen Zuid-Tirol, het levenslicht zag, verloor 5 jaar oud zijn vader. Die was als soldaat de Eerste Wereldoorlog ingestuurd en kwam nooit meer thuis. Maria, Jozefs moeder, bleef achter met 6 kinderen. Ondanks haar drukke leven zou ze geen dag de heilige mis of de rooskrans overslaan. Geld hadden ze thuis niet, waardoor Jozef het met de lagere handelsschool moest doen. In 1931 wordt Jozef voor militaire dienst opgeroepen. Legt daar als soldaat de door paus Pius XI goedgekeurde eed af. Een jaar later zwaaide hij af en keerde weer blij naar huis terug, waar hij een baan vond als vertegenwoordiger. Als lid van de Sint-Vincentius de Paulo-vereniging bezoekt hij in zijn vrije tijd armen, zieken en bejaarden. Hij zegt, materiële steun is leuk, maar geestelijke is voor hun heil veel belangrijker. Luisteren is van grotere waarde dan een geldcheque. Als je ergens op bezoek gaat, ga je zitten op de stoel die je aangeboden krijgt, ook al is die niet schoon. En je luistert. Jozef was een echte strijder. Niet voor niets was hij, net als zij, als een van de weinigen gebleven toen Mussolini Zuid-Tirol wilde Italianiseren. In een overeenkomst met Hitler werden de Duits sprekenden min of meer de Alpen overgejaagd naar het Oostenrijk van der Anschluss. Het overgrote deel van de priesters bleef echter achter en met hen ook onze Jozef. Ondertussen sloot hij zich aan bij de Andreas Hovenbund, de verzetskringen in Zuid-Tirol, die geheime bijeenkomsten vervolgens ook bij Jozef thuis werden gehouden. In 1928 moest Jozef op zijn werk nauw samenwerken met Hildegarde Straub. U weet wel, de dame met wie wij vandaag begonnen, die net zoals hij actief was in de katholieke actie. Hildegard had van harte ja gezegd toen Jozef haar hand vroeg. Ook al kwam hij uit wat zo denigrerend heet een lager milieu. Ze wilde eigenlijk religieuzer worden. Maar je kunt God toch ook in het huwelijk dienstbaar zijn. Toch? Op 26 mei 1942 trouwden ze. En een jaar later, op 1 augustus 1943, mochten ze de kleine Albert in zijn wiegje leggen. Het jongetje en het leven lachten hun toe. Toen verduisterden donkere wolken de Italiaanse zon. Wat was er aan de hand? De geallieerden rukten op. Fascistenleider Benito Mussolini werd gearresteerd. Maar 2 maanden later door Duitse Fallschirmjäger, oftewel paratroopers, weer bevrijd en naar Berlijn overgebracht. Oorlogszuchtig Duitsland schreeuwde om soldaten, waarop Adolf Hitler en Benito Mussolini, Der Führer en Il Duce, ontrouwe vrienden in het kwaad, in 1944 besluiten de Zuid-Tirolse Italiaanse achterblijvers, of zoals ze dat noemden, Dableiber, het Duitse leger in te sturen. En zo wordt Jozef naar het Duitse oosten gestuurd, naar het nu in Polen gelegen Konitz, een goede 100 kilometer ten zuidwesten van Danzig, nu Gdansk. Daar hoort Jozef dat hij uitverkoren is, deel uit te gaan maken van Hitlers elitetroepen, der Waffen-SS. Dat betekende echter wel dat je der Führer absolute gehoorzaamheid en trouw moest zweren. Wanneer op 5 oktober 1944 80 recruten opgesteld staan op het plein van het voormalige gekkenhuis van Konitz, om de eed af te leggen. De eed aan u, Adolf Hitler, Führer en kanselier van het Rijk, zweer ik trouw en moed. Aan u en aan de door u aangestelde leiders zweer ik gehoorzaamheid tot in de dood. Moge God mij daarbij helpen. Jozef stak zijn hand op. Iedereen keek. Het plein was stil, doodstil. En toen klonk in die oorverdovende stilte zacht: ik kan deze eed niet afleggen. En als de vrouw verbouwereerde officier vraagt waarom, antwoordt Jozef: vanwege mijn geloof. Zijn kameraden probeerden hem tevergeefs nog tot andere gedachten te brengen. Of Jozef dat even op schrift wilde vastleggen, luidde vervolgens het verzoek van de commandant. Waarmee Jozef feitelijk zijn eigen doodvonnis velde. In afwachting op het showproces vult hij de dagen met aardappelschillen en houthakken. Een vrouw met bidden. Ook lukt het hem nog een brief naar huis te schrijven. Hildegard, jij zult mij wel begrijpen, want anders zou jij mijn vrouw niet zijn. Maak je over mij geen zorgen, want alles is in Gods handen. Graag zou ik wat warme kleren krijgen en iets om mijn maag mee te vullen. Tot zover deze brief. Jozef wordt allereerst veroordeeld tot een kogel. Wordt daarna echter op transport naar Dachau gezet. Hij is onderweg op het station van Erlangen aan een longontsteking overleden, luidde later het officiële doodsbericht. Wanneer 34 jaar later, in 1977, de oud-SS'er Fritz Habiger thuis op de televisie de film Kein Eid auf den Führer, geen eed op de Führer. Als hij die film ziet, herkent hij de man die stierf in de veewagon naar Dachau. Ze hadden hem verteld dat de gevangene een verrader was die zijn kameraden in de steek had gelaten. Als bewaker wist hij niet meer van hem dat Jozef uit Bozen, uit het Italiaanse Tirol kwam en daar een vrouw en een zoon had. Fritz schrijft een brief naar Hildegard. Hij schrijft: de officiële reden van overlijden is een grote leugen. Jozef overleed aan de gevolgen van honger en mishandelingen. Hij viel mij op omdat hij zo vol vrede was, voor alles altijd zo dankbaar. Andere soldaten hadden hem op Jozef opmerkzaam gemaakt. Die hadden geschamd: daar heb je die slimmerik, die niet alleen zijn vrouw en onze vuren in de steek heeft gelaten, maar ook zijn vrouw en kind. Daarom hebben ze hem gefolterd. Fritz schrijft verder: Jozef zou Dachau nooit bereiken. Op het station van Danzig werd hij op transport gezet. Na 10 dagen kon de trein niet verder, omdat het spoor zwaar beschadigd was. De trein reed terug naar Erlangen, waar hij 8 dagen zou blijven. Niemand mocht de wagon verlaten. Op 23 februari onderzocht een dokter de uitgeputte Jozef. Niks ernstigs, niets aan de hand, luidde diens oordeel. De volgende dag, 24 februari 1945, vonden we zijn dode lichaam in de wagon. In zijn handen hield hij een Bijbel en zijn rooskrans geklemd. En toen dacht ik: nee, dit is geen verrader. Met hulp van een paar andere SS'ers en in aanwezigheid van een priester uit Erlangen heb ik toen Jozef op het kerkhof laten begraven. Ik ben ervan overtuigd dat ik 14 dagen lang met een heilige heb geleefd. Eén die nu voor mij een voorspreker is bij God. Jozef, die slechts 34 jaar oud werd, werd in 2017 zelf verklaard. Een jaar eerder noemde paus Franciscus hem al martelaar van het geloof. Op de kerkelijke kalender viel hem overigens niet, zijn gedachte is niet op 24 februari, maar op 3 oktober. De dag dat hij God trouw beloofde, in plaats van Hitler. En nog heel even dit. Jozef achternaam was eigenlijk alleen maar Meijer, Jozef Meijer. Noeser was de naam van de boerderij van zijn familie. En volgens oud-Tirols gebruik kregen ze die naam vervolgens cadeau. Maar aangezien dit niets met ons verhaal van doen heeft, sluit ik nu maar snel af. Zalige Jozef Meijer Noeser, bid voor ons. Ave Maria.
1: U hebt geluisterd naar het levensverhaal van de Heilige van de Dag. Dagelijks kiest Radio Maria een Heilige van de Heiligenkalender van de Katholieke Kerk.

0: Woord voor woord. De jezuïet pater Dries van den Akker blikt vooruit op het evangelie van de zondag.
1: Op de 27e zondag door het jaar, in jaar A, Matthäusjaar, lezen we uit het evangelie van Matthäus hoofdstuk 21, de verzen

Uit het evangelie van Matteüs, hoofdstuk 21, de verzen 33 tot en met 43. Ik lees het u voor. In die tijd sprak Jezus tot de hoge priesters en de oudsten van het volk, luistert naar een andere gelijkenis. Er was dus een landeigenaar die een wijngaard aanlegde. Hij zette er omheining omheen, hakte een wijnpers erin uit en bouwde een wachttoren. En daarop verpachtte hij hem aan wijnbouwers en vertrok naar de vreemde. Toen de tijd van de oogst gekomen was, zond hij zijn dienaren naar de wijnbouwers om de opbrengst in ontvangst te nemen. Maar de wijnbouwers grepen zijn dienaren vast, ze mishandelden de een, doodden de ander en stenigden een derde. Daarop stond die andere dienaren talrijker dan de eerste, maar ze behandelden hen op dezelfde manier. Ten slotte stuurde hij zijn zoon naar hen toe in de veronderstelling dat zij zijn zoon wel zouden ontzien. Maar toen de wijnbouwers de zoon zagen, zeiden ze onder elkaar: dat is de erfgenaam. Vooruit, laten we hem vermoorden en ons zijn erfenis toe-eigenen. Ze grepen hem vast, wierpen hem de wijngaard uit en doden hem. Wanneer nu de eigenaar van die wijngaard komt, wat zal hij dan met die wijnbouwers doen? Ze antwoordden hem: hij zal die ellendelingen een ellendige dood doen sterven en zijn wijngaard zal hij aan andere wijnbouwers verpachten die hem de opbrengst op de vastgestelde tijd zullen afdragen. En toen sprak Jezus tot hen: hebt ge nooit in de schrift gelezen, de steen die de bouwlieden hebben afgekeurd, is juist de hoeksteen geworden. Op last van de Heer is dat gebeurd en het is wonderbaar in onze ogen. Daarom zeg ik u, het Rijk Gods zal u ontnomen worden en gegeven aan een volk dat wel de vruchten daarvan opbrengt. Tot zover. We zitten in het evangelie van Matteüs, u weet. Het middendeel, het langste gedeelte is van hoofdstuk 3 tot en met hoofdstuk 25, het openbaar leven van Jezus. Daaraan voorafgaand hoofdstukken 1 en 2, verhalen over de kindertijd van Jezus. En aan het eind 26, 27 en 28, lijden, dood en opstanding. En in het openbaar leven van Jezus, in het middendeel, weeft Matteüs 5 grote toespraken. Hoofdstuk 5 tot hoofdstuk 7, de bergrede. Hoofdstuk 10, de zendingsrede. Hoofdstuk 13, de gelijkenissen van het koningschap. Hoofdstuk 18, de gemeenterede. En hoofdstuk 24, 25, de gelijkenissen over het eindoordeel. En wij zitten dus met hoofdstuk 21 tussen de gemeenterede en de gelijkenissen van het eindoordeel in. En ook in die tijd vertelt Jezus gelijkenissen en verhalen zoals we vandaag ook horen. En waar staan we dan nu? In de gang van het evangelie, als we tussen die twee toespraken in zitten. We herinneren ons, vorige week hadden we de gelijkenis van de vader met de twee kinderen, die aan zijn kinderen vroeg: ga in mijn wijngaard werken. De eerste zei ja, maar deed het niet. De tweede zei nee, maar die deed het wel. Het was een gelijkenis. Jezus doelde op degene die hij tegenover zich had, de hoge priesters en de oudsten. In zijn ogen hadden die weliswaar ja gezegd tegen Gods geboden, maar ze niet in praktijk gebracht. Terwijl degene die eerst nee hadden gezegd tegen Gods geboden, de tollenaars en de pornovrouwen, die hadden zich bekeerd tot de prediking van Johannes de Doper en dus alsnog ja gezegd. En u herinnert zich waarom die hoge priesters en oudsten op Jezus waren afgestapt. Hij had zijn binnenkomst in Jeruzalem geënsceneerd als een koninklijke intocht op een ezeltje, naar het voorbeeld van koning Salomo destijds, zo'n 1000 jaar geleden, de zoon van David. Dat hadden zijn leerlingen dan ook geroepen: Hosanna, de zoon van David. Zo droomde het volk, zou ooit de Messias Jeruzalem binnenkomen om de vergoed Gods koningschap te gaan vestigen. Was Jezus dat misschien dan nu zoals dat zich voor hun ogen afspeelde? En Jezus had nog meer voedsel gegeven aan die droom door meteen daarna de tempel schoon te vegen, alle handelswaren en handelaren eruit gemept. En toen waren de hoge priesters en de oudsten gekomen met de vraag op wiens gezag hij dit allemaal meende te kunnen doen. En daarop had Jezus hun, met zijn gelijkenis van de vader met die twee kinderen, laten zien dat zij wel zeiden Gods wet te volbrengen, maar het in feite niet deden. En vandaag vertelt Jezus hun opnieuw zo'n gelijkenis. We gaan naar vers 33. En u weet, ik maak altijd mijn eigen vertaling, omdat ik probeer te proeven welke woorden Matteüs gebruikt en of daar misschien een bepaalde bijzondere gevoelswaarde aan zit. Hoort een andere gelijkenis. Er was eens een man, een heer des huizes, die een wijngaard aanplantte en er een omheining omheen zette en een wijnpers groef en een toren bouwde en hem verpachtte aan landbouwers en vertrok naar de vreemde. Leuk, hè, die manier van vertellen. Die een wijngaard aanplantte en er een omheining omheen en een wijngaard groef en een toren bouwde en hem verpachtte aan landbouwers en vertrok naar de vreemde. Zo klinkt het in het Grieks.

Een heer des huizes. Het is een beeld. En laten we voorlopig even aannemen dat dat een beeld is voor God zelf. En als we deze gelijkenis horen, en zeker degene die tegenover Jezus stonden, die weten nu onmiddellijk, Jezus laat zich inspireren door het lied van de wijngaard uit de profeet Jesaja. Jesaja hoofdstuk 5, het begin. Daar worden dezelfde woorden gebruikt. Daar wordt een wijngaard aangelegd. Daar wordt een omheining omheen gebouwd. En Jezus gebruikt het woord lenios voor wijnpers. En in de Septuagint, in de Griekse vertaling, staat prolunios, een wijnpers. Allemaal woorden die aan de mensen die hij tegenover zich had bekend voorkwamen. En hij groef er ook een put in uit. Dat zijn allemaal woorden die letterlijk overgenomen zijn uit Jesaja. Jezus speelt lintjebuur bij Jesaja, maar gaat er straks zijn eigen draai aan geven. En zijn toehoorders wisten onmiddellijk, oh, nou gaat hij dat lied zingen dat Jesaja toen zong, het lied van de wijngaard. Maar al gauw zal blijken dat Jezus daar toch een eigen invulling aan geeft. En dat blijkt straks aan het einde heel duidelijk en dan komen we er wel op terug. En nogmaals, met die landeigenaar zal God wel bedoeld worden, zoals dat bij Jesaja ook het geval was. En het is hier nog niet zo duidelijk waar nou die wijngaard precies voor staat. Is dat het land, zoals dat bij Jesaja het geval was, of is dat toch iets anders? En hij verpachtte hem. Dat woord verpachten, dat klinkt aan het einde weer terug. En dat is een trucje van de schrijver, om zo te zeggen, een manier van schrijven, zoals wij dat ook wel deden, hè, als we een opstel schreven op de lagere school. En s morgens vroeg gingen we op de fiets, fietsen we vrolijk kwetterend naar het strand. En s'avonds kwamen we op de fiets weer thuis terug. En dat s morgens en s'avonds en op de fiets heen en op de fiets terug, het zijn niet alleen mededelingen in het verhaal, maar je weet als luisteraar ook, oh nou, dan is het verhaaltje uit. Dat zijn omlijstende woorden. Zoals hier dat verpachten. Hij verpachtte die wijngaard en dan aan het eind zal klinken, nou, wat gaat hij nou met die verpachte wijngaard doen, nu het een mislukking blijkt geworden te zijn. En dan weten we, nou, dan is het verhaaltje dus ongeveer uit. En dan, daar staat er een beeld dat ik altijd heel erg indrukwekkend vind. Die landeigenaar, die vertrok naar de vreemde. Zo nu en dan doet Jezus dat wel meer. Ook in Matthäus 25 wordt verteld, hè, dat is de gelijkenis van de talenten. De Heer geeft talenten aan zijn dienaren en dan vertrekt hij zelf naar de vreemde. En in mijn ogen is dat een verwijzing naar de schijnbare afwezigheid van God in deze wereld. Want ja, hij is er gewoon niet. Althans niet zoals wij met onze ogen alle andere dingen kunnen waarnemen. En Jezus laat dus zien, hij is er wel degelijk, niet om zo te zeggen in eigen persoon, maar in de personen die hij achterlaat. En in de geschenken of in de kostbaarheden die hij aan die personen toevertrouwt wanneer hij zelf er zogenaamd niet is. Dat vind ik heel indrukwekkend. Dus Jezus kent onze ervaring van de schijnbare afwezigheid van God heel goed, maar zegt hij, hij is wel degelijk aanwezig in de kostbaarheden die wij hebben als het gaat over de keuzes die je moet maken, de wijze waarop je je moet gedragen, dan weet je eigenlijk van binnen wat het goede is. Of je ook beantwoordt aan dat goede dat jou wordt ingegeven, dat het jou wordt ingegeven, dat is Gods aanwezigheid in jouw persoon. Maar of jij eraan beantwoordt, dat is aan jou. En daar heb je het nu, dat die eigenaar naar de vreemde vertrekt, dat zei Jesaja zo niet. Dat is typisch een toevoeging van Jezus, of misschien wel van de evangelist Matthäus. Dus Jesaja die had het niet meer over wat er met die wijngaard, die gaf die wijngaard, verpachtte die aan zijn volk in de hoop dat het vrucht zou voortbrengen. En dan is verder de nadruk wordt dan gelegd op het verhaal van die wijngaardeniers. En over God gaat het verder niet. Maar Jezus heeft altijd even die opmerking, hij vertrekt naar den vreemde. Dus ik vind dat steeds indrukwekkend. We gaan ervan uit dat met de eigenaar van de wijngaard God wordt bedoeld. De wijngaard is het land of het volk of het evangelie. De pachters zijn de bewoners van het land, het uitverkoren volk met wie God een verbond had gesloten. Dat de eigenaar naar de vreemde vertrekt is dan een aanduiding voor het feit dat God als zodanig onzichtbaar is. Hij, of liever zijn wet, zijn bedoeling is slechts aanwezig in zijn pachters. Aan hen wordt de verantwoording in handen gelegd om het bestaan van deze God waar te maken en uit te beelden door het nakomen van de Torah, van de wet van God. En dat wordt aangeduid met de oogst en de opbrengst. Als je vruchten voortbrengt
oogst voortbrengt, dan doe je wat God van je heeft gevraagd. We gaan naar vers 34. Toen het moment naderde van de vruchten, zond hij zijn slaven naar de landarbeiders om zijn vruchten in ontvangst te nemen. Een heel klein detail. In de Griekse tekst staat er zijn vruchten. Jammer, in de gewone Nederlandse vertaling die in de kerk wordt voorgelezen, is dat weg. Om de opbrengst in ontvangst te nemen, zo wordt er gewoonlijk vertaald. Maar er staat zijn opbrengst. En dat maakt het verhaaltje nog dramatischer. Hij kwam gewoon halen wat hem rechtens toekwam. En dan moet je kijken wat er gebeurt. Vers 35. En de landbouwers, in ontvangst nemend zijn slaven, takelden ze de een toe, doodden de ander en weer een ander stenigde zij. Dat is dan toch een dramatische woordspeling. Die man zendt zijn slaven om in ontvangst te nemen zijn vruchten. En de landbouwers nemen zijn slaven in ontvangst om ze toe te takelen, te doden en te stenigen. Dat is een woordspeling, maar wel met een dramatische ondertoon. En bovendien moet de wending die Jezus nu neemt in zijn verhaal voor de toehoorders van Jezus uitermate verrassend zijn geweest. Hij ging het verhaaltje over de wijngaard van Jesaja nog eens zingen. Nou, zo ging dat verhaaltje van Jesaja helemaal niet. Jezus geeft al meteen aan het begin een heel eigen draai aan zijn verhaaltje. Bij Jesaja gaat het erover dat ze geen vruchten voortbrachten. Maar hier zelfs dat degene die de vruchten kwamen halen, die rechtens, dat die zelfs worden gedood. En daarmee mogen ze alvast in de gaten hebben. Jezus heeft het over de actualiteit. Hij heeft het duidelijk over het lot van de profeten voor hem. Straks, in hoofdstuk 23, vers 37, zal Jezus een klacht uitspreken over Jeruzalem. Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten dood en stenigd die tot u zijn gezonden. Hoort u? Gebruikt hij dezelfde woorden. En dat is dus wat in zijn ogen Jeruzalem heeft gedaan. Profeten werden mishandeld en dat waren de slaven van God. We denken aan Jesaja die in ballingschap ging, aan de klachten van Jeremia. Eigenlijk kennen we uit het Oude Testament geen profeten die gedood zijn. Volgens de traditie echter werd Jesaja doormidden gezaagd, maar het staat niet in de Bijbel. Van steniging is alleen sprake bij Stefanus, niet de profeet voor Jezus uit, maar een van de eerste leerlingen van Jezus. Dat lezen we in de Handelingen, hoofdstuk 7, aan het eind. Wijst dat er nou op dat deze tekst na de dood van Stefanus is geredigeerd, want van hem kon je terecht zeggen dat hij gestenigd was. Van niemand die voor Jezus is uitgegaan, horen we dat. Dan zou dus het mishandelen van profeten ook kunnen verwijzen naar wat Herodes deed met enkele apostelen. Daar wordt verteld in het 12e hoofdstuk hoe de apostel Jacobus werd gedood en hoe Petrus alvast werd gevangen gezet om gedood te worden. Maar ja, die ontsnapt. Hoe dan ook, Jezus wilde de nadruk opleggen in zijn verhaaltje, of Matthäus, die het Jezus in de mond legt, dat degenen die bestemd waren om Gods wil te doen en vruchten voor te dragen, die doen het tegendeel, want ze doden degenen die door God worden gestuurd om te kijken wat er van terecht komt. Dat is nogal dramatisch. We gaan naar vers 36. Het kan zijn dat u heel in de verte een geruis hoort, een ruisend geluid. Dat komt van buiten, maar ja, die opnames moeten worden gemaakt. Dus ik hoop dat u zich er niet aan stoort. Vers 36. Wederom zond die andere slaven meer dan de eerste en ze deden hun op soortgelijke wijze. Op soortgelijke wijze. Dat woord hadden we al eens gehoord, maar juist in een omgekeerde betekenis, in die gelijkenis van de vorige week. Met die vader, met die twee kinderen aan wie die vraagt, ga in mijn wijngaard werken. Hij vraagt het aan de eerste en die zegt ja en doet nee. Op soortgelijke wijze vraagt die vader het aan de tweede en die zegt nee, maar doet ja. Maar nu, op soortgelijke wijze, gaat men voort om de dienaren en de gezanten van de Heer te doden en uit de weg te ruimen. En dan in vers 37, ten laatste zond hij naar hen toe zijn zoon, zeggend, zij zullen ontzien mijn zoon. Met die zoon, daar wordt natuurlijk Jezus mee bedoeld. En dat toont tegelijkertijd aan dat de gelijkenis is geschreven vanuit het perspectief van de generatie na Jezus, van de generatie
van de eerste christenen. Want bij mijn weten hebben Jezus tegenstanders, in het verhaal wordt gezegd door de tegenstanders, dat is zijn zoon, laten we hem uit de weg ruimen. Maar de tijden van Jezus zelf, tijdens zijn leven, heeft nooit een van de tegenstanders in Jezus Gods zoon herkend of erkend. Dus dit is echt een soort herschrijven van het verhaal vanuit het perspectief achteraf gezien. Zij zullen mijn zoon wel ontzien. Vers 38. De landbouwers, ziende de zoon, spraken in zichzelf: deze is de erfgenaam. Hierheen, laten we hem doden en laten we hem zijn erfenis. Laten we hebben zijn erfenis. En nemend hem, wierpen ze hem buiten de wijngaard en doden hem. Als de pachters de zoon de wijngaard uitwerpen, moet met de wijngaard wel Jeruzalem bedoeld zijn. Jezus is immers buiten de stad terechtgesteld. En daar gaat dit verhaaltje natuurlijk over. Ze hebben de zoon gedood en hem buiten geworpen. En dat klopt ook perfect met alle veronderstellingen die we hierboven hadden. Het verhaaltje gaat echt over de actualiteit, ofwel van Jezus zelf, ofwel de actualiteit herverteld door de leerlingen van Jezus. En als het ware de diepere betekenis die ze misschien op het moment zelf nog niet in de gaten hadden, maar achteraf wel. Nu ze achteraf kunnen terugkijken, vertellen ze het verhaaltje met de diepere betekenis er meteen in. En dan, heel mooi, in vers 40. Wanneer de Heer van de wijngaard komt, wat zal hij die landbouwers doen? Dat is typisch Jezus. Een vraag stellen aan het eind. En nu staat er dus niet die Heer des Huizes, maar nu staat er werkelijk het woord Kyrios. In het eerste, die Heer des Huizes, dat stond er ook letterlijk Heer des Huizes. Maar nu staat er Kyrios, het woord dat in het Oude Testament, in het Griekse Oude Testament herhaaldelijk, dat voor God zelf wordt gebruikt. En het woord waarmee soms Jezus wordt aangesproken in het evangelie. Dit is echt een woord dat hoge waardigheid aanduidt. Wanneer de Heer van de wijngaard komt, de hoogste waardigheid als het ware die denkbaar is, wat zal hij dan met die landbouwers doen?

0: Vers 41, ze zeggen hem, hij zal die slechteringen op een slechte manier ten onder doen gaan en de wijn gaat verpachten aan andere landbouwers die hem de vruchten afgeven op hun momenten. Waar de Willibrordsvertaling die in de kerk wordt voorgelezen vertaalt ellendelingen en ellendige dood, geeft het Grieks slechterikken en lelijkers, die een slechte, respectievelijk lelijke dood zullen sterven. Maar die woordspeling wordt gelukkig ook in onze vertaling gehandhaafd. Ellendelingen, ellendige dood, slechterikken, slechte dood, of lelijkers met een lelijke dood. En drie keer achtereen klinkt het woord wijngaard. Dat hebben we nu al drie keer achter elkaar gehoord. Die trits, ja, dat geeft het themawoord aan. Het gaat over de wijngaard. En als gezegd, verpachten vormt een raamwoord, een omlijsting rondom dit hele verhaal. Dat geldt ook trouwens voor de wijngaard en de wijnbouwers. En bovendien is het thema van dit hele verhaal. Dus maakt Jezus daar als het ware de omlijsting van. Hij begint ermee en hij eindigt ermee. En laat het woord ook gedurende het verhaal een aantal keren terug horen. Jezus' toehoorders waren de hoogpriesters en de oudsten, en dat blijkt straks nog een keertje terug, verderop, maar dat bleek ook al in het begin als we teruglezen, en die zullen de herkomst van deze gelijkenis wel herkend hebben, het lied van Jesaja. In dat geval hebben ze ook geweten hoe bij Jesaja de gelijkenis afliep, met de voorspelling dat het land als een verlaten wildernis zou eindigen. Hadden ze dat dan niet als antwoord moeten geven toen Jezus vroeg wat zal nou die heer met die wijngaard gaan doen? Als ze Jesaja hadden gevolgd, dan hadden ze gezegd, nou Jesaja zegt toch, het blijft als een wildernis achter. Maar het gaat anders, want ze hebben goed geluisterd. Jezus vertelt een ander verhaaltje dan het verhaaltje van Jesaja. Bij Jesaja ging het volk in ballingschap en bleef het land inderdaad verlaten achter. En dat was dus zoals het verhaaltje van Jesaja afliep. De wijngaard zal als een dorre woestijn achterblijven, omdat er niemand meer is om het te bewerken. En met die wijngaard werd dan het land zelf bedoeld. Maar nu Jezus vraagt, wat gaat hij met die wijnbouwers doen? Nu antwoorden ze, hij zal de ellendelingen een ellendige dood doen sterven. En zijn wijngaard, nu zou je toch verwachten, blijft helaas als een wildernis achter. Nee, zal hij aan andere wijnbouwers verpachten die hem wel de opbrengst op de vastgestelde tijd zullen afdragen. Kijk, dat is verrassend. En dat slaat natuurlijk op hoe het is verder gegaan met de boodschap van Jezus. Dat slaat op de volgelingen van Jezus. Want die nemen de belofte van het koningschap van God over. En met dat antwoord, als het ware, zij geven zelf het antwoord van hoe het verder zal gaan. Zij geven zelf het antwoord dat zij buitenspel worden gezet, omdat ze wel ja zeggen tegen Gods wet, maar hem niet doen en geen vruchten voortbrengen. En nu zeggen ze zelf, nou, dan gaat het naar anderen. Ze geven het zelf als antwoord. Terwijl ze het antwoord van Jesaja hadden kunnen geven. Nou, jammer, de wijngaard blijft als een wildernis achter. Maar zelf zeggen ze, nee, die wijngaard die wordt in handen gegeven van anderen die wel de opbrengst op. En dat gaat natuurlijk over de leerlingen van Jezus die straks het evangelie gaan verkondigen en de wereld ingaan. En dan in vers 42 gaat het ineens heel onverwacht verder. En laten we eerst maar eventjes de dingen tot ons door laten dringen. We zijn bij vers 42. Zegt hun Jezus tegen de schriftgeleerden en de oudsten die net hadden gezegd, hij zal die wijngaard geven aan anderen die wel de vruchten opbrengen. Zegt hun Jezus, kennen jullie niet in de schriften een steen welke de bouwlieden hadden afgekeurd, die is geworden de hoeksteen? Vanwege de Heer is ze geworden en het is wonderbaar in onze ogen. Ja, een tamelijk onverwachte voortzetting van het verhaal. Het ging over die wijngaard en die wordt uit handen genomen van degene voor wie die eerst bestemd was, omdat ze geen vruchten voortbrengen. En zelf, dat gaat natuurlijk over degene die Jezus voor zich heeft, aan wie die zijn vragen stelt. En zelf zeggen zij dan, nee, die wijngaard gaat over in handen van anderen. En dan zou je denken, nou gaat Jezus het toepassen van, nou ja, jullie denken dat je de wijngaard in handen hebt, maar het is niet zo. Maar mijn leerlingen, waarvan jullie vinden dat ze zondaars en tollenaars en ontuchtige vrouwen zijn, maar die wel. Maar dat zegt hij helemaal niet. Hij zegt, Kennen jullie niet in de schriften een steen welke de bouwlieden hadden afgekeurd, die is geworden de hoeksteen? Het is een citaat uit Psalm 118, als u het na wil zoeken, de versen 22 en 23. Psalm 118. Verwarrend, want het doorbreekt de beeldspraak van de wijngaard. En Jezus komt erop omdat hij de reactie van zijn opponenten voorvoelt. Want straks, ietsje verderop, in vers 45, mogen we opmaken dat zij in de gaten hebben dat hij hen bedoelt met die onwaardige pachters. En dan hebben zij waarschijnlijk ook in de gaten dat de pachters aan wie de wijngaard overgaat, dat Jezus' volgelingen zijn. Maar dat is vanuit hun perspectief natuurlijk absurd. Gekker moet het niet worden. Ten eerste, zij zijn de belangrijkste mensen in het land, de hoge priesters en de oudsten. De mensen die de meeste waardigheid verdienen, die de plek van God innemen en proberen die zo goed mogelijk te vervullen. En daar wordt nou tegen gezegd dat ze die plaats al lang verloren hebben en dat het is overgegaan naar de mensen die in hun ogen hartstikke onrein zijn. Die alleen maar bij Jezus hun heil zoeken, omdat hij nu eenmaal met tollenaars en zondaars omgaat. En omdat ze nergens anders konden vinden. Waar halen zij de heiligschennende arrogantie vandaan te denken dat hun de belofte van God in handen zou worden gegeven? En omdat Jezus dus die reactie vervoelt, dat ze zullen zeggen, wat zullen we nou krijgen? Hij vervoelt het natuurlijk wel, gaat hij er alvast op in. Jullie zijn die bouwlieden en je hebt de belangrijkste steen, mij, als waardeloos weggegooid. Maar ik zal de sluitsteen en het fundament, ik zal dat blijken te zijn. Door mij blijft het hele bouwsel in zijn voegen. Precies de steen die jullie niet konden gebruiken, die is de hoeksteen geworden. En daarmee geeft hij alvast een soort samenvatting van de gelijkenis, want hij werd bedoeld in de gelijkenis met die zoon die namens de heer van de wijngaard kwam om vruchten op, en die werd dus gedood en dan dachten die wijngaardeniers, nou zal de wijngaard voor ons zijn. Maar het tegendeel is dus het geval, dat voelden die mensen zelf ook wel aan. Alleen, gaandeweg krijgen ze in de gaten, hij heeft het over ons. Jeetje, hoe durft Jezus dat nou te doen tegenover die kerels? En ten tweede, wat moet daar voor een sfeer zijn ontstaan? En dan, daarom zeg ik jullie, en nu spreekt hij hen dus rechtstreeks aan, ik zit in vers 43, daarom zeg ik jullie, opgeheven van jullie zal worden het koningschap van God en gegeven worden aan een volk doende de vruchten ervan. Daarom zeg ik jullie, ineens is het verhaaltje uit en is de toepassing aan de orde. Daarom zeg ik jullie, nu spreekt Jezus niet meer in de derde persoon, een verhaaltje, maar in de tweede. Hij spreekt zijn opponenten rechtstreeks aan. Het koninkrijk zal jullie ontnomen worden en gegeven worden aan anderen, en wel zijn volgelingen, mijn volgelingen, die wel godsbarmhartigheid en naastliefde in praktijk brengen. En daarmee is de lezing van vandaag als het ware afgerond. En tegelijkertijd heb ik toch, om toch even terug te kijken, want het is dus, we noemen dit evangelie. Maar tegelijkertijd gebeurt er iets heel dramatisch. Die mensen van wie ik echt aanneem, de hoge priesters en de oudsten, die naar hun diepste overtuiging probeerden God zo goed mogelijk te dienen, die werden nu ongelooflijk op hun nummer gezet en er werd tegen gezegd, ja, je denkt wel dat je God dient, maar het is helemaal niet zo. En hoe komt dat? Omdat God dienen eigenlijk gebeurt via het volbrengen van naastliefde en barmhartigheid, maar jullie hebben er harteloosheid van gemaakt, want je denkt dat het belangrijkste in het leven is om de dingen van God zo te doen dat jij zuiver bent en dat jij degene bent die het allemaal heel goed doet en dat je voor God kunt gaan staan en kunt zeggen, nou, kom op met je beloning, want ik heb het allemaal goed gedaan. Dus het betrachten van de wet is hoogmoed geworden. En het betrachten van de zuiverheid om de dingen zo voor God zo goed mogelijk te doen en je door niks verkeerds te laten beïnvloeden, dat is harteloosheid en discriminatie geworden, want de mensen die dat allemaal niet halen, die hebben jullie niet met barmhartigheid behandeld, wat wel degelijk de bedoeling was, want wie zijn jullie dat je denkt dat je Gods genade niet nodig zou hebben? Nou, deze mensen hebben Gods genade des te meer nodig. Hij had jullie gevraagd om dat in praktijk te brengen en jullie doen het niet. Ja, en dan wij maar denken dat als dat één keer gezegd is aan die mensen die hun leven lang proberen op die manier God te dienen, dat dat tot hun doordringt en dat ze zeggen, oh ja, Jezus, nou je dat zegt, nou zien we zelf ook dat het fout is. Wel nee, in hun ogen zat Jezus fout. En daarom, wij noemen het blijde boodschap, omdat wij mogen geloven dat de genade en de barmhartigheid, waar het steeds over gaat bij Jezus, dat die ook aan ons gegeven wordt, ook als wij stommiteiten uithalen, fouten maken, bewust of onbewust, en dingen niet doen, niet, dan is er die genade, en daar gaat het uiteindelijk om, en niet hoe goed ik het doe. Daar gaat het helemaal niet om. En niet dat ik precies de geboden nakom. Daar gaat het niet om. Het gaat om de barmhartigheid. Alsof ik de woorden van onze huidige paus hoor, die dan zegt, nou, ik heb toch liever dat de mensen in mijn kerk vuile handen maken, omdat ze nou eenmaal met de mensen mee moeten wandelen, en niet dat ze vanuit een ivoren toren gaan zitten te oordelen. Van, ja, jullie doen het allemaal verkeerd, wij zijn de enigen die het goed doen. Wij weten precies wanneer andere mensen het fout doen, maar gelukkig doen wij dat allemaal niet, wij doen daar niet aan mee. Niet oordelen, geef ze te eten. En te eten geven is, laat ze voelen wat het dan is om barmhartigheid te krijgen. In plaats van zo onbarmhartig te oordelen over mensen die, net als ik, fouten maken. En het drama is dus dat mensen die menen het goed te doen, die blijken dat helemaal niet zo te doen. En dat heb je alleen maar in de gaten op het moment dat je bescheiden genoeg bent om aan Jezus te vragen, Jezus, laat mij zien. Laat mij zien waar mijn fouten zitten. Maar als ik van mezelf overtuigd ben dat ik het allemaal goed doe, hoeft niemand mij te komen vertellen dat het verkeerd is. Dat is het drama van die hoge priesters en die oudsten. Die menen het gewoon allemaal goed te doen. En die kwamen dus met de vraag, met welk gezag sta je dit hier allemaal te doen? Wat denk je van wie je bent? Ja, achteraf wij kunnen zeggen, ja, als ze hadden geweten tegen wie ze het zeiden. Maar dat, zelfs al hadden ze het geweten, ze hadden dat gewoon niet geloofd. En het stemt mij persoonlijk, mag u best weten, heel, ja, om zo te zeggen, heel, heel bescheiden. Zelfs dat uitspreken is al een beetje onbescheiden. Maar het stemt mij heel voorzichtig, omdat soms meen je het goed te doen. En dan blijkt toch dat je een tijd lang op de verkeerde weg was. En dan is het een vraag dat zoveel nederigheid om je door iemand die je dat in alle hartelijkheid en liefde en medeleven komt duidelijk maken. En om het dan te accepteren. Maar daar hoort wel hartelijkheid en medeleven bij. Anders accepteer je het natuurlijk helemaal nooit. We noemen het evangelie. Het is blijde boodschap. Maar het is blijde boodschap die alleen maar gewonnen wordt na innerlijke strijd en strijd met de krachten die van buiten komen. Tot slot de volgende week. Dan lezen we nog altijd uit Matteüs, hoofdstuk 22, vers 1 tot en met vers 14. Matteüs 22, 1 tot 14, volgende week.
1: Dit was Woord voor Woord over het evangelie van deze zondag met pater jezuïet Dries van den Akker.

0: Beste luisteraars van Radio Maria. Wij schakelen zo over naar de Bedevaartkapel op het heiligdom van Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo. Van daaruit
1: zijn in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
0: En voorafgaand
1: ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.

Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Wij groeten u, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wij groeten u, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wij groeten u, bruid van God de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Wij bidden vandaag de blijde geheimen. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, hoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.

Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.

Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.

Jezus wordt geboren in een stal van Bethlehem. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.

Jezus wordt in de tempel opgedragen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.

Jezus wordt in de tempel teruggevonden. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.

De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is

gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Zie de dienstmaagd des Heren. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. En het woord is vlees geworden. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Bid voor ons, Heilige Moeder van God. Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus, onze Heer. Heilige aartsengel Michael, verdedig ons in de strijd. Wees onze bescherming tegen de boosheid en de listen van de duivel. Wij smeken ootmoedig dat God hem zijn macht toegevoelen. En gij, vorst van de hemelse regenscharen, drijf Satan en de andere boze geesten, die tot verderf van de zielen over de wereld rondgaan, door de goddelijke kracht in de hel terug. In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen. Welkom allemaal op deze eerste zaterdag van de maand, waarin wij in het bijzonder bidden voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat, het religieus en het godgewijde leven. Zoals gebruikelijk zullen er zometeen tijdens de mis twee collectes zijn. De eerste collecte is voor de kapel en het heiligdom. En de tweede collecte bij de offeranden is voor de priesteropleidingen in ons bisdom. De eerste collecte zal trouwens meteen rondgaan bij het binnenkomen van de priesters. En dan is er vanmiddag, zoals gebruikelijk, om 14:45 uitstelling van het Allerheiligste. En dat zal in de genadekapel zijn, gevolgd door lof om 15:00, ook in de genadekapel. Wens u veel devotie.

We mochten zojuist meebidden met het rozenkransgebed vanuit de Bedevaartkapel op het heiligdom van Onze Lieve Vrouw Ternoot in Noord-Holland, alwaar een priesterdag plaatsvindt om te bidden voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het religieus leven. We schakelen om 12:00 wederom in om de eucharistieviering te volgen vanuit diezelfde Bedevaartkapel.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Vrede zij u.
1: En met uw geest.
0: Van harte welkom in de viering van de Eucharistie. Een halfjaartje geleden was ik ook hier met een groep tieners uit het bisdom Groningen-Leeuwarden, ook nu weer. Toen heeft rector Kwaardvlieg mij uitgebreid welkom geheten. We hebben gezegd, dat gaan we natuurlijk niet iedere keer doen. Maar ik ben dus bisschop Ronald Cornelis van het bisdom Groningen-Leeuwarden. En ik ben blij vandaag met u, met jullie, hier samen de Eucharistie te mogen vieren. Ook helemaal aan het begin van de oktobermaand. De Rozenkransmaand. Afgelopen weekend was ik in Lourdes. En wie was er ook? Paus Leo, precies. En dat was een heel mooi weekend. En de paus riep bij het middaggebed, bij het Angelusgebed op zondag op om in de oktobermaand vooral ook de Rozenkrans te bidden. Voor de vrede. Dus dat is meteen een oproep aan ons om dat in de komende maand veelvuldig te doen. Dat er toch eindelijk een keer vrede mag gaan ontstaan. In plaats van oorlog en haat en nijd. En als u nu denkt, oh, we vieren Maria op zaterdag, dan heeft u het helaas wel mis. Want het is vandaag 3 oktober en dat is voor het bisdom Haarlem Amsterdam een verplichte gedachtenis van de heilige Bavo. Bavo, de patroonheilige van uw kathedraal. En ook de patroonheilige van de stad Haarlem. En trouwens ook van het Vlaamse bisdom Gent. Deze Bavo kwam oorspronkelijk uit Hespengouw. Dat is een gebied in wat tegenwoordig Vlaams-Limburg en Brabant is. Het ligt ook wel een beetje nog in ons Brabant en Limburg. En dat gebied is ook een heel vruchtbaar gebied. Er zijn veel fruitbomen. En het was de heilige Bavo die in die streek opgroeide. Hij was een steenrijke edelman die werkelijk alles had. Geld, status en de glanzende carrière. Maar zijn leven kwam van binnen niet tot bloei. Het was allemaal buitenkant. Pas toen hij zijn bezittingen durfde los te laten om Christus te volgen, vond hij zijn echte bestemming. Vandaag daagt hij ons uit om ook kritisch te kijken naar onszelf. Wat houdt ons gevangen in de drukte van alle dag? En durven wij ruimte te maken voor wat er echt toe doet in het leven? Laten we aan het begin van deze Eucharistieviering stil worden. Laten we ons hart openen voor God, voor zijn aanwezigheid, voor Christus, die we mogen ontmoeten en ontvangen in de Eucharistie. En belijden we dan onze zonden, bekeren we ons tot God om deze Eucharistie ook goed te kunnen vieren. En we zeggen samen, ik belijd voor de almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachten, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria altijd maagd, alle engelen en heiligen, en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. En mogen dan de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot eeuwig leven.
1: Amen.

0: Laat ons bidden. God, gij hebt de heilige edelman Bavo ingegeven alles te verlaten om voortaan te leven in dienst van de gekruisigde Heer. Bescherm ons op zijn voorspraak tegen de verleiding van deze wereld. En laat ons, als trouwe volgelingen van uw Zoon, eens het eeuwig leven bezitten. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
0: We gaan luisteren naar Gods woord.
2: Uit het boek Job. Toen gebeurde het dat Job aan de Heer het volgende antwoord gaf. Ik heb erkend dat gij alle macht hebt. Niets wat gij wilt, wordt u geweigerd. Daarom sprak ik in domheid over dingen te wonderbaar voor mijn begrip. Van horen zeggen had ik over u gehoord. Maar nu hebben mijn ogen u aanschouwd. Daarom herroep ik mijn woorden en doe ik boete in stof en as. Toen zegende de Heer Job, meer nog dan tevoren, en hij kreeg 14.000 schapen, 1.000 koppel runderen en 1.000 ezelinnen. Hij kreeg ook 7 zonen en 3 dochters. De eerste noemde hij Jemina, de tweede Kezia en de derde Keren Hapuk. Er waren in het hele land geen vrouwen te vinden zo mooi als de dochters van Job. En hun vader gaf hun een erfdeel, evenals aan haar broers. Daarna leefde Job nog 140 jaar. En hij zag zijn kinderen en kleinkinderen tot in het vierde geslacht. Toen stierf Job, hoogbejaard en levensmoe.

De Heer zij met u. Lezing uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas.

0: In die tijd keerden de 72 leerlingen vol blijdschap terug en zeiden: Heer, zelfs duivels onderwerpen zich aan ons door uw naam. Jezus zei hen: Ik zag de Satan als een bliksemstraal uit de hemel vallen. Ik heb u macht gegeven op slangen en schorpioenen te treden, te heersen over heel de kracht van de vijand, en niets zal u kunnen schaden. Toch moet gij u niet verheugen over het feit dat de duivels aan u onderwerpen zijn, maar verheugt u, omdat uw naam is dan opgetekend in de hemel. Op dat uur jubelde hij het uit, vervuld van de Heilige Geest, en hij sprak: Ik prijs uw Vader, Heer van hemel en aarde, omdat hij deze dingen verborgen gehouden hebt voor wezen en verstandigen, maar ze hebt geopenbaard aan kinderen. Ja, Vader, zo heeft het u behaagd. Alles is mij door mijn Vader in handen gegeven. Niemand weet wie de Zoon is, tenzij de Vader. En wie de Vader is, tenzij de Zoon. En hij aan wie de Zoon hem wil openbaren. Daarop keerde hij zich naar zijn leerlingen afzonderlijk en hij zei tot hen: Gelukkig de ogen die zien wat hij ziet. Ik zeg u, veel profeten en koningen verlangden te zien wat hij ziet, maar ze hebben het niet gezien, en te horen wat hij hoort, maar ze hebben het niet gehoord. Woord van de Heer.
1: Amen.

Dierbare zusters en broeders, hier in de Bedevaartskapel of thuis meevieren via de livestream. Als je iemand alleen maar kent via de sociale media, via Instagram of TikTok of Facebook of Snapchat of hoe het ook allemaal mag heten, dan kun je je afvragen, ken je diegene dan wel echt? Je ziet de buitenkant, je ziet wat foto's. Je ziet wat verhalen, wat diegene aan het doen is. Je kent diegene van horen zeggen. Pas als je iemand in het echt ontmoet, diep in de ogen kunt kijken en samen wat tijd gaat doorbrengen, leer je de echte persoon kennen. Dat is eigenlijk ook zoiets wat we nu met de tieners doen dit weekend. Sommigen kennen elkaar, anderen nog niet. Maar juist door de echte ontmoeting leer je die ander kennen. In de eerste lezing horen we dat ook bij Job. Hij heeft verschrikkelijk geleden. En hij had heel veel theorieën, heel veel beelden over God. Maar aan het einde zegt hij iets prachtigs. Slechts van horen zeggen wist ik van u. Maar nu heeft mijn oog u aanschouwd. Daarom herroep ik mijn woorden en doe boete. Job, hij is niet langer boos of teleurgesteld in God, maar hij weet nu dat God zijn verlosser leeft. Dat God er voor hem is. Al die tijden, dat hij er ook was in die tijd van ellende, van narigheid, van ziekte. Dit is precies wat er ook gebeurde in het leven van de heilige Bavo, wiens gedachtenis wij deze dag vieren. Bavo was een rijke edelman, hier niet eens zo ver vandaan, in Vlaams, Limburg en Brabant. En hij wist best wie God was. Ja, van horen zeggen dan, van de buitenkant, van de zondagsplicht. Maar pas toen hij een diepe crisis doormaakte, veranderde iets. God bleef voor hem niet langer een theorie, maar werd een levende realiteit. Hij aanschouwde God met zijn hart en liet zijn oude, wat egoïstische leven achter zich en hij deed boete. In het evangelie van vandaag horen we dat de leerlingen van Jezus vol vreugde, ook helemaal vol met adrenaline terugkeren. Ze hebben prachtige dingen mogen ervaren. Ze hebben zieken genezen. Ze hebben het kwaad overwonnen in de naam van Jezus. Ze voelen zich hartstikke succesvol. Alsof ze de hele wereld aan kunnen. Maar Jezus, hij trapt gelijk even op de rem. En zet die leerlingen weer even met beide benen op de grond. Hij zegt, ja, verheug je niet over dat de geesten zich aan jullie onderwerpen. Maar verblijd jullie omdat jullie namen staan opgetekend in de hemel. Jezus zegt hier eigenlijk, zoek je geluk niet in je prestaties of in het succes dat je nu hebt. Succes komt, maar gaat op een gegeven moment ook weer. Populariteit waait over. Vandaag ben je de held en morgen is iedereen je vergeten. Hoe vaak zien we dat niet bij bepaalde sterren of bij voetballers of andere sportlieden? Ze gaan heel erg omhoog, heel populair. En op een gegeven moment, je ziet en je hoort er niks meer van. Maar waar het echt om gaat is dat je weet bij wie jij hoort. Jouw naam staat immers geschreven in de palm van Gods hand. Hij kent je. Hij heeft je lief. Dat is een onvoorwaardelijke liefde die nooit verdwijnt. Sint Bavo, hij begreep dit uiteindelijk als geen ander. Als een aardse succes, als edelman, stelde eigenlijk niets voor. Bij de diepe vreugde te weten dat zijn naam bij God opgeschreven stond. Dat was veel wezenlijker, veel belangrijker. Daar gaat het om. En daarom dat hij ook die rijkdom en dat succes en dat luxe leventje gemakkelijk kon loslaten. Aan het einde van het evangelie prijst Jezus
prijst Jezus God omdat hij deze geheimen heeft verborgen voor wijzen en verstandigen. Mensen die het allemaal zo goed weten. Maar ze heeft geopenbaard juist aan kinderen, aan kleine mensen. Kinderen, ze kijken veel onbevangener naar de wereld. Ze hoeven zich niet groter voor te doen dan ze zijn. Ze berekenen niet constant hun eigen voordeel. Wat kan ik hier aan winst uithalen als ik met die of die goed aanpap? Vandaag worden wij uitgedaagd om die kinderlijke, om die open blik terug te vinden. Jezus vertelt dit verhaal, dit evangelie ook, nadat hij al een hele tijd lang in Galilea was. Galilea, het noordelijk deel in Israël, dat is eigenlijk een heel vruchtbaar gebied. Dat is rondom dat meer van Galilea. Daar zijn landbouwers, veehoeders, vissers. Dat zijn een beetje, ja, ik zou bijna zeggen, gewone mensen. Zonder al te veel poeha. Maar dan gaat hij richting Jeruzalem. Dat is die plek van de schriftgeleerden. De fariseeën, de oudsten. Dat zijn eigenlijk die wijzen en die verstandigen die het allemaal zoveel beter weten. En Jezus, die denkt nog met een beetje heimwee terug aan die tijd daar in dat gebied van Galilea. Waar mensen veel opener stonden voor zijn boodschap. Waar veel minder bed van die bedweters, zal ik maar zeggen. En daarom dat Jezus deze woorden hier ook gebruikt. God heeft zich vooral geopenbaard aan kinderen, aan kleine mensen. Ik moet denken aan jaren terug verschenen van die boekjes Lieve Meneer God. Kinderen schrijven een brief aan God, misschien kent u dat wel. En er staan allerlei hele mooie vragen in aan God gesteld. Een van die vragen is: is de bisschop uw vriend of kent u hem van uw werk? Dat zijn dus van die vragen die kinderen stellen, heel onbevangen, heel open. Terwijl wij ons vaak schamen om allerlei dingen ook aan ons lieve Heer voor te leggen. Kinderen, zij doen dat met een open hart. Of een meisje die had nieuwe schoenen. En die schreef: lieve meneer God, ik heb nieuwe schoenen. Wilt u zondag vooral opletten als ik in de kerk ben, dan kunt u ze bewonderen. Durf je te geloven dat jij zoals je bent, dat je goed genoeg bent. Simpelweg omdat God van je houdt, omdat God je heeft gewild, omdat God jou bij naam kent. Sint Bavo, hij liet de wereldse wijsheid en zijn hele status achter zich. Hij werd als een kind zo eenvoudig. En hij trok zich op een gegeven moment terug als kluizenaar ergens in de buurt van Gent om alleen nog maar met God bezig te zijn. Vandaag, op deze zaterdag in Heilo, nodigt Christus ons uit om alle drukte van de wereld eventjes stil te zetten. Laten we stoppen met leven en geloven alleen maar van horen zeggen. Laten we in de voetstappen van Job en van Sint Bavo onze ogen en vooral ons hart openen voor de levende God die we hier mogen ontmoeten in de Eucharistie, Christus zelf, die we dadelijk mogen ontvangen. Je hoeft jezelf niet te bewijzen. Je naam staat geschreven in de palm van Gods hand en hij heeft jou in zijn hart gesloten, voor nu en voor alle levensdagen. Tot in eeuwigheid.

0: Beste zusters en broeders, leggen we onze gebeden nu voor aan God, onze Vader, en bidden we vol vertrouwen.
1: Voor onze kerk, dat de Heer de harten van velen edelmoedig en dienstbaar maakt voor de blijde boodschap en dat velen Jezus mogen volgen en verkondigen, als priester, diaken of religieus. Voor alle christenen, dat zij gesterkt door doopsel en vormsel daadwerkelijk getuigenis afleggen van hun geloof in Jezus Christus. Voor onszelf, dat wij ons geloof beleven in dialoog en saamhorigheid, dat we geen eigenwijze wegen gaan, maar optrekken met elkaar om Gods rijk te verkondigen. Voor allen die zich inzetten voor zieke en lijdende mensen, dat Gods zegen mag rusten op hun werk, opdat het rijke vruchten mag voortbrengen en tot genezing mag leiden. Voor onze overleden familieleden en vrienden, dat zij mogen wonen in het huis van de Vader, waar vreugde en vrede geen einde kennen. Bidden we ook voor de intenties van vandaag, voor roepingen tot het priesterschap, dat ook in onze tijd jonge mensen de uitnodiging van de Heer mogen aannemen om hem onvoorwaardelijk te volgen. Voor de zielenrust van pater Gerard Weijers. Voor de zielenrust van de families De Klerk, Ribbens, Vermunt en Veringa. Voor genezing van Vivian Victor Marcus. Voor genezing van Mari Magdalena Singh. Voor Jeremy Geronimo Sani Trauerbach. Selina Cheyenne Trauerbach. Carolina Weiner. Voor het welslagen van een staaroperatie. En voor de gezondheid van diverse leden van de eerste zaterdag werkgroep. Wets Portugies, Gerda de Wit, Ali Mul en Ger Palten.

Met paus Leo bidden we om vrede in de wereld, vrede in de Oekraïne, in het Heilig Land, Israël, Palestina, in het hele Midden-Oosten, op zoveel andere plekken. Geef vrede, Heer, geef vrede. En bidden we morgen een moment vanuit de stilte van ons hart.

0: Barmhartige God, niemand heeft u ooit gezien, maar in liefde, zorg en aandacht bent u onder ons aanwezig. Blijf met ons begaan en laat uw rijk van vrede onder ons groeien. We vragen u dat op voorspraak van onze lieve vrouwen ten noord en op voorspraak van de heilige Bavo, door Jezus de Christus, onze Heer en broeder voor nu en altijd, tot in eeuwigheid. Amen.
1: Dan volgt nu de collecte ter ondersteuning van de priesteropleiding in ons bisdom.

0: Bid, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader.
1: Mooi, Heer, op de grond aannemen, tot over in uw plaatsen gaan, tot wel zijn van onze Heerse Heilige Kerk.
0: God, bron van goedheid, zie dan de offeranden die wij u brengen op het feest van de heilige Bavo. Laat deze gaven allen ten goede komen die zich wijden aan uw dienst door Christus, onze Heer.
1: Amen.
0: De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: Verheft uw hart.
1: Wees met ons hart bij de Heer.
0: Brengen we dank aan de Heer onze God.
1: Wees onze dankbaarheid waardig.
0: Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken altijd en overal door Christus onze Heer. Want door het wonderbaar getuigenis van uw heiligen schenkt u uw kerk voortdurend nieuwe levenskracht en geeft ons een overtuigend bewijs van uw liefde. Maar ook voltrekt gij aan ons het werk van de verlossing door hun voorbeeld dat ons aanspoort en door hun voorspraak die ons blijvend bij u aanbeveelt. Daarom verkondigen met alle engelen en heiligen ook wij uw heerlijkheid en zingen vol vreugde.

0: Hemelse Vader, met eerbied noemen wij uw naam. Altijd zijt gij met ons op weg. En dichter dan we durven dromen, zijt gij bij ons, wanneer uw Zoon ons samenbrengt rond deze tafel, waar we uw liefde vieren met brood en beker. Zoals eens, op de weg naar Emmaus, ontsluit hij nu voor ons de schrift, en wij herkennen hem bij het breken van het brood. En daarom bidden wij, almachtige God, beadem met uw geest dit brood en deze wijn, zodat Jezus Christus in ons midden komt met de gaven van zijn lichaam en zijn bloed. Want op de avond voor zijn lijden nam hij onder de maaltijd brood en sprak tot u het dankgebed. Hij brak het brood en hij gaf het aan zijn leerlingen, terwijl hij zei: neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Zo nam hij ook de beker met wijn en sprak opnieuw het dankgebed. Hij gaf hem aan zijn leerlingen en sprak: neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken. Verkondigen we het mysterie van ons geloof. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot gij wederkeert, dat gij verrezen zijt. Oneindig goede Vader, wij vieren de gedachtenis van onze verzoening en wij verkondigen de liefde die gij ons betoont. Uw Zoon is door het lijden en de dood gegaan en tot nieuw leven opgewekt is hij ingetreden in uw heerlijkheid. Zie met genegenheid neer op dit offer en erken erin uw eigen Zoon, die zijn leven heeft gegeven en zijn bloed vergoten, opdat voor alle zoekers de weg naar uw Vader geopend en begaanbaar zijn. Barmhartige God, laat de geest van Jezus in ons wonen en vervul ons met uw liefde. Sterk ons door de gaven van zijn lichaam en zijn bloed en maak nieuwe mensen van ons, dat wij op Jezus gelijken.
1: Bescherm onze paus Leo en onze bisschop Johannes. Leer alle gelovigen van uw kerk de tekenen van deze tijd verstaan en maak hen trouw in de beleving van uw evangelie. Maak ons herbergzaam van hart voor alle mensen rondom ons, dat wij delend in hun vragen en hun pijn en hun vreugde en hun hoop hen de weg aantonen die naar uw liefde leidt.
2: Erbarm u, Vader, over onze broeders en zusters die in de vrede van Christus naar u zijn teruggekeerd, en over alle gestorvenen waarvan gij alleen het geloof hebt gekend. Breng hen tot het licht van uw aanschijn. En als ook onze weg ten einde loopt, neem ons dan op in uw huis waar plaats is voor velen. Schenk ons de vervulling van onze levenslange hoop, overvloedig leven in uw heerlijkheid.
0: Laat ons toe in de gemeenschap van uw heiligen, dat we met Maria, de maagd en moeder Gods, met uw apostelen en martelaren, met de heilige Jozef, met de heilige Bavo en met al die anderen die u genegen zijn, dankbaar uw naam aanbidden en u prijzen door Jezus Christus, onze Heer. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen. Precepti salutare.

0: Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef genadig vrede in onze dagen, dat we gesteund door uw barmhartigheid altijd vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle angst en onrust. Terwijl we uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze Verlosser, Jezus Christus. Want van u is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Heer Jezus Christus, u hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één. Gij die leeft in eeuwigheid.
1: Amen.
0: En de vrede van de Heer zij altijd met jullie.
1: En met uw geest.
0: Wens elkaar ook die vrede van Christus toe. Vrede van Christus voor jou.
2: En ook voor u.
3: In vrede van Christus.

0: Zalig zij die genodigd zijn aan deze maaltijd van de Heer. Zie dan hier het Lam Gods dat wegneemt de zonde van de wereld. Heer,
1: ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden.

bidden we het gebed van de geestelijke communie. Mijn Jezus, ik geloof dat u in het allerheiligst sacrament tegenwoordig bent. Ik bemin u boven alles en wens u in mijn hart te verwelkomen. Nu ik niet de communie daadwerkelijk kan ontvangen, vraag ik van u de genade van de geestelijke communie. Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader. Draag mij in uw geest en laat mij nooit van u gescheiden worden. Amen.

0: Laat ons bidden. Almachtige eeuwige God, Vader van alle vertroosting en vrede, gij hebt ons op deze gedachtenis van de heilige Bavo als uw volk bijeengebracht om uw naam te prijzen. We bidden u, schenk ons door het lichaam en bloed van uw enige geboren zoon een waarborg voor onze verlossing in eeuwigheid. Door Christus, onze Heer. Dan gaan we nog luisteren naar een mededeling. Misschien wel twee.
1: Zoals gebruikelijk is er vanmiddag weer gelegenheid tot aanbidding van het Allerheiligste. En dat zal vanaf deze maand weer zijn in de Genadekapel. En dat is om 14:15, gevolgd door het Heiliglof om 15:00. En alleen nog toe te voegen dat de volgende priesterzaterdag is op 7 november. En heel veel dank aan Monsignor Cornelissen dat hij vandaag met ons de mis wilde vieren.
0: Kijk, de rector heeft ook nog een mededeling.
2: Ja, een hele korte eigenlijk. Ik was aan het biecht horen vanmorgen. En er waren nog een aantal mensen die nog niet aan de beurt zijn gekomen. Er is ook na deze eucharistieviering gelegenheid om het sacrament van de verzoening te ontvangen. Dat wilde ik eigenlijk u allemaal nog even zeggen. Ik wens u een heel fijn verblijf op het heiligdom. En dank u wel, monsieur. En mogen wij om uw zegen vragen.
0: En ook dank voor de gastvrijheid. En ook dank voor de mooie... Het mooie orgelspel en de mooie zang. Het is toch wel heel mooi wanneer je zo'n kwaliteit ook in huis hebt. Dank daar ook voor en dank aan jullie allen voor het meevieren van de Eucharistie. De Heer zij met u. De naam des Heeren zij gezegend.
3: Tot in de eeuwigheid.
0: Onze hulp is in de naam van de Heer.
3: Die hemel en aarde gemaakt heeft.
0: En zegen en behoed u dan de almachtige en barmhartige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
3: Amen.
0: En ga dan van hierheen in vrede.
3: Amen.

We waren verbonden met de Bedevaartkapel op het heiligdom van Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heilo. Daar vindt, zoals op elke eerste zaterdag van de maand, een speciale priesterdag plaats. Een dag waarop gebeden wordt voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het religieus leven. Dank voor het luisteren. We schakelen nu weer terug naar het reguliere programma bij Radio Maria.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.
1: Een dorpspastoor maakt heel wat mee. Chronieken uit de parochie zijn korte, soms ontroerende en dan weer wonderlijke verhalen van pastoor Andy Penne over zijn belevenissen in de parochie. Met altijd een wijze les of gelovige kwinkslag.

0: Misschien hebt u het verhaal van Captain al eens zien passeren op Facebook. Het is zo'n verhaal waarvan je eerst denkt, amai, en daarna toch even stil wordt. Captain was een hond die, volgens het verhaal, 6 jaar lang iedere nacht op het graf van zijn baasje sliep. Zijn baasje, Miguel Guzman, overleed in 2006. En kort na de begrafenis verdween Captain. De familie zocht overal. Ze vroegen rond, plaatsten berichten en hoopten hem terug te vinden. Maar niemand wist waar de hond gebleven was. Tot mensen die 's avonds laat op de begraafplaats kwamen, op een dag een hond zagen liggen op een graf. Het was Captain. De beheerder van de begraafplaats verwittigde de familie. Ze kwamen hem ophalen en namen hem mee naar huis. Heel begrijpelijk natuurlijk. Alleen had Captain daar blijkbaar een andere mening over. Iedere avond huilde hij, krabde hij aan de deur en wilde hij naar buiten. En iedere ochtend kwam hij terug. Uiteindelijk ontdekte men wat er gebeurde. Iedere avond legde Captain helemaal alleen ongeveer 5 kilometer af terug naar de begraafplaats. En daar ging hij naar het graf van zijn baasje. En naar verluid was hij daar telkens rond 6 uur 's avonds. De beheerder wachtte zelfs met het sluiten van de poort tot Captain binnen was. Daar bracht hij de nacht door. En de volgende ochtend, wanneer de begraafplaats weer openging, vertrok hij opnieuw. Dag na dag, nacht na nacht, jarenlang. Nu moeten we natuurlijk een beetje voorzichtig zijn met zo'n verhaal. We weten niet wat er precies in het hoofd van Captain omging. We kunnen een hond niet zomaar menselijke gedachten en gevoelens toeschrijven. Maar toegegeven, het verhaal raakt wel. Want trouw, dat begrijpen wij mensen maar al te goed. Wij verlangen ernaar dat iemand ons niet vergeet. Dat iemand bij ons blijft wanneer het moeilijk wordt. Dat iemand trouw blijft, ook wanneer we elkaar niet meer kunnen zien. En misschien is dat wel een van de redenen waarom het verhaal van Captain zoveel mensen raakt. Ook dieren behoren tot Gods schepping. Voor ons als christenen is de schepping nooit zomaar een verzameling dingen die toevallig rondom ons ontstaan. In het boek Genesis lezen we hoe God de mensen, de vissen in de zee, de vogels in de lucht en de dieren op het land schept. En telkens klinkt die mooie Bijbelse gedachte, God zag dat het goed was. Ook dieren zijn dus schepselen van God. Een hond is niet zomaar een hond, een kat is niet zomaar een kat, een vogel is niet zomaar een vogel. Het zijn levende schepselen die deel uitmaken van Gods schepping. En daar mogen we best eens bij stilstaan. Zeker rond Werelddierendag. Morgen vieren veel mensen Werelddierendag. De catechismus van de katholieke kerk leert ons dat dieren schepselen van God zijn en dat wij hun respect verschuldigd zijn. De mens heeft binnen de schepping een bijzondere plaats. Wij zijn geschapen naar Gods beeld, maar dat betekent niet dat wij de baas mogen spelen alsof de rest van de schepping van ons is. Integendeel, wie iets van God toevertrouwd krijgt, krijgt er meteen ook verantwoordelijkheid bij. En dat geldt dus ook voor dieren. Wij mogen dieren gebruiken voor voedsel, kleding, werk en andere menselijke noden. Maar we moeten onnodig lijden en wreedheid vermijden. Een dier pijn doen voor het plezier, daar is niks christelijks aan. En misschien mogen we daar met een kleine glimlach aan toevoegen. Wie ooit een hond heeft gehad, weet trouwens dat het soms niet helemaal duidelijk is wie er nu eigenlijk de baas is in huis. Maar alle gekheid op een stokje, christen zijn betekent ook dat we leren kijken met respect naar alles wat God geschapen heeft. Wat Captain ons kan leren, misschien kunnen we daarom bij het verhaal van Captain nog een stapje verder denken. Iedere avond ging hij terug naar hetzelfde graf. Steeds dezelfde weg, steeds dezelfde plaats, steeds opnieuw. En zonder Captain menselijke gedachten toe te schrijven, kan zijn verhaal ons toch een mooie vraag stellen. Hoe trouw zijn wij? Zijn we trouw aan de mensen die God op onze weg heeft geplaatst? Aan onze familie, aan onze vrienden, aan onze gemeenschap, aan mensen die misschien wat minder makkelijk zijn in de omgang? En misschien mogen we ons ook die andere vraag stellen. Zijn we trouw aan God? Want daar zit voor ons christenen misschien wel de mooiste boodschap van allemaal. Wij zijn soms trouw en soms ook niet. We beloven van alles en vergeten het even later alweer. We nemen ons voor om hier te bidden en ontdekken 3 dagen later dat we zelfs vergeten zijn waar onze rozenkrans ligt. Maar God is anders. God blijft trouw. Wanneer we verdwalen, blijft Hij ons zoeken. Wanneer we vallen, blijft Hij ons nabij. Wanneer we Hem vergeten, vergeet Hij ons niet. En wanneer ons aardse leven eindigt, houdt Gods liefde niet op. Een hond die terugkeert en een God die blijft. Captain bleef volgens het verhaal al jarenlang terugkeren naar het graf van zijn baasje. We weten niet precies waarom, maar misschien hoeft dat ook niet. Misschien mogen we gewoon even verwonderd zijn over zo'n verhaal en ons tegelijk laten herinneren aan iets wat voor ons geloof wezenlijk is. Liefde en trouw hebben betekenis. En de bron van alle liefde en trouw is God zelf. Daarom mogen we op Werelddierendag niet alleen met verwondering naar dieren kijken, maar ook met dankbaarheid naar de hele schepping. Wanneer we een hond zien, een kat, een paard, een vogel of welk dier dan ook, mogen we ook even denken, dit is ook een schepsel van God. En misschien zelfs met een heel eenvoudig gebed. Dank u God voor uw schepping. Dank u voor de dieren die ons vreugde, gezelschap en verwondering geven. Leer ons goed zorg te dragen voor wat u ons hebt toevertrouwd. Want uiteindelijk wijzen de mooie dingen van de schepping naar de schepper. En misschien is dat wel de mooiste gedachte waarmee we dit verhaal van Captain kunnen afsluiten. Captain bleef jarenlang waken bij het graf van zijn baasje. Maar wij mogen geloven dat God over ieder van ons waakt. Niet alleen vandaag, niet alleen zolang wij leven, maar met een liefde die sterker is dan de dood. Een liefde die blijft. En dat is misschien wel de trouw waarnaar ieder mens zijn hart ten diepste verlangt.
1: U hebt geluisterd naar pastoor Andy Penne, die in Kronieken uit de parochie verhaalt over zijn belevenissen in de parochie.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

We gaan luisteren naar een voorlezing uit het boek Compendium voor de Nieuwe Evangelisatie. Onder redactie van Mirjam Spruit. En een korte overzicht van de participerende organisaties voor dit boek. Te beginnen met Centrum voor Parochiespiritualiteit. Het Centrum voor Parochiespiritualiteit, of afgekort met CPS, wil parochies in heel Nederland inspireren en ondersteunen bij de verdieping van een doorleefd katholiek geloof en de opbouw van de parochiegemeenschappen. Op elk van de domeinen vieren, leren, dienen en gemeenschapsopbouw probeert het CPS inspiratie aan te dragen voor pastores, bestuurders, vrijwilligers en overige parochianen. Dat doet het CPS onder meer door middel van lezingen, workshops, bezinningsbijeenkomsten en publicaties, altijd in dialoog met de parochies. Ook werkt het CPS samen met derden in projecten die haar doelstelling ondersteunen, bijvoorbeeld bij het project Geloven Thuis, zie ook www.geloventhuis.nl, en projecten rondom de nieuwe evangelisatie. Het CPS is opgericht in 1990 door de Congregatie van het Heilig Sacrament, oftewel de Paters Sacramentijnen, en houdt kantoor te Nijmegen in het klooster Brakkestein. Zie voor meer informatie de website parochiespiritualiteit.org. Een andere participerende organisatie is Katholiek Alpha Centrum. Het Katholiek Alpha Centrum heeft tot doel mensen de gelegenheid te bieden om kennis te maken met de kernpunten van het katholiek geloof, door middel van met name pre-catechese. Deze is gericht op het helpen ontdekken van een persoonlijke omgang met Jezus die mogelijk en de moeite waard is binnen de gemeenschap van de kerk. Of met de woorden van de heilige Thérèse van Lisieux, Jezus beminnen en maken dat hij bemind wordt. De stichting ontwikkelt, vertaalt en promoot daartoe eigentijds materiaal en ondersteunt lokale gemeenschappen om cursussen te geven. De nadruk ligt op de wereldwijde Alpha-cursus. De internetcursus Waarom Jezus Katholiek en café-cursussen zoals Catholicism. De stichting ondersteunt tevens landelijke initiatieven op het gebied van de nieuwe evangelisatie, zoals lokale evangelisatieacties door middel van een servicewebsite en gratis promotiemateriaal. Zie bijvoorbeeld de website geloofsinfo.nl. Het Katholiek Alpha Centrum ontwikkelde samen met het platform voor RK Evangelisatie de folder Routeplanner voor Evangelisatie, stappen naar groei van de parochie en de geloofsgemeenschap. Deze is gratis te bestellen via info@rk-alphacentrum.nl of zie voor meer informatie de website rk-alphacentrum.nl. Nog een andere participerende organisatie voor dit boekje is Platform voor RK Evangelisatie. Het Platform voor RK Evangelisatie vraagt aandacht voor het belang van evangelisatie vanuit de katholieke kerk in Nederland. Het wil ondersteuning bieden bij initiatieven van evangelisatie door gebed en gebedsteksten, samenwerking, toerusting en ondersteuning, informatieverspreiding en getuigenissen. Bij het platform zijn diverse organisaties en nieuwe bewegingen betrokken. Zie voor meer informatie rkevangelisatie.nl. Dan is er ook nog de participerende organisatie Stichting De Boog. Stichting De Boog is in 1972 opgericht met als doelstelling
het uitgeven van boeken op geestelijk gebied. Uitgangspunt is daarbij de eenheid van geloof en leven, in het bijzonder voor de gewone lekengelovigen. Naast een breed spectrum van schrijvers en onderwerpen wordt er speciale aandacht geschonken aan de werken van en over de heilige José María Escrivá en over het Opus Dei dat door hem is gesticht. De boog tracht werken uit te geven die een blijvende waarde hebben en dus over een lange periode actueel blijven. Zie voor meer informatie de website deboog.nl. Ten slotte is daar de participerende organisatie Uitgeverij Bethsaida. Uitgeverij Bethsaida werd opgericht in 2012 met de bedoeling boeken over religieuze themata tegen een gunstig tarief op de markt te brengen. Opgenomen in het fonds worden kerkelijke documenten, religieuze literatuur en boeken over theologische onderwerpen. Naast boeken brengt Uitgeverij Bethsaida ook andere media op de markt. Zie voor meer informatie de website bethsaida.org. Ten slotte bidden we een gebed, wat te vinden is op de allerlaatste bladzijde van het boek Compendium voor de Nieuwe Evangelisatie. En dat gebed heet Gebed om zegen over de Nieuwe Evangelisatie. En dit is te vinden als gebedskaart bij het Katholiek Alpha Centrum en is te verkrijgen via het mailadres info@rk-alphacentrum.nl. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, amen. Heer Jezus, U heeft gezegd, kom allen tot mij. Maar Heer, zoveel kennen U nog niet. Maakt U onze harten bereid om van U te getuigen. Adem Uw Heilige Geest uit over ons en onze geloofsgemeenschappen. Wij bieden U onze pogingen aan om te evangeliseren. Wilt U ze zegenen en vrucht doen dragen? Geeft U dat velen, ook in ons land, van U en Uw kerk gaan houden, en dat ook wij zelf telkens weer ons hart op U richten. Wij vragen U dit op voorspraak van Maria, ster van de evangelisatie, van zoveel heiligen van Uw kerk, en bijzonder van de heilige paus Johannes Paulus II. Dank U, Heer, voor wat U geeft en zult geven. We geven de vruchten weer aan U terug. Alles is van U, Heer Jezus. En met de kerk bidden wij, onze Vader die in de hemel zijt, Uw naam wordt geheiligd, Uw rijk komen, Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Maria, Moeder van God, bid voor ons. Alle heiligen van God, bid voor ons. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. We hebben geluisterd naar een voorlezing uit het boek Compendium voor de Nieuwe Evangelisatie. Dit boek is uitgegeven door uitgeverij De Boog, Katholiek Alpha Centrum, Bethsaida en Centrum voor Parochiespiritualiteit.

Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.
1: Emmausgangers. Journalist Joop van der Elst gaat in een boeiend gesprek met zeer afwisselende gasten op zoek naar Christus in de ander.

0: Voor deze aflevering van Emmaüs Gangers ga ik in gesprek met Rob Vaassen. En we zitten hier in de tuin van de abdij in Drongen voor de, ik dacht alweer de 29e mystieke lesweek. En dan gaat het over mystiek bij de Jezuïeten. Nou goed, ik hoor verschillende mensen zeggen, hallo, wat zou dat dan zijn? Maar het is ooit opgezet door de Jezuïeten, dus wie ben ik om daar kritiek op te hebben? Dit keer gaat het over onder andere Lallemand, maar ook een Surin. En er komen meer aan bod, waar ik nog nooit van gehoord heb, moet ik eerlijk zeggen. Maar we zijn er nu hier om over Lallemand te praten en ook over, ja, misschien de Blarenwelders, jouw leermeester. Daar heb je ook veel van geleerd. En een heel mooi citaat sloot je daarmee af gisteravond. Misschien is het wel een mooi citaat om mee te beginnen, omdat het toch wel in een notendop neerzet waar we het over gaan hebben.
1: Albert de Blaren is iemand die mij geweldig geïnspireerd heeft. Ik heb van hem les gekregen toen hij al een oude man was en hij was eigenlijk zo goed als blind. En op zich is dat wel een bepaalde ervaring om les te krijgen en teksten uitgelegd te krijgen door iemand die zo goed als blind is. Hè. Maar hij een man met een geweldige eruditie die heel goed de mystieke traditie kende. En het stukje wat ik gisteravond besproken heb, daarin probeert hij de kern van wat mystiek eigenlijk is, samen te vatten. En hij zegt het als volgt. Een directe en passieve ervaring van Gods aanwezigheid. Zo laat het wezenlijke karakter van de christelijke mystiek zich omschrijven. En dus de directe, rechtstreekse en passieve, dat wil zeggen ontvangen, niet zelf geproduceerde, maar ontvangen, ervaring van Gods aanwezigheid. Waarvan hij dus zegt, als we deze definitie moeten we niet zien beschouwen als de bekroning van een systematisch deductief denken, maar als een beschrijving teruggebracht tot de essentie van de ervaring waarover mystici verslag uitbrengen. Dus, en inderdaad, de Blaren kende die mystieke literatuur heel goed en hij brengt het tot de kern terug. Hè. En daarvan zegt hij dan, ik vervolg, er is niets esoterisch aan de kern van de mystieke ervaring. Namelijk de persoonlijke aanwezigheid van God in een vereniging van liefde. Persoonlijke aanwezigheid van God in een vereniging van liefde, daar is niks esoterisch aan. Dat is op zich niet zo vreemd. Hè? En hij vervolgt, uiteraard nemen mystieke nevenverschijnselen, zoals extase, visioenen, openbaringen enzovoort, veel meer ruimte in beslag in de geschriften die mystici produceren. Terwijl het wezenlijke element, die

0: liefdevolle vereniging met de beminde, slechts in enkele regels wordt verwoord. En dat is tussennaakjes gezegd, denk ik, een heel goede observatie die hij hier maakt. Want natuurlijk hebben de mystici veel meer plaats nodig in hun tekst om uit te leggen wat dit of dat visioen was. Terwijl de kern van de zaak is eigenlijk heel eenvoudig gezegd. Maar dat is wel de kern van de zaak. Hè? Namelijk de liefdevolle vereniging met de beminde. En dan zegt hij, en ik vind dat is een heel belangrijk inzicht van Albert de Blare, dat mij echt bijgebleven is. Hij heeft mij dat geleerd toen ik jonge student was. En nu ben ik intussen zelf emeritus professor. En het is mij nog altijd heel levendig bijgebleven. Ik citeer, hè, wat opvalt bij christelijke mystici is hun nadruk op het feit dat wat zij direct en passief ontdekken, niets anders is dan wat alle gelovigen bezitten. En dus niks esoterisch. Hè. Dat is eigenlijk de kern van wat alle gelovigen bezitten. Ik lees verder. Doordat zij door de doop lid zijn geworden van Christus en deel hebben aan het goddelijk leven, vormen zij de woonplaats voor de drie-eenheid. Zij ontdekken door ervaring wat iedereen gelooft, wat alle gelovigen in staat van genade bezitten. Mystiek bestaat er dan ook in dat men vanuit deze bijzondere ervaring daadwerkelijk beleeft datgene wat alle christenen belijden. Ja, dus ik vind dat persoonlijk een heel nuttig inzicht. Hè, en dat vele misverstanden in verband met mystiek uit de weg ruimt, alsof dat een soort toegevoegde kennis, godskennis zou zijn. Maar het is helemaal niet waar. Het is gewoon, het is exact datgene wat de gelovige in geloof weet, hè, maar waarvan zij een soort innerlijke smaak hebben, een soort, ja, een innerlijk besef heeft, dat God aanwezig is. Maar natuurlijk is God aanwezig, dat weten wij in geloof, maar niet iedereen heeft daar, ondervindt dat, hè, heeft daar een ervaringsbesef van. En dus op die manier brengt, en van dat heeft Albert de Blare heel dikwijls gedaan en heel dikwijls herhaald, door aan te tonen hoe die mystieke auteurs eigenlijk een enorme rijkdom en diepte beschrijven van datgene wat het gelovige leven is. Hè? En ja, wat voor veel gelovigen eigenlijk onopgemerkt voorbij gaat. Hè? Terwijl dat het eigenlijk de diepte is van wat er, van de werkelijkheid van hun gelovig bestaan. Dat is iets wat Jan van Ruusbroek, nu kom ik toch altijd terug bij Jan van Ruusbroek. Hè? Wat Jan van Ruusbroek zegt, hè, dus dat hij merkt dat er in zijn tijd echt een nood is aan dat de mensen eigenlijk het besef van de diepte en de schoonheid van het gelovige leven, als het ware kwijtgeraakt zijn en zo wat aan de oppervlakte daarvan leven. En dat hij niet liever zou wensen dan dat alle mensen die diepte zich daar meer zouden van bewust zijn.
1: Ik had vroeger een leraar, die verwoordde het zo. Hij zegt, vaak zijn we ons bewust van Gods aanwezigheid, als we dat kunnen zijn, in een dienst of tijdens de gebeden. Hij zegt, maar als je een eitje bakt, is hij ook je leven. En dat vond hij het grote mysterie van het leven. Dan is hij je leven. Dus nu wij hier zitten, is hij ons leven. Dat is natuurlijk bijna niet te bevatten. Je kunt het geloven, je kunt het aannemen, maar bevatten.
0: Nee, dat klopt. Ja, want dat is eigenlijk een prachtig mysterie. Hè? Dus als we daar is een paar vonken daar ons van realiseren, dan zien we wat voor een fantastisch mysterie wij ons bevinden. En wat een grootsheid, hè, van dat we als geschapen wezens deel uitmaken van die grote schepping die voortdurend uit Gods hand komt. Hè? En voortdurend door God in stand gehouden wordt, geschapen wordt en in stand gehouden wordt. En bovendien, heel dat mysterie van de verlossing komt er dan nog eens bij. Dat ons voortdurend, dat God als het ware voortdurend hernieuwt, hè, om ieder van ons daarin op te nemen. Een prachtig mysterie waarin wij ons bevinden. Maar ja, we bakken een eitje en we denken er niet over na. Hè? Dat is maar het is wel zo, de werkelijkheid is wel zo. Hè? Ja.
1: Nou. Dat zegt Louis Lanneman, daar gaan we zo naartoe. Ik zeg op een gegeven moment, van, ja, het zijn vaak hele kleine momenten van Gods aanwezigheid die je hele leven kunnen bepalen.
0: Dat is een heel mooi punt dat hij maakt, dat eigenlijk zoiets als dat eventjes oplicht, dat dat een heel mensenleven kan veranderen. Hè? Dat is waar, ja, ja.
1: Die Louis Lalleman, waar ik heen gaan. Hij zat in wat ik begrijp uit jou voordat gisteren in wat je nou de vroege Jezuïeten noemt. Of de oorspronkelijke Jezuïeten. Wie was hij en wat voor figuur was hij?
0: Ja, dus inderdaad. Dus hij is misschien in bredere kring minder gekend. Maar is eigenlijk wel een belangrijke figuur in de geschiedenis van de Jezuïetenorde. En we zitten, want de Jezuïetenorde zijn eigenlijk twee grote periodes geweest in de Jezuïetenorde. Want de Jezuïetenorde is op een gegeven moment door de paus afgeschaft geweest. 1773 is die afgeschaft. Dus gesticht door Ignatius. En dus tot aan de afschaffing, dat is de ene grote periode. En dan in 1814 terug opgericht en wel tot op de dag van vandaag bestaat die orde nog. En dat is de tweede periode. Nu, Louis Lalleman behoort tot die eerste periode. Hij is geboren in 1588. De enige zoon trouwens van een magistratenfamilie in het graafschap Vertu in Frankrijk. Dat is het noorden van Frankrijk, in de streek van de Champagne. Hij lag zo'n beetje in de lijn van de verwachtingen dat hij zijn vader als magistraat zou opvolgen. Maar hij was op school geweest bij de Jezuïeten en hij wilde Jezuïet worden. En dat is inderdaad ook gebeurd. Hij was toen nog jong, hij was maar 17 jaar oud toen hij ingetreden is. En hij heeft dan de normale Jezuïetenvorming doorlopen. Die is een beetje ingekort geweest omdat hij een wat zwakke gezondheid had. Maar op vrij jonge leeftijd is dat iemand geweest die geestelijke begeleiding heeft gegeven aan anderen. En dus dan hebben ze hem ook inderdaad vrij, wanneer zijn vorming klaar was en hij zijn laatste gelofte als jezuïet afgelegd had, is hij vrij snel novicemeester geworden. En novicen zijn degenen die intreden in een orde. En dus dat is een soort inleidingstijd, een inleidingsjaar. Bij de jezuïeten is dat 2 jaar, maar om kennis te maken met de spiritualiteit. En de novicemeester is dan degene die voor die nieuwelingen zorg draagt en inleidt in de spiritualiteit en de geschiedenis van de orde. Dat is zijn taak geweest gedurende een aantal jaar. En dan nadien heeft hij een andere taak gekregen, namelijk om te zorgen voor een soort afsluitend jaar van de vorming van de jonge jezuïeten, wat men in jezuïetentermen dan het tertiaat noemt. Dus dat is de laatste periode vlak voor zij de laatste gelofte gaan doen en hun taak in de wereld krijgen.
1: Maar dan hebben ze al filosofie en theologie gevolgd.
0: Dat klopt. En dus dat is het interessante daarvan. En dus dat er in, en bij mijn weten is de Jezuïetenorde de enige orde waar dat is. Hè. Dus dat men na die studies terug een jaar van spirituele verdieping invoert. En dat is gewoon officieel, iedereen moet dat doen. Waarin eigenlijk die studies en het spirituele geïntegreerd worden. Nu, dus Louis Lalleman is daar de verantwoordelijke voor geworden. En daar is wel iets speciaals, want in die tijd, bij de context van de Franse Jezuïeten, doet er zich een bepaald fenomeen voor dat toch wel opmerkelijk is. Namelijk dat die jonge mannen, hun opleiding is bijna ten einde, dat die spiritueel gezien, wat het geestelijke leven betreft, heel vurig zijn en meer verlangen dan ze van hun oudere medebroeders krijgen. De oudere medebroeders die blinken allemaal uit in geweldige prestaties, wetenschappelijk werk, grote predicaties, allemaal heel mooie prestaties. Maar het innerlijke leven is wat onderontwikkeld. En dus die jonge generatie merkt dat natuurlijk. Hè? Dus
1: het is nu niet anders. Hè? Wij verliezen de eerste liefde. Maar zij?
0: Ja, heel zeker. Ja. Het is een interessant film. Michel de Certeau heeft dat heel goed gedocumenteerd en bij hem beschreven. En het is voor vandaag heel relevant. Hè. En dus wat gaan de jonge mannen doen? Die gaan Therese van Avila lezen, Johannes van het Kruis, die grote mystieke auteurs. En de oudere generaties, al hun oudere medebroeders, die zeggen maar, wat is dat allemaal? En dus dat is zo. Die zijn allemaal bezig met die grote contemplatieve auteurs. Nee, ze moeten in het werk, de activiteit. Hè, alsof die twee tegengesteld zouden zijn aan elkaar. Hè. En dus toen heeft men En dat is een heel gelukkige keuze geweest. Men heeft Louis Lallemand benoemd als verantwoordelijke voor dat deel van de opleiding. En Louis Lallemand was iemand die heel vertrouwd was met de spirituele traditie van de grote auteurs. Hè. En hij heeft dat heel mooi gekanaliseerd, zou ik zeggen. Dus hij heeft dat contemplatieve verlangen van die jonge mensen niet opzij gezet alsof daar iets mee verkeerd zou zijn, maar in tegendeel hen daarin bemoedigd en gesteund en er telkens aan herinnerd dat dat iets is wat goed is voor het actieve leven. Dat dat niet iets is wat afleidt van het apostolaat, van de geloofsverkondiging, wat de activiteit van jonge jezuïet dan later ook zal zijn. En dus dat hij heel mooi die twee dimensies, actie en contemplatie, met elkaar tot integratie heeft gebracht. Hè.
1: Als ik het goed begreep, is dat je op een gegeven moment, dat je in die contemplatie door te doen, eigenlijk een dieper inzicht krijgt.
0: Ja. En daar, dat is iets, we hebben dat gezien in de tekst van Lallemand. En ik heb dat zelf ook vroeger gelezen bij Jan van Ruzorg. Ik ken niet zoveel andere auteurs die dat zo duidelijk zeggen.
1: Nou, ik ben toevallig op een tekst gestuurd, die ga ik binnenkort een interview over doen. Floris Radewijns, een van de stichters van de Broeders des Gemeenelevens, die zegt hetzelfde. Hij zegt, door te doen, rijp je in geestelijk inzicht.
0: Maar dat is interessant, hè, dat Floris Radewijns, want die traditie van de broeders van het gewone leven, die grijpen terug op Ruzhoek heel dikwijls. Hè, dus dat is de spirituele theologie van Ruzhoek. En dus de gedachte is, door het te doen, dat is een soort uitdrukking van de liefde tot God. Hè. Ik doe iets voor God, uit liefde voor hem, hè, niet om mezelf groot te maken, maar uit liefde voor God. En precies door dat te doen, groeit de liefde en groeit het verlangen om nog meer uitdrukking daaraan te geven. Ruzhoek beschrijft dat heel mooi als een soort spiraal van de minnen. Hè? Dus de wederzijdse toekeer van God en mens groeit daardoor, hè? En neemt daardoor toe. Wat dus wil zeggen dat, hè? Dus dat die dichotomie van alsof er een soort contrast of tegenstelling is tussen activiteit enerzijds en contemplatie anderzijds, dat het eigenlijk een vals probleem is. En dus en dat doet Louis Lallemand heel goed, hè, door telkens terug te brengen tot het principe van de liefde. Het is uiteindelijk de liefde waar het over gaat, de liefdesontmoeting tussen God en mens. En die liefde heeft een contemplatieve dimensie en een actieve dimensie. Dat ik ontvang van God, schouw, kijk, hè, of hem dingen geven, hè, en dat de liefde zo groeit.
1: Ik was zo naar die contemplatie toe, wat dat is, maar eerst naar die teksten die ik heb zo'n reader van jou ooit van iemand ontvangen in Leuven. En er stond die tekst van Lallemand in. Ik had er nooit van nog gehoord, moet ik eerlijk zeggen. Maar de eerste paar, hè, dat eerste stukje, eerste 3-4 stukjes, ik mag ze gewoon lezen, hoor. Ik vind het zo naar de kern van de zaak gaan. Dus dan gaat het meer over die relatie God met ons. En daarna wil ik naar de contemplatie gaan.
0: Ja, dat is goed. Want dat is inderdaad nogal fundamenteel wat hij hier zegt in die eerste passage. Dus hij zegt, onze echte grootheid is gelegen in onze overgave aan God. En dus overgave, tussen haakjes gezegd, ik heb even mijn commentaar nu. Overgave is iets heel positiefs, hè? Het is geen slaafse overgave, het is onze liefdesovergave. Ik lees verder. Wij zijn afhankelijk van God in drie dingen. Vooreerst kunnen we niet bestaan zonder hem. Vervolgens hebben we geen mogelijkheid om tot hem te komen zonder hem. Ten derde kunnen we ons einddoel en ons hoogste goed maar van hem ontvangen. Op dit punt hebben de oude filosofen zich vergist wanneer ze hun geluk in zichzelf en in menselijke zaken zochten. Een paar woorden commentaar hier. Hè. Ten eerste, dus wat hij zegt, we kunnen niet bestaan zonder hem. Ja, dat is het meest fundamentele natuurlijk. God is onze bestaansoorsprong. Wij iedere seconde, iedere fractie van een seconde, schept hij ons, houdt hij ons in het bestaan. Wij kunnen niet bestaan zonder God. Hè.
1: Hoe naïef is deze maatschappij dan?
0: Ja, want wij leven alsof wij zonder God bestaan. Hè? Alsof wij dat allemaal zelf alsof het bestaan zichzelf in stand houdt. Hè. Dat is natuurlijk, ja, dat is een, vanuit het gelovig, christelijk gelovig standpunt, is dat een absolute vergissing. Hè. Ten tweede vind ik dat, dus wat hij daar zei, hè, vervolgens hebben we geen mogelijkheid om tot hem te komen zonder hem. Dat is een heel diepzinnige gedachte, hè, want ten eerste het feit dat wij weten dat God bestaat en vervolgens dat wij ons tot hem richten, naar hem beginnen te zoeken, dat iets is wat eigenlijk zijn oorsprong vindt in Gods initiatief, dat is een heel mooi inzicht. Hoe zouden wij ooit weten dat er een God, dat God bestaat, als hij het ons niet de kiemen van het besef aangegeven hebben? Hoe zouden wij ooit ons tot God kunnen richten als hij ons daar niet de eerste aanzetten van de eerste stapjes in zou kunnen, zou hebben kunnen aangeven? En dan ten derde, we kunnen ons einddoel en ons hoogste goed maar van hem ontvangen, zegt Lallemand. En dus de mens, uiteindelijke bestemming voor de mens betekent de ontmoeting met God. En hè, dat is dan, hè, op dit punt hebben de oude filosofen zich vergist, wanneer ze hun geluk in zichzelf en in menselijke zaken zochten. Ah ja, Louis Armand is hier aan het spreken tot jonge jezuïeten die allemaal filosofie en theologie gestudeerd hebben, die heel goed de klassieke filosofie van de Plato en Aristoteles en de andere filosofen bestudeerd hebben en weten dat dat eigenlijk een van de klassieke idealen is om helemaal in zichzelf te rusten en dat dan de mens het eigenlijke geluk ontvangen heeft. En Lallemand zegt, maar vanuit christelijk perspectief is dat natuurlijk een absolute vergissing. Wij vinden ons geluk niet in onszelf, wij vinden ons geluk in de ontmoeting met God, met de ander. Hè. Dat is...
1: Maar goed, als ik om me heen kijk tegenwoordig, het lijkt wel exact hetzelfde horen.
0: Inderdaad, hè? Ja, maar dat is het interessante. Met die auteurs uit die periode, hè, dus 16e, 17e eeuw, die mensen zijn al bezig met datgene wat de volgende eeuwen verder gaat zich ontwikkelen en waar wij de erfgenamen van zijn. Zo zijn wij, is onze cultuur gevormd, zo zit onze cultuur in elkaar en met diezelfde vergissingen als axioma's. Hè. En dan het volgende. De volgende paragraaf is eigenlijk ook een heel mooie gedachte die jij hier ontwikkelt. Hè. Ik lees voor. Alleen God heeft het vrije beschikkingsrecht om te heersen in het hart. Nog aardse machten, nog zelfs de kerk zijn in staat te heersen tot in dat punt. Wat zich daar afspeelt, hangt niet van hen af. God alleen is daar de koning. Het is zijn eigen rijk. Het is daar dat hij de troon van zijn genade gevestigd heeft. In het innerlijke rijk is zijn glorie gelegen. Onze voltooiing en ons geluk bestaan in de overgave van ons hart aan deze heerschappij van God. Hoe meer we aan hem onderworpen zijn, hoe volkomener en hoe gelukkiger we zullen zijn. Een paar woorden commentaar hierbij. Dus God heeft het vrije beschikkingsrecht om te heersen in het hart. Hart moeten we hier verstaan als de kern van de menselijke persoon. Een beetje in de bijbelse zin van het woord. Hè. Niet zozeer de gevoelens van, misschien dat dat ook wel een beetje meespeelt. Maar in eerste instantie denkt hij toch aan de kern van de menselijke persoon. En daarvan zegt hij, nog aardse machten, nog zelfs de kerk zijn in staat te heersen tot in dat punt.
1: Is dat het diepste punt in ons wezen waar God alleen is, waar God alleen kan zijn?
0: Ja, en dat is waar. Hè? En Louis Lallemand sluit hier aan bij een oude traditie. Ik denk nu weer spontaan aan Ruusbroek, hè? Dus die het over hetzelfde heeft. Hè? Dus dat diepste punt, niet zozeer wat wij denken, niet zozeer wat wij willen, niet zozeer onze verbeelding, maar dat het loutere feit dat wij er zijn, ons bestaan, ons zijn, van dat is eigenlijk het diepste laag. Hè? En dat God daar aanwezig is en eigenlijk kan daar niks anders komen. Andere schepselen kunnen in ons denken komen, kunnen in ons willen komen, kunnen in onze verlangens komen, in onze verbeelding, noem maar op. Maar in dat diepste niveau, dat is echt het niveau tussen God en mezelf. Hè? En dat is het domein dat God ook voor zichzelf heeft voorbehouden.
1: Maar als ik dan een tekst hoor als van Jezus van wie zijn leven verliest, hoe zie je het in deze context?
0: Dat hangt ervan af hoe we dat lezen. Hè. Wie zijn leven verliest, die dus met andere woorden niet aan het ik vastklampt, maar zijn diepste wezen kan geven in liefde aan de ander, in dit geval de ander met een hoofdletter, wel die leeft. Dat is ons leven. Hè? Het is ons leven bestaat er niet in om ons aan onszelf vast te klampen, maar om ons ja, in liefde weg te schenken. In wezen, in het diepste van ons bestaan zijn wij relationele wezens. Hè? En die relatie, dat is de relatie met God, met de schepper. Hè? En dus, hè, dan zegt, en dat is een interessante observatie die Louis Lallemand maakt, hè, nog aardse machten, nog zelfs de kerk, zijn in staat te heersen tot in dat punt. Dat is echt een domein dat God voor zichzelf voorbehouden heeft. Hè. Aardse machten kunnen daar niet komen. Hè. Dus dat is het diepste, is echt tussen God en mezelf. Hè.
1: Praat je daar ook over het geweten?
0: Dat is in een bepaalde traditie, is dat inderdaad het geweten. En dus daar is een oude term voor, hè, dus die teruggaat op Hieronymus, de synderesis. Hè, dus het geweten, en dan is het eigenlijk het geweten in de heel fundamentele betekenis van het woord, namelijk waar het er een soort wederzijds elkaar kennen is van God en mens, en waar er een... Ja, wat op zichzelf altijd goed is. Hè? Dus dat het geweten dat niet kan aangetast worden, omdat het eigenlijk rechtstreeks in contact staat met God. Het van geweten in de diepste zin van het woord. Hè? En dus als zodanig, als het ware, uit God voortkomt en dus alleen maar goed en puur kan zijn. En wat eigenlijk de mogelijkheidsvoorwaarde is dat zelfs de ergste zondaar zich nog kan bekeren. Hè? Oh, want anders zou dat niet mogelijk zijn. Hè?
1: En kijk, ik val je op het verkeerde moment in de reden, geloof ik.
0: Ja, ik was aan het zeggen, dus we waren aan het lezen en ik was nog een paar woorden commentaar aan het geven. Hè, dus dat God is daar de koning, het is zijn rijk, het is daar dat hij de troon van zijn genade gevestigd heeft. En in het innerlijk rijk is zijn glorie gelegen. Dus het wordt door Louis Lallemand als iets heel positief. Hè. Dus het is geen vervelende last voor God, integendeel. Het is iets waar hij zijn glorie in vindt. Hè. En dan hoe meer we aan hem onderworpen zijn, wat dus een heel positieve term is, hè, hoe volkomener en hoe gelukkiger we zullen zijn. Onderworpenheid in het Frans van Louis Lallemand is dat de assujettissement. Hè, dus is een heel positieve term. En, dus, en daarvan zegt hij dan in de volgende paragraaf, ik lees voor, God legt zich meer toe op het bovennatuurlijke bestuur van een hart waarin hij heerst, dan op het natuurlijke bestuur van het gehele universum en op het burgerlijke bestuur van alle koninkrijken. God hecht alleen waarde aan het hart. Hij is maar tevreden wanneer hij het onderworpen ziet aan zijn wil, wanneer hij het bezit. Zo ook is alleen God in staat ons hart te vervullen. Er is in het hart een leegte die alleen door God kan vervuld worden. Ja, dat is een heel mooie paragraaf, omdat hij daarin aangeeft hoe God zich op een unieke manier verhoudt tot elke unieke mens. Hè. Hij legt zich meer op het bovennatuurlijke bestuur van een hart dan op het natuurlijke bestuur van het gehele universum. Met andere woorden, de relatie van God met deze persoon, op die persoon, is voor God, om zo te zeggen, oneindig belangrijker dan de natuurwetten in de kosmos. Want ja, daar is hij de schepper van en dat loopt helemaal zoals hij het gepland heeft. Hè. Maar in de ontmoeting met de mens is er iets van een interpersoonlijke relatie. De mens kan dat afwijzen, kan daar ja op zeggen of kan daar nee op zeggen. En dus dat is een echte liefdesontmoeting. En dan die laatste zin die ik voorlaatst zei, dus er is in het hart een leegte die alleen door God kan vervuld worden. Ja, dat is toch wel sterker. Ik vind, er is natuurlijk die fameuze uitspraak van Augustinus, onrustig is ons hart totdat het rust in u. Maar ik vind dit eigenlijk nog sterker gezegd. Er is in het diepste van ons wezen een leegte, een openheid. En dat kan door geen enkel schepsel ingevuld worden. En dus wij zijn in het diepst van ons wezen een soort mysterie dat openstaat naar het mysterie. Wij, een mysterie met kleine m, dat openstaat naar het mysterie met grote m, dat God is. En dus die leegte kan alleen door God vervuld worden.
1: En dan heb je toch die wonderlijke tegenstelling. Enerzijds God, hij komt in ons wonen en we blijven tegelijkertijd mens. Dus wij versmelten niet in hem, maar we blijven dat unieke wat ik hierin proef. Waarin, als ik het volgende stukje wat je nu gaat lezen goed begrijp, maar dan ook zijn geluk gelegen is.
0: Ja. En dat dus eigenlijk. Ja, je zou denken dat dat geschreven is door een theoloog uit de 21ste eeuw. Maar we hebben het dus echt wel uit iemand uit de 16e, 17e eeuw. Waarin hij zegt, ik lees voor. Gods zaligheid bestaat in de omgang met de harten. Daar is de plek van zijn rust. En omgekeerd is God alleen het centrum van de harten. En ze zouden alleen in God moeten rusten en geen enkele beweging hebben dan alleen voor God. Ik stop hier eventjes, ik lees direct verder. Hè. Maar dus dat Gods zaligheid bestaat in het omgaan met de harten, hè, met de mensen. Hè. Maar het is eigenlijk een Bijbelse gedachte. Hè. Want het is, van God zegt het al, in een van de psalmen, geloof ik. Het is mijn vreugde het is in de wijsheidsliteratuur. Een vreugde om te gaan met de mensen. Hè?
1: Spreuken 8, dacht ik.
0: Ja, voilà. Perfect. Ja. Ik zou het zo niet kunnen zeggen. Maar dat het voor God een vreugde is. Hè? Van dat is heel mooi uitgewerkt door in de 12e eeuw door Willem van Saint-Thierry, waar hij in een soort biddende theologische overweging tot de conclusie komt, eigenlijk zijn wij de hemel voor God. Hè? En God is onze hemel, maar wij zijn voor hem de hemel. Hè? Dus die wederzijdse inwoning, dat eigenlijk de bedoeling van de schepping is. Hè? Daar is de mens eigenlijk voor geschapen. Hè? En dat is de plek van zijn rust, van Gods rust. Hè? En omgekeerd is God het centrum van de harten. En ze zouden alleen in God moeten rusten. En geen enkele beweging, andere beweging hebben dan voor God alleen. Gelukkig, ik lees verder, gelukkig het innerlijke leven. Dat maakt dat alleen God leeft in de harten. En dat maakt dat de harten alleen voor God leven. En alleen Gods maken. Gelukkig het leven van het hart waarin God heerst en dat hij volledig bezit. Een leven dat afgescheiden is van de wereld, en hij bedoelt hier natuurlijk het wereldse, hè? En verborgen in God. Een mens die wiens diepste diep in God verborgen is. Hè? Een leven van liefde en heilige vrijheid. Een leven dat maakt dat het hart in de heerschappij van God zijn vreugde vindt, zijn vrede, zijn echte genot, de glorie, de duurzame grootsheid, bezittingen en rijkdommen die de wereld niet kan geven, nog wegnemen. En dus is eigenlijk een echte lofzang hier van vrede, genot, glorie, grootsheid, die gelegen zijn in die heel intieme omgang van de mens met God. En hij zegt daar dan van, en dus de volgende paragraaf is een heel interessante bedenking die hij maakt. We beelden ons in dat men een triest en miserabel leven leidt wanneer men zich toelegt op de inkeer en het innerlijke leven. Het tegendeel is waar. En dus dat is ook iets van, het zou vandaag kunnen geschreven zijn, hè, maar dus dat men dat in de 17e eeuw ook al aan het zeggen was, dat innerlijk leven, dat toch maar iets saai of iets miserabel zou zijn. Omdat men dacht, hè, dat is het grote misverstand, dat inkeer dat iets is dat bezig zijn met zichzelf. Hè. En Louis Aleman zegt, maar het tegendeel is waar. Het is het omgaan met God. Het is de liefdesontmoeting met de ander. Absolute mysterie dat God is. Hè? En daar gefascineerd door worden, daar door aangetrokken worden en daar verder op ingaan, dat geeft de mens het grootste geluk dat mogelijk is. Hè? Vandaar, hè, men beeldt zich misschien wel in dat een triest en miserabel leven is, maar dat is in tegendeel een heel gelukkig leven. Het geluk, zegt hij, ik lees verder, zelfs hier op aarde bestaat erin God te bezitten. Van, dat klinkt een beetje vreemd, hè, maar het staat zo ongeveer wel in het Frans, hoor. Maar we zouden misschien enfin, we zouden het kunnen verstaan als in bezit genomen te worden door God. Hè. Zo, enfin, het liefdesbezit natuurlijk. Hè. Hoe meer we onszelf verloochenen om ons met God te verenigen, hoe meer we ophouden om ellendig te zijn en gelukkig te worden. En hier een mooi inzicht. Hè. Hoe meer we onszelf verloochenen, niet omdat er iets mis is met onszelf. Nee, onszelf verloochenen om met God te verenigen. Als ik voortdurend mezelf op het voorplan plaats, ja, wat kan God dan nog zeggen? Hè? Maar als ik voortdurend opensta voor God en zeg, u wil geschieden, dan ben ik mezelf aan het verloochenen. Maar dat is uit liefde. Hè? Dat is een relationeel gebeuren. Hè? Wel, hoe meer we ophouden om ellendig te zijn, waarin zijn we ellendig? Wel, als we alleen zijn. Als we gewoon alleen met onszelf zijn. Hè? Dus het narcistische met zichzelf bezig zijn, is eigenlijk heel ellendig. Hè? Ja, maar, zegt hij, de duivel doet zijn woorden met onze onwetendheid en onze zwakheid om ons in blijvende fouten en ziekte onder te dompelen. We moeten daaruit geraken om in staat te zijn het hoogste geluk te ontvangen in dit leven dat erin gelegen is God te zien, te genieten van de gave van zijn heilige aanwezigheid, zonder de welke zelfs de hoogste serafijnen ongelukkig zouden zijn. En dus de God zien, het contempleren van God, hè, is eigenlijk, hè, hij herformuleert het in het tweede deel van de zin als het genieten van zijn heilige aanwezigheid. Hè, dus, want God zien, in de zin, contempleren, zoiets is van altijd maar zitten te kijken naar hetzelfde. Ja, dat zou wel eens heel saai kunnen zijn, hè, maar het genieten van de aanwezigheid van God, hè, dat is natuurlijk, dat is oneindig mooier. Hè. Het is zo, als het onder mensen al prachtig is om te genieten van de aanwezigheid van de geliefde, hoeveel te meer dan niet, hè, dat de aanwezigheid van de geliefde God en daarvan genieten, dat heerlijk is en de mens gelukkig maakt. En dat absoluut niet saai is. Hè.
1: Ga je dan nu naar het contempleren, toe die contemplatie? Of wil je nog verder lezen? Want het gaat over de gave van de geest, heb je het onder andere. En de contemplatie, wat zullen we eerst pakken? De contemplatie, want dat toucheer je nu eigenlijk aan.
0: Ja, dat is goed. Ja. Ja, en dat volgt trouwens in de teksten die ik uitgekozen heb voor deze sessie. Dat daar inderdaad over gaat, de contemplatie. Enfin, dus hij is aan het spreken voor jonge jezuïeten die hun vorming achter de rug hebben en die een taak gaan toegewezen krijgen. Die zullen ergens naar een school gaan lesgeven of wetenschappelijk werk moeten doen of zo. En die, waarvan hij weet dat ze heel geïnspireerd zijn en aangetrokken worden tot contemplatieve houding. En daar zegt hij, en dat geeft een heel goede raad, vind ik, hè, opdat onze omgang met de mensen niet schadelijk zou zijn voor ons in de taken die wij uitoefenen voor hen, om hen voor God te winnen, moet men opmerken dat ons leven op zulke manier vermengd moet zijn met actie en contemplatie, dat het eerste helemaal bezield, gericht en geordend is door het tweede, en dat we bij alle uiterlijke activiteiten van ons actieve leven altijd de innerlijke rust van de contemplatie genieten en dat onze bezigheden ons niet verhinderen om ons met God te verenigen, maar veileer dienen om ons vaster en meer liefdevol aan hem te binden en hem te doen omhelzen in onszelf door de contemplatie en in de naaste door de actie. Opdat onze omgang met de mensen niet schadelijk zou zijn voor ons, maar ik denk even goed voor de medemensen, is het dus belangrijk dat er actie en contemplatie is. Met andere woorden, wanneer wij als geloofsverkondigers als predikanten of mensen die aan sociaal engagement doen, wanneer het alleen maar dat is, zegt hij, dat zou wel eens schadelijk kunnen zijn voor de mensen. Maar niet als het vanuit de contemplatie komt. Hè. Dat, met andere woorden, de contemplatie de ziel is van de actie. Hè, dat het eerste, de, actie bezield, gericht en geordend is door het tweede, de contemplatie. En dat we bij alle uiterlijke activiteiten, sociale engagementen, lesgeven, noem maar op, hè, van ons actieve leven altijd de innerlijke rust van de contemplatie genieten. En dat dat ons niet verhindert om ons met God te verenigen, dan is dat niet schadelijk. Hè. Dan zijn de zaken goed geordend. En hij zegt daar dan van, laten we als model Jezus Christus nemen, die 30 jaar van zijn leven aan de contemplatie gegeven heeft en slechts 3 of 4 aan wat men de vita mixta noemt. En Louis Lallemand is niet de enige om dat te zeggen, dat vind je bij oudere auteurs ook. Hè. Maar dat is een interessante bedenking. Hè. Dus ja, het openbaar leven van Jezus heeft een paar jaar geduurd. Hè. We weten dat niet heel zeker, hè. Maar goed, laten we nu zeggen een paar jaar. Hij zegt hier 3 of 4 jaar. Hè. Maar, en al die jaren voordien, ja, daar valt niet veel over te zeggen, want dat was allemaal de contemplatie in het verborgene. Hè? Dus daar is niks openbaar van geweten. En dan die andere, 3 of 4 jaar dan, zoals hij zegt, dat is dan de vita mixta, wat een Latijnse uitdrukking is, om aan te geven het leven van contemplatie en actie. Met andere woorden, Jezus was een door en door contemplatieve persoonlijkheid, hè, die in zijn relatie met de Vader vertoefde, en dat tot uitdrukking, liefdesuitdrukking bracht in de vita mixta. Met andere woorden, hij gaf de contemplatie niet op. Die bleef er ook nog zijn. Maar het drukte zich uit in activiteiten.
1: Die contemplatie, ik zou de vraag willen stellen, wat is dat? Maar je bent het eigenlijk al aan het uitleggen, denk ik. Dus, maar je moet nog duidelijker geven, wat is contemplatie? Ook in relatie met meditatie bijvoorbeeld. Want die twee kunnen makkelijk verward worden.
0: Louis Lallemand is daarin vrij duidelijk. Hij, in aansluiting bij de oude traditie, zegt hij dat de meditatie is wanneer wij ons verstandelijk actief inzetten om te bidden. En dus ons redeneervermogen en ons verstand en ons inzicht actief gebruiken. Contemplatie daarentegen is het loutere schouwen. God is aan het werk. God spreekt, toont zich en de mens staat daarvoor open, bewondert, luistert.
1: Is Maria, misschien gis ik een beetje nu, maar is Maria daar een exponent van in de zin van u wil geschieden of laat u wil geschieden in de zin van dat zij, ja, passief vind ik een groot woord eigenlijk, maar wel passief bleef ten opzichte van de Christus en verder geen initiatief nam in die dingen, maar laat u wil maar geschieden. Maar wat is schouwen dan in die precies als het schouwen is?
0: Ja, het is, als, in zekere zin is schouwen en contemplatie is een metafoor. Hè? De metafoor waarbij ons gezichtsvermogen gebruikt wordt. Hè? Dus het, de zintuig van het gezichtsvermogen. Natuurlijk, als wij zien, dan van datgene wat wij zien, dat creëren wij niet, dat maken wij niet. Dat doet zich voor aan ons. Hè. En daarom denk ik dat de traditie daar, en dat is eigenlijk een heel oude traditie, die zelfs al bij Plato aanwezig is. Hè. Dus dat men daar wel een voorkeur voor gehad heeft om zo het onder de indruk komen van Gods mysterie, zonder dat men daar zelf iets voor gedaan heeft, zonder dat men dat heeft geproduceerd, zonder dat men daar actief zich op toegelegd heeft, het wordt ineens geschonken. He, dus de toeleg van de mens is dan eigenlijk alleen maar open te zijn, he, en ontvankelijk te zijn. Het gaat eigenlijk over een wezenlijke ontvankelijkheid. En dus de figuur van Maria is daar eigenlijk een heel interessante figuur voor. Precies, hè, misschien dat het woord passief een beetje raar klinkt. Hè, maar ontvankelijk was zij in ieder geval. Hè. En dat heeft de traditie van verschillende mystieke schrijvers en spirituele schrijvers. Hè, daar zijn ze heel dikwijls op teruggekomen. De fundamentele ontvankelijkheid van Maria, die mogelijk maakt dat God zich manifesteert in onze werkelijkheid. Hè?
1: Ik merk hoe je dit nu beschrijft. Als we naar Lallemand gaan, maar ook wat je gisteren had vertelde met de Blaren en diverse andere auteurs, dat de ontmoetingen met God verrekte moeilijk te omschrijven zijn. En ook die contemplatie moeilijk te omschrijven is. Je kunt er wat duiden, Daar is Lallema, geeft er ook een zeker inzicht op, wat ik wel verrijkend vond.
0: Wel, maar hij is opnieuw, hij is niet de enige, maar Lallema heeft daar heel interessante consideraties over gegeven. En maar wat men probeert, die verschillende auteurs in de traditie van de spirituele schrijvers, die voortdurend proberen om dat wonderlijke gegeven van de ontmoeting met God, om daar iets over, ja, daar iets over te zeggen in menselijke taal. En dat is iets van wat natuurlijk altijd tekort schiet. Wat eigenlijk altijd misloopt. Want ja, ze hebben het dan gezegd, ja, dat aspect en dat aspect. Maar uiteindelijk, ja, het is veel, veel meer. En het is eigenlijk enkelvoudiger en puurder dan dat.
1: En ook nog heel individueel.
0: Dat klopt, ja. Heel, heel verschillend, ja. Ik zal misschien eens een stukje voorlezen waar hij zegt, wat is contemplatie? Hè? Wat Lallema hier zegt, is eigenlijk een soort samenvatting van wat bij verschillende oudere auteurs voor ten dele al behandeld is. Hij zegt het volgende: de contemplatie is een enkelvoudige, vrije, doordringende, een zekere blik op God of op de goddelijke dingen, die voortkomt uit liefde en op de liefde gericht is. Ja, daar is eigenlijk heel veel gezegd. Hè. Ik herhaal het eens, want hij gaat de verschillende elementen uitleggen. Het is een enkelvoudige, vrije, doordringende en zekere blik op God, of de goddelijke dingen, die voortkomt uit liefde en die op liefde gericht is. Ten eerste, deze blik is enkelvoudig. Zegt hij, in de contemplatie redeneert men niet zoals in de meditatie. Voilà, en dan komen we terug op wat we daar juist al gezegd hebben. Hè. Meditatie is eigenlijk overwegen, nadenken, conclusies trekken enzovoort. Hè. En dat is heel goed, hè. Daar is niks verkeerd mee, in tegendeel. Hè. Maar in de contemplatie het is iets schouwen. Zoals wanneer er een deur open gedaan wordt naar een prachtige zaal. Hè. Ach, het enige wat ik doe is beschouwen, kijken hier. Vervolgens, ze is vrij. Immers, opdat de ziel zou kunnen contempleren, moet ze vrij zijn van de kleinste zonde, ongeregelde neigingen, van drang, van nutteloze zorgen of bezorgdheden. Anders is de ziel zoals een vogel die gebonden is en die slechts kan vliegen als men hem in vrijheid stelt.
1: Beetje de situatie van de meeste van ons, denk ik.
0: Klopt, hè. Ja, dat zeker. Maar het beeld van de vogel is natuurlijk heel mooi. Hè? Want de vogel die, voilà, die losgelaten wordt en die vliegt. En de geweldige vrijheid die hij heeft. Hè? En hoe contemplatie iets van een grote vrijheid geeft. Hè? Ze is helder en doordringend. Niet zoals in de staat van glorie. En daarmee bedoelt hij in de eeuwigheid. Hè? Maar in vergelijking met de kennis van het geloof die steeds onduidelijk is. In de meditatie ziet men de dingen alleen maar onduidelijk, als van verre, op een droge manier. Men denkt erover na en ja, wel, het wordt wel duidelijk natuurlijk. Hè. Maar, zo zegt hij, lees verder, de contemplatie doet ze duidelijker zien en van naderbij. Ze doet die aanraken, voelen, smaken, innerlijk ervaren. Mediteren over de hel bijvoorbeeld is een leeuw op een schilderij zien. De hel contempleren is een levende leeuw zien. Wat is misschien, de hel is misschien niet het mooiste, van het meest aantrekkelijke voorbeeld. Maar duidelijk van die levende leeuw of een leeuw op een schilderij is wel heel duidelijk. Hè? Ja. Ze is zeker, de contemplatie is zeker. Haar onderwerp is immers de bovennatuurlijke waarheid, welke het goddelijke licht doet ontdekken, aangezien die openbaring rechtstreeks aan het inzicht gegeven wordt. Dus niet onderworpen aan vergissingen. Ja, God toont zich. En dus, ja, dat is gewoon duidelijk. Hè? En dan, het volgende paragraaf, en ik denk dat dat echt heel mooi is. Hè? Ze komt voort uit de liefde en is op de liefde gericht. Het is de werkzaamheid van de meest pure en volkomen liefde. De liefde is er het principe, grondslag, hè? De uitvoering en het einddoel van. En ik vind dat echt voor, om iets te verstaan wat christelijke auteurs bedoelen wanneer ze het hebben over contemplatie, dat dat over de liefde gaat, hè, dat is toch echt wel wezenlijk. Hè? Dus dat het niet een soort, ja, wat zullen we zeggen, abstracte beschouwing is iets, een soort filosoferen in de hoogste graad, pure abstractie. Nee, het gaat over liefde, hè? Liefdesontmoeting. En dat het dat, en L'Allemand zegt dat hier, vind ik echt heel duidelijk en heel klaar en duidelijk.
1: Dan kun je je verliezen in God in wezen op dat moment.
0: Ja, ja, ook al blijft de mens natuurlijk mens en blijft God God. Hè. Maar dat het een echte wezenlijke liefdesontmoeting is, met een totale overgave, in het beste geval, van de mens aan God. Hè, dat is iets, ja, dat is iets heel mooi natuurlijk. Hè.
1: Dit punt 2. Het gaf mij even zo'n aha-gevoel naar Johannes van het Kruisdom. Goed, lees het maar voor, dan zien het zelf.
0: Ja. Het is een stelregel van de theologen dat God geen nieuwe geloofsinzichten meer openbaart en dat hij alleen ook de geloofsinzichten die hij reeds geopenbaard heeft duidelijker en preciezer doet zien. Trouwens, men kan door de contemplatie inzichten hebben die alleen het geloof veronderstellen, maar die niet voortkomen uit een theologisch René, ook al kunnen ze er soms uit voorkomen. Dus eigenlijk zijn punt hier is, God heeft zichzelf uitgesproken in Jezus Christus.
1: Dat bedoel ik met Johannes het Kruis. Hij spreekt zelfs één woord, eigenlijk de hele tijd door. En dat is Jezus Christus, dat ene woord. Ja, het duizelt mij als ik dit zeg zo. Want ik denk dat Johannes van het Kruis daar toch iets meer mee bedoelt dan ik nu begreep.
0: Ja, maar het is fundamenteel is het dat. Hè? Dus wij, en het zou een misverstand zijn te denken dat God nog een aantal dingen achtergehouden heeft. Of dat hij aan sommigen iets meer toont. Nee, God heeft echt datgene wat hij wilde communiceren, wat hij wilde geven aan ons, helemaal gegeven. Punt is dat wij het niet helemaal doorhebben. En dus dat er van de kant van de mens eigenlijk nog groei in diepere kennis en een dieper begrip mogelijk is. En dat is dus dat stelregel van de theologen, dat God geen nieuwe geloofsinzichten meer openbaart, maar dat hij alleen ook de geloofsinzichten die hij reeds geopenbaard heeft, duidelijker en preciezer doet zien. En dat is eigenlijk heel de geschiedenis van de theologie, maar ik zou zeggen eigenlijk vooral van het gebedsleven, het omgaan met God, van de contemplatie, om die geloofsinzichten dieper te doen zien. Hè. Dus wat betekent het dat God geboren wordt, hè, dat Christus mens geworden is? Oké, goed, we weten dat nu, maar wat betekent dat? Want er is eigenlijk een fantastische geschiedenis in de loop van het christendom van mensen die dat dieper en dieper zijn beginnen te beseffen en die dieper en dieper zijn gaan inzien. Ah, nu begin ik iets te vermoeden van wat dat eigenlijk is, van wat dat mysterie eigenlijk is, hè? Enzovoort. Hè?
1: Ik moet denken aan die Christushymne in Colossensebrief van Paulus. Dat in hem, door hem en voor hem alles geschapen is, dat hij alles onder de hemel of onder de hemel en op de aarde met zich zal verzoenen. Ik denk, wat begrijp ik niet, want het is te groot eigenlijk, als ik dat lees. Ik kan het om mijn eigen persoontje betrekken, maar het wordt te groot. En ik vind het, wat hij doet hier, en wat je in het begin met de blaren uitciteerde, dat raakt die kern wel heel erg.
0: Ja, dat klopt, hè. Ja, dus L'Allemand, en trouwens de blaren heeft dat ook gedaan, hè, aangegeven dat onze mystieke, contemplatieve auteurs ons niet wegvoeren van de geloofsinhoud, maar precies brengen naar die geloofsinhoud. Hè? Ons dieper doen doordringen in die geloofsinhoud. En inderdaad, hoe meer we ons door die grote auteurs bij de hand laten nemen, hoe meer we gaan zeggen, ik heb er nog niks van begrepen. Het is nog veel mooier en nog veel dieper en nog veel wijdser dan ik het me ooit had kunnen voorstellen. En dan lezen we nog een andere auteur die daarover geschreven heeft. En dan denk je, och, maar het is nog veel meer dan dat. Hè? Dus ja, dus we hebben een ongelooflijke schat aan mensen die ons daarin geholpen hebben en ons daarin verder willen leiden. Hè?
1: En daar is Lalleman er één van. Ik wou het hierbij laten, want ik denk dat de tijd er een beetje op zit. Klinkt een beetje, vind ik altijd van die stomme opmerkingen, maar goed. De tijd zit er een beetje op, maar er valt nog zoveel meer te vertellen over dit. Want ik besef dat we het maar een beetje getoucheerd hebben.
0: Ja, nee, ja, maar dat klopt. Ja, ja, en dus we hebben een paar stukjes van hem gelezen, maar er is een, enfin, het is een, er is een heel, dit hele, dat hele boek, die Doctrine Spirituelle, dat zijn eigenlijk allemaal notities die zijn leerlingen bij elkaar verzameld hebben en nadien uitgegeven. Hij is een heel charmante en aantrekkelijke auteur, omdat hij ten eerste zo diepzinnig is en ten tweede zo duidelijk. Het is heel toegankelijk. Hè? Ja.
1: Geen woord Chinees bij. En tegelijkertijd, dat vond ik ook wel charmant hoe je dat vertelde in de, bij de voordracht. Hij gaat ook een beetje van hak op de tak. Het zijn ervaringen.
0: Ja, ja, dat klopt. Ja, ja, ja. Ja, je ziet, dat is iemand, die teksten zijn de notities die gemaakt zijn door degene die naar zijn conferenties luisterde. Met andere woorden, dat is geen mooi uitgeschreven, goed gestructureerde tekst. Ja, die man was spontaan een conferentie aan het geven voor die jonge jezuïeten daar voor hem. Ja, en hij springt af en toe een beetje van de hak om de tak. Hè. Maar dat is geen enkel probleem. Hè. Dus, het is in inhoudelijk heel coherent en consistente schrijver. Ja.
1: Een zijstraat, of geen zijstraat, toch één. Die wil ik er per se eigenlijk wel in. Het Ruusbroekgenootschap is eigenlijk ook zo begonnen met een aantal jonge jezuïeten die geenthousiasmeerd werden.
0: Ja, ja. En die samen in hetzelfde studiehuis in Leuven woonden, in de Minderbroederstraat. Het gebouw bestaat nu niet meer, het is helemaal van, er is een ander gebouw in de plaats gekomen. En toen in die periode woonden daar, hun professoren woonden daar ook, hè, dus die jezuïeten van wie ze les kregen. En een van hun professoren van filosofie, Maréchal, woonde daar. En die kwam in gesprek met zijn jongere medebroeders, die vurig en enthousiast een doctoraatsproject aan het afwerken waren. En hij heeft zo eigenlijk heel in zijn filosofisch denken de mystiek geïntegreerd. Wat eigenlijk toch wel opmerkelijk is in een periode dat, ja, in de eerste helft van de 20e eeuw dat allemaal niet zo heel evident was. Hè? Ja, ja.
1: Maar heerlijk dat de jonge enthousiaste mensen zijn. Hè?
0: Ja, echt waar. Vind ik ook. Ja, ja, ja, ja, ja, ja.
1: Ik wil je bedanken voor dit gesprek.
0: Graag gedaan.
1: En dit zijn Rob Vaassen. En met hem was ik in gesprek over een aantal notities van Louis Lalleman, die door anderen genoteerd en geredigeerd zijn tot een boek, tot een werk. En ja, daarover ging het gesprek meer of meer. En dat deed ik in deze uitzending van MA-Schangers.
2: U hebt geluisterd naar een interview door journalist Joop van der Elst in het programma MA-Schangers.

0: Het is 3:00 en we willen graag de rooskrans van de goddelijke barmhartigheid gaan bidden. Ik wens u alle thuis een heel gezegend gebedsmoment. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Amen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van de genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal ik hem oordelen, de levende en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.

0: omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: De liefde van God is de bloem, barmachtigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overwegingen over de goddelijke barmachtigheid horen, lezen en vertrouwend worden. Goddelijke barmachtigheid die uit de boezem van de Vader stroomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, grootste eigenschap van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, onbegrijpelijk mysterie.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de allerheiligste drie-eenheid.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, ondoorgrondelijk voor elk verstand, zowel van mensen als van engelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, uit wie elk leven en elk geluk voortkomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, heerlijker dan de hemelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, bron van mirakelen en wonderen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, die het heelal omgeeft.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, die op aarde neerdaalt in de persoon van het vlees geworden woord.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, die uit de open wonden van het hart van Jezus stroomde.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, voor ons besloten in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, onpeilbaar bij de instelling van het heilig sacrament.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, bij het stichten van de heilige kerk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, in het sacrament van het heilig doopsel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, in onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, die ons heel ons leven lang vergezelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, die ons in het bijzonder op het uur van de dood omhelst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, die ons onsterfelijk leven schenkt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, die ons behoedt voor het vuur van de hel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, in de bekering van verharde zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, verbazingwekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, ondoorgrondelijk in alle mysteries van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, die ons boven alle ellende uitdeelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, bron van onze vreugde en geluk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, die ons uit het niets tot het bestaan roept.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, die al de werken van zijn handen omsluit.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, bekroning van al Gods werken.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, in wie wij allen zijn ondergedompeld.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, zoete troost voor angstige harten.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, enige hoop van wanhopige zielen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, rust van de harten, vrede te midden van angst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, verrukking en extase van de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, hoop schenkend tegen alle wanhoop in.
1: Ik vertrouw op u.
0: Laat ons bidden. Eeuwige God, in wie de bemachtigheid eindeloos is en de rijkdommen van ontferming onuitputtelijk zijn, zie goedgunstig op ons neer en vermeerder uw bemachtigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met groot vertrouwen onszelf en uw heilige wil, die liefde en bemachtigheid zelf is onderwerpen.
1: O onbegrijpelijke en onbeperkte goddelijke bemachtigheid, wie kan u op waardige wijze verhogen en aanbidden? Hoogste eigenschap van de Almachtige God, u bent de zoete hoop voor de zondige mens.
0: Verenig uzelf in een loflied, sterren, aarde en zee, en zing vurig, eenstemmig en dankbaar over de onbegrijpelijke goddelijke bemachtigheid. In naam van de Vader, en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

0: Beste luisteraars, in het komende uur kunt u gaan luisteren naar een uitzending die wij in de zomer hebben verzorgd. En dat was speciaal ter voorbereiding op het bezoek dat kardinaal Burke aan Nederland ging brengen. Op 5 september om daar de Rosary Rally bij te wonen en ook te leiden. Nou, dat is natuurlijk inmiddels voorbij. Maar de gesprekken die we gevoerd hebben met de diverse mensen zijn en blijven heel interessant. En het interview waar u nu naar kunt gaan luisteren gaat over de Gianna en Pietro Molla Stichting. Nou, u weet het wellicht, Gianna Molla is de heilig verklaarde moeder. Daar hoort u alles over natuurlijk in het komende uur. En haar geboortedag was op 4 oktober 1922. Dus daar zitten we ook dichtbij. Vandaar deze herhaling van het programma Dicht bij Zijn Hart.
1: Dicht bij Zijn Hart. Bij de Rosary Rally op 5 september is kardinaal Raymond Burke uit de Verenigde Staten onze speciale gast. Hij is al jaren de drijvende kracht achter een aantal apostolaten die dicht bij het hart van Jezus blijven. Om de kardinaal alvast wat beter te leren kennen, zenden we deze zomer een aantal interviews uit met medewerkers van deze apostolaten die kardinaal Burke na aan het hart liggen.

0: En van harte welkom bij deze eerste uitzending van het programma Dicht bij Zijn Hart. Ja, een speciale serie tijdens deze zomermaanden om ons een beetje voor te bereiden op de Rosary Rally, maar dan in het bijzonder op de speciale gast die we daar mogen gaan ontvangen, namelijk kardinaal Raymond Burke uit de Verenigde Staten dus. Hij zet zich dus in, heeft ook een aantal apostolaten gestart, zet zich daarvoor in. En we hebben met wat mensen mogen spreken die zich daar ook bij betrokken weten. Deze interviews gaan we uitzenden. Ze zijn in het Engels, maar natuurlijk gaan we ook de vertaling verzorgen. En dat doen we dan steeds zo om een aantal minuten een beetje samenvattend vertalen. Ja, en vandaag mogen we beginnen met een heel leuk interview met Mary Pat Janer. Zij is betrokken bij het apostolaat, zo kun je het noemen, dat speciaal is opgericht door kardinaal Burke. Niet alleen door hem, maar dat gaan we ook in het gesprek natuurlijk horen. Dit apostolaat, deze stichting, heet de Heilige Gianna en Pietro Molla Stichting. We gaan luisteren naar dit interview en ik geef dus om de zoveel tijd een korte samenvattende vertaling. Very welcome in this special program during the summer where we have invited the different people who worked with the different apostolates that Cardinal Burke is involved in, that he finds very important, that he maybe even started himself. And because he is visiting us in September for the Rosary Rally on September 5th, we get to know and to speak to several of the people who in the United States are working for these apostolates. And today I have the pleasure to talk to Mary Pat Janer. Janer is a German name, but maybe she explains this herself. Because Mary Pat, we are connected through Google Meet, actually. We can see each other, we can talk to each other with 7 hours of a difference, but that's no problem. And before we start to talk about the real subject, I did not mention it yet, but before we do, maybe you would like to introduce yourself to our listeners. Like, now, Mary Pat, who are you?
1: Sure. As you said, my name is Mary Pat, and I live in North Dakota in a little tiny village called Warsaw, a Polish village, Warsaw, North Dakota. There's about 60 people here. There's a beautiful St. Stanislaus Church, and then there's St. Gianna and Pietro Molla Maternity Home, and I'm the director for that. I'm single, but through my work, I've formally adopted 2 and raised another 2. So I have 4 girls who I consider mine, the joy of my life, and I love my work. And through our patron, St. Gianna, we started out Blessed Gianna, then St. Gianna, and now we've added St. Gianna and Pietro Molla Maternity Home. I've been blessed to know Gianna Emanuela from Italy, and then through working with her, also dear Cardinal Burke, who is a part of this. He's the president and founder of the St. Gianna, Bretta Molla, and Pietro Molla Foundation that we're speaking of today.
0: Yes, that's right. I will say it also in Dutch, because that is the subject that you mentioned, the Pietro and Gianna Molla Foundation. Zoals u hoorde, ben ik dus in gesprek met Mary Pat Janer. Zoals ik ook aan het begin van het programma al zei. We hebben elkaar gesproken op een manier dus via de computer dat we elkaar ook konden zien. Dat was heel fijn. Er zat 7 uur verschil tussen, maar dat geeft natuurlijk helemaal niet. Ik heb haar eerst gevraagd wie zij zelf eigenlijk is. En ook natuurlijk waar het programma over gaat. Nou, zij woont in een heel klein dorp dat Warschau heet, het Poolse Warschau, in Noord-Dakota in de Verenigde Staten, waar in totaal 60 mensen wonen. Dus 6-0, zo zei ze er speciaal bij. En zij is daar de directeur van een maternity house of home. Wij zouden dat denk ik een moeder- en kindhuis noemen. Zelf is ze alleenstaand, maar in de loop van de jaren dat zij ook dit werk doet, heeft zij 2 meisjes geadopteerd en ook nog voor 2 andere meisjes gezorgd. Dus dat zij opgroeide. Dus zij, die ziet ze ook wel als haar eigen meisjes, als haar eigen kinderen. Zij heeft ook kennis gemaakt, en dan komt het onderwerp natuurlijk naar boven, met de dochter, die heet ook Gianna Emanuele Molla, de dochter van Gianna en Pietro Molla, waar dus ook het moeder- en kindhuis naar vermeld is. En ook in die zin heeft zij kardinaal Burke mogen ontmoeten, omdat hij degene is die deze stichting begonnen is. The first very simple question is, of course, this foundation, what is it and who were they, who are they, Pietro and Gianna Molla?
1: Sure. Okay, I'll start out who they are. So Saint Gianna was canonized in 2004 on May 16th, and she was a mother of families is actually how she was beatified, and she was married. And together with her holy husband, Pietro, they had 4 children, although she had 6 pregnancies. 2 of them ended in miscarriage. And with her last pregnancy, Gianna Emanuele was that pregnancy, she developed a uterine tumor. It was not cancer. But at that time with medicine, what it was, it was a risk. And so they did, offer, abortion. They offered a hysterectomy, which would have taken the baby too. They offered different options. And she very firmly said to save the baby above all, because that baby relied only on her. And she spoke to her husband, if there's a choice, I demand it, choose the baby. And that choice was, surgery was done and they just took the tumor. But then again, at the birth, there were some complications and she ended up dying. She went in on Good Friday. They ended up taking the baby by C-section on Holy Saturday, and she died the next Saturday at home. She wanted to go home. She only got to hold that little girl one time, but it was a huge sacrifice for her and for her husband, who then became a single father of 4 little ones and who heroically, raised those children, taught those children, worked as an engineer, a holy engineer, who was very sacrificial in his work, and then still opened up his life to the church. He was a very quiet and private man, and he, along with his family, they chose to go ahead and begin the work for her beatification and canonization. And so, her son Pietro and Gianna Emanuele talk about how he would work long days, come home and help them with dinner and homework and cleaning or whatever, and then work into the early hours, the things for the church. A lot of times people who are canonized, there's a religious community or there is a diocese that takes that on. But he was the one, doing a lot of that work. So if it weren't for Pietro, we wouldn't know about Gianna. And then he, lived many, many years after his wife's death and died at the age of almost 98.
0: What year was it that, so the youngest, Gianna, was born and that her mother died?
1: Sure, 1962.
0: Oh, yeah, yeah.
1: So a modern saint.
0: Mary Pat vertelt op de vraag van mij, die stichting natuurlijk, maar wie zijn zij dan eigenlijk, Pietro en Gianna Molla? Nou, zij vertelt daar uitgebreid over dat Gianna Molla was gewoon moeder van 6 kinderen, getrouwd met Pietro. Van die 6 kinderen helaas waren er 2 een miskraam, dus er waren 4 kinderen in in het huwelijk. Maar ze is in 2004 is zij dus heilig verklaard op 16 mei. Want wat was het geval? Bij haar laatste zwangerschap bleek zij een tumor te hebben in de baarmoeder. Het was geen kanker, wat vaak wel wordt gezegd, maar het was wel een tumor dat in ieder geval haar leven in gevaar en ook dat van het kind in gevaar kon brengen. Er werden allerlei opties gegeven aan haar. Dus om een abortus te laten plegen of een operatie te laten ondergaan. En zij had toen de heel duidelijke keuze gemaakt. En aan haar man ook verteld. Als er op een gegeven moment een keuze gemaakt moet worden, dan moet je kiezen voor het kind. Ze is wel geopereerd, dus die tumor is verwijderd. Dus uiteindelijk ging de zwangerschap verder goed. En op Goede Vrijdag is ze naar het ziekenhuis gegaan. En op Paaszaterdag is dus het meisje Gianna Emanuele Molla geboren. Maar bij diezelfde bij die geboorte, dat was in 1962, kwamen er dus toch complicaties. En uiteindelijk is Gianna een week later na de geboorte overleden. Wat natuurlijk een enorme schok was. Pietro die stond er vervolgens voor als alleenstaande vader om 4 kleine kinderen op te voeden. Hij was heeft een technisch beroep. Was heel opofferend, een heel rustige man, vertelt Mary Pat. Maar ook heel heroïs in hoe hij dat leven heeft opgepakt. En ook al vrij snel is gaan werken eigenlijk aan de heiligverklaring uiteindelijk van zijn vrouw. Dus om eigenlijk bekendheid te geven aan haar leven en aan haar keuzes. Dat hebben ook de kinderen later, toen zij groot waren, hebben dat ook verteld. Hoe gedreven hij daarin was en met zoveel liefde. Hij zelf is 89 geworden en dus heeft nog heel veel jaren langer geleefd.
1: Founded the maternity home. And that what drew me, that's what got me excited about her is, she drove a car and she liked to ski and mountain climb. She was madly in love with her husband and wore fashionable clothes. So it was great to teach my students, my high school students, of examples that weren't just nuns and priests, because a lot of them, didn't want to be a saint because they weren't going to be a nun or a priest. And so Saint Gianna was just that beautiful, beautiful example. And, we never can talk about Gianna without her husband, Pietro, whose cause is not yet open, but that's one of the main missions and work of our foundation here, that we are trying to work toward that. And I think that will be coming soon. We don't know when, but, there's just a lot of evidence of his holiness, of his profound virtue, and all that they did together, and also what he did beyond that. He's a great example here at the maternity home that we have, for single mothers. Well, he was a single father.
0: Yes.
1: And, and can you imagine the suffering in his life of losing, his beloved? He was 42 when he got married. She was 32, almost 33. They were 10 years. And he had all his life prayed for a holy mother for his children. And then they only had 6 years together.
0: Mary Pat vertelt ook over Pietro verder dat hij dus echt ook zo'n groot voorbeeld is geweest. En door hem, eigenlijk alleen maar door hem, dat het gekomen is dat de wereld het verhaal van Gianna Molla heeft leren kennen. En Mary Pat zelf zegt, ik ben zo gegrepen door haar leven, door haar verhaal. Het was gewoon een moderne vrouw. Ze werkte, ze ging op de fiets, ze deed aan sport. En ze deden ook altijd alles samen. Ze zijn iets later getrouwd. Scheelde ook wel een aantal jaar. Maar die liefde voor elkaar die was zo ongelooflijk sterk. En juist dat wat Pietro allemaal heeft gedaan, dus ook in zijn leven nadat zijn vrouw overleden is, maar ook voor haar, dat is een van de missies van de stichting, van de Pietro en Gianna Molla Stichting, om ook voor hem een heilige verklaring aan te vragen. Ook hij is dus als alleenstaande vader juist een enorm voorbeeld. Terwijl dus dat huis waar zij zelf directeur voor is, deze Mary Pat, is dus een huis voor alleenstaande moeders. Maar juist ook voor vaders is hij een heel groot voorbeeld.
1: So, you know, really he suffered. And then even 2 years after his beloved Gianna died, his little Mary Alina also died.
0: Yeah.
1: You know, so right now there's 3 living children of St. Gianna and Pietro Mala. And so that, I guess, going on, you know, with our foundation is we want to share that, you know, as part of the new evangelization by, you know, beloved St. John Paul II, you know, is share this holy life that honors family, that honors marriage, that requires sacrifice. And in that sacrifice comes joy and love and much hope. And that's really what it is to kind of have one base, you know, that has the correct story about these two, that can really study and learn their spirituality. And so beyond working on the cause, hopefully for canonization, you know, but starting with Servant of God soon, hopefully, you know, we also, it is the hope and the plan, and we're already working with an architect to also develop an international center for family and life, where there would be a big church in honor of St. Gianna, but also, you know, replica of the spousal home where they lived, and, you know, a Pietro Mala Institute, you know, studies for holiness, you know, and just different things that can really teach and, I guess, inspire in this culture, in the world that we live in today, that needs these examples so much, you know, of faith, of life, of hope, of joy, all of that together, you know, in marriage and family, which St. Gianna and Holy Pietro live to the full.
0: Yes. Ze vertelt ook dat in dat leven van Pietro, wat dus wel zwaar was als alleenstaande vader, hij ook nog een derde kind is verloren. Dus een van de 4 kinderen is overleden. Dus er zijn er ook op het moment zijn er dus nog 3 kinderen die leven van dit echtpaar. Ja, het is echt een heilig leven dat ze beide hebben geleid. En een van de bedoelingen eigenlijk van deze stichting is om dat leven van zowel Pietro als Gianna bekend te maken. En om een basis te hebben, dus echt een plek waar ook alles verzameld kan worden. Alle informatie, maar waar ook het juiste verhaal verteld wordt. Ik noemde het toen straks al op. Er wordt vaak gezegd dat ze kanker had. Nou, het was dus geen kanker. Maar zo zijn er meerdere dingen. Pietro heeft ook heel veel brieven die ze aan elkaar schreven. Heeft hij verzameld in de loop van die... Of die had hij natuurlijk, maar die hebben zij als plek waar dus deze stichting nu gevestigd is, mogen zij allemaal verzamelen. Daarnaast zijn ze ook bezig om een internationaal centrum voor gezin en leven op te richten. Dus de ideeën zijn op zich al vrij ver. De plek is nog niet bekend, maar ze willen dat graag opzetten, zodat dat een centrum kan worden waar dus ook heel veel geleerd kan worden over gezin en leven. Wat zo belangrijk is om dat voorbeeld natuurlijk te zien, maar ook om daarover te leren. En ze noemde ook nog een keer op dat dat leven en de liefde in het huwelijk dat zij gedeeld hebben, dat ook in dat centrum, dat geëerd moet worden. En dat het ook met offers komt, maar dat offers ook vreugde kunnen brengen en liefde en hoop. And you said there are still 3 living children. They were at the canonization, of course, of their mother. Right. Do you know what it did to them? That their father was doing all this work to get his... Yeah, his beloved Gianna holy. And people maybe, if they hear about it, they maybe think this choice of hers is, it's so far away. That's indeed for someone who is holy, but it is not for us.
1: Right. And St. Gianna, you know, in her youth, in her early high school years, did make a retreat where she made resolutions, and that was to pray for a holy death, you know, and it was her little choices. And that is, you know, one of the things that the church and her family call her life, a canticle of praise to God, because it wasn't just in her last moments, you know, but it was her whole life, the whole sacrifices she made, the loving example. You know, she was involved in Catholic Action. She was a medical doctor, and, you know, she served her patients well. She really understood her vocation as a woman, and really even also struggled with what exactly how that was going to play out. You know, she at one point wanted to be a missionary in Brazil with her brother, who's venerable now, Venerable Alberto Beretta. Her brother is a priest in Brazil who did amazing things, started a hospital, you know, in the middle of nowhere, and just very beloved down there. And she, you know, was interested, but her health, you know, just was too weak. And so she was advised not. And as a doctor, she was taking pilgrimages to Lourdes with some of the sick, and she prayed specifically what she was supposed to do. And she says she got home and in walked Pietro, and they had met before. He was an engineer, but, you know, never really looking at it that way. And they fell madly in love. She was very outgoing, very charismatic. He was very reserved. So she was the first one to express her love to him. And they just kind of had a whirlwind romance, you know. Once, I think that the first time they went out was either December or January, and they were married in September, September 24th. So, you know, they got engaged April 11th, and beautiful, beautiful love letters. There's books out that they wrote to each other and just really understood. You know, she would write a letter, how can I make you happy? You know, just very other-centered. And they just, I think every engaged couple, probably every married couple too, should read, you know, that. I know I teach high school girls CCD, and I'm like, if you don't find your Pietro, you don't get married, you know, because, you know, he was so good to her, and she was so good to him. And, you know, they really, the six and a half years together, their love just exploded. Mm-hmm. And they have so much to teach the world.
0: Yeah.
1: And that's why it's, you know, so beautiful what Cardinal Burke, along with Gianna Emanuela and others, Father Timothy Elliott, who is the pastor at St. Gianna's in Wentzville, Missouri, the three of them are the ones who, you know, first started, you know, or came together to form this foundation to really concretely do that, as it is so needed in this world today.
0: Yeah, yeah. De keuze die Gianna al heeft gemaakt voordat ze, ja, zeg maar, ook als moeder zijnde voor die moeilijke keuze stond, was eigenlijk al in haar jongere jaren. Toen is bekend dat zij tijdens retraite al bad voor een heilige dood. En eigenlijk is haar hele leven lang, zo wordt het genoemd, zo zegt Mary Pat, men noemt haar leven ook wel een hele lofzang. Hè? Dus een lofzang op Gods grootheid en Gods goedheid. Ze was actief in de katholieke actie. Ze is arts geweest en was echt vanuit een katholiek gedachtegoed voor haar patiënten daar. Ooit wilde ze eigenlijk missionaris worden en naar Brazilië gaan, waar haar broer ook is, en die notabene waar ook een proces voor loopt om hem zalig te verklaren. Hij heeft daar ziekenhuizen en dergelijke gestart. Maar goed, voor Gianna was dat niet weggelegd, want haar gezondheid was zwak. En ja, zij was bijvoorbeeld met zieken naar Lourdes toe en ging daar bidden van, ja, wat moet ik nou doen? Nou, en zoals Mary Pat zei, nou, toen kwam Pietro binnenwandelen en het was eigenlijk liefde op het eerste gezicht. Ze zijn madly in love met elkaar gevallen, dus ze zijn zo verliefd op elkaar geworden. En er zijn dus heel veel brieven ook inderdaad die ze over en weer naar elkaar schreven, waarin vooral ook zij uitdrukt, allebei trouwens hoor, maar van ja, hoe kan ik jou gelukkig maken? Dus op de ander gericht zijn. En juist deze brieven en alles wat er verder omheen is geschreven, zegt Mary Pat, zouden alle verloofde stellen, of misschien ook gewoon de getrouwde stellen, zouden dat moeten lezen, want het is zo'n prachtig voorbeeld. Uiteindelijk, ze zijn dus vrij snel getrouwd nadat ze elkaar hebben leren kennen, zijn ze 6,5 jaar samen geweest. En in die tijd is hun liefde geëxplodeerd, zo zei zij dat. En dat voorbeeld van hoe zij dat huwelijk beleefd hebben. En ook wat ze onder andere zei, is dat Jana echt heel goed heeft begrepen hoe zij haar roeping als vrouw vorm kon geven, moest geven. Dat alles, zeg maar, heeft kardinaal Burke, samen met dus de jongste dochter Jana Emanuela Molla en een priester Elliot, ertoe gebracht om deze stichting op te richten. It's really beautiful what you say, because it's not only the sacrifice at the end of her life, but what you said, her whole life and the way, especially how they together express their love for each other, of course, in union with Christ. And that is something that the younger people can learn from.
1: Exactly. We're all called to holiness in whatever state of life. And sometimes it's just the boring and the mundane and the keeping it going with a smile or at least a little bit of patience in day-to-day life, you know, and that's, you know, she just taught that very beautifully.
0: And
1: so did he.
0: Yeah.
1: Profoundly, really.
0: Yeah. The question I asked before, but there were two or three questions altogether.
1: No,
0: it was a little bit too much, but how are the responses of people? Do they do they see it as an example? Do they find it inspiring?
1: Very, very. I've been able to travel with Gianna Emanuela as she has spoke different places, and people are moved to tears. You know, I always joke, say she's a rock star, which she's like, no. But, you know, it's amazing. She can have silence in the room as she tells the story. And, you know, here she is, the person, you know, who her mother gave her life for too, but just a profound witness and gratitude. And I mean, afterwards, people are in line for hours and hours just to greet her and, you know, crying. And it's just so beautiful. And of course, you know, Cardinal Burke is such a inspiration, a hero, a leader, a teacher, a shepherd, you know, here in the United States and in the whole world. So anything that he is promoting, you take notice, because it is important. It's so important. And, you know, St. Gianna and Pietro, when I first read a book about them, I'm like, Pietro was still alive. And I'm like, I have to meet this man, you know, because I'm sure he's going to be a saint too. How could you not, you know, if you're married to a saint? And so I did have that great honor to go to Italy and be in their home, is when I first met Gianna Emanuela too.
0: Yeah.
1: And I, you know, we weren't there that long, but I can tell you with Pietro, gentle, humble spirit, but the most profound thing about him, and I don't speak Italian, so, and he didn't speak English, I mean, a little bit, but so, you know, and we were with Archbishop Aquila, was translating, he spoke Italian, but they would talk for like 10 minutes, and then he would give me one sentence, you know, so I missed a lot of the details that I would have loved to know. He'd say, like, they're talking about their honeymoon, but that was it, he would

0: about their honeymoon, but that was it. He was not even translate. And so I was like, well, what, you know?
1: Yeah.
0: But at the end of our time together, which wasn't overly long or anything, an hour, hour and a half, he stood up and he took my kind of elbow, Gianna Manuela does it too, and showed me the things in their home. We met in their home where Gianna, you know, what she had painted and the piano she had played and the actual love letters with her little tiny handwriting and stuff. And the feeling I had was overwhelming of how much he still loved his wife and how much he was still united to her. They were truly one. And it was such a witness to me in just those, you know, moments, those brief moments together, is like, this holy man is still in love with his saint wife. And it's beautiful.
1: Yeah, yeah. Mary Pat vertelt dus dat, uiteindelijk zijn we ook allemaal geroepen tot heiligheid. Dus het is inderdaad een heel inspirerend voorbeeld, juist in de kleine dagelijkse dingen. En dat, verder in het gesprek zal ze daar ook nog wat voorbeelden van geven. Maar die eenvoud, maar zo diep verbonden eigenlijk met elkaar. En natuurlijk met God heeft... inspireert heel veel mensen. En zij heeft het geluk gehad dat ze met de dochter Gianna Emanuele heeft mogen meereizen naar diverse bijeenkomsten, waar dus deze jongste dochter, voor wie haar moeder haar leven heeft gegeven, vertelt over het leven van en haar moeder en natuurlijk haar vader. En ze zegt, het is zo indrukwekkend. De zaal is muisstil en aan het einde van zo'n, ja, van dat verhaal, van zo'n ontmoeting, dan staan mensen echt rijen lang, of er staat er een hele lange rij, zodat mensen toch heel even met haar mogen praten en even kunnen ontmoeten. En dat geldt ook voor kardinaal Burke als hij daarover vertelt. En het is iemand, zegt ze, hij is echt een leider, een inspirator, iemand die... waar zoveel van uitgaat, niet alleen in Amerika, maar ook elders. En dat maakt dat dus die gedachte aan Pietro en Gianna Molla ook voortleeft. Er is een boek, vertelt Mary Pat, dat had ik gelezen. Toen leefde Pietro nog en ze had heel sterk het gevoel, ja, ik moet die man ontmoeten. Die man die moet wel heilig zijn. Dat kan ook niet anders. Want als je dan met zo'n heilige vrouw hebt geleefd, dan ben je dat zelf ook. Nou, zij heeft inderdaad de reis naar Italië mogen maken. Daar was de eerste keer dat ze ook de dochter Gianna Emanuele ontmoette. Kardinaal Burke was erbij. En ze zijn ongeveer iets van anderhalf uur in het huis geweest. En Pietro die heeft veel verteld. Daar kon helaas Mary Pat niet alles volgen, want ze spreekt geen Italiaans. En degene die vertaalde heel sumier. Niet meer dan eigenlijk het onderwerp waar het over ging, maar verder geen toelichting. Dus dat was vrij weinig. Maar ze zegt gewoon om daar te mogen zijn in zijn aanwezigheid. Dat heeft haar diep geraakt. En dan met name eigenlijk het einde van het gesprek, waarin hij, Pietro, haar bij de elleboog nam. En ze zegt, ja, dat doet Emanuele, dus Gianna Emanuele, dus de dochter, doet dat ook. Dus bij de elleboog zo nemen. En toen heeft hij hen door het huis geleid en laten zien van, nou, hier speelde mijn vrouw aan de piano. Dit heeft ze geschilderd. Hier heeft ze, nou, deed ze dat en dat. En ze zegt, je voelde zo dat die liefde voor zijn vrouw nog steeds zo groot en zo sterk is. En juist dat voorbeeld, dat hebben we deze tijd zo ontzettend hard nodig. We gaan er heel even tussenuit om naar een lied te luisteren. En ik had Mary Pat ook gevraagd van, ja, wat voor lied zou ik kunnen spelen? En toen zegt ze, nou, sowieso een lied dat, ja, dat God prijst. En dat zou ook zeker kardinaal Burke en ook Gianna Emanuele zeer graag willen. En zij noemde een paar titels. Ik heb er eentje uitgekozen. O God Beyond All Praising. Dus O God, ja, nog voorbij onze lof zo groot. We gaan er naar luisteren en dan zijn we zo weer terug hier in het programma Dicht bij Zijn Hart, waarin we dus in gesprek zijn met Mary Pat Janer over de Pietro, nee,

0: We zijn bezig met het programma Dicht bij Zijn Hart. Een serie hier bij Radio Maria tijdens de zomer. Waarin we in gesprek zijn met medewerkers, betrokkenen van een aantal apostolaten waar kardinaal Raymond Burke zich voor inzet, waar hij de stichter van is. En in deze eerste uitzending ben ik dus in gesprek met Mary Pat Janer. Zij is de directeur van een moeder- en kindhuis in Noord-Dakota, is dat, in een plaatsje Warschau. En zij is ook betrokken bij de heilige Gianna en Pietro Molla Stichting, die dus gestart is door kardinaal Burke samen met de dochter van Gianna Molla. We zijn dus zo ongeveer halverwege het gesprek en we gaan verder luisteren. Ik vertaal steeds om de zoveel minuten samenvattend wat zij vertelt. You mentioned Cardinal Burke is actually one of, or maybe the main founder of the foundation. Can you tell why do you think that he thinks that this is so important?
1: So important, you know, one of his big apostolates or mission is the Our Lady of Guadalupe Shrine in La Crosse, Wisconsin. I'm sure you'll be visiting there. And even there, he had a painting, you know, installed at one of the side altars of Saint Gianna. And I think, you know, Our Lady of Guadalupe is patron of this unborn, and who exemplifies this in modern life is Saint Gianna. You know, and that sacrifice along with Holy Pietro. And I think through his friendship, I know Gianna Emanuela regards him as a father figure, as really probably half of this country and half the world, you know, do as well. You know, he's just profoundly wise and humble at the same time, and really just inspires anytime anyone gets, you know, 2 seconds in his presence. You know, you see that. And I think he really wanted to point to this new evangelization where we need to promote the family, where we need to promote the sacredness of marriage and the dignity of all human life. And this couple exemplifies that, and I think that it was really important to him to proceed with that, along with Gianna Emanuela. They work great together, and, you know, those two together, along with others who are part of the foundation, have really begun a great work. There's much work to do left with that, but we're going to get there.
0: Yeah. Do you know if he met Gianna when she was still alive, maybe, somehow?
1: With Saint Gianna, no. He met Pietro and Gianna after, you know, once she was known.
0: Ja. De vraag die ik stelde aan Mary Pat is waarom zij denkt dat kardinaal Burke het eigenlijk zo'n ontzettend belangrijk iets vindt en deze stichting mee heeft opgezet. En ze vertelt, ja, hij heeft natuurlijk, en dat bestaat al veel langer, het heiligdom van Ons Lief Vrouw van Guadalupe. Nou, die naam kennen we natuurlijk van Mexico uit, Ons Lief Vrouw van Guadalupe. Maar in La Crosse, dat is in de Verenigde Staten, waar kardinaal Burke zelf bisschop is geweest lange tijd, en waar hij dus een heel uitgebreid centrum heeft opgericht, waar de diverse apostolaten ook samenkomen. Ja, zij is natuurlijk de beschermheilige van het ongeboren leven. En Gianna, samen natuurlijk met haar man Pietro, zijn daar ook de modernere, zou je kunnen zeggen, heiligen van en voorbeelden van. En het past ook helemaal bij die nieuwe evangelisatie, die natuurlijk ooit door Paus Johannes Paulus II ook is aangezwengeld. Daar past dit helemaal in thuis. En kardinaal Burke, zeg maar, is, zoals Mary Pat dat dan vertelt, echt ook een vaderfiguur voor Gianna Emanuele, dus de dochter, maar ook voor zoveel meer mensen, want hij is een heel wijs man. Hij is een heel bescheiden man. En eigenlijk, zegt ze, hij inspireert iedereen. Als je maar 2 seconden bij hem in de buurt bent, dan word je al eigenlijk gegrepen. Maar deze stichting is juist ook in deze tijd zo belangrijk, zegt zij. Dus vindt dus ook kardinaal Burke, en daarom ook dat hij zich daarvoor inzet, de heiligheid van het menselijk leven, de waardigheid van het huwelijk en het leven, om die kracht bij te zetten. Mensen weer opnieuw daarmee kennis te laten maken, te verdiepen enzovoort. En op het laatst vroeg ik van, ja, heeft hij zelf eigenlijk, voordat ze bekend was, misschien Jana ooit ontmoet? Nou, dat is niet zo. Hij is ook pas nadat haar verhaal een beetje bekend werd, in contact gekomen dus met de familie. En I think there are different books about them. So also here in the Netherlands, the name is known. But you said in the beginning also it's very important to tell the real story. Yeah? Maybe
1: make sure everything is accurate. I know that there's many things like that would say that St. Gianna had cancer. She never had cancer.
0: No.
1: And that's important because if she had cancer, the sacrifice, you know, maybe she was going to die anyway, and that's not true. And just things like that, or what the exact quotes are and things like that, with all saints, I'm sure, mm-hmm. but with the modern saints, sometimes we get ahead of ourselves with ideas, you know, that we want. And the thing is, Pietro wrote everything, which is one of the challenges of this foundation, is to weed through and decide what to take forward, you know, in the process of his canonization and stuff, because there's so many letters and writings and things like that. So we know, mm-hmm. you know, we know what it is. And so to have an official source of all of their quotes and their writings and all of that is very important. And it's challenging because, you know, that's Gianna Emanuela, who speaks Italian, and, you know, helping to translate all of that. And so I think that would probably be what the greatest challenge of the foundation is, just the time to get the work done, to interview the people who knew her dad, you know, things like that. And that's probably with any canonization, that's, you know, the challenge,
0: time. Time and people who are also qualified to do this, thanks. Of course, yes. Op de vraag dat natuurlijk al diverse boeken zijn, het verhaal is ook wel meer bekend, benadrukt Mary Pat eigenlijk nog eens hoe belangrijk het is dat dus dit centrum of deze plek voor de stichting, of überhaupt dat de stichting er is, om inderdaad het ware verhaal ook te vertellen. En ze noemde nog even, ja, er wordt vaak gezegd dat dus Gianna Molla kanker had. Maar dat is dus niet het geval. En ja, ze zegt, het klinkt misschien een beetje raar, maar stel dat ze kanker zou hebben gehad, dan was ze misschien sowieso overleden. Maar dat was dus niet zo. Dus haar offer om het kind de voorrang te geven, is daarmee eigenlijk nog groter. En daarmee koppelt ze meteen ook weer de zaak voor Pietro aan vast. Want zijn alles wat hij heeft geschreven, ook nadien nog, om dus dat leven en die hele spiritualiteit van Gianna op papier te zetten, allemaal in het Italiaans, dat is voor de stichting dus de grote uitdaging om dat te vertalen, om de mensen te spreken die ook hem hebben gekend. Omdat zij dus, een van hun missies is dus om te zorgen dat ook hij zalig en wellicht ook heilig zal worden verklaard. Maar dat is dus de grote uitdaging voor deze Amerikaanse stichting. The maternity center run, was it there already? Or is it a sort of a result of your involvement with this?
1: Well, that actually came first, really. So we're about 22 or 23 years with the maternity home. I used to be a teacher and just saw the need in some of my former students and things like that, you know, just, and I had done volunteer work with the Missionaries of Charity in California at a maternity home similar. And sometimes people just need a safe place. And through this work, that's one of the things that have really astounded me, is how many people are really alone in the world, that they don't have anyone stable to support them. You know, they might have friends, they might have family, but those friends and family might not have the ability to help when there is a crisis pregnancy, you know, and unplanned in their eyes, planned from God. And, you know, and here we've just seen so many miracles with it. And so really it is with that work. And before she was even beatified, you know, I was teaching her example to my students, you know, and so I'm one of the people who helped start this maternity home. So it was just, I had the great privilege of my life to be able to name this in her honor. And it was, so we've changed our names. We're on the third one because it started as Blessed Gianna Maternity Home. And we had our grand opening. And then the following spring, she was canonized. So we changed to St. Gianna Maternity Home. And then the more we studied and the more we, you know, decided, and actually even Gianna Emanuela said it kind of, I don't know if she meant it as serious as she did. And we talked to Cardinal Burke actually about it. And we decided that even before Pietro would be canonized or beatified, they are one. And so really, and helped to teach about who Holy Pietro is, we wanted to add also Pietro into our home, who I think intercedes mightily here. And we're very blessed and honored to have both of them as our patrons.
0: Yeah. What is actually, because to be canonized and beatified, there is a miracle needed.
1: Yes.
0: What is the miracle that happened where Gianna interceded?
1: Yeah, there's two different ones. I should have studied up on these a little better. But I know one of them particularly was the amniotic fluid. Oh, and this is important. This part I know for sure. And this I should say, she wanted to go to Brazil to be a missionary and didn't do that. But her two miracles for beatification and canonization both happened in Brazil. So she got there. She got there anyway. But one of them was with a mom with pregnancy who lost all her amniotic fluid. And then, you know, was the baby was born, little Gianna Marie, you know, perfectly. And another was a mom who was bleeding and saved. I wish I knew a little more clear to give you those, and I should, but I
0: no,
1: I can't.
0: That's okay. Yeah. Ik vraag Mary Pat onder andere ook naar het moeder- en kindcentrum. En zij vertelt dat dat moeder- en kindcentrum eigenlijk al langer bestond. Zij heeft dat opgericht onder andere nadat zij als onderwijzeres zag bij haar leerlingen, bij haar studenten, dat er heel veel eenzaamheid was, ook wanneer, of juist misschien wanneer er een ongeplande zwangerschap was, dat veel van deze meisjes, van deze jonge vrouwen eigenlijk geen stabiele achtergrond hadden en ook dus niet goed konden worden opgevangen. Dus dat moeder- en kindcentrum, dat bestaat al iets van 22, 23 jaar. De naam is wel diverse keren veranderd, want zij was dus al heel vroeg geïnspireerd door Gianna Molla. En natuurlijk het proces dat zij langzaamaan de stapjes, zeg maar, richting heiligheid heeft gemaakt. Daar heeft ze dus steeds de naam van het centrum op aangepast, totdat het nu Heilige Gianna is geworden. En zelfs toen de stichting dus eenmaal er was, toen werd ook samen met de dochter besloten, ja, dan moet toch ook de naam van haar vader erbij. Dus vandaar dat het ook de Heilige Gianna en Pietro Molla Stichting is geworden. En ook het kinderhuis heet dus zo. Ik vroeg haar van, ja, voor inderdaad een zaligverklaring, en zeker een heiligverklaring, zijn ook wonderen nodig. Maar welke wonderen zijn er eigenlijk gebeurd? En ze zegt, nou, het is wel bijzonder, want ooit wilde eigenlijk Gianna naar Brazilië, hè, om daar missionaris te zijn. Dat ging niet door. Maar beide wonderen op haar voorspraak zijn wel in Brazilië gebeurd. En bij één daarvan was een moeder al het vruchtwater verloren. Voordat ze eigenlijk goed en wel de geboorte kon beginnen. Maar toch is het kindje helemaal gezond ter wereld gekomen. En een andere vrouw had last van hevige bloedingen. Maar ook daar is gelukkig de geboorte goed gegaan. I think it's really what you said, and why the foundation, of course, is so important. And you said it would like to spread internationally the knowledge about both spouses. And just a question to you: are there important things or really nice things to tell that I forgot to ask?
1: Well, one thing I just think for people to know is really what St. Gianna herself, what her greatest miracle is pregnancy. And we have people who come here. So besides the maternity home for mothers, we have a beautiful chapel and we have a shrine with some of the relics. And people come here and they pray to conceive, and they conceive. And I cannot, there's just very, very few out of hundreds of people who have come who have not been able to conceive a baby. And Pierluigi said it, Gianna said that too, that her greatest miracle is pregnancy. And so I think for people to know who struggle with infertility, which is, you know, a great cross that many families endure, is she's your gal. Her and Pietro together, you know, ask for their intercession, because it's just so powerful. And I think that's something to know. And I think just as a married couple and as parents, young parents, you know, who probably had all the stress, you know, that comes with that and the sleepless nights and things like that, just for little things. I know one time when I visited Gianna in Italy, Gianna Emanuela, she said, oh, the rain cleared up. She said, I asked my dad, she said, because he always prayed for good weather when she drove to school. And he also always prayed that she would find a parking place, you know, because he worried that she would get a close parking place. And I can tell you, when I'm in a big parking lot, I'm like, well, come on, Pietro, help me out. I don't want to walk 2 miles. And it never fails, you know. And so I think those little things as a dad, as a mom, you know, as a couple, I think there are people, you know, to go to and ask to intercede and be a part, and not only follow their example, but ask for their help and their intercession, because they are powerful.
0: Yeah, it's really, really beautiful examples you give. And I think people maybe may start to ask for their intercession more and more. Ja, u hoort dat Mary Pat echt heel enthousiast vertelt. En ik heb haar ook gevraagd naar, ik weet dat, hè, het verhaal over Gianna en Pietro Mollo, dat jullie dat heel graag ook breed willen verspreiden, ook internationaal. Maar wat is nou bijzonder? Wat kun je nou nog vertellen wat echt wel apart is? En nou, ze zegt, ja, eigenlijk het allergrootste wonder van de heilige Gianna is zwangerschap. En daarbij legt ze dus uit dat daar, hè, waar nu de stichting is gevestigd, dat ze niet alleen maar dat huis hebben natuurlijk voor moeder en kind, maar ook een mooie kleine kapel met een aantal relieken. En daar komen dus heel veel koppels, stellen, echtparen naartoe om te bidden voor zwangerschap. He, onvruchtbaarheid is gewoon iets wat veel koppels treft. Maar zij komen daar om daarvoor te bidden. En ze zegt, nou, van al die honderden, de verreweg de meeste, die zijn ook inderdaad zwanger geworden. En ze zegt, als je dus graag zwanger wil worden, she's your girl. Dus zij is degene, de heilige Gianna, is degene waar je naartoe moet gaan. En het gebed tot haar, of eigenlijk haar intercessie, is zo ontzettend krachtig. En daarbij vertelt ze dan meteen ook over de intercessie van ook Pietro. En ze geeft het voorbeeld dat ze dus bij Gianna Emanuele, de dochter dus, was. En die zei van, hé, gelukkig het weer is opgeklaard, het regent niet meer. Ja, maar dat heb ik aan mijn vader gevraagd. Want die bad altijd dat het goed weer zou zijn. Als ze dus naar school gingen bijvoorbeeld. En ook bad hij altijd voor een parkeerplek voor dus zijn dochter. Dat als ze ergens naartoe moest, dat ze dan niet hoefde rond te zwerven, maar dat ze een parkeerplek zou vinden. En Mary Pat zegt, nou, als ik in een grote parkeergarage rijd, dan bid ik ook tot Pietro, help me alsjeblieft om een parkeerplek te vinden. En dat lukt dan ook. En ze zegt, ja, eigenlijk gaat het juist ook om die kleine menselijke dingen. En het is ontzettend krachtig om als vader en als moeder echt je tot hen te wenden, tot Pietro, tot Gianna, om te vragen of ze jou willen helpen met juist ook misschien wel die kleine dagelijkse dingen die zo toch van wezenlijk belang zijn, ook juist in je relatie naar elkaar. Dat zeggen ze er in dit geval niet bij, maar dat in het grotere gesprek wel. Om dus ook juist die rol als vader en moeder heel goed te kunnen vervullen. So the center is where you live, or is it?
1: So the maternity home,
0: yes,
1: is in the Diocese of Fargo, which is also the home base for the foundation. But the International Center, we actually don't have a location yet, and that's by design, because We really are taking it a step at a time, not trying to get ahead of ourselves. And so we are working on the architectural plans with that, and then want the next step to start with the fundraising, so that when it's approached in a diocese, that it's not a burden of we're trying to raise the money, but we've got this awesome thing ready to go, you know, that can be at disposable for, you know, this diocese, for the whole country, and really the whole world. We hope people will come on pilgrimage and really be refreshed. And so the location, you know, there's been several bishops who are interested in it and things like that. So I don't think that will be the problem. You know, it's just all the steps leading up to it that we're focusing on first, along with opening the cause, here for people.
0: Yes.
1: So that's the two biggest things right now that we're taking those steps on.
0: Okay. Now, I'm sure that our listeners of Radio Maria will also pray for this, that it will succeed. Yeah. And the whole way to get there also will be blessed. Mary Pat, I would like to thank you very much. I think it's really nice what you told us about, and really beautiful what you told us about Gianna Molla and Pietro, of course. And, we bless you with all the work you do.
1: Oh, I'm grateful, Yvonne. It was great to meet you this way. And you will be so blessed by the visit of Cardinal Burke. So that's something for your whole country to really look forward to. He's amazing.
0: Okay. Thank you very much.
1: Yep.
0: Ter afsluiting vertelt Mary Pat nog een keertje over het internationale centrum dat ze dus willen opstarten. Dat is als een van de doelen van de stichting. En natuurlijk de zaligverklaring en later heiligverklaring van Pietro. En dat internationale centrum, dat is nog niet duidelijk waar dat zal komen. Maar men hoopt natuurlijk dat daar heel veel mensen naartoe gaan komen. En uiteindelijk zegt ze, nou, het bezoek van kardinaal Burke zal jullie zeker veel zegen brengen. En daarmee hebben we dan dit gesprek met Mary Pat Janer van de heilige Gianna en Pietro Molla Stichting afgerond in deze eerste uitzending van Dichtbij Zijn Hart.
2: En zo mogen we kardinaal Raymond Burke uit de Verenigde Staten alvast een klein beetje beter leren kennen op voorbereiding op de Rosary Rally op 5 september. Dank u wel voor het luisteren naar het programma Dichtbij Zijn Hart. Op de website vindt u meer informatie over de Rosary Rally en over deze serie van 6 uitzendingen Dicht bij Zijn Hart. En een linkje daarvan vindt u in de radiogids.
0: U heeft geluisterd naar een interview dat wij afgelopen zomer in de serie Dicht bij Zijn Hart hebben uitgezonden. Deze interviews, die u kunt terugvinden in de audiotheek, waren ter voorbereiding op de komst van kardinaal Burke naar Nederland. Nou, dat bezoek heeft natuurlijk inmiddels plaatsgevonden begin september. Maar de gesprekken die zijn nog altijd zeer interessant. En vandaar dat we deze herhaling voor u ook vandaag hebben uitgezonden.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op zaterdag in de 26e week van even jaar. Luidt de tekst van de opening. De Heer is de kracht van zijn volk. Hij waakt over het heil van zijn gezalfde. Heer, red dan uw volk en zegen uw erfdeel. Wees voor altijd een leider en gids. Ik lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. In die tijd keerden de 72 vol blijdschap terug en zeiden: Heer, zelfs de duivels onderwerpen zich aan ons door uw naam. Jezus zei hun: Ik zag de Satan als een bliksemstraal uit de hemel vallen. Ik heb u macht gegeven op slangen en schorpioenen te treden, te heersen over heel de kracht van de vijand. En niets zal u kunnen schaden. Toch moet gij u niet verheugen over het feit dat de duivels aan u onderworpen zijn, maar verheugt u omdat uw namen staan opgetekend in de hemel. Opdat u jubelde Jezus het uit, vervuld van de Heilige Geest, en hij sprak: Ik prijs u, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat gij deze dingen verborgen gehouden hebt voor wijzen en verstandigen, maar ze hebt geopenbaard aan kinderen. Ja, Vader, zo heeft het u behaagd. Alles is mij door mijn Vader in handen gegeven. Niemand weet wie de Zoon is, tenzij de Vader. En wie de Vader is, tenzij de Zoon. En hij, aan wie de Zoon hem wil openbaren. Daarop keerde Jezus zich naar zijn leerlingen afzonderlijk. En hij zei tot hen: Gelukkig de ogen die zien wat gij ziet. Ik zeg u, vele profeten en koningen verlangden te zien wat gij ziet, maar ze hebben het niet gezien. En te horen wat gij hoort, maar ze hebben het niet gehoord. Dit is het woord van God. In het gebed komt het aan op ontvankelijkheid. God geeft, de mens ontvangt. Zoals de akker het zaad ontvangt. Aan het begin van het gebed eerst daarop mijn instelling controleren, ben ik bereid om te ontvangen. En daarom eerst mijn geest wat laten rusten bij hem. In het geloof dat het Rijk Gods, Jezus in eigen persoon, mij nabij is en dat mijn naam staat opgetekend in de hemel, bij zijn Vader, omdat ik daar kind aan huis ben. Een paar passen voor de plaats van het gebed even stil blijven staan, de blik omhoog, zien hoe hij mij ziet, verlangend om met zijn woord, Jezus, zijn Zoon, bij mij binnen te komen. In mijn hart. Een gebaar maken van eerbied, me klein maken voor hem, om zo des te beter te kunnen ontvangen. De houding van het gebed aannemen, die houding die mij het meest helpt, de gesteltenis van ontvankelijkheid en luisterbereidheid te stimuleren, en dat vraag ik dan ook als een genade voor heel mijn leven, dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en tot lof van zijn goddelijke majesteit. Ik overzie in het korte geschiedenis. God spreekt en de mens luistert. Vandaag mensen die hebben geluisterd. Wij staan in de geschiedenis van eeuwen van luisterende mensen. Wij zijn als gelovigen luisteraars van het woord van God. En dan vragen om de bijzondere genade dat ik mijn geluk bewust mag maken, mijn bevoorrechting, zodat ik met een gegroeid verlangen naar het woord van God mag uitzien. De overweging. Dat moet voor de leerlingen een belevenis geweest zijn, wanneer ze voor het kwaad zelf stonden, zo'n onreine geest, die niemand meer in staat was zelfs met een ketting te boeien, oog in oog met heel de kracht van de vijand. Ze wisten niks beters te doen dan gauw de naam van Jezus uit te spreken
En wat gebeurde er dan tot hun verrassing? De naam van Jezus had macht over dat bovenmenselijk geweld. Jezus bleek de sterkere. En Sint Benedictus leert in zijn regel aan de monniken: werp elke geslechte gedachten te pletter tegen de rots die Christus is. Dat mogen dus alle gelovigen doen. Toch moet u niet verheugen over het feit dat de duivels aan u onderworpen zijn. Jezus vindt het niet goed dat onze vreugde gebonden is aan de overwinning op de macht van het kwaad en daardoor indirect toch nog aan de kwade macht zelf. En we zijn nu al burgers van het nieuwe Jeruzalem, waar helemaal geen kwaad is. De steden in de oudheid hadden lijsten van burgers, wiens naam op die lijst voorkwam, had deel aan de voorrechten van het burgerschap van die stad. Onze namen staan opgetekend in de hemel, in de hemelse stad, het nieuwe Jeruzalem. De leerlingen van Jezus hebben het zicht op de hemel nodig, zoals de Joden het perspectief op het beloofde land nodig hadden om door de woestijn heen te komen. En Paulus zegt dan ook: we moeten zinnen op het hemelse, niet op het aardse, want we hebben hier geen blijvende stad, maar zoeken de toekomstige. Hebreeën 13, 13. Gelukkig de ogen die zien wat gij ziet. Dat zegt Jezus alleen tot zijn leerlingen, dat zegt hij alleen tot ons. Gelukkig wij die zien, gelukkig wij die zien in het geloof, met geloofsogen. En wat zien we dan? We laten nu de heilige Bruno aan het woord, wiens feest een deze dagen gevierd wordt op 6 oktober. Wie is er zo goed als God? Of beter, is er enig ander goed dan God alleen? Daarom zegt de heilige ziel, die iets heeft ervaren van de onvergetelijke luister, schittering en schoonheid, aangestoken door de vlam van de liefde. De heilige ziel zal zeggen: mijn ziel dorst naar God die leven is. Wanneer mag ik naar God opgaan en voor God verschijnen? Zo spreekt de heilige Bruno, stichter van de Kartuizers. Jezus zegt: gelukkig de ogen die zien wat wij zien. Wij zijn een uitverkoren volk, uitverkoren boven de generatie voor Jezus komst, want vele profeten en koningen verlangden te zien wat gij ziet. En maar we zijn ook uitverkoren boven onze omgeving nu. Boven de niet-katholieken, boven de niet-gelovigen. Want voor hen geldt het woord dat Jezus spreekt, voor wijzen en verstandigen verborgen gehouden. Verborgen gehouden wat hij ons, kleine kudde, aan de kleinen heeft geopenbaard. Zalig dus onze ogen, omdat zij zien. En wat zien wij dan? Wij zien dat er niet alleen een grote God is, maar ook een kleine. Niemand weet wie de Zoon is, tenzij de Vader, de grote God. En wie de Vader is, tenzij de Zoon, de kleine God. Jezus, de mensenzoon hier op aarde, die ons openbaart dat mens zijn zoon zijn is. Een kleine manier van denken en voelen hebben als zoon zijn. Jezus vertaalde zijn hemelse zoon zijn in de hemel daarboven in categorieën van armoede, nederigheid, van klein zijn, van kind zijn, van ontlediging, van gehoorzaamheid. Geen eigen wil hebben, geen eigen woord spreken, dus precies zijn zoals een kind. Wat verborgen gehouden is voor wijzen en verstandigen, dat is geopenbaard aan de kleinen en aan hen die zijn als kleinen, als kinderen. En dat wordt ons steeds opnieuw geopenbaard wanneer wij Eucharistie vieren. Dan zien we, en we moeten daarin ook voorgaan door eerst onze eigen woorden af te leggen en te luisteren naar het woord van God,
maar ook door ons eigen leven, alles wat we hebben en wat we zijn uit handen te geven, om zo helemaal onthecht iemand anders te ontvangen, die niet van deze wereld is. Omdat wij nu al thuis zijn in de hemel, zoals kinderen bij hun ouders, is het goed het gebed op een vertrouwelijke manier te eindigen, met gesprekjes, als vrienden onder elkaar, zoals kinderen met hun ouders, met Jezus, met de Vader. Het onze Vader laten volstromen met de herwonnen of verdiepte innigheid en vertrouwelijkheid.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: De naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn gezoon onze Heer, die ontvangen is van de Heilige

0: van hemel en aarde en in Jezus Christus zijn enige Zoon onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap en de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wij groeten u, Maria, bruid van God, de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het eerste blijde geheim. De engel Gabriel brengt de blijde boodschap aan Maria. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God.

0: Bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
0: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
1: Het tweede blijde geheim. Maria bezocht haar nicht Elisabeth. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in de uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
0: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
1: Het derde blijde geheim. Jezus wordt geboren in de stal van Bethlehem. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. De gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
0: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
1: Het vierde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. De gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
0: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
1: Het vijfde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel weergevonden. Onze Vader in de hemel, zijt uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
0: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
1: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
0: Amen.

0: Een hele goede avond, beste luisteraars. Fijn dat u ingeschakeld heeft bij Radio Maria. En dat we samen mogen bidden. Dat is altijd toch fijner als dat je het alleen moet doen. En dan zitten we op de zaterdagavond. En dan worden alle gebeden voor zondag wordt het dan gebeden. En dus vanavond hebben we dus de eerste vespers en dan morgenavond hebben we de tweede vespers. Nou, het is natuurlijk heel leuk om dat allemaal te weten. Dat we dus ook de derde week ingegaan zijn. Morgen is het de 27e zondag door het jaar. Maar dan zit u natuurlijk toch op de bladzijde te wachten. In het kleingetijdenboek beginnen we op bladzijde 257. En dan loopt dat verder door. Behalve de antifoon voor de lofzang van Maria en slotgebed. Dat staat in het weekend dus nooit in het kleingetijdenboek. Daarom is het ook een kleingetijdenboek. Ja, er staat alleen dus het hoognodige staat erin. Dus het begint op bladzijde 257. In het grootgetijdenboek beginnen we op bladzijde 691. Daar vind je de hymne op de vooravond van de zondag. 691, dus van de derde week. Dan gaan we naar de antifonen en de psalmen en ook de korte schriftlezing. Dat staat op bladzijde 992. En dan gaan we nog, wat groot getijdenboek betreft, nog even naar voren, naar de hand. En dat is bij de antifoon voor de lofzang van Maria, is dat 632. En het slotgebed staat op bladzijde 633. Nou, u heeft weer een aantal bladzijden. U kunt als u wilt dus ook de lintjes erbij leggen, dan is het makkelijk pakken. Maar ik ga ook tussendoor nog eventjes de bladzijde zeggen. En mogen we elkaar weer een heel mooi gebedsmoment wensen. In het kleingetijdenboek beginnen we op bladzijde 257 en in het grootgetijdenboek op bladzijde 691. God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
0: Heer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
0: God die het al geschapen heeft, het al regeert, met licht omgeeft, als met een kleed de dageraad, die 's nachts ons vredig slapen laat.
1: U zij voor deze dag gebracht, de dank en eer weer valt de nacht. Uw lof verschuldigd zingen wij, de avondhymne sta ons bij.
0: Opdat wanneer het een daglicht is, omsluierd door de duisternis, het geloof niet in het duister zwicht, maar door zijn glans de nacht verlicht.
1: Getrouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan, vertroost ons geest in deze tijd, Gij die regeert in eeuwigheid.
0: Het grote tijdboek gaan we nu naar bladzijde 900. 92. Van ochtendgloren tot avondrood moet ieder de naam van de Heer aanbidden. Loof nu dienaars des Heren. Loof de naam van de Heer.
1: De naam van de Heer zij geprezen. Vandaag en in eeuwigheid.
0: Van ochtendgloren tot avondrood moet ieder die naam aanbidden.
1: Want boven de volkeren troont de Heer. Zijn glorie beheerst de hemel.
0: Wie is als de Heer onze God? Boven de sterren gezeten.
1: van omhoog overziet. Het hemelgewelf en de aarde.
0: Die machteloze tilt uit het stof. Van vuilnishopen de armen weghaalt.
1: Om hen in de kring van de vorsten te plaatsen. Te midden der machtigen van zijn volk.
0: Die de onvruchtbare plaats geeft in huis. Als blijde moeder van kinderen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Van ochtendgloren tot avondrood moet ieder de naam van de Heer aanbidden.
0: Geef de offerbeker, de naam van de Heer roep ik aan. Ik bleef vertrouwen als sprak ik. Ik ben gebroken van smart.
1: Al zei ik in mijn verwarring, arglistig is ieder mens.
0: Hoe kan ik mijn dank betuigen? Wat al wat de Heer mij gaf.
1: De beker des heils zal ik nemen. Aanroepen de naam van de Heer.
0: Ik zal mijn gelofte volbrengen. Waar heel zijn volk het ziet.
1: Want kostbaar is in het oog van de Heer. Het sterven van zijn getrouwen.
0: O Heer, ik ben uw dienaar, uw knecht, de zoon van uw dienstmaagd. Gij hebt mijn boeien geslaakt.
1: U zal ik een lofoffer brengen. Aanroepen de naam van de Heer.
0: Ik zal mijn gelofte volbrengen. Waar heel zijn volk het ziet.
1: Op het voorplein van uw tempel. In uw Jeruzalem.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Ik hef de offerbeker. De naam van de Heer roep ik aan.
0: De Heer Jezus heeft zich vernederd. Daarom heeft God hem voor altijd hoog verheven. Hij die bestond in goddelijke majesteit heeft zich niet willen vastklampen. Aan de gelijkheid met God.
1: Hij heeft zichzelf ontledigd en het bestaan van een slaaf op zich genomen. Hij is aan de mensen gelijk geworden.
0: En als mens verschenen heeft hij zich vernederd door gehoorzaam te worden tot de dood. De dood aan het kruis.
1: Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam verleend. Die boven alle namen is.
0: Dat bij het noemen van zijn naam zich iedere knie zou buigen. In de hemel, op aarde en onder de aarde.
1: Omdat iedere tong zou belijden tot eer van God de Vader. Jezus Christus is de Heer.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer Jezus heeft zich vernederd, daarom heeft God hem voor altijd hoog verheven. Mogen de God van de vrede, die onze Heer Jezus, de grote herder der schapen, door het bloed van een eeuwig verbond heeft teruggebracht uit de dood, u bevestigen in alle goeds om zijn wil te doen. Mogen hij in ons uitwerken wat hem behaagt door Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwen der eeuwen. Amen.

0: groot is het wat gij gedaan hebt, Heer onze God.
1: Hoe groot is het wat gij gedaan hebt, Heer onze God?
0: Alles hebt gij in wijsheid gemaakt.
1: Heer onze God.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Hoe groot is het wat gij gedaan hebt, Heer onze God?
0: Het groot getijdboek gaan we nu even terug naar bladzijde 632. Antifoon A. Een man had een wijngaard aangelegd, verpachtte hem en vertrok naar een vreemde. Toen de tijd van de oogst gekomen was, stuurde hij zijn knecht uit om de opbrengst in ontvangst te nemen. Hoog verhef nu mijn ziel de Heer. Verrukt is mijn geest om God, mijn verlosser.
1: Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd. Van nu af prijst ieder geslacht mij zalig.
0: Wonderbaar is het wat hij mij deed. Machtige, groot is zijn naam.
1: Barmhartig is hij, tot in lengte van dagen. Voor ieder die hem erkent.
0: Hij doet zich gelden met krachtige arm. Vermetelen drijft hij uiteen.
1: Machtigen haalt hij omlaag van hun troon. Eenvoudigen brengt hij tot aanzien.
0: Behoeftigen schenkt hij overvloed. Maar rijken gaan heen met ledige handen.
1: Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan. Zijn milde erbarming indachtig.
0: Zoals hij de vaderen heeft beloofd. Voor Abraham en zijn geslacht voor altijd.
1: Heer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Een man had een wijngaard aangelegd, verpachtte hem en vertrok naar den vreemde. Toen de tijd van de oogst gekomen was, stuurde hij zijn knechten uit om de opbrengst in ontvangst te nemen.
0: Gaan we in het grote getijdboek even terug naar bladzijde 995. Hoe groot. Christus had medelijden met zijn volk, dat zonder voedsel was, en liet het de tekenen van zijn liefde zien. Met dankbaarheid bidden wij tot hem.
1: Heer, toon ons uw liefde.
0: Heer, al het goede van deze dag hebt gij ons geschonken. Laat het niet renteloos blijven, maar vrucht dragen in ons leven.
1: Heer, toon ons uw liefde.
0: Licht en heil van alle volken, bescherm overal ter wereld de getuigen van uw naam. En ontsteek in hen het vuur van uw geest.
1: Heer, toon ons uw liefde.
0: Schepper, die al het bestaande in stand houdt, help ons te bouwen aan een betere wereld. Leer ons de waardigheid van de evenmens te erkennen.
1: Heer, toon ons uw liefde.
0: Genees, Heer, van lichaam en geest, schenk verlichting aan de zieken. En wees de stervende nabij. Bezoek ons met uw barmhartigheid en wees onze kracht.
1: Heer, toon ons uw liefde.
0: Neem alle doden in uw vrede op en geef hun een plaats te midden van uw heiligen.
1: Heer, toon ons uw liefde.
0: wilt, kunt u hier in stilte bidden voor uw eigen intenties.

0: Heer, toon ons uw liefde.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Het slotgebed staat in het Groot Getijdenboek op bladzijde 633, slotgebed A. Laat ons bidden. Almachtige, eeuwige God, Gij blijft alle mensen roepen en met geduld wacht. Gij van elk van ons het antwoord af. Wij bidden u dat de drukte van het leven uw uitnodiging niet overstemt. Dat wij niet vergeefs uw roepstem horen. Doe ons ondervinden hoe gij groei en wasdom geeft. En wij, uw kerk, de wijngaard van de wereld moeten zijn. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest. God, door alle eeuwen der eeuwen.
0: Amen.
1: Heer, schenke ons zijn zegen. Hij beware ons voor onheil. En geleide ons tot eeuwig leven.
0: Amen.

0: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschiede naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.

0: zij de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
1: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, we hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis. Door Christus onze Heer.
1: Amen.

0: Ja. Nee, vandaag wij twee. En we mogen en terugkijken en vooruitkijken. En er is een heleboel eigenlijk om op te noemen.
1: Ja, elke week. Hè? Het is altijd wel, als je dat dan even samenvat, dan zie je wel van wat een mooie week altijd. Hè? Er gebeurt altijd van alles.
0: Ja.
1: Hoop live en natuurlijk ook een hoop de uitzendingen die we al wat langer hebben. Maar inderdaad ook afgelopen week weer een bijzondere week gehad. Heel even, we beginnen altijd aan op de valreep van het weekend. Hè? En ik moest net even denken aan vroeger, lang geleden.
0: Vroeger.
1: Was het weekend altijd wel iets anders dan tegenwoordig. Tegenwoordig als priester natuurlijk helemaal. En dan leef je naar het weekend toe en dan heb je zaterdag de mis. Je hebt zondag ook de mis. En dat is natuurlijk prachtig. Maar vroeger was het weekend echt zo van, oh, twee dagen helemaal niks.
0: Hè? Ja.
1: Is dat voor jou nog steeds een beetje of gaat het voor jou ook altijd maar door?
0: Het is niet dat er niks is in het weekend. Want heel veel moet er juist gebeuren in het weekend. Als je door de week druk bent met of werk of vrijwilligerswerk. Maar aan de andere kant, kijk, de zaterdag is natuurlijk wel, het is wel rustiger. En zeker de zondag. Maar ik moet heel eerlijk zeggen dat er toch ook vaak dingen gepland worden, hoor, op de zaterdag.
1: Ja,
0: juist omdat door de week het al vol zit, hè, maar dan met goede dingen natuurlijk.
1: Ja. Maar het weekendgevoel blijft toch wel een beetje.
0: Jawel, zeker wel. Dat is, en dan weet je maandagavond, zondagavond, maandag begint het weer.
1: Ja. Ja, nee, ik had even zo'n flashback van inderdaad weekend. Hè?
0: Ja.
1: We hadden op zaterdagavond altijd een bakje met zoutjes.
0: Och.
1: En dat was echt groot feest dan.
0: Ja.
1: En dat waren dan vier van die vakjes met verschillende met krakelingetjes en met van die kleine stokjes en zo.
0: Ja.
1: Ik denk, als je er tegenwoordig bij de kinderen mee aan zou komen, dan zeggen ze, ja, kunnen we niet iets beters te snacken krijgen? Maar,
0: Klopt.
1: Ja, ja, maar goed.
0: Nee, dat is zeker. Ja. Als je
1: tot
0: dan
1: zover,
0: over vroeger hebt. Ja.
1: Tot zover deze mijmeringen, ja. Maar inderdaad, we gaan even terugblikken voordat inderdaad het weekend dadelijk dan officieel gaat beginnen. Ik wil dadelijk graag iets gaan vertellen over dinsdag waren we in Amsterdam. Maar misschien is het mooi om eerst even te noemen, Yvonne, afgelopen maandag. Welke bisschop heeft deze week de week geopend?
0: Nou, dat was deze week Monsieur de Jong. Dat is heel, het is toch ontzettend fijn om ook weer in het nieuwe seizoen, want dat is uiteindelijk toch nog één maandje eigenlijk nu bezig. Gewoon de bisschoppen te horen vertellen over wat ze bezighoudt, waar ze ook naar uitkijken. Bijvoorbeeld Monsieur de Jong, die mag altijd mee naar Lourdes met de militaire bisschoppen. Bedevaart eigenlijk. Zeg ik bisschoppen? Militaire bedevaart.
1: Ja, als bisschop.
0: Als bisschop natuurlijk. Ja. Dus dat is wel heel mooi. En misschien toch leuk om alvast te vermelden, want het heeft dan een beetje met elkaar te maken, is dat komende maandag, dan mogen we voor het eerst verwelkomen in dat programma Een Bisschop Opent de Week, Monsieur Cornelissen.
1: Ja,
0: ja, van
1: heel
0: het
1: mooi,
0: bisdom
1: Groningen Leeuwarden. Je vertelde dat hij heeft gezegd op de uitnodiging.
0: Ja,
1: heel
0: klopt.
1: Mooi. Ja.
0: En wat ik zo begrepen heb, is dat hij graag eigenlijk meedoet aan het programma. Vorig jaar was het nog een beetje te druk. Hè? Hij is 11 oktober vorig jaar tot bisschop gewijd. Dus dat eerste jaar heeft hem waarschijnlijk volop bezig gehouden om te wennen, om alles te leren kennen, ook in het bisdom natuurlijk. Maar hij wil daar heel graag over vertellen. En ik denk dat het een heel leuk programma wordt.
1: Ja, en hij blijft dat dus ook doen de komende maanden.
0: Ja, ja. Dus ze wisselen elkaar af. Hè? Dus steeds om de zoveel weken is dan de bisschop weer, die betreffende bisschop weer aan de beurt.
1: Nou, we zijn heel benieuwd naar de wederwaardigheden van de bisschop voor in het eerste jaar. Want er zal ongetwijfeld iets over vertellen. Ja.
0: Ja,
1: mooi. Dus aanstaande maandag. Ja. Ja, ik zei net al van afgelopen dinsdag waren we met wat mensen van Radio Maria in Amsterdam. Onder andere ook Antoon. Dat was een bijzondere dag. We zijn weer in de Onze Lieve Vrouwenkerk geweest, waar we ook de Rosary Rally een paar weken terug hadden natuurlijk. Maar nu niet voor het voorbereiden van een nieuwe Rosary Rally, want we moeten niet bezig blijven natuurlijk. Hè. We moeten ook even dat allemaal laten landen. Maar om een film op te nemen over de Heilige Mis.
0: Hmm.
1: We kunnen daar wel iets al van uit de doeken doen. We doen dat samen met Credo Katholiek.
0: Ja.
1: Misschien voor sommige luisteraars ook wel bekend. Initiatief van een paar jongeren die een paar jaar geleden zijn begonnen met het maken vooral van korte filmpjes met jongeren over wat hun drijft in het geloof. Ook uitlegfilmpjes, catechesen.
0: Op YouTube.
1: Op YouTube, inderdaad. Dus ze hebben daar al heel wat filmpjes staan. Maar wat er nog niet echt was, was een duidelijke film over de mis zelf. En ze hebben sinds een jaar, geloof ik, hebben zijn initiatief dat ze op verschillende plekken in Nederland, dat noemen ze dan een credo-mis, vieren. En dat wil zeggen dat voor mensen die nog helemaal niet thuis zijn in de kerk, ze de mis vieren en dan ook uitleggen wat daar gebeurt. Mm-hmm. Nou, we hebben dat samen besproken en daar is uiteindelijk uitgekomen dat wij dat dus gaan filmen. Dat hebben we afgelopen dinsdag gedaan. Dat we op een hele toegankelijke manier vertellen bij alle momenten in de Heilige Mis wat daar nou eigenlijk precies gebeurt.
0: Ja.
1: Ja, dat denk je van, nou, dat doen we wel even, maar er komt gigantisch veel bij kijken. Het is natuurlijk gewoon de setting zelf, hè, dus we moesten een mooie kerk vinden om dat op te nemen. Nou, dat hebben we afgelopen dinsdag gedaan. Ik heb al een paar beelden van de film gezien. Het ziet er schitterend uit. Het is echt heel, heel mooi gemaakt.
0: Oh, mooi.
1: Dus dat zie je, dat weten we nu al. Maar ja, er moet natuurlijk ook een heel script geschreven worden voor de uitleg bij de Heilige Mis. En dat is nog niet zo heel makkelijk, want aan de ene kant moet dat natuurlijk ook wel echt inhoud hebben. Je kunt niet alleen maar zeggen van, nou, dit was het Sanctus en dit is het eucharistisch gebed.
0: Nee, het dus moet dat, toelichting echt van, wat is het, waar komt het vandaan, waar...
1: Maar ja, dan ook weer niet op zo'n manier dat het niet meer te volgen is. Hè? Want soms kan theologie wel eens de neiging hebben om het heel goed te verwoorden. Maar dat je vervolgens denkt, ja, ik kom net 2 dagen kijken in de kerk en ik heb geen idee wat u net zei. Dus daar hebben we een beetje in moeten zoeken naar de goede toon.
0: Ja.
1: Dat is nog niet helemaal klaar, dus het zal nog wel een tijdje duren voordat die film helemaal ook klaar is en uiteindelijk wordt uitgebracht. Maar dat zal wel ergens dit jaar nog zijn.
0: Ja.
1: Dus, en we hebben nu dinsdag hebben we de filmopname gemaakt voor de Novus Ordo Mis. En we gaan begin volgend jaar ook van de Oude Mis een soortgelijke film maken.
0: Ja.
1: Zodat de twee vormen van de bekendste Latijnse rites, de Romeinse rites, dat we die aan jongeren kunnen aanbieden. En misschien ook wel voor ouderen die al wel hun hele leven lang naar de mis gaan.
0: Zeker.
1: Maar ook denken van, ja, dat is voor mij eigenlijk nooit zo duidelijk geweest hoe dat nou precies zit.
0: Ik heb het zelf wel meegemaakt bij een communieviering. Dat we dat heel kort, dus veel korter dan dat dit zal zijn. Maar dat we dat ook deden om op, ik zeg maar, 4 of 5 momenten in de mis heel kort even te zeggen van, dit gaat er nu gebeuren. En dat dan achteraf inderdaad gewoon mensen uit de kerk, uit de parochie, ook zeiden van, wat was dat eigenlijk fijn.
1: Gewoon toch een...
0: Maar ik denk wel dat het goed is ook om te vermelden dat de eucharistieviering natuurlijk wel gedaan werd, om het zo maar te zeggen.
1: Ja.
0: Maar niet gevierd met ons lieve Heer.
1: Nee, precies. Het is een houten mis. Dat wil zeggen dat het dus geen echte mis is geweest, maar dat we de stukjes rustig spelen, om het zo te noemen, zodat het ook goed gefilmd kan worden. Ja, omdat het natuurlijk niet gepast is om de echte mis de hele tijd te onderbreken als je aan het filmen bent. Dus de consecratiewoorden heb ik ook niet uitgesproken natuurlijk. Dat was wel even de knop om. Want als je de mis niet echt doet, maar het moet wel echt lijken voor de film, dat is natuurlijk niet zo makkelijk.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik denk dat onze cameraman Gert-Jan, die heeft daar een prachtig resultaat neergezet. Het ziet eruit alsof er echt een mis wordt gevierd. En dat commentaar dat zal uiteindelijk door Lars Bentin worden ingesproken. Dus een van de mannen van Credo Katholiek. Die daar zelf ook bij aanwezig was. Hij was het godsvolk. Dus we hadden de priester en 2 acolieten, waaronder Antoon. En Lars was dan de vertegenwoordiger van de mensen die in de kerk zitten.
0: Ja.
1: En dat is eigenlijk wel een heel mooie insteek. Want hij zit dan alleen in de kerk. En hij doet ook alles voor. Hè? Dus ook het zitten, het staan, het knielen.
0: Ja.
1: Hoe je de communie ontvangt. En daar gaan we dus ook uitleg bij geven. Die je dan zult horen op het filmpje. Maar dat maakt het heel inzichtelijk. Ja. Hè? Dus hij laat precies zien van, nou, je komt voor het eerst van je leven in de kerk. Ja, hoe werkt dat? Nou, je maakt een kruisteken met het wijwater. En je knielt richting het tabernakel. En waarom doe je dat? Eigenlijk gewoon heel de mis van A tot Z samen doorgenomen.
0: Ja. Nou, mooi. Ik ben benieuwd. Het duurt dus nog eventjes. Ja. Maar zeker als het zover is, dan zullen we dat hier ook weer vermelden. En op de site en zo zullen we dat ook dan kunnen vinden.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, wat nog?
0: Nou ja, het is een beetje een sprongetje. Maar er zijn 2 dingen die ik in ieder geval heel mooi vond deze week. En dat is van gisteren Zuiderlicht, waar het ging over de engelen. Dat vond ik echt een prachtige uitzending. En er komt nog een vervolg eigenlijk, hè? Want er is natuurlijk zoveel te vertellen.
1: Klopt, ja, een teasertje.
0: Wat ik zelf, ik wist het wel. En toch zo goed vond ik om te horen dat iedereen, hè, of je nou gedoopt bent of niet, maar iedereen heeft een engel. Ja, ik vind dat zo'n Zo'n troostrijke gedachte ook.
1: Ja, ja. Ja, mooi hè? Ja. Mooi, ja, inderdaad. Ja. Ja, en het is ook zo hoopvol dat... kijk, niet iedereen gelooft in Christus. Mm-hmm. Maar Christus is de schepper van alles wat er bestaat. Hè, de Zoon van God. Dus die heeft al die engelen gemaakt. Dat hij aan iedereen dus wel de mogelijkheid geeft om hem te leren kennen.
0: Ja.
1: Dus de engel staat al klaar. Hè? Dus ook voor een moslim die misschien Jezus nog helemaal niet kent. De engel staat al klaar. Hè? Als je je nou bekeert, dan heb je hem aan je... Ja. Hij staat al aan je zijde, maar dan zal hij nog meer gaan werken in je leven.
0: Ik kan me wel voorstellen, maar ik weet niet of daar volgende keer antwoord op komt. Moeten we ook niet nu te diep op ingaan. Maar de engelen zijn, zeg maar, aan het begin, wat wij dan een begin noemen, maar geschapen.
1: Ja.
0: Zijn ze niet op een gegeven moment op? Zou je denken.
1: Ja, goeie vraag, ja. Nou, ik kan er volgende week wel even iets op terugkomen. Ja. Nou, God schept altijd in overvloed. Dus hij heeft er genoeg. Ja. Tenminste, dat hoop ik. Ik spreek nu even namens God. Maar voordat hij zelf met een zweetdruppeltje in de hemel staat van... ik heb er nog 15. En,
0: Ja. Nee, ik weet ook dat we lachen erom. Maar het zijn ook dingen die... ik weet niet. Ik kan me best voorstellen dat mensen denken daarover na. Maar het is een prachtige uitzending. Hij is te beluisteren in de audiotheek Zuiderlicht van gisteren.
1: Ja, vanwege dus vandaag.
0: Ja, vanwege het feest van de engelen. En vanmorgen was er toch een heel bijzondere uitzending van Biofides.
1: Ja.
0: Ik denk dat we dat toch wel even mogen vermelden. Want... Vincent Kemme, onze vaste referent van Biofides. Dat heeft hij zelf ooit opgezet, Biofides. Hij is oud biologieleraar, maar alles wat op het snijvlak van biologie en geloof eigenlijk zich voordoet, daar weet hij veel van, daar vertelt hij over. En vanmorgen heeft hij dus verteld over het overlijden van een zoon. En de vragen daarbij en ook palliatieve sedatie en is daar ook aan bod gekomen. Palliatieve zorg moet ik eigenlijk zeggen. En ook het staan voor de poort van de hemel. Nou, waarom dit onderwerp? Zijn eigen zoon is overleden van de week. En ik vind het heel moedig ook dat hij hierover deelt. En ik kan me ook voorstellen, toch, maar dan praat ik een beetje uit mezelf, dat het ook heel fijn is. Ja. Om vanuit je geloof.
1: Een plek te geven.
0: Om het inderdaad een plek te geven.
1: Ja. Ja, zijn zoon was al langer ziek, hè? Maar we hebben dat ook wel natuurlijk van Vincent Kemme meegekregen. Maar ja, dan overlijdt hij en dat is natuurlijk een enorme pijn. En dat je dan op die manier toch woorden kunt geven daaraan. En dat ook nog op zo'n manier kunt doen dat het ook nog een soort catechese is, om het zo te noemen. Dat is indrukwekkend.
0: Ja.
1: We bidden ook zeker voor de zielerust van zijn zoon.
0: Ja.
1: En absoluut de moeite om de uitzending ook terug te luisteren. Ja. Ja.
0: Ja. Het is denk ik ook echt een troost hoor, voor veel mensen. Want je hoort toch om je heen. Jonge mensen, oudere mensen. Eigenlijk de ziekte kanker bijvoorbeeld. Of alle vormen daarvan. Het overkomt zoveel mensen. Dus het is ook een troost als je hiernaar kunt luisteren, denk ik.
1: Ja, dat is moeilijk, hè? Ja, ik vind het tenminste. Het is iemand die natuurlijk dicht bij ons staat, bij de missie van Radio Maria ook. En die al jarenlang trouw met ons optrekt. En het is dan juist in zo'n tijd ook wel prachtig dat we het geloof hebben. En dat ook Vincent zelf ziet van, hij spreekt dan over de poort naar de hemel. Van, we weten het bestaan is eindig. En we weten, of in ieder geval hier op aarde dan. En we weten, er is een God en er is een hemel.
0: Mm-hmm.
1: En... iedereen die daar op de een of andere manier doorheen gaat zelf, die zal er ook met meer overtuiging over spreken natuurlijk. Hè. Dan is het niet alleen maar theorie, maar je weet waar je over spreekt.
0: Ja, mooi. Ja, mooi. Toch heel, wat ik zei, moedig en mooi. En belangrijke onderwerpen gewoon.
1: Ja.
0: Vandaag moest ik Asakra net voordat wij eigenlijk van 2 tot 3 is dat geweest, een speciale uitzending van Moussica Sacra door broeder Joachim Oude Vrielink verzorgd over de heilige Franciscus. He, want zij zijn natuurlijk bezig in die Franciscusmaanden. En het is nu zondag 4 oktober, Dierendag, de heilige Franciscus. En daarom deze Musica Sacra, die zijn daar speciaal ook aan gewijd was.
1: Ja, ik heb hem nog niet gehoord.
0: Ik heb hem ook nog niet gehoord. Nee. Maar ik weet dat hij hem
1: Ik vroeg
0: gemaakt.
1: Me af van hoe kun je daar, behalve dan Laudato Si, het bekende lied van Franciscus, bedoel ik niet de encycliek van de paus, maar zijn lied.
0: Ja.
1: Maar ik ben wel heel benieuwd hoe hij daar een draai aan heeft kunnen geven. Ja. Ja, de muziek rond Franciscus.
0: Rond Franciscus. Nou, ja. De moeite waard om na te luisteren. Ja. En dat komt ook vannacht nog een keertje om 2:00 voorbij bijvoorbeeld. Maar ook, dat zal ik even snel kijken, zie ik dat hier? Nee, dan moet ik het even opzoeken. Ook in het weekend komt dat nog een keertje voorbij. Dus het is altijd nog heel mooi in zo'n muziekprogramma. Dus even kijken, zaterdag. Dus eigenlijk vannacht om 2:00. En dan zondagochtend om 9:00 voordat de Eucharistievieringen wordt uitgezonden meestal. Maar nu zondag is de Eucharistieviering dan om 11:00.
1: Oké. Okay. Ja, nog even het volgende, Yvonne. We hebben van de week Monsieur Mutsaerts even over de vloer gehad. Die kwam niet voor een uitzending, maar die kwam met een grote doos met boeken. En dat is misschien ook wel mooi om dat even te noemen. Hij heeft zelf een boekje geschreven over de Bijbel. Of eigenlijk een soort kinderlijke vertelling van de Bijbel. Dus per Bijbelboek een kort verhaal. Volgens mij heet het boekje Helden, Boeven en Wonderen. Of iets in die trant. Klopt dat wat ik zeg?
0: Ja, iets met helden en boeven. Ja. En nou heb ik heb geen voorbeeldje hier op het moment.
1: Bij de koffie hebben we het liggen. Volgens mij is het Helden, Boeven en Wonderen inderdaad. Ja. En hij heeft dat boekje gegeven. Een doos vol aan Radio Maria. We mogen dat verspreiden. Een prachtig boekje. Helemaal zoals Monsieur Mutsaerts dat als geen ander kan. Gewoon met heel veel nuchterheid, maar ook met humor geschreven. En hij heeft ze geschonken aan Radio Maria. Wij mochten ze verspreiden. Hè? Als u zo'n boekje zou willen hebben, nou, dan geef het ook maar even door. Dan app maar even naar ons WhatsApp-nummer. Het is wel fijn als u het dan zelf even komt halen. Want het is natuurlijk altijd al een hele toestand om het overal in Nederland te gaan verspreiden per post. En dan is een vrijwillige bijdrage ook altijd welkom natuurlijk. We leven helemaal van uw giften, dus elke bijdrage is welkom. Hij heeft daar verder zelf niks voor gevraagd, dus we hebben er niks voor hoeven betalen. Maar het is natuurlijk altijd mooi als op die manier ook de missie van Radio Maria blijft gaan.
0: Ja, ja. Het is een beetje een vervolg, of niet een vervolg, maar het is, moet ik het zeggen, het is het logische vervolg op het programma. Wat we hier natuurlijk met Levi onder... Levi op weg, met Levi. Dus dat is op de radio geweest. En met Levi op avontuur, zo was het. En daar is dat boekje eigenlijk ook een beetje
1: een soort vrucht
0: door.
1: Van, hè? Het overlapt elkaar.
0: Ja, zeker.
1: Ja. Even kijken. Ja, we hebben nog heel wat vooruit te blikken dadelijk. Even kijken of we het belangrijkste van deze week hebben genoemd.
0: Ja, misschien nog heel eventjes. Dus we hebben afgelopen maandag weer voor het eerst het gezinsuur uitgezonden. En dat is verhuisd. Hè. Dat was vorig seizoen op een dinsdag, één keer in de maand. Maar nu is dat op de vierde maandag op de tijd van Aan Tafel Met. We hebben het onder andere met dus priester Luc Simons, hè, die daar altijd bij betrokken is, gehad over de encycliek van Paus Leo, over AI. En dan gaan we ook in dit seizoen eigenlijk gaan we steeds wat dieper erop in. Op wat de paus zegt over de waardigheid van de mens, over gebruik van technologie, over hoe belangrijk het is om je eigen verantwoordelijkheid te nemen. En ook wat er specifiek ook over gezinnen wordt gezegd. Dus dat is er is een start mee gemaakt eigenlijk.
1: Mooi, mooi. Ja.
0: Ja.
1: We gaan even luisteren naar wat muziek. En dan gaan we dadelijk vooruitblikken naar wat we volgende week allemaal kunnen verwachten.
0: Ja, ja. En het is, dit is ook al een klein beetje vooruitblik. Want het is het lied U Rozenkrans Bemin Ik.
1: Kijk,
0: daar gaan we het zo ook over hebben natuurlijk.
1: Absoluut.
0: Dus zeker in deze oktobermaand. We zijn zo terug hier in het weekend in.

0: Het is bijna weekend. Tijd voor een ontspannen kijkje achter de schermen bij Radio Maria. Wat viel afgelopen week op en wat brengt de komende week ons? Priester-directeur Pastoor Zimmerman brengt u op de hoogte.
1: Van harte welkom bij het weekend in met, zoals gezegd, onze pastoor Pieter Zimmerman, onze priester-directeur.
2: En met Yvonne.
1: Deze keer.
2: Dus elke week is de verrassing. Ja. Nou, we hebben wel een schemaatje hoor. Maar
1: dat wisselt ook nog wel eens een beetje. Dus

0: En we zijn weer terug hier in het weekend in. Waar we, nou, we hebben eigenlijk net teruggekeken naar de afgelopen week. Heel veel verteld. Maar er zit ook heel veel moois aan te komen.
1: Ja, morgen is het alweer de eerste zaterdag van de maand. Het is vandaag de eerste vrijdag van de maand. En dat betekent dat we alweer een maand geleden de Rosary Rally in Amsterdam hadden. Of in ieder geval, dat was ook de eerste zaterdag natuurlijk. Hè. Dus dat vliegt echt om zo'n maand.
0: Ja.
1: En nou, dat betekent dat we morgen ook weer gaan uitzenden vanuit Heiloo.
0: Ja.
1: Dat is de eerste zaterdagdevotie. Maar ze hebben er daar altijd een bijzondere draai, geven ze eraan. Want dan noemen ze het de priesterzaterdag.
0: Ja.
1: En dan wordt dus die ochtend ook speciaal gebeden voor de priesters. Voor de roeping van priesters. Maar ook voor de heiliging van de priesters die er zijn. Nou, u kunt daar naartoe als u wilt. Hè. Wij zenden dat uit. Maar het is natuurlijk ook heel mooi om daarbij aanwezig te zijn. Om 11:30 wordt de rozenkrans gebeden. Die zenden we ook uit. En om 12:00 de heilige mis. Dus als u denkt van nou, ik wil aan de eerste zaterdagdevotie voldoen, dan kan dat morgen in Heiloo. En we zenden dat ook uit voor de radio.
0: Ja, zeker.
1: Ja, en dan die prachtige maand is begonnen. De oktobermaand, de rozenkransmaand. En ja, ik weet niet hoe lang dat initiatief al bestaat. Maar dan spring ik even vooruit naar aanstaande woensdag. Dan is het natuurlijk het feest van Maria van de Rozenkrans. En dan gaan wereldwijd, dat is in ieder geval het streven, meer dan 1 miljoen kinderen gaan de Rozenkrans bidden.
0: Ja, ja.
1: Dat is een initiatief van een paar dagen zal duren. Ik geloof dat het zondag of maandag begint.
0: Nou, nee, het is al begonnen.
1: Of het is al begonnen.
0: Nee,
1: okay.
0: Dat heeft gisteren op 1 oktober heeft de paus het geopend.
1: Oh, gisteren
0: In de tuinen van het Vaticaan. Waar hij met de gezinnen vanuit ook het Vaticaan zelf, maar ook breder, hè, Rome, de hele omgeving. Heeft hij met zo'n 1300 mensen de Rozenkrans gebeden. En daaronder waren iets van 700 kinderen, als ik het goed. Ik krijg het nu een beetje uit mijn hoofd.
1: Ja, ja, ja.
0: En,
1: heel veel kinderen. Wat
0: ja, heel veel kinderen in ieder geval. En het was vroeger op 1 datum. Het bestaat al zeker 20 jaar, al langer. Het was vroeger op 1 datum, maar het is dus nu naar een week, zeg maar, uitgerekt. Zodat ook op zoveel mogelijk plekken mensen de gelegenheid krijgen om met de parochie of een kinderclub of je klas of, nou ja, noem maar op, ook als gezin gewoon, daar, zeg maar, in jezelf in te voegen.
1: Ja.
0: Zodat er inderdaad 1 miljoen kinderen, en dat is dan weer naar aanleiding van een uitspraak van Pater Pio, die zegt als 1 miljoen kinderen de Rozenkrans bidden, nou, dan kan de hemel niet weigeren.
1: Ja.
0: En het gaat ook speciaal om vrede. Daar
1: en dat lukt ook, geloof ik, hè? Een paar jaar. Ik weet niet of ze de exacte getallen hebben, maar ik geloof dat ze wel.
0: Ja, dus want Kerk in Nood heeft het initiatief op een gegeven moment, zeg maar, opgepakt. En die houden het ook bij. Dus op de website van Kerk in Nood, ook hier in Nederland, maar ook in andere landen, kun je je opgeven. En dat wordt dus allemaal bij elkaar opgeteld.
1: Ja, ja, schitterend initiatief.
0: Ja. Maar wij doen dat dus
1: ook
0: iets aan.
1: Ja, wij doen mee, zeker. Ja, dus,
0: vertel.
1: Ja. Nou ja, ik wist niet dat het gisteren al was begonnen. Dus ik loop eigenlijk een beetje achter. Maar ik ga toch proberen een inhaalslag te maken dan. Wij gaan met de kinderen bidden de laatste dag van dit initiatief. Het eindigt namelijk op 7 oktober. En dat is Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans. En dan gaan we in Sint-Roos-Gestel bij elkaar komen. Afgelopen maanden zijn we daar natuurlijk vaker geweest al. Daar is het kapelletje in aanbouw. De laatste keer dat we daar waren, werd de eerste steen gelegd. Nou, dat is inmiddels een paar maanden geleden. En ze hebben niet stilgezeten, want inmiddels zijn ze al aan het dak begonnen.
0: Oh.
1: Dus de muren die staan. En de poort, de toegangspoort, is ook helemaal gemetseld. Ziet er prachtig uit. Met een hele mooie sluitsteen boven, hè, in de punt van de poort. Nou, we gaan daar verzamelen aanstaande woensdag om ook met zoveel mogelijk kinderen de Rozenkrans te bidden. Je zei net in de tuin van de paus 1300 mensen ongeveer. De helft
0: zoiets.
1: Als kind.
0: Ja, dat had ik begrepen, ja.
1: Nou, laten we kijken of we, ik denk niet dat we daar de helft van halen. Maar wie weet dat het op termijn ook een soort kleine rosary rally voor kinderen wordt. Dat zou natuurlijk heel mooi zijn.
0: En waar heb je gezegd? Natuurlijk excuus, maar
1: nou,
0: hoe laat?
1: Ik zal even iets beter toelichten op waar het ook is. Dus het is in Sint-Michielsgestel, dorpje bij Den Bosch. Naast het nieuwe gemeentehuis, en dat is aan het Meanderplein 1. Nou, als u dat googelt, dan vindt u het wel. En dan ziet u de kapel vanzelf liggen. Het is tussen het gemeentehuis en de rivier de Dommel. Daar is een kapelletje in aanbouw. En we verzamelen daar om 3:00.
0: Okay.
1: Want de kinderkategorie is normaal altijd om 3:30 natuurlijk. Dus we beginnen met het bidden van de Rozenkrans om 3:30. Maar we zullen van tevoren nog even het een en ander moeten klaarzetten. En even afspreken hoe we het precies gaan doen. Ja, en we hopen natuurlijk dat er heel wat kinderen op afkomen. Nou ja, bij de pauze waren er ook niet alleen kinderen, begrijp ik. Hè? Dat waren ook hele gezinnen. Dus dat doen wij ook. Hè? Dus hele gezinnen kunnen gewoon meekomen. Als u zelf kleinkinderen hebt en u denkt, nou, woensdag is altijd mijn oppasmiddag, neem dan gauw de kleinkinderen mee naar Sint-Maris Christel, zou ik zeggen. En kom dan mee de Rozenkrans bidden.
0: Ja, mooi. Ja, mooi. Ja. Ja, en dat is natuurlijk, je hoeft dat, je kunt dat hele maand oktober natuurlijk sowieso, hè, de Rozenkransmaand. En daar zal ook zeker hier bij Radio Maria nog ook aandacht voor zijn, ook op andere momenten.
1: Ja.
0: Ik weet niet uit mijn hoofd helemaal hoe dat zal zijn. Maar ik kan me zo voorstellen dat in het programma Luistertip uit het archief ook veel voorbij zal komen over het Rozenkransgebed.
1: Ja, nog even het laatste over de kinderen die naar Gestel komen. Dat wordt ook uitgezonden. Dus ja. We zullen daar ook weer een mobiele studio neerzetten. Dus als u daar niet naartoe kunt komen, kunt u thuis ook volgen en meebidden. Dus inderdaad woensdag om 3:00. Ja, en uiteraard...
0: Half 4.
1: Ja, 3:00 verzamelen.
0: Ja,
1: inderdaad. 3:30 zijn we on air. Zijn we in de lucht.
0: Ja, ja.
1: En dan gaan we uitzenden.
0: Ja.
1: Maar inderdaad, we zullen de komende maanden natuurlijk volop met de Rozenkrans ook hier bij Radio Maria bezig zijn. Hè. Dus niet alleen de Rozenkransen die we dagelijks bidden, maar ook uitzendingen daarover. Ik zal niet volgende week, maar de week daarna ook in Zuiderlicht nog spreken over de Rozenkrans.
0: Ja, ja.
1: Volgende week ga ik spreken over de 9 engelenkoren. En dat is aan de hand van een tekst van de heilige Bernardus van Clairvaux. En dat vind ik altijd prachtig als een heilige ergens over begint te spreken. En dan denk je, waar heeft hij al die wijsheid toch vandaan? Maar dan zoek je nog wat door en dan denk je, oh ja, ja, is toch niet helemaal uit de duim gezogen van die heilige. Dat is echt ergens op gebaseerd.
0: Ja.
1: En dan blijkt dus dat over die thema's in onze kerk, waar we eigenlijk heel weinig van lijken te weten, dat we er toch heel veel over kunnen zeggen. En dat vind ik altijd heel mooi. Dus ja. Daar ga ik dan donderdag over spreken.
0: Ja, ja. Ja.
1: Maar goed, ja, jij zei het al, Yvonne, aanstaande maandag bisschop opent de week voor het eerst in de uitzending Monsieur Cornelissen.
0: Ja, ja.
1: Bisschop van Groningen-Leeuwarden. Weet je al ongeveer wat je hem wil gaan vragen? Of,
0: nou, ik ben wel gewoon wel benieuwd hoe het hem, zeg maar, hoe dat dan gaat. Hè? Je wordt ineens bisschop. En dat ineens, dat heb ik wel begrepen, dat dat inderdaad zo kan zijn. Dat je dat te horen krijgt.
1: Van, ben je druk? Nee, bent u druk? Dan kun je even komen.
0: Kom even. Ja, dus ik ben heel benieuwd wat hij daarover wil vertellen natuurlijk. Maar ik heb in ieder geval begrepen dat... hij kan heel enthousiast vertellen, dus daar kijk ik erg naar uit.
1: Mooi, ja.
0: Ja, ja. De dinsdag, hè? Die wordt heel bijzonder.
1: Ja, de dinsdag hebben wij weer een hele bijzondere gast hier in ons midden. Namelijk zijn eminentie kardinaal Eik komt vanuit Utrecht hier naar Den Bosch toe. Inmiddels al een paar keer hier geweest. Hè? We hebben afgesproken dat hij een paar keer per jaar ook een uitzending komt verzorgen voor Radio Maria. Aanstaande dinsdag komt hij voor een uitzending van Guadalupana. U weet, Guadalupana is het programma wat we zijn gestart een paar jaar geleden. Speciaal voor alle pro-life initiatieven. Hè? Dus ter verdediging van het ongeboren leven. En alles wat daarmee samenhangt. En ja, kardinaal Eik is natuurlijk een grote kenner op dit vlak. Hè? Hij weet alles van de medische of van de ethiek van onze kerk.
0: Ja.
1: Ja, en Anton die gaat hem interviewen aanstaande dinsdag. Dat wordt niet meteen uitgezonden, denk ik. Hè? Volgens mij is het de opname van het programma.
0: Ja, dat geloof ik ook. Maar dat weet ik eerlijk gezegd ook niet helemaal zeker.
1: Nee, oké. Okay.
0: Maar hij
1: misschien
0: is in ieder geval
1: dat Anton meeluistert
0: aanwezig,
1: en dat hij, dat hij het nog kan doorgeven. Maar hij komt hier naartoe inderdaad.
0: Ja,
1: en,
0: Nou,
1: dat is ook altijd heel mooi. Want dat is ook even voor ons een moment om met de kardinaal gewoon even terug te blikken op de dag dat hij in Amsterdam was. En nog te kijken van hoe het komende jaar zal zijn. Hè? Dus wat plannen te bedenken voor Radio Maria.
0: Ja, en
1: dus
0: zo
1: het is
0: dus
1: ook de ontmoeting.
0: Klopt, klopt. Ja, maar het is ook altijd heel mooi om te zien als hij hier aanwezig is. Ja, iedereen verzamelt zich dan natuurlijk toch ook eventjes rondom de koffietafel. Of een moment van ontmoeting. En dat is... het is heel waardevol dat je op die manier gewoon ook als Radio Maria dus de mensen welkom kan heten. Dus, en ook juist degene die in de kerk natuurlijk een belangrijke verantwoordelijkheid dragen.
1: Ja, precies. En dan zie je ook van dat die uitzendingen, dat de radio is meer dan alleen de uitzendingen. Dat is wat mensen thuis horen. Maar het is ook het hele, ja de familie die samenkomt, om het zo te noemen. En dan, absoluut mooi.
0: Nou, misschien sluit daar wel heel mooi op aan. Heeft ook met de Rozenkrans te maken. En inderdaad, dat wat niet allemaal op de radio komt, is Mannen Bidden met Sint-Jozef.
1: Ja,
0: want dat is ook woensdag. Ja. We skippen een beetje heen en weer tussen de verschillende dagen.
1: Ik hoop dat de mensen het nog kunnen volgen. Maar inderdaad, woensdag dus eerst in de middag met de kinderen in Sint-Michielsgestel. Dus gelukkig niet zo heel ver weg. En dan in de avond hebben we inderdaad Mannen Bidden met Sint-Jozef. Om 7:00 hebben we dan de heilige mis hier in de kapel. Die wordt niet uitgezonden, maar daar kunnen alle mannen wel naartoe komen. En dan aansluitend aan de mis om 8:00 bidden we dan weer de Rozenkrans. Dan bidden we in ieder geval die dag al 2 keer live de Rozenkrans. Wel vaker zelfs trouwens, hè, want we doen het natuurlijk ook altijd voor de radio.
0: Ja.
1: Maar die 2 momenten zijn dan extra, zou je kunnen zeggen. Dus woensdagmiddag en woensdagavond. En inderdaad, dat is ook niet alleen maar een radio-uitzending. Dat is iets waar u zelf ook aan kunt deelnemen. Hè? Dus gelukkig is het groepje altijd. Ja, het is niet heel druk in de kapel, maar er is toch altijd wel een man of 10, denk ik. Hmm. Soms ook wel wat drukker. En ik vind het heel mooi om te zien dat ook de mannen hun verantwoordelijkheid nemen om te bidden.
0: Ja.
1: In parochies, mijn ervaring tenminste, is dat meestal vrouwen zijn. Als je gebedsgroepjes hebt, dan zijn het vanmorgen ook weer de Rozenkrans gebeden in de parochie. Dan zijn het vrouwen overwegend, of alleen maar vanmorgen.
0: Ja.
1: En daarom ook des te waardevoller dat ook mannen weten van als je echt een man wil zijn, dan moet je ook leren om je biddende verantwoordelijkheid te nemen. En dat doen ze, dus dat is heel mooi.
0: Ja.
1: Ja. We hebben al heel wat verteld.
0: Ja, we hebben ook weer natuurlijk donderdag. Want we zeiden het, hè, 4 oktober aanstaande zondag is natuurlijk de heilige Franciscus. En we hebben in deze maanden om de week het Franciscusuur. En dat is aanstaande donderdag dan weer, 's middags om 2:00. Er zijn een paar rubrieken die er steeds terugkomen in dat Franciscusuur. En dat is deze keer weer het programma Hof van Lof. En dat is, ik leg het eigenlijk iedere keer wel uit, het is ook de naam van dus de tuin in Megen. Maar we mogen die titel gebruiken. En in dat die categorie, zeg maar, Hof van Lof in het programma Franciscusuur, is er een gesprek met iemand die grote bewondering heeft, grote kennis heeft over iets in de natuur. En deze keer zal dat zijn Diederik Schoneboom. En hij zal over vogels vertellen. Dus
1: vogels.
0: Ja, vogels. Ja. Nou ja, goed, hè? Franciscus die sprak met de vogels. Dus,
1: ja. Nee, maar niet over rare vogels. Want
0: niet over
1: die
0: rare.
1: Hebben we ook,
0: oh,
1: dat... Dan ben ik misschien zelf van.
0: Ik wil net zeggen. Ja. Hoeven we maar in de spiegel te kijken.
1: Ja, nou, ik ben benieuwd. Ik heb sinds een tijdje heb ik een app op mijn telefoon. Dat is een hele leuke app. Misschien kent de vogelaar Diederik Schoneboom die wel. Die kun je aanzetten en die hoort dan precies welk vogeltje er aan het kwetteren is.
0: Oh, ja.
1: Ja, dat is echt heel mooi.
0: Ja, en dat kun je ook met planten, hè? Heb je ook zo'n herkennings...
1: Ja, maar die kwetteren niet, hè? Nee, maar inderdaad, dan maak je een fotootje. Maar deze kun je gewoon aanzetten in je tuin en die hoort dan precies welke vogels er allemaal aan het fluiten zijn. En je kunt dan ook de app een vogeltje laten fluiten. Dus dan zeg je, ik wil nu een meesje laten kwetteren.
0: Ja.
1: En daar komen dan ook echt de mezen op af.
0: Reacties.
1: Dat is heel, heel grappig
0: om
1: te zien. Ja. Dus ik heb nu trouwens niet meer zoveel vogels in mijn tuin, want ik heb een kat. Ik heb al vaker gezegd, maar het is of het een of het ander heb ik gemerkt.
0: Je kunt niet, alles hebben.
1: Nee, het is
0: klopt.
1: Kiezen. Ja. Maar mooi. Dus we blijven een beetje in het thema van de heilige Franciscus natuurlijk.
0: Ja, en,
1: ik heb trouwens gisteren, had ik nog nooit eerder gedaan, heb ik een hondje gezegend. Het hondje van onze Tom.
0: Ja.
1: Tom heeft, onze PR-medewerker, die heeft sinds een paar weken een hond. En ik heb aanstaande zondag in de parochie om 12:00 heb ik de dierenzegen. Maar hij kon dan niet, dus hij was er gisteren. En toen zag ik dat gewoon vast in het rituale, dus in het boek waar alle zegeningen in staan, wordt dan gebeden op voorspraak van de heilige Antonius. Dus ik dacht van dat zal wel Franciscus zijn, maar dat is de heilige Antonius blijkbaar.
0: Okay.
1: Natuurlijk wel een medebroeder van Franciscus.
0: Ja.
1: En van Antonius is natuurlijk ook bekend dat hij ook tot de dieren zat te preken. Hè? Tot de vissen dan. Hè?
0: Ja,
1: vissen
0: inderdaad.
1: Bij Rimini, bekende verhaal.
0: Ja.
1: Maar blijkbaar is de vaste dierenzegen op voorspraak van de heilige Antonius.
0: Ach,
1: dus,
0: mooi.
1: Weer een weetje.
0: Ja.
1: Goed,
0: Ik wil nog wel één ding opnoemen. We proberen eigenlijk, hadden we ons voorgenomen en proberen we in het programma Goedemorgen Radio Maria ook wat nieuws uit het Vaticaan eigenlijk mee te nemen. En de ene keer lukt dat wat beter dan de andere keer. Ja, en ik ben eigenlijk ook wel benieuwd wat de luisteraars daarvan vinden. We hebben binnen de redactie, bestaat al lang het idee en de behoefte om wat meer nieuws, vooral vanuit het Vaticaan, te brengen. Nou ja, dus even zoeken, hoe doen we dat, waar doen we dat? En we zijn dan begonnen met dit als een proef.
1: Ja, het is mooi dat we dat we toegang hebben, hè, tot al dat nieuws. En dat we dat ook kunnen delen. Hè. Dat is heel mooi. Maar het is nog niet zo makkelijk om daar een selectie in te maken, heb ik begrepen ook. Hè.
0: Ja. Nee, het
1: dus
0: is
1: een beetje feedback is wel fijn.
0: Het vraagt ook toch wel, ja, logisch. Het vraagt ook wat tijd om. Hè, want we hebben natuurlijk Vatican News, wordt dan genoemd. Dat is natuurlijk niet in het Nederlands. Die bestaat nog niet in het Nederlands taalgebied. Er zijn wel plekken waar je wel Nederlands nieuws ook uit het Vaticaan kunt vinden. Dus er wordt gebruik gemaakt van de diverse bronnen. Maar goed, wij hopen dat het een toevoeging is. Maar het is leuk inderdaad om daar wat feedback op te krijgen.
1: Hoe kunnen ze dat doen?
0: Ja, ik denk dat het makkelijkste is om via WhatsApp een berichtje te sturen. Maar er kan altijd natuurlijk ook gemaild worden naar info@radiomaria.nl. En tussen 10 en 12 kunnen mensen door de week ook bellen naar de receptie. Ja, eventueel gewoon ook zeggen van ja, ik vind het wel leuk. Of ik vind het overbodig. Kan alles, kan allemaal natuurlijk.
1: Of misschien hebben ze zelf wel nieuws. Kan ook nog.
0: Ook dat zou nog kunnen, ja.
1: En, jullie hebben het wel over het nieuws in Rome, maar ik moet eens even horen wat er in mijn dorp is gebeurd. Dan moet het wel groot nieuws zijn voordat het op de radio komt, maar wie weet.
0: Ja. Nee, en verder zijn natuurlijk gewoon de normale programma's die er weer aan zitten te komen in de komende week. Toch altijd wel heel verrassend ook weer, moet ik zeggen, hoor. Hoe ook priester Koos bijvoorbeeld, die is weer terug, hè, na een aantal weken afwezig te zijn geweest, was er afgelopen woensdag weer. Nou, hij zal ook bijvoorbeeld maandag, dat kan ik nog vermelden, in het programma Aan Tafel Met, hebben we aanstaande maandag priester Koos te gast.
1: Okay.
0: En die vertelt dan over hoe Franciscus in zijn leven ook zijn priesterroeping en verder ook zijn priesterschap heeft beïnvloed.
1: Oké, ja. Ja, mooi. Ik wil ook nog één ding noemen. Gisteren was natuurlijk de feestdag van heilige Teresa van Lisieux.
0: Ja.
1: En we hebben die prachtige serie vorig jaar uitgezonden over de lessen van de heilige Theresia.
0: Ja.
1: Het was een serie, ik weet niet hoeveel uitzendingen, maar heel wat uitzendingen.
0: 99.
1: Oh ja, 99, ja natuurlijk. Het heette ook de 99 lessen van Theresia. Die zijn al allemaal nog terug te luisteren.
0: Ja.
1: Dus het is ook wel een hele mooie, een mooie gelegenheid om dat misschien op te pakken. De link is gedeeld ook in onze WhatsApp-community gisteren. Als jullie nog niet kent, overigens, dat is dat wel een aanrader. Hè? We hebben een community, dat wil zeggen een groep op WhatsApp, waarin we verschillende subgroepen hebben. En voor elk wat wils, hè, dus eentje met aankondigingen van alles wat we van plan zijn de komende weken. Maar ook eentje met bijvoorbeeld dus die 99 lessen van Theresia. Dat is echt wel een aanrader om aan die WhatsApp community deel te nemen. Als u naar onze website gaat, dan staat daar een apart knopje waar je op kunt drukken. En dan zit je automatisch in die WhatsApp groep. Dat is een hele makkelijke manier om erin te komen. En anders kunt u ook even een appje sturen naar ons WhatsApp nummer. En dan kunnen we u die link toezenden. En dan wordt u ook op de hoogte gehouden.
0: Ja.
1: Maar
0: ja,
1: die 99 lessen, ja, dat was prachtig. Hè?
0: Prachtig, prachtig. Dat is naar aanleiding van een boek dat zo heet. En voorgelezen door verschillende mensen. Dus verschillende stemmen. En dat maakt ook dat je, dat helpt om weer nieuw en alert te luisteren, zeg maar. Het zijn gewoon heel fijne afleveringen waar je dus naar kunt luisteren op de tijd die jou zelf uitkomt. Dus dat is altijd heel, heel fijn.
1: Ja. Nou, nu is het echt bijna weekend.
0: Nou,
1: voor ons gaat het nog even door hier, want we hebben altijd de eerste vrijdag van de maand natuurlijk aanbidding hier in de kapel. Die zal nog duren tot 5 uur vanmiddag en dan zullen we afsluiten met de zegen. U kunt daar nog even naartoe komen. Als u zegt, ik woon in de buurt van Den Bosch, dan loop gerust even binnen bij de kapel, waar de Heer nog uitgesteld staat. En... Nou ja, alvast vooruitlopend op de zegen. Straks met het sacrament zal ik nu voor alle luisteraars die nu met ons verbonden zijn, zal ik nu ook vanuit de studio de zegen geven. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Amen.
1: De Heer zij met u.
0: En met uw geest.
1: Goede Heer, we zijn de mooie maand van oktober ingegaan. De maand van de Heilige Rozenkrans. Een maand waarin we heel bijzonder uw moeder Maria vereren. Ze is de snelste en de eenvoudigste weg naar de hemel. We willen vragen dat de liefde voor Maria in alle harten van alle luisteraars mag worden verdiept. En dat ook mensen die de Rozenkrans nog niet dagelijks bidden, dit prachtige gebruik op mogen nemen, op mogen pakken. Want de Rozenkrans is een zeer mooi en zeer effectief middel om ons te verenigen met u en met uw moeder Maria. Zegen u de Almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
0: Amen.
2: Dit was Het Weekend In met Radio Maria, met priester-directeur Pieter Zimmerman. Een ontspannen afsluiting van deze week en een vooruitblik naar wat Radio Maria u de komende week brengt.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: Woord voor woord. De jezuïet pater Dries van den Akker blikt vooruit op het evangelie van de zondag.
2: Op de 27e zondag door het jaar, in jaar A, Matthäusjaar, lezen we uit het evangelie van Matthäus hoofdstuk 21, de verzen 33 tot en met 43. Ik lees het u voor. In die tijd sprak Jezus tot de hoge priesters en de oudsten van het volk, luistert naar een andere gelijkenis. Er was dus een landeigenaar die een wijngaard aanlegde. Hij zette de omheining omheen, hakte een wijnpers erin uit en bouwde een wachttoren. En daarop verpachtte hij hem aan wijnbouwers en vertrok naar de vreemde. Toen de tijd van de oogst gekomen was, zond hij zijn dienaren naar de wijnbouwers om de opbrengst in ontvangst te nemen. Maar de wijnbouwers grepen zijn dienaren vast, ze mishandelden de een, doodden de ander en stenigden een derde. Daarop stond die andere dienaren talrijker dan de eerste, maar ze behandelden hen op dezelfde manier. Ten slotte stuurde hij zijn zoon naar hen toe in de veronderstelling dat zij zijn zoon wel zouden ontzien. Maar toen de wijnbouwers de zoon zagen, zeiden ze onder elkaar, dat is de erfgenaam.

Als ze de zoon zagen, zeiden ze onder elkaar, dat is de erfgenaam. Vooruit, laten we hem vermoorden en ons zijn erfenis toe-eigenen. Ze grepen hem vast, wierpen hem de wijngaard uit en doden hem. Wanneer nu de eigenaar van die wijngaard komt, wat zal hij dan met die wijnbouwers doen? Ze antwoordden hem, hij zal die ellendelingen een ellendige dood doen sterven en zijn wijngaard zal hij aan andere wijnbouwers verpachten die hem de opbrengst op de vastgestelde tijd zullen afdragen. En toen sprak Jezus tot hen, hebt ge nooit in de schrift gelezen, de steen die de bouwlieden hebben afgekeurd, is juist de hoeksteen geworden. Op last van de Heer is dat gebeurd en het is wonderbaar in onze ogen. Daarom zeg ik u, het Rijk Gods zal u ontnomen worden en gegeven aan een volk dat wel de vruchten daarvan opbrengt. Tot zover. We zitten in het Evangelie van Matteüs. U weet, het middendeel, het belangrijkste gedeelte, nee, het langste gedeelte is van hoofdstuk 3 tot en met hoofdstuk 25, het openbaar leven van Jezus. Daaraan voorafgaand hoofdstukken 1 en 2 verhalen over de kindertijd van Jezus en aan het eind 26, 27 en 28 lijden, dood en opstanding. En in het openbaar leven van Jezus, in het middendeel, weeft Matteüs 5 grote toespraken, hoofdstuk 5 tot hoofdstuk 7 de bergrede, hoofdstuk 10 de zendingsrede, hoofdstuk 13 gelijkenissen van het koningschap, hoofdstuk 18 de gemeenterede en hoofdstuk 24, 25 de gelijkenissen over het eindoordeel. En wij zitten dus met hoofdstuk 21 tussen de gemeenterede en de gelijkenissen van het eindoordeel in. En ook in die tijd vertelt Jezus gelijkenissen en verhalen zoals we vandaag ook horen. En waar staan we dan nu in de gang van het evangelie als we tussen die twee toespraken in zitten? We herinneren ons, vorige week hadden we de gelijkenis van de vader met de twee kinderen, die aan zijn kinderen vroeg, ga in mijn wijngaard werken. De eerste zei ja, maar deed het niet. De tweede zei nee, maar die deed het wel. Het was een gelijkenis. Jezus doelde op degene die hij tegenover zich had, de hoge priesters en de oudsten. In zijn ogen hadden die weliswaar ja gezegd tegen Gods geboden, maar ze niet in praktijk gebracht. Terwijl degene die eerst nee hadden gezegd tegen Gods geboden, de tollenaars en de pornovrouwen, die hadden zich bekeerd tot de prediking van Johannes de Doper en dus alsnog ja gezegd. En u herinnert zich waarom die hoge priesters en oudsten op Jezus waren afgestapt. Hij had zijn binnenkomst in Jeruzalem geënsceneerd als een koninklijke intocht op een ezeltje, naar het voorbeeld van koning Salomo destijds, zo'n 1000 jaar geleden, de zoon van David. Dat hadden zijn leerlingen dan ook geroepen, Hosanna, de zoon van David. Zo droomde het volk, zou ooit de Messias Jeruzalem binnenkomen om de vergoed Gods koningschap te gaan vestigen. Was Jezus dat misschien dan nu zoals dat zich voor hun ogen afspeelde? En Jezus had nog meer voedsel gegeven aan die droom door meteen daarna de tempel schoon te vegen, alle handelswaren en handelaren eruit gemept. En toen waren de hoge priesters en de oudsten gekomen met de vraag op wiens gezag hij dit allemaal meende te kunnen doen. En daarop had Jezus hun, met zijn gelijkenis van de vader met die twee kinderen, laten zien dat zij wel zeiden Gods wet te volbrengen, maar het in feite niet deden. En vandaag vertelt Jezus hun opnieuw zo'n gelijkenis. We gaan naar vers 33. En u weet, ik maak altijd mijn eigen vertaling, omdat ik probeer te proeven welke woorden Matteüs gebruikt en of daar misschien een bepaalde bijzondere gevoelswaarde aan zit. Hoort een andere gelijkenis. Er was eens een man, een heer des huizes, die een wijngaard aanplantte en er een omheining omheen zette en een wijnpersgroef en een toren bouwde en hem verpachtte aan landbouwers en vertrok naar de vreemde. Leuk hè, die manier van vertellen. Die een wijngaard aanplantte en er een omheining omheen en een wijngaard en een torenbouw en hem verpachtte aan landbouw en vertrok naar de vreemde. Zo klinkt het in het Grieks. Een heer des huizes. Het is een beeld en laten we voorlopig even aannemen dat dat een beeld is voor God zelf. En als we deze gelijkenis horen, en zeker degene die tegenover Jezus stonden, die weten nu onmiddellijk, Jezus laat zich inspireren door het lied van de wijngaard uit de profeet Jesaja. Jesaja hoofdstuk 5, het begin. Daar worden dezelfde woorden gebruikt. Daar wordt een wijngaard aangelegd. Daar wordt een omheining omheen gebouwd. En Jezus gebruikt het woord lenios voor wijnpers. En in de Septuagint, in de Griekse vertaling, staat prolunios, een wijnpers. Allemaal woorden die aan de mensen die hij tegenover zich had bekend voorkwamen. En hij groefde ook een put in uit. Dat zijn allemaal woorden die letterlijk overgenomen zijn uit Jesaja. Jezus speelt leentjebuur bij Jezus.

draaien, maar gaat er straks zijn eigen draai aan geven. En zijn toehoorders wisten onmiddellijk, oh, nou gaat hij dat lied zingen dat Jesaja toen zong, het lied van de wijngaard. Maar al gauw zal blijken dat Jezus daar toch een eigen invulling aan geeft. En dat blijkt straks aan het einde heel duidelijk en dan komen we er wel op terug. En nogmaals, met die landeigenaar zal God wel bedoeld worden, zoals dat bij Jesaja ook het geval was. En het is hier nog niet zo duidelijk waar nou die wijngaard precies voor staat. Is dat het land, zoals dat bij Jesaja het geval was, of is dat toch iets anders? En hij verpachtte hem. Dat woord verpachten, dat klinkt aan het einde weer terug. En dat is een trucje van de schrijver, om zo te zeggen. Een manier van schrijven, zoals wij dat ook wel deden. Hè, als we een opstel schreven op de lagere school. En s'morgens vroeg gingen we op de fiets. Fietsen we vrolijk kwetterend naar het strand. En s'avonds kwamen we op de fiets weer thuis terug. En dat s'morgens en s'avonds en op de fiets heen en op de fiets terug. Het zijn niet alleen mededelingen in het verhaal, maar je weet als luisteraar ook, oh nou, dan is het verhaaltje uit. Dat zijn omlijstende woorden. Zoals hier dat verpachten, hij verpachtte die wijngaard en dan aan het eind zal klinken, nou, wat gaat hij nou met die verpachte wijngaard doen, nu het een mislukking blijkt geworden te zijn. En dan weten we, nou, dan is het verhaaltje dus ongeveer uit. En dan, daar staat er een beeld dat ik altijd heel erg indrukwekkend vind. Die landeigenaar, die vertrok naar de vreemde. Zo nu en dan doet Jezus dat wel meer. Ook in Matthäus 25 wordt verteld, hè, dat is talent, dat is de gelijkenis van de talenten. De Heer geeft talenten aan zijn dienaren en dan vertrekt hij zelf naar de vreemde. En in mijn ogen is dat een verwijzing naar de schijnbare afwezigheid van God in deze wereld. Want ja, hij is er gewoon niet. Althans niet zoals wij met onze ogen alle andere dingen kunnen waarnemen. En Jezus laat dus zien, hij is er wel degelijk, niet om zo te zeggen in eigen persoon, maar in de personen die hij achterlaat. En in de geschenken of in de kostbaarheden die hij aan die personen toevertrouwt wanneer hij zelf er zogenaamd niet is. Dat vind ik heel indrukwekkend. Dus Jezus kent onze ervaring van de schijnbare afwezigheid van God heel goed, maar zegt hij, hij is wel degelijk aanwezig in de kostbaarheden die wij hebben als het gaat over de keuzes die je moet maken, de wijze waarop je je moet gedragen, dan weet je eigenlijk van binnen wat het goede is. Of je ook beantwoordt aan dat goede dat jou wordt ingegeven, dat het jou wordt ingegeven, dat is Gods aanwezigheid in jouw persoon. Maar of jij daaraan beantwoordt, dat is aan jou. En daar heb je het nu, dat die eigenaar naar de vreemde vertrekt, dat zei Jesaja zo niet. Dat is typisch een toevoeging van Jezus, of misschien wel van de evangelist Matthäus. Dus Jesaja die had het niet meer over die, wat er met die wijngaard, die gaf die wijngaard, verpachtte die aan zijn volk in de hoop dat het vrucht zou voortbrengen. En dan is verder de nadruk wordt dan gelegd op het verhaal van die wijngaardeniers. En over God gaat het verder niet. Maar Jezus heeft altijd even die opmerking, hij vertrekt naar den vreemde. Dus ik vind dat steeds indrukwekkend. We gaan ervan uit dat met de eigenaar van de wijngaard God wordt bedoeld. De wijngaard is het land, of het volk, of het evangelie. De pachters zijn de bewoners van het land, het uitverkoren volk met wie God een verbond had gesloten. Dat de eigenaar naar de vreemde vertrekt, is dan een aanduiding voor het feit dat God als zodanig onzichtbaar is. Hij, of liever zijn wet, zijn bedoeling is slechts aanwezig in zijn pachters. Aan hen wordt de verantwoording in handen gelegd om het bestaan van deze God waar te maken en uit te beelden door het nakomen van de Tora, van de wet van God. En dat wordt aangeduid met de oogst en de opbrengst. Als je vruchten voortbrengt, oogst voortbrengt, dan doe je wat God van je heeft gevraagd. We gaan naar vers 34. Toen het moment naderde van de vruchten, zond hij zijn slaven naar de landarbeiders om zijn vruchten in ontvangst te nemen. Een heel klein detail. In de Griekse tekst staat er zijn vruchten. Jammer, in de gewone Nederlandse vertaling die in de kerk wordt voorgelezen, is dat weg. Om de opbrengst in ontvangst te nemen, zo wordt er gewoonlijk vertaald. Maar er staat zijn opbrengst. En dat maakt het verhaaltje nog dramatischer. Hij kwam gewoon halen wat hem rechtens toekwam. En dan moet je kijken wat er gebeurt. Vers 35. En de landbouwers, in ontvangst nemend zijn slaven, takelden ze de een toe, doden de ander en weer een ander stenigden zij.
dat is dan toch een dramatische woordspeling. Die man zendt zijn slaven om in ontvangst te nemen zijn vruchten. En de landbouwers nemen zijn slaven in ontvangst om ze toe te takelen, te doden en te stenigen. Dat is een woordspeling, maar wel met een dramatische ondertoon. En bovendien moet de wending die Jezus nu neemt in zijn verhaal voor de toehoorders van Jezus uitermate verrassend zijn geweest. Hij ging het verhaaltje over de wijngaard van Jesaja nog eens zingen. Nou, zo ging dat verhaaltje van Jesaja helemaal niet. Jezus geeft al meteen aan het begin een heel eigen draai aan zijn verhaaltje. Bij Jesaja gaat het erover dat ze geen vruchten voortbrachten. Maar hier zelfs dat degene die de vruchten kwamen halen, die rechtens, dat die zelfs worden gedood. En daarmee mogen ze alvast in de gaten hebben. Jezus heeft het over de actualiteit. Hij heeft het duidelijk over het lot van de profeten voor hem. Straks, in hoofdstuk 23, vers 37, zal Jezus een klacht uitspreken over Jeruzalem. Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten dood en stenig die tot u zijn gezonden. Hoort u? Hij gebruikt dezelfde woorden. En dat is dus wat in zijn ogen Jeruzalem heeft gedaan. Profeten werden mishandeld en dat waren de slaven van God. We denken aan Jesaja die in ballingschap ging, aan de klachten van Jeremia. Eigenlijk kennen we uit het Oude Testament geen profeten die gedood zijn. Volgens de traditie echter werd Jesaja doormidden gezaagd, maar het staat niet in de Bijbel. Van steniging is alleen sprake bij Stefanus, niet de profeet voor Jezus uit, maar een van de eerste leerlingen van Jezus. Dat lezen we in de Handelingen, hoofdstuk 7, aan het eind. Wijst dat er nou op dat deze tekst na de dood van Stefanus is geredigeerd, want van hem kon je terecht zeggen dat hij gestenigd was. Van niemand die voor Jezus is uitgegaan, horen we dat. Dan zou dus het mishandelen van profeten ook kunnen verwijzen naar wat Herodes deed met enkele apostelen. Daar wordt verteld in het 12e hoofdstuk hoe de apostel Jacobus werd gedood en hoe Petrus alvast werd gevangen gezet om gedood te worden. Maar ja, die ontsnapt. Hoe dan ook, Jezus wilde de nadruk opleggen in zijn verhaaltje, of Matthäus, die het Jezus in de mond legt, dat degenen die bestemd waren om Gods wil te doen en vruchten voor te dragen, die doen het tegendeel, want ze doden degenen die door God worden gestuurd om te kijken wat er van terecht komt. Dat is nogal dramatisch. We gaan naar vers 36. Het kan zijn dat u heel in de verte een geruis hoort, een ruisend geluid. Dat komt van buiten. Ja, die opnames moeten worden gemaakt. Dus ik hoop dat u zich er niet aan stoort. Vers 36. Wederom zond die andere slaven meer dan de eerste en ze deden hun op soortgelijke wijze. Op soortgelijke wijze. Dat woord hadden we al eens gehoord, maar juist in een omgekeerde betekenis, in die gelijkenis van de vorige week. Met die vader, met die twee kinderen aan wie die vraagt, ga in mijn wijngaard werken. Hij vraagt het aan de eerste en die zegt ja en doet nee. Op soortgelijke wijze vraagt die vader het aan de tweede en die zegt nee, maar doet ja. Maar nu, op soortgelijke wijze, gaat men voort om de dienaren en de gezanten van de Heer te doden en uit de weg te ruimen. En dan in vers 37, ten laatste zond hij naar hen toe zijn zoon, zeggend, zij zullen ontzien mijn zoon. Met die zoon, daar wordt natuurlijk Jezus mee bedoeld. En dat toont tegelijkertijd aan dat de gelijkenis is geschreven vanuit het perspectief van de generatie na Jezus, van de generatie van de eerste christenen. Want bij mijn weten hebben Jezus tegenstanders, in het verhaal wordt gezegd door de tegenstanders, dat is de zoon, laten we hem uit de weg ruimen. Maar ten tijde van Jezus zelf, tijdens zijn leven, heeft nooit een van de tegenstanders in Jezus Gods zoon herkend of erkend. Dus dit is echt een soort herschrijven van het verhaal vanuit het perspectief achteraf gezien. Zij zullen mijn zoon wel ontzien. Vers 38. De landbouwers, ziende de zoon, spraken in zichzelf, deze is de erfgenaam. Hierheen laten we hem doden en laten we hem zijn erfenis, laten we hebben zijn erfenis. En nemend hem, wierpen ze hem buiten de wijngaard en doden hem.
als de pachters de zoon de wijngaard uitwerpen, moet met de wijngaard wel Jeruzalem bedoeld zijn. Jezus is immers buiten de stad terechtgesteld en daar gaat dit verhaaltje natuurlijk over. Ze hebben de zoon gedood en hem buiten geworpen. En dat klopt ook perfect met alle veronderstellingen die we hierboven hadden. Het verhaaltje gaat echt over de actualiteit ofwel van Jezus zelf, ofwel de actualiteit herverteld door de leerlingen van Jezus en als het ware de diepere betekenis die ze misschien op het moment zelf nog niet in de gaten hadden, maar achteraf wel. Nu ze achteraf kunnen terugkijken, vertellen ze het verhaaltje met de diepere betekenis er meteen in. En dan, heel mooi, in vers 40, wanneer de Heer van de wijngaard komt, wat zal hij die landbouwers doen? Dat is typisch Jezus, een vraag stellen aan het eind. En nu staat er dus niet die Heer des Huizes, maar nu staat er werkelijk het woord Kyrios. In het eerste, die Heer des Huizes, dat stond er ook letterlijk Heer des Huizes. Maar nu staat er Kyrios, het woord dat in het Oude Testament, in het Griekse Oude Testament herhaal ik, dat voor God zelf wordt gebruikt. En het woord waarmee soms Jezus wordt aangesproken in het Evangelie. Dit is echt een woord dat hoge waardigheid aanduidt. Wanneer de Heer van de wijngaard komt, de hoogste waardigheid als het ware die denkbaar is, wat zal hij dan met die landbouwers doen?

0: Vers 41. Ze zeggen hem: hij zal die slechteringen op een slechte manier ten onder doen gaan en de wijngaard verpachten aan andere landbouwers die hem de vruchten afgeven op hun momenten. Waar de Willibrordsvertaling die in de kerk wordt voorgelezen vertaalt ellendelingen en ellendige dood, geeft het Grieks slechterikken en lelijkers, die een slechte, respectievelijk lelijke dood zullen sterven. Maar die woordspeling wordt gelukkig ook in onze vertaling gehandhaafd. Ellendelingen, ellendige dood, slechterikken, slechte dood, of lelijkers met een lelijke dood. En drie keer achtereen klinkt het woord wijngaard. Dat hebben we nu al drie keer achter elkaar gehoord. Die trits, ja, dat geeft het themawoord aan. Het gaat over de wijngaard. En als gezegd, verpachten vormt een raamwoord, een omlijsting rondom dit hele verhaal. Dat geldt ook trouwens voor de wijngaard en de wijnbouwers. En bovendien is het het thema van dit hele verhaal. Dus maakt Jezus daar als het ware de omlijsting van. Hij begint ermee en hij eindigt ermee. En laat het woord ook gedurende het verhaal een aantal keren terug horen. Jezus' toehoorders waren de hoogpriesters en de oudsten. En dat blijkt straks nog een keertje terug, verderop. Maar dat bleek ook al in het begin als we teruglezen. En die zullen de herkomst van deze gelijkenis wel herkend hebben. Het lied van Jesaja. In dat geval hebben ze ook geweten hoe bij Jesaja de gelijkenis afliep. Met de voorspelling dat het land als een verlaten wildernis zou eindigen. Hadden ze dat dan niet als antwoord moeten geven toen Jezus vroeg: wat zal nou die heer met die wijngaard gaan doen? Als ze Jesaja hadden gevolgd, dan hadden ze gezegd: nou, Jesaja zegt toch, het blijft als een wildernis achter. Maar het gaat anders, want ze hebben goed geluisterd. Jezus vertelt een ander verhaaltje dan het verhaaltje van Jesaja. Bij Jesaja ging het volk in ballingschap en bleef het land inderdaad verlaten achter. En dat was dus zoals het verhaaltje van Jesaja afliep. De wijngaard zal als een dorre woestijn achterblijven, omdat er niemand meer is om het te bewerken. En met die wijngaard werd dan het land zelf bedoeld. Maar nu Jezus vraagt wat gaat hij met die wijnbouwers doen, nu antwoorden ze: hij zal de ellendelingen een ellendige dood doen sterven en zijn wijngaard, nu zou je toch verwachten, blijft helaas als een wildernis achter. Nee, zal hij aan andere wijnbouwers verpachten die hem wel de opbrengst op de vastgestelde tijd zullen afdragen. Kijk, dat is verrassend. En dat slaat natuurlijk op hoe het is verder gegaan met de boodschap van Jezus, dat slaat op de volgelingen van Jezus. Want die nemen de belofte van het koningschap van God over. En met dat antwoord, als het ware, zij geven zelf het antwoord van hoe het verder zal gaan. Zij geven zelf het antwoord dat zij buitenspel worden gezet, omdat ze wel ja zeggen tegen Gods wet, maar hem niet doen en geen vruchten voortbrengen. En nu zeggen ze zelf: nou, dan gaat het naar anderen. Ze geven het zelf als antwoord. Terwijl ze het antwoord van Jesaja hadden kunnen geven: nou ja, jammer, de wijngaard blijft als een wildernis achter. Maar zelf zeggen ze: nee, die wijngaard die wordt in handen gegeven van anderen die wel de opbrengst op. En dat gaat natuurlijk over de leerlingen van Jezus die straks het evangelie gaan verkondigen en de wereld ingaan. En dan in vers 42 gaat het ineens heel onverwacht verder. En laten we eerst maar eventjes de dingen tot ons door laten dringen. We zijn bij vers 42. Zegt hun Jezus tegen de schriftgeleerden en de oudsten die net hadden gezegd: hij zal die wijngaard geven aan anderen die wel de vruchten opbrengen. Zegt hun Jezus: kennen jullie niet in de schriften een steen welke de bouw die hadden afgekeurd, die is geworden de hoeksteen? Vanwege de Heer is ze geworden en het is wonderbaar in onze ogen. Ja, een tamelijk onverwachte voortzetting van het verhaal. Het ging over die wijngaard en die wordt uit handen genomen van degene voor wie die eerst bestemd was, omdat ze geen vruchten voortbrengen. En zelf, dat gaat natuurlijk over degene die Jezus voor zich heeft, aan wie die zijn vragen stelt. En zelf zeggen zij dan: nee, die wijngaard gaat over in handen van anderen. En dan zou je denken, nou gaat Jezus het toepassen van: nou ja, jullie denken dat je de wijngaard in handen hebt, maar het is niet zo. Maar mijn leerlingen, waarvan jullie vinden dat zij zondaars en tollenaars en ontuchtige vrouwen zijn, maar die wel. Maar dat zegt hij helemaal niet. Hij zegt: Kennen jullie niet in de schriften een steen welke de bouwlieden hadden afgekeurd, die is geworden de hoeksteen? Het is een citaat uit Psalm 118, als u het na wil zoeken, de versen 22 en 23. Psalm 118. Verwarrend, want het doorbreekt de beeldspraak van de wijngaard. En Jezus komt erop omdat hij de reactie van zijn opponenten voorvoelt. Want straks, ietsje verderop, in vers 45, mogen we opmaken dat zij in de gaten hebben dat hij hen bedoelt met die onwaardige pachters. En dan hebben zij waarschijnlijk ook in de gaten dat de pachters aan wie de wijngaard overgaat, dat Jezus' volgelingen zijn. Maar dat is vanuit hun perspectief natuurlijk absurd. Gekker moet het niet worden. Ten eerste, zij zijn de belangrijkste mensen in het land, de hoge priesters en de oudsten. De mensen die de meeste waardigheid verdienen, die de plek van God innemen en proberen die zo goed mogelijk te vervullen. En daar wordt nou tegen gezegd dat ze die plaats allang verloren hebben en dat het is overgegaan naar de mensen die in hun ogen hartstikke onrein zijn. Die alleen maar bij Jezus hun heil zoeken omdat hij nu eenmaal met tollenaars en zondaars omgaat. En omdat ze nergens anders konden vinden. Waar halen zij de heiligschennende arrogantie vandaan te denken dat hun de belofte van God in handen zou worden gegeven? En omdat Jezus dus die reactie vervoelt, dat ze zullen zeggen, wat zullen we nou krijgen? Hij vervoelt het natuurlijk wel, gaat hij er alvast op in. Jullie zijn die bouwlieden en je hebt de belangrijkste steen, mij, als waardeloos weggegooid. Maar ik zal de sluitsteen en het fundament, ik zal dat blijken te zijn. Door mij blijft het hele bouwsel in zijn voegen. Precies de steen die jullie niet konden gebruiken, die is de hoeksteen geworden. En daarmee geeft hij alvast een soort samenvatting van de gelijkenis, want hij werd bedoeld in de gelijkenis met die zoon die namens de heer van de wijngaard kwam om vruchten op, en die werd dus gedood en dan dachten die wijngaardeniers, nou zal de wijngaard voor ons zijn. Maar het tegendeel is dus het geval, dat voelden die mensen zelf ook wel aan. Alleen, gaandeweg krijgen ze in de gaten, hij heeft het over ons. Jeetje, hoe durft Jezus dat nou te doen tegenover die kerels? En ten tweede, wat moet daar voor een sfeer zijn ontstaan? En dan, daarom zeg ik jullie, en nu spreekt hij hen dus rechtstreeks aan, ik zit in vers 43, daarom zeg ik jullie, opgeheven van jullie zal worden het koningschap van God en gegeven worden aan een volk doende de vruchten ervan. Daarom zeg ik jullie, ineens is het verhaaltje uit en is de toepassing aan de orde. Daarom zeg ik jullie, nu spreekt Jezus niet meer in de derde persoon, een verhaaltje, maar in de tweede. Hij spreekt zijn opponenten rechtstreeks aan. Het koninkrijk zal jullie ontnomen worden en gegeven worden aan anderen, en wel zijn volgelingen, mijn volgelingen, die wel godsbarmhartigheid en naastenliefde in praktijk brengen. En daarmee is de lezing van vandaag is als het ware afgerond. En tegelijkertijd heb ik toch, om toch even terug te kijken, want het is dus, we noemen dit evangelie. Maar tegelijkertijd gebeurt er iets heel dramatisch. Die mensen van wie ik echt aanneem, de hoge priesters en de oudsten, die naar hun diepste overtuiging probeerden God zo goed mogelijk te dienen, die werden nu ongelooflijk op hun nummer gezet en er werd tegen gezegd, ja, je denkt wel dat je God dient, maar het is helemaal niet zo. En hoe komt dat? Omdat God dienen eigenlijk gebeurt via het volbrengen van naastenliefde en barmhartigheid, maar jullie hebben er harteloosheid van gemaakt, want je denkt dat het belangrijkste in het leven is om de dingen van God zo te doen dat jij zuiver bent en dat jij degene bent die het allemaal heel goed doet en dat je voor God kunt gaan staan en kunt zeggen, nou, kom op met je beloning, want ik heb het allemaal goed gedaan. Dus het betrachten van de wet is hoogmoed geworden. En het betrachten van de zuiverheid om de dingen zo voor God zo goed mogelijk te doen en je door niks verkeerds te laten beïnvloeden, dat is harteloosheid en discriminatie geworden, want de mensen die dat allemaal niet halen, die hebben jullie niet met barmhartigheid behandeld, wat wel degelijk de bedoeling was, want wie zijn jullie dat je denkt dat je Gods genade niet nodig zou hebben? Nou, deze mensen hebben Gods genade des te meer nodig. Hij had jullie gevraagd om dat in praktijk te brengen en jullie doen het niet. Ja, en dan wij maar denken dat als dat één keer gezegd is aan die mensen die hun leven lang proberen op die manier God te dienen, dat dat tot hun doordringt en dat ze zeggen, oh ja, Jezus, nou je dat zegt, dan zien we zelf ook dat het fout is. Wel nee, in hun ogen zat Jezus fout. En daarom, wij noemen het blijde boodschap, omdat wij mogen geloven dat de genade en de barmhartigheid, waar het steeds over gaat bij Jezus, dat die ook aan ons gegeven wordt, ook als wij stommiteiten uithalen, fouten maken, bewust of onbewust, en dingen niet doen, dan is er die genade, en daar gaat het uiteindelijk om, en niet hoe goed ik het doe. Daar gaat het helemaal niet om. En niet dat ik precies de geboden nakom. Daar gaat het niet om. Het gaat om de barmhartigheid. Alsof ik de woorden van onze huidige paus hoor, die dan zegt, nou, ik heb toch liever dat de mensen in mijn kerk vuile handen maken, omdat ze nou eenmaal met de mensen mee moeten wandelen, en niet dat ze vanuit een ivoren toren gaan zitten te oordelen. Van, ja, jullie doen het allemaal verkeerd, wij zijn de enigen die het goed doen. Wij weten precies wanneer andere mensen het fout doen, maar gelukkig doen wij dat allemaal niet. Wij doen er niet aan mee. Niet oordelen, geef ze te eten. En te eten geven is, laat ze voelen wat het dan is om barmhartigheid te krijgen. In plaats van zo onbarmhartig te oordelen over mensen die, net als ik, fouten maken. Het drama is dus dat mensen die menen het goed te doen, die blijken dat helemaal niet zo te doen. En dat heb je alleen maar in de gaten op het moment dat je bescheiden genoeg bent om aan Jezus te vragen, Jezus, laat mij zien. Laat mij zien waar mijn fouten zitten. Maar als ik van mezelf overtuigd ben dat ik het allemaal goed doe, hoeft niemand mij te komen vertellen dat het verkeerd is. Dat is het drama van die hoge priesters en die oudsten. Die menen het gewoon allemaal goed te doen. En die kwamen dus met de vraag, met welk gezag sta je dit hier allemaal te doen? Wat denk je van wie je bent? Ja, achteraf wij kunnen zeggen, ja, als ze hadden geweten tegen wie ze het zeiden. Maar dat, zelfs als ze het geweten, ze hadden dat gewoon niet geloofd. En het stemt mij persoonlijk, mag u best weten, heel, ja, om zo te zeggen, heel, heel bescheiden. Zelfs dat uitspreken is al een beetje onbescheiden. Maar het stemt mij heel voorzichtig, omdat soms meen je het goed te doen en dan blijkt toch dat je een tijd lang op de verkeerde weg was. En dan is het een vraag dat zoveel nederigheid om je door iemand die je dat in alle hartelijkheid en liefde en medeleven komt duidelijk maken. En om het dan te accepteren. Maar daar hoort wel hartelijkheid en medeleven bij. Anders accepteer je het natuurlijk helemaal nooit. We noemen het evangelie. Het is blijde boodschap. Maar het is blijde boodschap die alleen maar gewonnen wordt na innerlijke strijd en strijd met de krachten die van buiten komen. Tot slot de volgende week. Dan lezen we nog altijd uit Matteüs, hoofdstuk 22, vers 1 tot en met vers 14. Matteüs 22, 1 tot 14, volgende week.
1: Dit was Woord voor Woord over het evangelie van deze zondag met pater jezuïet Dries van den Akker.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

Ave Maria. Jozef Meyer Nusser stierf voor Christus. Daar ben ik van overtuigd. Huilend leest 70-jarige Zuid-Tirolse Hildegard Straub de brief. Oude, nooit geheelde wonden beginnen weer te bloeden. Ze leest verder. Ik ben ervan overtuigd dat ik 14 dagen lang met een heilige heb geleefd. Een heilige die nu voor mij voorspreekt bij God. Onwillekeurig glijden haar gedachten terug in de tijd. Hildegard wilde als jong meisje graag religieus worden, tot haar jonge collega Jozef haar het hof maakte. Hij was ook zo'n goede katholieke jongen, hield veel van de geschriften van de Engelse martelaar Thomas More, zat in allerlei bewegingen, leidde een groep katholieke jongeren, was lid van de Sint-Vincentius-vereniging. Jozef, die op 27 december 1910 op boerderij Noeserhof bij Bolzano

Hof bij Bolzano, hoofdstad van het in Italië gelegen Zuid-Tirol, het levenslicht zag. Verloor 5 jaar oud zijn vader. Die was als soldaat de Eerste Wereldoorlog ingestuurd en kwam nooit meer thuis. Maria, Jozefs moeder, bleef achter met 6 kinderen. Ondanks haar drukke leven zou ze geen dag de heilige mis of de rooskrans overslaan. Geld hadden ze thuis niet, waardoor Jozef het met de lagere handelsschool moest doen. In 1931 wordt Jozef voor militaire dienst opgeroepen. Legt daar als soldaat de door paus Pius XI goedgekeurde eed af. Een jaar later zwaaide hij af en keerde weer blij naar huis terug, waar hij een baan vond als vertegenwoordiger. Als lid van de Sint-Vincentius de Paulo-vereniging bezoekt hij in zijn vrije tijd armen, zieken en bejaarden. Hij zegt, materiële steun is leuk, maar geestelijke is voor hun heil veel belangrijker. Luisteren is van grotere waarde dan een geldcheque. Als je ergens op bezoek gaat, ga je zitten op de stoel die je aangeboden krijgt. Ook al is die niet schoon. En je luistert. Jozef was een echte strijder. Niet voor niets was hij, net als zij, als een van de weinigen gebleven toen Mussolini Zuid-Tirol wilde Italianiseren. In een overeenkomst met Hitler werden de Duits sprekenden min of meer de Alpen overgejaagd naar het Oostenrijk van der Anschluss. Het overgroot deel van de priesters bleef echter achter en met hen ook onze Jozef. Ondertussen sloot hij zich aan bij de Andreas Hovebund, de verzetskringen in Zuid-Tirol, die geheime bijeenkomsten vervolgens ook bij Jozef thuis werden gehouden. In 1928 moest Jozef op zijn werk nauw samenwerken met Hildegarde Straub. U weet wel, de dame met wie wij vandaag begonnen, die net zoals hij actief was in de katholieke actie. Hildegard had van harte ja gezegd toen Jozef haar hand vroeg. Ook al kwam hij uit wat zo denigrerend heet een lager milieu. Ze wilde eigenlijk religieuze worden. Maar je kunt God toch ook in het huwelijk dienstbaar zijn. Toch? Op 26 mei 1942 trouwden ze. En een jaar later, op 1 augustus 1943, mochten ze de kleine Albert in zijn wiegje leggen. Het jongetje en het leven lachten hun toe. Toen verduisterden donkere wolken de Italiaanse zon. Wat was er aan de hand? De geallieerden rukten op. Fascistenleider Benito Mussolini werd gearresteerd. Maar 2 maanden later door Duitse Fallschirmjäger, oftewel paratroopers, weer bevrijd en naar Berlijn overgebracht. Oorlogszuchtig Duitsland schreeuwde om soldaten, waarop Adolf Hitler en Benito Mussolini, de Führer en Il Duce, ontrouwe vrienden in het kwaad, in 1944 besluiten de Zuid-Tirolse Italiaanse achterblijvers, of zoals ze dat noemden, da-blijber, het Duitse leger in te sturen. En zo wordt Jozef naar het Duitse oosten gestuurd, naar het nu in Polen gelegen Koditz, een goede 100 kilometer ten zuidwesten van Danzig, nu Gdansk.

0: Daar hoort Jozef dat hij uitverkoren is deel uit te gaan maken van Hitlers elitetroepen, de Waffen-SS. Dat betekende echter wel dat je der Führer absolute gehoorzaamheid en trouw moest zweren. Wanneer op 5 oktober 1944 80 recruten opgesteld staan op het plein van het voormalige gekkenhuis van Konitz om de eed af te leggen. De eed aan u, Adolf Hitler, Führer en kanselier van het Rijk, zweer ik trouw en moed. Aan u en aan de door u aangestelde leiders zweer ik gehoorzaamheid tot in de dood. Moge God mij daarbij helpen. Jozef stak zijn hand op. Iedereen keek. Het plein was stil, doodstil. En toen klonk in die oorverdovende stilte zacht: ik kan deze eed niet afleggen. En als de vrouw verbouwereerde officier vraagt waarom, antwoordt Jozef: vanwege mijn geloof. Zijn kameraden probeerden hem tevergeefs nog tot andere gedachten te brengen. Of Jozef dat even op schrift wilde vastleggen, luidde vervolgens het verzoek van de commandant. Waarmee Jozef feitelijk zijn eigen doodvonnis velde. In afwachting op het showproces vult hij de dagen met aardappelschillen en houthakken. Een vrouw met bidden. Ook lukt het hem nog een brief naar huis te schrijven. Hildegard, jij zult mij wel begrijpen, want anders zou jij mijn vrouw niet zijn. Maak je over mij geen zorgen, want alles is in Gods handen. Graag zou ik wat warme kleren krijgen en iets om mijn maag mee te vullen. Tot zover deze brief. Jozef wordt allereerst veroordeeld tot een kogel. Wordt daarna echter op transport naar Dachau gezet. Hij is onderweg op het station van Erlangen aan een longontsteking overleden, luidde later het officiële doodsbericht. Wanneer 34 jaar later, in 1977, de oud-SS'er Fritz Habiger thuis op de televisie de film Kein Eid auf den Führer, geen eed op de Führer. Als hij die film ziet, herkent hij de man die stierf in de veewagon naar Dachau. Ze hadden hem verteld dat de gevangene een verrader was, die zijn kameraden in de steek had gelaten. Als bewaker wist hij niet meer van hem dat Jozef uit Bozen, uit het Italiaanse Tirol kwam en daar een vrouw en een zoon had. Fritz schrijft een brief naar Hildegard. Hij schrijft: de officiële reden van overlijden is een grote leugen. Jozef overleed aan de gevolgen van honger en mishandelingen. Hij viel mij op omdat hij zo vol vrede was, voor alles altijd zo dankbaar. Andere soldaten hadden hem op Jozef opmerkzaam gemaakt. Die hadden geschamd: daar heb je die slimmerik, die niet alleen zijn vrouw en onze Führer in de steek heeft gelaten, maar ook zijn vrouw en kind. Daarom hebben ze hem gefolterd. Fritz schrijft verder: Jozef zou Dachau nooit bereiken. Op het station van Danzig werd hij op transport gezet. Na 10 dagen kon de trein niet verder, omdat het spoor zwaar beschadigd was. De trein reed terug naar Erlangen, waar hij 8 dagen zou blijven. Niemand mocht de wagon verlaten. Op 23 februari onderzocht een dokter de uitgeputte Jozef. Niks ernstigs, niets aan de hand, luidde diens oordeel. De volgende dag, 24 februari 1945, vonden we zijn dode lichaam in de wagon. In zijn handen hield hij een Bijbel en zijn rooskrans geklemd. En toen dacht ik, nee, dit is geen verrader. Met hulp van een paar andere SS'ers en in aanwezigheid van een priester uit Erlangen heb ik toen Jozef op het kerkhof laten begraven. Ik ben ervan overtuigd dat ik 14 dagen lang met een heilige heb geleefd. Eén die nu voor mij een voorspreker is bij God. Jozef, die slechts 34 jaar oud werd, werd in 2017 zelf verklaard. Ja, eerder noemde paus Franciscus hem al martelaar van het geloof. Op de kerkelijke kalender viel hem overigens niet, zijn gedachte is niet op 24 februari, maar op 3 oktober. De dag dat hij God trouw beloofde, in plaats van Hitler. En nog heel even dit. Jozef achternaam was eigenlijk alleen maar Meijer, Jozef Meijer. Noeser was de naam van de boerderij van zijn familie. En volgens oud-Tirols gebruik kregen ze die naam vervolgens cadeau. Maar aangezien dit niets met ons verhaal van doen heeft, sluit ik nu maar snel aan. Zalige Jozef Meijer Noeser, bid voor ons. Ave Maria.
1: U hebt geluisterd naar het levensverhaal van de Heilige van de Dag. Dagelijks kiest Radio Maria een Heilige van de Heiligenkalender van de Katholieke Kerk.

0: Iconenkwartier. Een moment van verdieping en gebed, samen met Maria, kijkend naar het hogere, naar het eeuwige, door het venster van de icoon. Als u in de radiogids kijkt bij het programma Iconenkwartier, vindt u een linkje naar de afbeelding van de icoon die nu wordt besproken. Dus gaat u naar de radiogids en dan naar het programma Iconenkwartier. Daar vindt u de afbeelding. Ik wens u veel luisterplezier.
1: De aartsengel Raphaël, wiens naam betekent God geneest. Toen wij verhuisden naar Limburg, kwamen we terecht in de Raphaël-parochie. En zonder dat we het wisten, en zonder dat de pastoor het wist, kwamen wij in zijn parochie terecht, de Raphaël-parochie. En hij had ons al de opdracht gegeven om voor elke kerklocatie in de Raphaël-parochie een Raphaël-icoon te schilderen. En zodoende gingen ook wij met Raphaël op pad, zoals Tobias. Soms weten we niet waar onze weg ons brengt. We zien slechts het volgende stukje van de weg en weten niet wat ons onderweg zal overkomen. Het boek Tobit vertelt ons over Tobias, die op reis wordt gestuurd om een opdracht van zijn vader te vervullen. Hij weet nog niet wat deze reis hem zal brengen. Wat hij wel mag ervaren is dat hij niet alleen gaat. God zendt de engel Raphaël met hem mee. Tobias ziet in hem aanvankelijk slechts een reisgenoot. Maar achter deze eenvoudige gestalte gaat God zorg verborgen. Raphaël wijst de weg, beschermt, leert en helpt. Hij neemt de reis niet van Tobias over, maar hij gaat met hem mee. Dat is ook een beeld van Gods nabijheid in ons eigen leven. Vaak herkennen wij pas achteraf hoe wij onderweg zijn geleid. Tobias gaat op reis om het geld terug te halen dat zijn vader Tobit ooit heeft toevertrouwd. Zijn vader laat hem niet alleen gaan, maar vertrouwt hem aan God toe. Gaat ook een hondje mee. Raphaël gaat met hem mee en Tobias denkt dat hij gewoon een betrouwbare reisgenoot heeft gevonden. Zo begint veel in ons leven. We weten niet wat er achter de volgende bocht ligt. Toch mogen we gaan. Niet omdat we alles overzien, maar omdat we erop mogen vertrouwen dat God ons niet alleen laat gaan. Soms komt zijn hulp tot ons in een mens die naast ons staat. Een woord dat precies op het juiste moment wordt uitgesproken, of een onverwachte kans die zich opent.
2: Ja, en dan onderweg komt Tobias bij de rivier de Tigris. Wanneer hij daar zijn voeten wast, springt er ineens een grote vis naar boven. Tobias schrikt natuurlijk, maar Raphaël zegt hem dat hij de vis moet vangen. Hij zegt hem wat hij met het hart, lever en gal van de vis kan doen. Raphaël loopt dus niet voor Tobias uit om zeg maar zijn hele toekomst te laten zien. Hij loopt naast hem, zoals wij ook zo graag de hele weg voor ons verlicht willen zien. Maar bij elke stap schenkt God ons genoeg licht. Wat dus eerst alleen maar een bedreiging lijkt, die vis, blijkt later een middel tot genezing te worden. De gal zal de ogen van Tobit genezen en het hart en de lever zullen helpen bij het verdrijven van de boze macht, de demon die Sarah gevangen houdt. Ook wij ontmoeten onderweg dingen die we liever zouden vermijden. We zien hoe Raphaël leert, Tobias leert om niet bang voor het gevaar te zijn en weg te lopen, maar om er met vertrouwen naar te kijken. Soms ligt er midden in wat ons angst aanjaagt een gave verborgen, die we pas later leren herkennen. We lezen dus hoe Tobias bij Sarah komt, Een jonge vrouw die zwaar beproefd is. Door een jaloerse demon of duivel heeft ze al 7 echtgenoten verloren, voordat het huwelijk werkelijk tot stand kwam. Tobias had alle reden dus om bang te zijn, maar hij vlucht niet. Samen met Raphaël vertrouwt hij zich toe aan God en ze beginnen hun huwelijksnacht met gebed. Hier ligt de les van het boek Tobit. Het gebed gaat vooraf aan de overwinning. Tobias probeert het kwaad niet op eigen kracht te overwinnen. Hij richt zich samen met Sarah eerst in gebed tot God. En daarna wordt met behulp van wat Raphaël onderweg heeft geleerd, de boze macht verdreven. En wanneer wij zelf zo voor iets staan dat groter is dan onze krachten, hoeven we niet eerst sterk te worden voordat we mogen bidden. We mogen juist in onze kwetsbaarheid naar God gaan. En dan zullen we met zijn hulp het kwaad overwinnen.
1: Dan keert Tobias met Sarah naar zijn vader terug. Raphaël had hem onderweg geleerd wat hij moest doen met de gal van de vis. Daarna worden de ogen van de blinde Tobit gezalfd en ontvangt hij zijn gezichtsvermogen terug. De reis begon met een opdracht om geld terug te halen. Nu blijkt het uiteindelijk een weg van genezing te zijn geworden. Tobias brengt niet alleen het geld mee naar huis, maar ook een vrouw, vreugde en genezing voor zijn vader. Zo werkt Gods leiding ook soms in ons leven. We denken dat we ergens heen gaan om een bepaalde reden, terwijl God onderweg veel meer in beweging brengt dan we kunnen vermoeden. Wat wij als een gewone opdracht zien, kan een weg worden waarop anderen worden genezen, verzoend of opnieuw hoop ontvangen. Aan het einde maakt aartsengel Raphaël zich bekend. Hij is niet zomaar een reisgenoot, maar een engel die voor Gods aangezicht staat en door God gezonden is. Dan beseffen Tobias en Tobit hoeveel er onderweg voor hen verborgen was. De grootste troost van het boek Tobit is: we hoeven niet altijd te weten wie ons onderweg beschermt, hoe God werkt of waar een bepaalde weg uiteindelijk naartoe leidt. Wij worden uitgenodigd om te gaan, te bidden, goed te doen en te vertrouwen.

0: Heilige aartsengel Raphaël, reisgenoot van Tobias. Jij ging met hem mee, zonder hem de hele weg te laten zien. Je beschermde hem in gevaar. Leerde hem wat hij onderweg nodig had. En bracht hem uiteindelijk thuis. Wat voor Tobias begon als een onbekende reis, werd een weg van genezing, bevrijding, liefde en vertrouwen. Heilige aartsengel Raphaël wil ook met ons meegaan op onze levensweg. Wanneer we niet weten waarheen de weg voert, leer ons dan de next right step. Wanneer wij bang zijn, herinner ons eraan dat we niet alleen zijn. Wanneer wij het goede niet meer herkennen in wat ons allemaal overkomt, help ons te vertrouwen dat God ook daar verborgen aan het werk is. Heilige aartsengel Raphaël, leer ons zo ook zelf een reisgenoot te worden voor anderen. Om te luisteren, te beschermen waar dat nodig is, moed te geven en iemand niet alleen te laten wanneer de weg voor hem of haar moeilijk wordt. Want God zendt een Raphaël naast ons en vraagt ook ons om op een ander moment voor iemand anders zelf zo'n reisgenoot te zijn.
1: Heilige Raphaël, u brengt ons niet bij uzelf, maar steeds dichter bij God. Leer ons Christus herkennen als de weg en help ons onderweg zijn licht door te geven. Ga met ons mee, totdat wij veilig thuiskomen, bij Hem die onze weg, onze waarheid en ons leven is. Heer onze God, ik weet niet wat mij deze dag zal brengen. Wijs mij de weg die ik moet gaan. Bewaar mij voor het kwaad. Geef mij ogen om uw hulp te herkennen. En leer mij, zoals Raphaël Tobias begeleidde, ook zelf een reisgenoot te zijn voor een ander. Laat mij gaan in vertrouwen, weten dat gij mij niet alleen laat. Door Christus onze Heer. Amen.
0: Heer, toon ons uw gelaat en wij zijn gered.

Dit was het Iconenkwartier met Geert en Angelique Huustegen. Volgende keer een andere icoon. Opnieuw kijken, biddend en luisterend door het venster van de icoon.

0: Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
1: De ladder van Jacob. Literatuur, geschiedenis en muziek met Theo Parlevliet.
2: Beste luisteraar, welkom bij de 15e aflevering van mijn serie De Katholieken van Vietnam. Deze aflevering draagt de titel Zuid-Vietnam in het jaar 1954. In de vorige uitzending gaf ik u een korte schets van het leven van de katholieke politicus Ngo Dinh Diem, zoals hij dat voor het jaar 1954 geleid had. En ik vertelde u in grote lijnen hoe zijn politieke denkbeelden eruit zagen. In 1954 werd hij minister-president van een land dat in de westerse pers al snel Zuid-Vietnam genoemd werd. Dat land was de Zuid-Vietnamese Republiek, waarvan de noordelijke grens bestond uit de 17e breedtegraad. Een grens die dat jaar tijdens een internationale conferentie in Genève getrokken was. Ten noorden van die 17e breedtegraad lag het communistische Noord-Vietnam, waar Ho Chi Minh de scepter zwaaide. Vanaf 1949 neemt de Amerikaanse steun aan de Fransen en aan de regering van de ex-keizer Bao Dai steeds grotere vormen aan. Vanaf de overwinning van de Chinese communisten in 1949 hadden de Amerikanen een sterke neiging de koloniale oorlog in Vietnam steeds meer te zien in het kader van het oprukkend wereldcommunisme. Die steun bestond uit militair materieel, inlichtingenwerk en geld. Ook de Fransen werden ruimhartig door de VS gesteund. De Amerikanen betaalden in 1954 maar liefst 80% van het Franse oorlogsbudget. En die steun werd dus na 1954 gecontinueerd. Maar toen Diem in 1954 minister-president van Zuid-Vietnam werd, werd de oorlog tegen de binnenlandse communisten door Vietnamese militairen gevoerd, niet door Amerikaanse soldaten. Wel werden die Vietnamese militairen bijgestaan door een groeiend aantal Amerikaanse adviseurs. Dat Zuid-Vietnamese nationale leger bestond uit ruim 200.000 man. Of de nationalist Diem de latere massale aanwezigheid van Amerikaanse gevechtstroepen op Vietnamese bodem zou hebben geaccepteerd? We hebben goede redenen daaraan te twijfelen. Sommige Amerikaanse beleidsmakers in Washington en in Saigon waren van mening dat Zuid-Vietnam op den duur wel veranderd zou kunnen worden in een soort Massachusetts of Californië. Dat instituties en politieke cultuur in het land wel snel ver-Amerikaniseerd zouden kunnen worden via een nieuwe mentaliteit gebaseerd op Amerikaanse principes. En ze werden hierin ondersteund door een klein segment van de stedelijke elite in Zuid-Vietnam, zogeheten intellectuelen die een westers democratisch systeem propageerden en een even grote hekel hadden aan Diem als aan de communisten. Ook in het State Department, het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, waren dergelijke ideeën goed vertegenwoordigd. Amerikanen met dit soort ideeën zagen Ngo Dinh Diem al snel als een eigenwijze en antidemocratische hinderpaal in dat streven. Een hinderpaal die ze het liefst aan de kant geschoven zagen. Dat is in 1963 uiteindelijk ook gebeurd. Maar van belang is het ook te zien dat Diem gedurende zijn gehele politieke loopbaan ook Amerikaanse politici, beleidsmakers, militairen en ambassadeurs gekend heeft die positief tegenover zijn beleid stonden. Voor we gaan praten over de toestand in 1954, wil ik u eerst wat bijpraten over de westerse, vooral Amerikaanse, beeldvorming in zaken de moderne Vietnamese geschiedenis. In die beeldvorming staat natuurlijk het zogeheten Vietnamoorlog in het middelpunt van de belangstelling. Maar die oorlog heeft zich pas na de periode Diem gedurende de jaren 1965-1973 afgespeeld. In 1973 werden de Amerikaanse gevechtseenheden uit Vietnam teruggetrokken na de ondertekening van de zogeheten Parijse akkoorden. Een belangrijk onderdeel van de overeenkomst was de bepaling dat de Noord-Vietnamese troepen voorlopig in Zuid-Vietnam mochten blijven. 2 jaar later, in 1975, zouden de communisten de Zuid-Vietnamese hoofdstad Saigon binnentrekken en zouden de beide delen in een communistische eenheidsstaat opgaan. Die Amerikaanse militaire interventie in de vorm van, zoals dat tegenwoordig heet, boots on the ground, dus een strijd door Amerikaanse gevechtseenheden die daadwerkelijk de strijd met de communisten aangingen, de interventie in die vorm zou pas na de dood van Diem beginnen. Die Vietnamoorlog speelde zich dus af tussen 1964 en 1973. Over die zogeheten Vietnamoorlog bestaat inmiddels een bijna onafzienbare oceaan van vooral Amerikaanse literatuur. Ik geef u nu enkele hoofdlijnen van die Amerikaanse historiografie. Hoofdlijnen, in werkelijkheid is het beeld natuurlijk diffuser en genuanceerder. De boeken die in de jaren 60 en 70 geschreven werden, zijn doorgaans buitengewoon kritisch over de Amerikaanse rol. Deze grotendeels Amerikaanse historici worden samenvattend wel als de orthodoxe school aangeduid. Hun opvattingen lijken in het verlengde te liggen van de brede binnenlandse oppositie tegen de oorlog in die jaren. De Amerikaanse interventie was volgens hen vanaf het begin een foute zaak. Het ging uit van foute uitgangspunten of van verderfelijke economische belangen. Veel aandacht werd gegeven aan al of niet vermeende oorlogsmisdaden. Weinig aandacht was er doorgaans voor wat zich ten noorden van de 17e breedtegraad afspeelde. En het was ook binnen deze orthodoxe school dat de zwarte legende rondom Ngo Dinh Diem welig begon te tieren. Na 1980 zien we in de Amerikaanse geschiedschrijving een zogeheten revisionistische school opkomen. Deze historici gaven doorgaans een veel positievere interpretatie van de oorlog. De interventie in Vietnam was voor velen van hen verdedigbaar en gerechtigd. Als er andere keuzes gemaakt waren, had Amerika de oorlog niet hoeven te verliezen. In die oude orthodoxe benadering valt vaak de kritiekloze overname op van de communistische visie op het Vietnamese verleden. Het noordelijk communisme wordt dan gezien als in het verlengde liggend van een eeuwenoude traditie van Vietnamees verzet tegen buitenlandse bedreigingen. En de communisten worden dan de enige 20e eeuwse vertegenwoordigers ervan. De enige belangrijke vertegenwoordigers van het Vietnamese nationale besef. Een naïef positief beeld van het Vietnamese communisme begint in de geschiedschrijving, maar ook in de progressieve segmenten van de westerse maatschappijen, dat wordt steeds invloedrijker. Een beeld waarin de noordelijke leiders voorgesteld worden als de wegbereiders van een wereld van vrede en rechtvaardigheid. Ik liet u in de eerste inleidende aflevering zien hoe een en ander bijvoorbeeld doorwerkte in de beeldvorming die we in de Nederlandse katholieke vredesbeweging zagen opkomen. Ook daar werden de communisten toch vooral graag gezien als goedwillende nationalisten die het land wilden verenigen en verder het beste met hun land voor hadden. In die nieuwere revisionistische school verdwijnt ook dat monolithische beeld van Noord-Vietnam met een eensgezind leiderschap en een eensgezinde, patriotisch gemotiveerde bevolking. Er is in de nieuwere literatuur ook meer aandacht voor de rol van Noord-Vietnam in het ontstaan van de oorlog. Ho Chi Minh en zijn generaal Giap wilde zich na 1954 neerleggen bij wat in Genève was afgesproken en zich voorlopig willen concentreren op de binnenlandse opbouw, mede uit angst voor verdere Amerikaanse betrokkenheid. Maar, zo leren we in die nieuwere literatuur, vanaf het begin van de jaren 60 begint een factie binnen de partij, onder leiding van partijsecretaris Le Duan, steeds meer aan te koersen op een oorlog in het zuiden. Geleidelijk beginnen de binnenlandse machtsverhoudingen te verschuiven. Ho Chi Minh blijft formeel wel het gezicht naar buiten, maar verliest in feite de macht. En ook is er in de nieuwere geschiedschrijving meer aandacht voor de invloed van China en de Sovjet-Unie.

In die nieuwere literatuur zien we ook ten aanzien van Zuid-Vietnam belangrijke veranderingen en nuanceringen. Dat is goed te illustreren met de wijze waarop No Dinh Diem ons in die nieuwere literatuur wordt voorgesteld. Ik heb dus in deze en de komende afleveringen vooral het werk gebruikt van enkele historici die hun werk na 2000 schreven, waarin die zwarte legende op gedocumenteerde wijze afgebroken werd. Een samenvattend beeld van die zwarte legende rondom Diem kunnen we bijvoorbeeld vinden in een Pax Christi boekje uit 1970. Dat boekje haalde ik al in de eerste aflevering aan. Ik vat nu even, om de gedachte te bepalen, kort samen wat daar over Diem geschreven werd. Zijn bewind wordt daar beschreven als nepotistisch, autoritair en discriminerend ten aanzien van de niet-katholieke, vooral boeddhistische, meerderheid van de bevolking. Hij was een fanatieke katholiek die louter dankzij zijn goede connecties in de Verenigde Staten in 1954 aan het hoofd van de regering van Zuid-Vietnam kwam te staan. Eerst als minister-president en na gemanipuleerde verkiezingen al spoedig als president was zijn beleid erop gericht alle oppositie in Zuid-Vietnam uit te schakelen en een absolutistisch bewind op te zetten van louter vertrouwelingen. Suprematie van de Vietnamese katholieken was daarbij voor hem belangrijk. Diem minachtte en wantrouwde de boeddhistische meerderheid van de bevolking. Met instemming wordt de Amerikaanse historicus Bernard Fall aangehaald, die over Diems geloof schreef: zijn geloofsovertuiging had minder weg van de goedheid van de apostelen dan van de onbarmhartige strijdvaardigheid van de groot-inquisiteur. En zelf beaamt Diem bij gelegenheid deze beschrijving door te zeggen: ik beschouw mij eigenlijk als een Spaanse katholiek. Einde citaat. Een voorbeeld van die reactionair-katholieke politiek doet een van de progressieve Pax Christi-scribenten huiveren. In 1958 werd in Zuid-Vietnam een familiewet van kracht waarin regels in zaken huwelijk en echtscheiding gebaseerd werden op westers-christelijke maatstaven, ten gevolge waarvan talloze kinderen van zogeheten bijvrouwen juridisch vaderloos werden gemaakt. Ook op maatschappelijk gebied werd de discriminatie van Diem's bewind voelbaar. Aanvankelijk werden de grootgrondbezitters in hun oude positie hersteld. Na jarenlange Amerikaanse druk voerde Diem later pro forma een landhervorming door, waarbij evenwel het enorme landbezit van de katholieke kerk onaangetast bleef. Anno 1957 waren er 300 dorpen voor vluchtelingen uit het noorden gebouwd, maar hiervan waren er 267 voor katholieken en maar 32 voor anderen. Ook bij de bouw van scholen en kerken werden de katholieken bij voorkeur geholpen. Zij kregen de grootste hap van de overwegend Amerikaanse financiële hulp. In de strijd tegen de Vietcong werden de boeren in door prikkeldraad omgeven strategische dorpen geconcentreerd. Het is dus niet verwonderlijk, aldus een van die Pax Christi-scribenten, dat in deze omstandigheden de verdeelde, ongeorganiseerde en tolerante boeddhisten zich begonnen te roeren. Het begon met protestmarsen, betogingen en petities. Een uiterste vorm van protest zagen veel geschokte westerse televisiekijkers toen op 11 juni 1963 een boeddhistische monnik zich in Saigon verbrandde. Enkele maanden later hadden nog 7 boeddhisten op soortgelijke wijze een eind aan hun leven gemaakt. Het is dus heel begrijpelijk dat in november 1963 enkele Vietnamese generaals een eind aan het regime van Diem gemaakt hebben. Aldus, beste luisteraar, enkele hoofdelementen in dat zwarte beeld van Diem dat lange tijd dominant geweest is.
Natuurlijk doen die Pax Christi-schrijvers hier niets anders dan dat in de Amerikaanse geschiedschrijving en journalistiek dominante negatieve beeld klakkeloos overnemen. Goed, na een korte pauze keren we terug naar de historische werkelijkheid van het Vietnam in 1954 en vervolgen we ons eigen historische verhaal.

Wanneer we het leiderschap van Noordin Jam willen beoordelen, moeten we natuurlijk eerst een beeld hebben vanuit Zuid-Vietnam dat hij als minister-president in 1954 aantrof. Nu, we kunnen rustig zeggen dat die toestand betrekkelijk hopeloos was. Met die constatering kunnen we ook een ander belangrijk element in die zwarte legende over Jam enigszins ontmantelen, want in de oude beeldvorming over zijn politieke optreden werd aan die omstandigheden doorgaans opvallend weinig aandacht besteed. Nadat Jam in de zomer van 1954 officieel de opdracht van president Bao Dai aangenomen had om als minister-president een nieuwe regering in Zuid-Vietnam te vormen, liet hij in een verklaring weten: "Het beslissende uur is aangebroken. Ik ben vastbesloten om de Vietnamese natie te leiden, ongeacht de obstakels die we zullen tegenkomen." Toen Jam deze zelfverzekerde woorden uitsprak, waren er zelfs onder zijn Vietnamese supporters maar weinigen die de kans groot achten dat hij het zelfs maar voor de korte termijn politiek zou overleven. Die Vietnamese natie bestond in het zuiden eigenlijk niet en de obstakels waarover hij hier sprak leken onoverkombaar. Enorme problemen lagen op hem te wachten. Hoe lag Zuid-Vietnam er in 1954 bij? Er was al eerst het gegeven dat hij een staatsapparaat erfde dat al sinds haar begin in 1949 zwak en inefficiënt was en bovendien bij velen de reputatie had sterke banden te hebben met het Franse kolonialisme. Dan, het land werd juist toen overspoeld door een stroom van 1 miljoen noordelijke vluchtelingen die in de jaren 54-55 gebruik maakte van de gelegenheid het arbeiders- en boerenparadijs van Ho Chi Minh te ontvluchten. Tussen haakjes zagen al eerder dat 3/4 van die vluchtelingen katholiek was. De gelovigen vluchtten doorgaans in georganiseerd parochieverband onder leiding van hun priester en bouwden in het zuiden vervolgens nieuwe dorpen met een nieuw kerkgebouw op. De Pax Christi-criticus, die we net hoorden klagen dat van de 300 dorpen er 267 voor katholieken bestemd waren, was het kennelijk ontgaan dat de grote meerderheid van de vluchtelingen uit het noorden katholiek was. Wat moeten we ons nog meer voorstellen bij het Vietnam van 1954? Een door de oorlog volkomen kapot gemaakte infrastructuur. Vele kapotte bruggen, wegen en telefoonlijnen. Vervolgens de overal wegtrekkende Franse zakenlui en consumenten die ook enorme gaten in de economie achterlieten. Maar vooral hopeloos leek het ontbreken van elke vorm van centraal gezag. Jam zag zich voor de bijna onmogelijke taak regeringsmacht en legitimiteit in een land in te zetten waar ieder centraal gezag ontbrak. Tijdens de onafhankelijkheidsoorlog was het zuiden met zijn enorme etnische en culturele diversiteit en met zijn lange traditie van verzet tegen iedere vorm van centraal bestuur een lappendeken geworden van met elkaar concurrerende partijen, facties en warlords. Hoe moet u zich die Zuid-Vietnamese lappendeken voorstellen? In de eerste plaats waren er de communisten. Hun sterkte in het zuiden was weliswaar niet te vergelijken met de communistische posities in het noorden, maar enkele provincies in de Mekong-delta werden wel degelijk door de Viet Minh overheerst. Uiteraard vormden zij een bedreiging voor de regering van Diem. Maar vooraleer baarde de doorgaande aanwezigheid van Franse troepen hem meer zorgen. Ook na de nederlaag bij Dien Bien Phu bleven de Franse commandanten in het zuiden nog beschikken over honderdduizenden manschappen. En hoewel de Franse publieke opinie het wel gezien had in Vietnam,
bleven koloniale krachten in Parijs en Saigon nog steeds streven naar het behoud van zoveel mogelijk macht en invloed. Anders dan in het toenmalige Nederlands-Indië bestond dat Franse leger overigens niet uit dienstplichtigen, maar uit vrijwilligers. Veel van die vrijwilligers waren Vietnamezen, op grote schaal aangevuld met mannen uit andere Franse koloniën, zoals bijvoorbeeld uit Marokko, Algerije, Tunesië en Senegal. Dat betrof grotendeels arme sloebers die helemaal niet zo vrijwillig, maar vaak onder dwang, in een voor hen volledig onbekend gebied terecht waren gekomen. En dan was er het officiële Zuid-Vietnamese leger. Het leger waar Diem formeel over kon beschikken, stond sinds de oprichting begin jaren 50 sterk onder invloed van de Fransen. Qua bevoorrading, logistiek, opleiding en bewapening was het niet alleen afhankelijk van de Amerikanen, maar ook van de Fransen. De opperbevelhebber, generaal Nguyen Van Hin, stond voor voortzetting van de warme banden met Frankrijk. De man had vroeger een opleiding genoten bij de Franse luchtmacht en beschikte zelfs over een Frans paspoort. Hij maakte er nooit een geheim van dat hij de regering Diem slechts een kort leven toewenste. Officieel beschikte Diem over het oppercommando, maar of dit leger zijn orders wel zou uitvoeren, daar hadden velen hun twijfels over. Diems eigen Zuid-Vietnamese leger stond dus onder leiding van een francofiele en hem niet gunstig gezinde officierengroep. En toch, Diem zou in de zomer van 1954 onmiddellijk getekend hebben bij het kruisje als het rijtje tegenstanders beperkt gebleven zouden zijn tot communisten, onverzoenlijke en hem vijandig gezinde koloniale machten en een francofiele legerleiding. Want dat waren lang niet zijn enige tegenstanders.

Na al die voor de pauze beschreven moeilijkheden, kreeg Jem ook nog te maken met een merkwaardige diversiteit aan regionaal opererende warlords. Die krijgsheren hadden tijdens de onafhankelijkheidsoorlog kleine of grotere enclaves gecreëerd in de Mekong-delta en elders. Enclaves waarin zij met behulp van eigen milities de lakens uitdeelden. De heren hadden het beurtelings aangelegd met de Fransen en met de Viet Minh, naar gelang het hun het beste uitkwam. Sommige van die groepen zijn we al in vroegere afleveringen tegengekomen. Daar was bijvoorbeeld de massaal aangehangen sekte van de Kaodaïsten. Massaal, in het midden van de jaren 30, telde deze pseudokerk 500.000 gelovigen. Zij was in 1919 opgericht door de Vietnamese bestuursambtenaar Cao Dai. Vandaar hun naam. Hun geloof was een vergaarbak van heiligen en geloofspunten uit het christendom, het boeddhisme, het Confucianisme, de islam, etc. Hun liturgie deed velen qua uiterlijke vorm aan de katholieke liturgie denken. Hun leider trad op als een soort pseudo-paus. De beweging had een duidelijk anticoloniaal karakter, dus waren tijdens de onafhankelijkheidsoorlog conflicten met de Franse overheid legio. Hun leider werd door de Fransen verbannen. Belangrijk voor mijn verhaal, sinds het begin van de onafhankelijkheidsoorlog beschikten zij over een eigen leger, dat aanvankelijk tegen de Fransen vocht. Maar in 1946 kwamen zij in conflict met de Viet Minh, wat weer resulteerde in een toenadering tot de Fransen. Hun door de Fransen verbannen leider mocht weer terugkeren. Over een tweede heterodoxe religieuze groep, die een massale aanhang had, kan men grofweg hetzelfde verhaal vertellen.

Dat was de Hoa Hao. In 1939 opgericht door een teenager die doorging voor de reïncarnatie van een 19e-eeuwse boeddhistische profeet. Deze jongeman begon zich in 1939 te manifesteren met orakels over een aanstaand einde van het Frans kolonialisme. Ook bij deze groep kwam het tijdens de onafhankelijkheidsoorlog tot een breuk met de Viet Minh, toen lokale Viet Minh-leiders hun profeet vermoorden. Ook de Hoa Hao pakteerde toen weer met de Fransen in ruil voor autonomie in hun gebieden. Toen Diem aan de macht kwam, waren er minstens 4 machtige krijgsheren die met een eigen legertje in de westelijke Mekong-delta de lakens uitdeelden in hun eigen staatjes. Eén van hen controleerde zelfs de rijsttoevoer naar Saigon. Nu zou u kunnen denken, dan zal regeringsleider Diem toch in ieder geval de hoofdstad Saigon stevig in handen hebben. Maar helaas, de stad was al jaren grotendeels in handen van de zogeheten Binh Nguyen, een machtig misdaadsyndicaat dat al sinds jaar en dag de onderwereld runde via nachtclubs en omvangrijke bordelen in de Chinese voorstad Cholon. Ook de Binh Nguyen werkte aanvankelijk met de Viet Minh samen in de strijd tegen de Fransen. Maar toen de communisten de leider van het syndicaat te machtig vonden, liep de hele bende over naar de Fransen. En dat gebeurde in ruil voor krachtige posities in de leiding van de gemeentelijke politie en het stadsbestuur. Toen Diem zijn intrek nam in het Norodom-paleis, spoedig omgedoopt in Onafhankelijkheidspaleis, werden grote delen van Saigon beheerst door dit criminele syndicaat. Berucht waren de gebeurtenissen een kleine 10 jaar eerder, in de nacht van 24 op 25 september 1945, toen bewapende leden van dit syndicaat een duurdere wijk van Saigon binnentrokken om hier onder Franse en Frans-Vietnamese inwoners een bloedbad aan te richten en vrouwen en kinderen als gijzelaars weg te voeren. Het zijn taferelen die erg doen denken aan soortgelijke gebeurtenissen in ons Indië in diezelfde tijd. Chaos dus alom. En dan spreken we nog maar niet over de regionale milities van enkele niet-communistische nationalistische groeperingen. Kortom, het Zuid-Vietnam waarvan Diem in 1954 nominaal de regeringsleider werd, vormde een lappendeken van gebiedjes waarover lokale krijgsheren en misdaadbendes heersten met behulp van eigen milities. Zuid-Vietnam was in een toestand van vrijwel geheel ontbrekend centraal gezag.

0: Ik geef u nog een snelle sfeertekening van het Saigon in augustus 1954. Ik doe dat aan de hand van een herinnering van de toenmalige Amerikaanse ambassadeur Donald Heath. Een maand eerder was het akkoord van Genève gesloten. En Jem was 2 maanden daarvoor tot minister-president benoemd. In die augustusmaand krioelde het in Saigon van allerlei Jem-vijandige samenzweerders. In de bronnen lezen we hoe de Amerikaanse ambassadeur uitgenodigd werd voor een cocktailparty op 26 augustus ten huize van de Fransman Jacques Raphael. De diplomaat en politicus Raphael had de leiding van verschillende geheime en officiële missies waarmee de Fransen zowel met Ho Chi Minh als met Diem de contacten probeerden te onderhouden. Raphael was een intrigant eerste klas die vooral in dienst van allerlei koloniale belangen stond. Later zou hij het nog schoppen tot vicepresident van de Franse Nationale Vergadering en tot ambassadeur in Ivoorkust. Ambassadeur Heath kwam er die augustusavond al snel achter dat hij terecht was gekomen in een bijeenkomst van allerlei soorten samenzweerders die Jem bepaald niet gunstig gezind waren. Onder de gasten bevonden zich enkele hooggeplaatste Fransen, hooggeplaatste Vietnamese militairen, waaronder de hoogste in rang, de Fransgezinde generaal Nguyen van Hin, die ik al eerder noemde. Maar ook de kerkleider van de Kaodaïsten liep er in vol ornaat rond. Het viel Heath op dat men tijdens deze party onbekommerd aan hem vroeg hoe de Amerikanen er tegenover zouden staan wanneer Jem afgezet zou worden. Heath hield zich op de vlakte, maar was erg onder de indruk van de aanwezigheid van zoveel Jem-vijandige figuren. Hij had er in die dagen al tevergeefs bij Jem op aangedrongen zijn regering te verbreden met wat krijgsheren en hoge officieren. Maar hij had geen goed argument kunnen vinden waarom het in een land met een autoritaire traditie beter zou zijn de macht te spreiden dan de macht te concentreren. Dit soort discussies zouden nog jarenlang doorgaan tussen Diem en allerlei soorten Amerikaanse beleidsmakers en ambassadeurs. De dag na de party informeerde ambassadeur Heath zijn regering dat Diem niet over veel steun in het land kon beschikken en trok alvast maar de conclusie dat het een goede zaak zou zijn wanneer, citaat, we onze ogen open zouden houden ten aanzien van een nieuwe leider. Dit was dus augustus 1954. Behalve in serieuze historische studies ben ik, beste luisteraar, vaak ook geïnteresseerd in andere vormen van historische beeldvorming. Romans, films, autobiografieën, etc. Een realistische literaire impressie van het Zuid-Vietnam dat Jem in 1954 aantrof, kunt u vinden in de roman die de katholieke Britse auteur Graham Greene in 1955 publiceerde onder de titel De Stille Amerikaan. Destijds een bestseller. Er zijn rond de 8 miljoen exemplaren van De Stille Amerikaan over de toonbank gegaan in de jaren erna. U kunt het boek in vertaling nog gemakkelijk voor een paar euro antiquarisch bemachtigen. Greene is ook bekend van boeken als Onze Man in Havana en De Derde Man. De Derde Man speelt zich af in het naoorlogse in 4 sectoren opgedeelde Wenen. Greene was bepaald geen kamergeleerde. Zo heeft hij ook voor de Britse geheime dienst gewerkt. Zijn boeken zijn geschreven in een modern, realistische stijl en bevatten vaak figuren die twijfelen aan zichzelf en die in een donkere wereld leven. Die twijfel gaat vaak ook over religieuze zaken. Vandaar dat zijn reputatie onder katholieke literatuurcritici in die tijd niet altijd onomstreden was. De roman De Stille Amerikaan lijkt zich in Vietnam gedurende de periode vlak voor 1954 af te spelen. Dat was de periode dat de Amerikanen al een steeds belangrijkere rol in Vietnam gingen spelen. Bijvoorbeeld door levering van militair materieel. Op de eerste bladzijde van het boek ziet de hoofdpersoon al enkele Amerikaanse vliegtuigjes uit een schip op de kade van Saigon afgeleverd worden. Hoofdpersoon is het alter ego van de schrijver, de Britse journalist Thomas Fowler, oorlogscorrespondent voor de London Times. Heel treffend wordt in het boek de broeierige sfeer van Saigon weergegeven. De Amerikaanse jongeman Alden Pyle speelt daar een schimmige hoofdrol in. De liefdesperikelen van beide heren zal ik u schenken. In de roman bezoeken we met de hoofdrolspelers nachtclubs en bordelen die door het misdaadsyndicaat Binh Nguyen in Saigon gerund worden. Over het grootste bordeel schrijft Queen: in de geweldige binnenhof, die open onder de hemel lag, was het juist rustuur. Honderden meisjes lagen op het gras of zaten op hun hurken met elkaar te praten. Voor de hokjes rondom het middenplein waren de gordijnen weggetrokken. Er waren strubbelingen in Golon. De troepen moesten in de kazerne blijven en er was niets te doen. De zondag van het lichaam. Maar ook beleven we in de roman hoe de noordelijke bisschopstad Phat Diem belegerd wordt door de Viet Minh en hoe de gehele bevolking haar toevlucht zoekt in en rond de kathedraal. Over een van de stadskanalen schrijft Queen: het kanaal was vol lijken. Als ik er nu aan terugdenk, herinnert me het me aan een hutspot met te veel vlees. De lijken lagen over elkaar heen. Eén hoofd, grijs als een zeehond en naamloos als een veroordeelde met een geschoren schedel, stak uit het water omhoog als een boei. Ook bezoeken we het hoofdkwartier van de sekte van de Kaodaïsten. En we maken mee hoe de Viet Minh 's nachts nog delen van de Mekong-delta beheerst. Kortom, veel van wat ik u eerder vertelde over het Vietnam van die dagen, vooral het Zuid-Vietnam van die dagen, komt in deze roman ter sprake. Het boek werd in 1958 verfilmd met John Wayne in de hoofdrol. In die filmversie van 1958 werden alle Amerika-kritische elementen, die in het boek van Queen wel degelijk een rol spelen, weggezuiverd. Veel later, in 2002, werd het boek opnieuw verfilmd en deze filmversie doet veel meer recht aan het oorspronkelijke boek. Die film kan ik u zeer aanraden. De jonge Amerikaanse idealist Alden Pyle zien we optreden in een wereld die hij nauwelijks lijkt te begrijpen. Wij, met onze kennis van nu, kunnen in zijn naïeve denken en handelen al gemakkelijk de voortekenen lezen van de latere Amerikaanse catastrofe. Let wel, met onze kennis van nu. Maar de katholieke romanschrijver Queen publiceerde zijn De Stille Amerikaan al in 1955. Beste luisteraar, we zijn aan het eind van deze aflevering gekomen. In de volgende aflevering zullen we zien hoe minister-president Diem de bijna hopeloze toestand waarin Zuid-Vietnam verkeerde te lijf is gegaan. Ik dank u weer voor uw gewaardeerde aandacht.
1: U hebt geluisterd naar De Ladder van Jacob door Theo Parlevliet.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op zondag, de 27e zondag door het jaar, luidt de tekst van de introïtus: aan uw macht, Heer, is alles onderworpen. En niemand kan uw wil weerstaan. Want gij hebt alles geschapen, hemel en aarde met al wat het uitspansel bevat. Gij zijt de Heer van het heelal. Op zondag laten we het werk wat los. Laten we onszelf los. We maken ons ervan bewust dat wij kinderen zijn van God. God is de Heer. Niemand kan hem weerstaan. Tenminste, uiteindelijk. En wie hem weerstaat, wordt tenslotte ingehaald door zijn liefde. Een liefde tot het uiterste. Een liefde die doorgaat. Zijn liefde zegeviert. Als de mensen het ergst hebben gedaan, de Zoon van God vermoorden, zoals Jezus zijn vijanden in de parabel die we beluisteren in het evangelie voorhoudt, dat is de erfgenaam, vooruit laten we hem vermoorden. Ze grepen hem vast en wierpen hem de wijngaard uit en doden hem. Maar de Vader gaat door. Jezus gaat door. Door de dood heen. En nu staat hij levend hier in ons midden. Om ons te sterken in ons geloof. Niets kan ons weerhouden van zijn liefde. Wat de mensen ons ook aandoen. Wat wij zelf God aandoen. In die onweerstaanbare liefde zijn wij gedoopt, ondergedompeld in dat liefdevolle sterven van Jezus en opgewekt door de liefdevolle hand van de Vader. Ik lees hier voor uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. In die tijd sprak Jezus tot de hoge priesters en de oudsten van het volk: luistert naar deze gelijkenis. Er was eens een landeigenaar die een wijngaard aanlegde. Hij zette er een heining omheen, hakte een wijnpers erin uit en bouwde een wachttoren. Daarom verpacht hij hem aan wijnbouwers en vertrok naar den vreemde. Toen de tijd van de oogst gekomen was, zond hij zijn dienaren naar de wijnbouwers om de opbrengst in ontvangst te nemen. Maar de wijnbouwers grepen zijn dienaren vast. Zij mishandelden de een, doden de ander en stenigden een derde. Daarop zond hij andere dienaren, talrijker dan de eerste, maar zij behandelden hen op dezelfde manier. Ten slotte stuurde hij zijn zoon naar hen toe, in de veronderstelling dat zij zijn zoon wel zouden ontzien. Maar toen de wijnbouwers de zoon zagen, zeiden ze onder elkaar: dat is de erfgenaam. Vooruit laten we hem vermoorden en ons zijn erfenis toe-eigenen. Ze grepen hem vast, wierpen hem de wijngaard uit en doden hem. Nu de eigenaar van de wijngaard komt, wat zal hij dan wel met die wijnbouwers doen? Zij antwoorden hem: hij zal die misdadigers een ellendige dood doen sterven. En zijn wijngaard zal hij aan andere wijnbouwers verpachten, die hem de opbrengst op de vastgestelde tijd zullen afdragen. Toen sprak Jezus tot hem: hebt gij nooit in de schrift gelezen, de steen die de bouwlieden hebben afgekeurd, is juist de hoeksteen geworden? Op last van de Heer is dat gebeurd, en het is wonderbaar in onze ogen. Daarom zeg ik u, het Rijk God zal u ontnomen worden en gegeven aan een volk dat wel de vruchten daarvan opbrengt. Dit is het woord van God. Eerst de geest wat laten rusten bij hem die mij onvoorwaardelijk lief heeft, op het uitzinnige af. Aangekomen bij de plaats van het gebed, even stil blijven staan, de blik omhoog. Hij ziet me en verwerpt me niet, zelfs niet als ik hem wel zou verwerpen. Een gebaar maken van eerbied, me klein maken ten opzichte van hem, want wonderbaar is zijn liefde voor mij. Ik neem de houding van het gebed aan, liggend, zittend of geknield, die houding die mij helpt open te komen voor zijn goedheid en voor mijn slechtheid. Ik vraag het als een genade, dat mijn hele leven gedragen mag worden
door deze gesteltenis dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. Nu naderen we behoedzaam het grootste geheim van God zelf mededeling aan ons, Jezus, in wie de Vader zich geheel en al heeft uitgesproken. We ontmoeten vandaag Jezus op het moment van zijn geschiedenis, waarop hij in onmiddellijke confrontatie treedt met de leiders van het volk die hem zullen gaan verwerpen. Die verwerping is in deze parabel onmiddellijk aan de orde. Die geschiedenis van de verwerping is een constante in het Oude Verbond, in Jezus' leven, in het leven van de kerk en ook in mijn eigen leven. Ik lever hem over en zelf word ik ook overgeleverd. Op talloze manieren, in het mens zijn, cultuur, lotgevallen, in mijn zelfgave aan anderen. Om afdwalen te voorkomen is het goed dat mijn ogen op een bepaalde plaats blijven rusten, bijvoorbeeld op Jezus aan het kruis, een situatie van verwerping van een heel volk dat momenteel gekruisigd wordt. Het geheim is zo boven mijn natuur verheven dat ik niet kan beginnen voordat ik de bijzondere genade gevraagd heb van een innerlijke kennis van Christus onze Heer als de steen die de bouwlieden hebben afgekeurd en die juist de hoeksteen is geworden. Wonderbaar is dat in onze ogen. Dit onttrekt zich ten ene male aan ons begrip, tenzij we door God verlicht worden. De overweging. Het evangelie is het evangelie van de barmhartigheid. God laat zich door het kwaad van de mensen niet afbrengen van zijn verbond. Dat verbond is een tweezijdig verdrag, God die het verbond sluit met de verbondspartner en de mensen die de verbondsbepalingen nakomen en het leven daarna inrichten. Maar de mensen schenden het verbond, ze houden er zich niet aan, en dit niet één keer, maar keer op keer. Mensen die het verbond onderhouden, mensen voor wie God alles is, mensen die God zoeken, zijn uitzonderingen. Maar God gaat door. Hij neemt zelf de boete op zich. De boete die staat op het niet nakomen van ons verbond. Hij gaat door. Dat is de grote lijn van de geschiedenis van God met de mensen. In de parabel vertelt Jezus hoe het in concreto verlopen is. De wijnbouwers geven zijn dienaren vast. Zij mishandelden de een, doden de ander en stenigden een derde. Maar God gaat door. En daarop stond hij andere dienaren talrijker dan de eerste, maar zij behandelden hen op dezelfde manier. Maar God laat zich niet uit het veld slaan. God gaat door. Toen stuurde hij zijn eigen zoon naar hen toe. En nu weten we dat we in het Nieuwe Testament aangekomen zijn. Maar het gaat de zoon niet beter. Ze grepen hem vast, wierpen hem de wijngaard uit en doden hem. Dan zult u wel denken, ja, maar is de maat dan niet vol? Ja, in het denken van de mensen is de maat vol. Jezus vraagt aan hoge priesters en oudsten van het volk, wanneer nu de eigenaar van de wijngaard komt, wat zal hij dan wel met die wijnbouwers doen? En we krijgen dan uit de eigen mond van mensen wat volgens de logica van de mensen God moet doen met mensen die op deze extreme manier het verbond met God hebben geschonden. Hij zal die misdadigers een ellendige dood doen sterven en zijn wijngaard zal hij aan andere wijnbouwers verpachten die hem de opbrengst op de vastgestelde tijd zullen afdragen. Ja, dat krijg je wanneer mensen het laatste woord hebben. Maar Jezus zal bij hun antwoord wel met zijn hoofd geschud hebben, zo van, weten jullie dan echt niks beters? Is dat jullie hoogste wijsheid? Weten jullie dan niets beters dan, zoals jij mij, zo ik jou? De hulpeloosheid van de macht.
Maar de dwaasheid van God is wijzer dan de wijsheid van de mensen. God gaat door. Hebt ge nooit in de schrift gelezen, de steen die de bouwlieden hebben afgekeurd, is juist de hoeksteen geworden? De maat van het kwaad is nooit vol, omdat de maat van Gods goedheid nooit vol is. Want zelfs aan het einde van deze treurige parabel staat, het rijk God zal u ontnomen worden, dat is de straf, maar het zal gegeven worden aan een volk dat wel de vruchten daarvan opbrengt. God gaat door. God gaat door. Hoe de omstandigheden ook zijn en hoe de mensen zich ook gedragen. Wij leven in een wondere wereld. Een wereld van welvaart zoals er nog nooit tevoren is geweest. Maar de welvaart van het noorden heeft de ellende van het zuiden voortgebracht. Mensen lezen de krant, kijken naar de tv en krijgen een weerzin van al het kwaad dat zich dag in dag uit over hen heen stort. Ze krijgen er genoeg van. Maar God krijgt er nooit genoeg van. Hij is ermee begonnen, hij gaat ermee door. Weten we dat zeker? Ja, we weten dat zeker. Want het ergste, de moord op de Zoon van God, waarop de mensen alleen maar hetzelfde ergste kunnen bedenken als reactie, God ging door. Hij heeft zijn Zoon in het gelijk gesteld. En wie zijn dood vieren, zijn bloed drinken, krijgen vergiffenis van hun zonden. Aan het einde ritme vertragen om op de diepte van het gebed van de hartelijke omgang met God, maar meer nog van God met mij te eindigen. Een goed middel is gesprekken voeren met Jezus, hartelijk als vrienden onder elkaar, vertrouwvol, en dan mij door Jezus naar zijn Vader laten leiden, zoals de Vader zijn Zoon naar ons toe leidde. Bij de Vader mijn hart uitstorten, dank u wel zeggen voor zijn liefde en voor het onderpand van zijn liefde, zijn eigen Zoon en een onze Vader bidden.

Overwegen wij een kort moment in stilte deze dag. Ik belijd, voor de Almachtige God en voor u allen, dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maria, altijd Maagd, alle engelen en heiligen, en uw broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen.

0: woord.
1: Wees mij genadig, Heer, en verhoor mijn gebed. Als ik u roep, geef mij antwoord. God, die mij recht verschaft.
0: Gij, die mij redt uit verdrukking. Wees mij genadig, verhoor mijn gebed.
1: Vrienden, hoe lang blijft uw hart nog gesloten?

0: hoe lang blijft uw hart nog gesloten? Hecht gij aan voosheid en zoekt gij bedrog?
1: Zie hoe de Heer zijn getrouwen begunstigt. Altijd luistert hij als ik hem roep.
0: Vreest hem en hoedt u voor zonde, wat ge bedenkt in doorwaakte nachten? Spreekt het niet uit.
1: Offert uw gaven met zuiver geweten. Stelt uw vertrouwen op God.
0: Als velen zeggen, wie geeft ons hoop? Toon ons dan, Heer, het licht van uw aanschijn.
1: Gij hebt mijn hart met vreugde vervuld. Meer dan een rijke oogst mij kan geven.
0: Als ik mij neerleg, slaap ik in vrede. Gij, Heer, alleen geeft mij veilige rust.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Wees mij genadig, Heer, en verhoor mijn gebed. Brengt aan de Heer uw lof als de duisternis valt. Komt de Heer nu loven, gij dienaars van de Heer.
1: Die staat in de tempel des Heren. Wanneer de duisternis valt,
0: strek naar het heiligdom uit uw handen. En brengt aan de Heer uw lof.
1: Uit Sion zegene u de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Brengt aan de Heer uw lof als de duisternis valt.
1: Luister, Israël, de Heer is onze God, de Heer alleen. Gij moet de Heer uw God beminnen met heel uw hart, met heel uw ziel en met al uw krachten. De geboden die ik u heden voorschrijf, moet ge in uw hart prenten. Ge moet er met uw kinderen telkens opnieuw over spreken, wanneer ge thuis zijt en onderweg, als ge slapen gaat en opstaat.
0: In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest.

0: zijn geest.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest.

Laat ons bidden. Heer, wees met ons deze nacht en laat ons morgen door uw kracht weer opstaan om met vreugde de verrijzenis te gedenken van Christus, uw Zoon, die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer. Amen.

Een dorpspastoor maakt heel wat mee. Chronieken uit de parochie zijn korte, soms ontroerende en dan weer wonderlijke verhalen van pastoor Andy Penne over zijn belevenissen in de parochie. Met altijd een wijze les of gelovige kwinkslag.

0: Misschien hebt u het verhaal van Captain al eens zien passeren op Facebook. Het is zo'n verhaal waarvan je eerst denkt, amai, en daarna toch even stil wordt. Captain was een hond die, volgens het verhaal, 6 jaar lang iedere nacht op het graf van zijn baasje sliep. Zijn baasje, Miguel Guzman, overleed in 2006. En kort na de begrafenis verdween Captain. De familie zocht overal. Ze vroegen rond, plaatsten berichten en hoopten hem terug te vinden. Maar niemand wist waar de hond gebleven was. Tot mensen die 's avonds laat op de begraafplaats kwamen, op een dag een hond zagen liggen op een graf. Het was Captain. De beheerder van de begraafplaats verwittigde de familie. Ze kwamen hem ophalen en namen hem mee naar huis. Heel begrijpelijk natuurlijk. Alleen had Captain daar blijkbaar een andere mening over. Iedere avond huilde hij, krabde hij aan de deur en wilde hij naar buiten. En iedere ochtend kwam hij terug. Uiteindelijk ontdekte men wat er gebeurde. Iedere avond legde Captain helemaal alleen ongeveer 5 kilometer af terug naar de begraafplaats. En daar ging hij naar het graf van zijn baasje. En naar verluid was hij daar telkens rond 6 uur 's avonds. De beheerder wachtte zelfs met het sluiten van de poort tot Captain binnen was. Daar bracht hij de nacht door. En de volgende ochtend, wanneer de begraafplaats weer openging, vertrok hij opnieuw. Dag na dag, nacht na nacht, jarenlang. Nu moeten we natuurlijk een beetje voorzichtig zijn met zo'n verhaal. We weten niet wat er precies in het hoofd van Captain omging. We kunnen een hond niet zomaar menselijke gedachten en gevoelens toeschrijven. Maar toegegeven, het verhaal raakt wel. Want trouw, dat begrijpen wij mensen maar al te goed. Wij verlangen ernaar dat iemand ons niet vergeet. Dat iemand bij ons blijft wanneer het moeilijk wordt. Dat iemand trouw blijft, ook wanneer we elkaar niet meer kunnen zien. En misschien is dat wel een van de redenen waarom het verhaal van Captain zoveel mensen raakt. Ook dieren behoren tot Gods schepping. Voor ons als christenen is de schepping nooit zomaar een verzameling dingen die toevallig rondom ons ontstaan. In het boek Genesis lezen we hoe God de mensen, de vissen in de zee, de vogels in de lucht en de dieren op het land schept. En telkens klinkt die mooie Bijbelse gedachte, God zag dat het goed was. Ook dieren zijn dus schepselen van God. Een hond is niet zomaar een hond, een kat is niet zomaar een kat, een vogel is niet zomaar een vogel. Het zijn levende schepselen die deel uitmaken van Gods schepping. En daar mogen we best eens bij stilstaan. Zeker rond Werelddierendag. Morgen vieren veel mensen Werelddierendag. De catechismus van de katholieke kerk leert ons dat dieren schepselen van God zijn en dat wij hun respect verschuldigd zijn. De mens heeft binnen de schepping een bijzondere plaats. Wij zijn geschapen naar Gods beeld, maar dat betekent niet dat wij de baas mogen spelen alsof de rest van de schepping van ons is. Integendeel, wie iets van God toevertrouwd krijgt, krijgt er meteen ook verantwoordelijkheid bij. En dat geldt dus ook voor dieren. Wij mogen dieren gebruiken voor voedsel, kleding, werk en andere menselijke noden. Maar we moeten onnodig lijden en wreedheid vermijden. Een dier pijn doen voor het plezier, daar is niks christelijks aan. En misschien mogen we daar met een kleine glimlach aan toevoegen. Wie ooit een hond heeft gehad, weet trouwens dat het soms niet helemaal duidelijk is wie er nu eigenlijk de baas is in huis. Maar alle gekheid op een stokje, christen zijn betekent ook dat we leren kijken met respect naar alles wat God geschapen heeft. Wat Captain ons kan leren, misschien kunnen we daarom bij het verhaal van Captain nog een stapje verder denken. Iedere avond ging hij terug naar hetzelfde graf. Steeds dezelfde weg, steeds dezelfde plaats, steeds opnieuw. En zonder Captain menselijke gedachten toe te schrijven, kan zijn verhaal ons toch een mooie vraag stellen. Hoe trouw zijn wij? Zijn we trouw aan de mensen die God op onze weg heeft geplaatst? Aan onze familie, aan onze vrienden, aan onze gemeenschap, aan mensen die misschien wat minder makkelijk zijn in de omgang? En misschien mogen we ons ook die andere vraag stellen. Zijn we trouw aan God? Want daar zit voor ons christenen misschien wel de mooiste boodschap van allemaal. Wij zijn soms trouw en soms ook niet. We beloven van alles en vergeten het even later alweer. We nemen ons voor om hier te bidden en ontdekken 3 dagen later dat we zelfs vergeten zijn waar onze rozenkrans ligt. Maar God is anders. God blijft trouw. Wanneer we verdwalen, blijft Hij ons zoeken. Wanneer we vallen, blijft Hij ons nabij. Wanneer we Hem vergeten, vergeet Hij ons niet. En wanneer ons aardse leven eindigt, houdt Gods liefde niet op. Een hond die terugkeert. En een God die blijft. Captain bleef volgens het verhaal al jarenlang terugkeren naar het graf van zijn baasje. We weten niet precies waarom. Maar misschien hoeft dat ook niet. Misschien mogen we gewoon even verwonderd zijn over zo'n verhaal. En ons tegelijk laten herinneren aan iets wat voor ons geloof wezenlijk is. Liefde en trouw hebben betekenis. En de bron van alle liefde en trouw is God zelf. Daarom mogen we op Werelddierendag niet alleen met verwondering naar dieren kijken, maar ook met dankbaarheid naar de hele schepping. Wanneer we een hond zien, een kat, een paard, een vogel of welk dier dan ook, mogen we ook even denken, dit is ook een schepsel van God. En misschien zelfs met een heel eenvoudig gebed. Dank u God voor uw schepping. Dank u voor de dieren die ons vreugde, gezelschap en verwondering geven. Leer ons goed zorg te dragen voor wat u ons hebt toevertrouwd. Want uiteindelijk wijzen de mooie dingen van de schepping naar de schepper. En misschien is dat wel de mooiste gedachte waarmee we dit verhaal van Captain kunnen afsluiten. Captain bleef jarenlang waken bij het graf van zijn baasje. Maar wij mogen geloven dat God over ieder van ons waakt. Niet alleen vandaag, niet alleen zolang wij leven, maar met een liefde die sterker is dan de dood. Een liefde die blijft. En dat is misschien wel de trouw waarnaar ieder mensenhart ten diepste verlangt.
1: U hebt geluisterd naar pastoor Andy Penne, die in Kronieken uit de parochie verhaalt over zijn belevenissen in de parochie.

Radio Maria weet zich geroepen de blijde boodschap aan iedereen aan te bieden. Te delen in de zorgen en vreugde van de luisteraars. En een metgezel te zijn voor wie naar God verlangt. Priester-directeur Pieter Zimmerman geeft komend uur ruim aandacht aan deze missionaire opdracht. Door in gesprek te gaan met luisteraars, vrijwilligers en medewerkers.

0: Ja, goedemorgen beste luisteraars. Van harte welkom bij een nieuwe uitzending van In Gesprek Met. De eerste uitzending na de zomer. We hebben natuurlijk een paar weken ons zomerreces gehad. En we komen op een hele bijzondere manier vandaag terug. Want ik heb namelijk een bijzondere gast hier tegenover mij zitten. De afspraak is al een tijdje geleden gemaakt. En ik ben blij dat je hem nog in je agenda had staan. Van harte welkom broeder Joachim Oude-Vrielink.
1: Ja, goedemorgen. Dankjewel. Fijn dat ik hier mag zijn.
0: Ja. Ja, het kan zijn dat uw stem al bij de luisteraars een beetje bekend is. U hebt hier onlangs ook de mis gecelebreerd. Hè? En dat was een bijzondere mis. Die werd gezongen. En ook nog eens in het Latijn. Daar hebben we heel wat reacties op gekregen. We gaan daar dadelijk ook even over praten. Waarom doet u dat? Hè? Want dat is toch wel apart, hè? Voor sommige mensen. Maar eerst even wat over uzelf. Broeder Joachim Oude-Vrielink, een Franciscaan. Hè? Ik kan jou hier zien, de luisteraars kunnen dat niet. Maar ik zie dat je hier in een bruine pij zit. Hè? Mm-hmm. Mooie naam, Joachim Oude-Vrielink. Waar komt u vandaan?
1: Ik ben geboren en getogen in Twente. En dus mijn achternaam is ook een echt typisch Twentse naam. En mijn voornaam Joachim is... Dat heb ik gekregen van mijn ouders. Dus dat is geen kloosternaam. Maar het is wel wat bijzondere naam natuurlijk. Maar ik geloof dat het er ook wel mee te maken heeft... dat mijn zuster die voor mij komt, die heet Anne... Ja, dus we hebben een Anne en Joachim in de familie.
0: Oh, dat is mooi bedacht, ja. Ja. Ja. Joachim natuurlijk de vader van Maria, hè? Dat is een belangrijk man in het evangelie. U zegt Joachim is de naam die mijn ouders hebben gegeven. Is dat gebruikelijk bij Franciscanen, dat ze niet een kloosternaam krijgen?
1: Ik denk dat het in Nederland is het wat ongebruikelijk geworden om een kloosternaam te nemen. In het buitenland is het, wordt het vaak nog wel gedaan. En dat kan, zeg maar, bij ons in Nederland en Vlaanderen kan het wel. Maar je moet er wel een goed argument bij hebben. Je moet wel kunnen zeggen van die naam en die verbinding bijvoorbeeld met deze heilige of met deze gebeurtenis. Ja. En daarom is het belangrijk voor mij om die naam te dragen.
0: Ja, dus u hebt eigenlijk geluk dat uw eigen persoonlijke naam die u van uw ouders hebt gekregen ook goed past als kloosternaam. Hebt u ook een bijzondere devotie tot deze heilige Joachim?
1: Nee, eigenlijk niet. Of tenminste, ja, kijk, ik vind natuurlijk 26 juli is natuurlijk wel een interessante dag voor mij. En ik kijk als ik natuurlijk bijvoorbeeld een oud missaal of een oud brevier zie. Of iets van een liturgische boeken van de andere orde. Dan kijk ik natuurlijk graag hoe zij dat feest vieren. Maar het is niet zo dat ik daar een bijzondere devotie voor heb.
0: Nee. Dus geboren, getogen in Twente. Ook opgegroeid in een katholiek gezin?
1: Ja, dat is een heel typisch katholiek gezin. Elke zondag naar de kerk. En van de boerderij, dat is ook wel heel belangrijk. Tenminste, dat heb ik ook wel gemerkt in de loop van mijn theologische studie... dat dat heel belangrijk is geweest. Dat is heel vormend voor hoe je in de wereld staat.
0: Waarom? Hoe werkt dat?
1: Nou, omdat je dan heel erg gewend bent om mee te leven met de seizoenen. Hoe dingen komen en gaan. Leven komt, het leven gaat. En dan zie je dan ook weer terug in de kerk. Dus ik heb als kind heb ik heel veel uitvaten gediend. Dat heb ik altijd heel graag gedaan. Ik vond eigenlijk alleen de eerste keer... Dan vroeg ik me af van, goh, hoe moet ik me nou gedragen? Hoe is de stemming? Maar ik heb zeker achteraf en ook zeker toen ik ook bijvoorbeeld diaken was. Toen mocht ik assisteren bij de uitvaart van een belangrijke medebroeder van me. Toen heb ik wel gemerkt van, goh, wat ik eigenlijk nu doe als diaken... is hetzelfde als wat ik als kind deed. Maar dan op een wat hoger niveau. Hmm. En het zijn natuurlijk wel andere dingen. Maar ik heb zeker achteraf kon ik zeggen van, nou... dat misdienaar zijn en later ook acolyet op de middelbare school. Dat is ook wel vormend, hè? Dus ook omdat je dan bezig bent dus om samen met mensen te vieren, maar ook om dat op een mooie manier gestalte te geven, hè? Zodat dat de priester zo zijn handelingen goed kan doen en dat het ook mooi uitziet, wat natuurlijk ook helpt voor het gebed en voor het samen vieren.
0: Ja, dus je hebt ook altijd wel een liefde gehad voor de liturgie van de kerk.
1: Ja, eigenlijk wel, ja. Ik was ook altijd wel bezig als kind, als misdienaar, om te zeggen wat anderen moesten doen.
0: Ja, ja. Ja. U las ook de boeken die daarbij hoorden, om te weten wat er zoal gebruikelijk is in de kerk?
1: Nee, die waren niet beschikbaar bij ons.
0: Nee, oké. Ja, je hoort vaker, hè? Ik weet niet precies hoe oud u bent, maar ik vermoed dat wij misschien niet helemaal van dezelfde leeftijd zijn, maar dat het niet heel veel zal schelen. Je hoort vaak van onze generatie dat er een periode is geweest dat de kerk even wat minder was. U zegt, u zat op de middelbare school, daar ook nog steeds acolyet. Hebt u dat ook meegemaakt of bent u altijd kerkbetrokken geweest?
1: Het is wel inderdaad wel wat minder geweest. Hè? Dus ik heb als kind bijvoorbeeld, dat is wel interessant om te vertellen. Heb ik ook wel gezegd toen ik een jaar of 10 was, ik wil pastoor worden. Priesterwijding dus in mijn geboortedorp was, er stonden dus mijn klasgenoten van de lagere school, die stonden eigenlijk er niet van te kijken. Nee, die zeiden van, ja, dat heb je altijd al gezegd. En dat is ook op zich wel heel aardig. Maar inderdaad, dus er was ook wel een cultuur zo van, naar de kerk, dat doe je toch eigenlijk niet. Of dan ga je nog naar de kerk. Of een beetje zoals een wat neerbuigende cultuur of sfeer daaromheen. Dus dat is misschien ook wel deels de reden geweest om misschien niet naar om niet naar een seminarie of theologie te gaan studeren naar de middelbare school. Als er misschien de cultuur anders was geweest, dan had het wellicht voor mij ook wel anders gelopen.
0: Ja. Bent u gaan studeren naar de middelbare school? Iets anders dan theologie?
1: Ja, dus ik heb eerst hoger laboratoriumonderwijs gedaan in Enschede. Dus ik ben opgeleid om experimenten te doen op een laboratorium. Dus ik kan met DNA en eiwitten werken.
0: Oh, en komt dat nu nog van pas in uw priesterschap? Of zijn dat toch totaal verschillende werelden?
1: Nee, eigenlijk niet. Dus dat, en ik volg de medische wetenschap ook niet. Maar ik ben ook nooit, in die tijd was ik zelf ook nooit onderzoeker. Dus dat is ook wat anders. Hè? Dus ik ben altijd, in een meer assisterende rol. Hè? Dus om experimenten te doen. En je denkt dan natuurlijk wel mee. Maar het is niet zo dat je dan echt inhoudelijk met de experimenten bezig bent.
0: Nee, dus als kind zagen klasgenootjes al dat u misschien toch wel ooit pastoor zou worden. U zei dat zelf ook, ik wil pastoor worden, 10 jaar oud.
1: Ja.
0: Na de middelbare school toch een hele andere richting uitgegaan. En toch zijn die twee wegen weer bij elkaar gekomen. Hoe is dat dan gegaan? U bent toch weer thuis gekomen bij God en bij de kerk.
1: Ja, zeer zeker. Nee, dat had te maken. Dus, ik ben heel jong afgestudeerd. Ik was 21 toen ik afgestudeerd was. Dus ik heb alles gewoon nominaal gedaan, zoals dat heet. En toen woonde ik in Leiden. Want daar werkte ik ook, op het LUMC. Dan ging ik op zondagochtend. Dus dan was het dan, dan heb je toch een vrije dag. Dus dan ging ik dan wel naar de Eucharistieviering. En ik kwam in Leiden, dan in de Hartenbrugkerk. Want ik woonde in diezelfde straat, dus in de binnenstad van Leiden. Dat was ook wel een heel vertrouwde omgeving. En je kunt zeggen, dus ik zeg ook wel graag, een slechte reden, dat kan goed genoeg zijn. Maar als je toch niks beters te doen hebt op zondagochtend, waarom zou je dan niet naar de kerk gaan?
0: Ja.
1: Maar wat mij eigenlijk wel, wat toen eigenlijk wel het meest binnenkwam, dat was toch eigenlijk wel de Gregoriaanse zang. En dat klinkt misschien een beetje als, dat zeg je nu omdat het goed uitkomt. Maar het is, het was een heel vertrouwd geluid. Ook de vaste gezangen van het Kyrie en het Gloria en zo.
0: Kende u dat ook uit de jeugd?
1: En dat laat ook wel. Dat is voor mij ook wel een bewijs van. Nee, dat muziek, dat is iets heel elementairs. Dat zit heel diep. En toen ben ik ook vrijwilliger geworden daar in die kerk. Heb ik onder andere. En dat zijn met de misdienaars begeleiden en dergelijke. En ook eerste communievoorbereiding gedaan. Dat heb ik ook wel vaak gedacht van ja, moet ik niet iets actief worden of echt iets met de kerk doen en me er meer aan binden. Dus ik ben toen op vanaf 2004 ook dan wel regelmatig retraites gaan doen. Of tenminste sowieso één keer per jaar, maar dan wel bijvoorbeeld een week lang. De eerste keer dat was in West-Vleteren, dat was in België. Omdat de Franciscaan die eens in de maand voorging in de Hartenbrug, die ging daar ook wel eens heen en die vertelde daarover. En dacht van, nou dan moet ik ook maar eens kijken hoe dat is. En later ben ik ook nog wel naar andere kloosters gegaan en dan wel trappistenkloosters. En ik heb wel gedacht, ja, moet ik daar dan intreden? Maar het leek me toch ook wel heel, heel radicaal. Ja, dus dat je alles op één kaart zet. Ook zeg maar kiezen voor één huis. En daar alles doen. En je hele dag ook wijden aan gebed. Ik heb ook al gedacht, ja, moet ik dan wereldheer worden? Net als mijn oom. Maar dacht ik van, ja, maar ik ben niet zo pastoraal aangelegd. Dus ik ben daar vrij lang mee bezig geweest. En uiteindelijk in 2014 ben ik dan postulant geworden bij de Franciscanen. En eigenlijk heeft dat er ook wel mee te maken. Hè? Dus dan kun je natuurlijk afvragen, ja, waarom kies je dan voor de Franciscanen? Dat was niet in eerste. In mijn eerste liefde is niet de heilige Franciscus. En ik heb er ook niks tegen hoor. Maar,
0: dat is toch fijn. Als Franciscaan. Ja.
1: Ja, inderdaad, ja. Nee, want je kunt er ook niet omheen natuurlijk. Nee, maar wat mij heel erg trof, dat was toch ook wel. Dat was een broederschap. Nee, dus een religieuze bedding. Ja, dus als ik dan zeg, of als ik bij mezelf afvraag wie ben ik, dan zeg ik, nou, ik ben een religieus mens. En dan wil ik, ten volle gestalte geven. En ik had toen de indruk, nou, dat kan bij de Franciscanen, kan ik dat goed. Ja. Er zijn mensen die zijn goed opgeleid en die hebben allemaal degelijke theologische opleiding gehad. En er zijn ook mogelijkheden om allerlei werkzaamheden te doen. En ik denk van, nou, dat past een type als ik. Dat kunnen ze er ook wel bij hebben.
0: Ja, dat overleven ze. Ja. Ik had een vraag. U noemt uzelf broeder Joachim. Hè? Zoals dat bij jullie in het klooster gaat. Je hoort vaak in congregaties dat wanneer je priester bent, je pater wordt genoemd. Is dat een bewuste keuze dat jullie de naam broeder blijven gebruiken? Hoe zit dat?
1: Nou ja, dus. Ja, dus in principe, dat heeft, in zekere zin wel. Dus ik mag me ook wel pater noemen. Ik mag mezelf ook voorstellen als pater Joachim.
0: Okay.
1: Of als pater Oude Vrielink.
0: Ja.
1: Maar je kunt ook zeggen, dat schept misschien ook wel wat afstand. Maar je kunt het ook op zo'n manier uitleggen. Dus in eerste instantie, als je intreedt, dan treed je in om zeg maar Franciscaan te zijn. Mijn eerste roeping is in zekere zin dus geen pater of priester zijn. Nee, nu is dat misschien in mijn geval misschien niet helemaal waar, omdat het voor mij ook wel met elkaar te maken heeft hoor. Maar het is ook goed om elkaar zijn broeders te noemen.
0: Ik was daar benieuwd naar of dat misschien een hele bewuste keuze is. Maar het kan dus eventueel ook pater zijn. Hè? Het is maar net, ja. U zei net, de heilige Franciscus is niet per se mijn eerste liefde. Dan ben ik wel benieuwd wie dan wel uw eerste liefde is van die heilige.
1: Oh, ja, dat is een interessante vraag. Ja, mijn heilige devotie is heel slecht ontwikkeld. Maar dat heeft misschien ook wel met onze tijdgeest te maken. Ik denk,
0: er is niet één heilige die er wat meer uitspringt. Joachim is het niet. Franciscus is het ook niet. Zover zijn we al. Ja.
1: Dan zou het misschien de heilige Vitus zijn. Maar het heeft eigenlijk meer te maken dat ik Saint Vitus een heel goede band vind.
0: Maar dat slechte reden kan goed genoeg zijn. Diep geworteld argument, ja. Oké. Het zegt mij overigens niks, de band, maar u bent katholiek van huis uit. Hè? En heilige devotie is toch altijd wel, hè, als je dat aan een protestant vraagt, die heeft daar zijn vraagtekens bij. Wat zijn voor u wel inspiratiebronnen, om het zo te noemen? Dus u zegt, ja, ik ga niet zo gauw naar de heilige toe, maar hoe wel? Hoe komt u bij God?
1: Ja, dat is toch ook wel via het gezongen officie en ook via de eucharistie. Dat is voor mij heel belangrijk. Dus in die zin ben ik vrij eenvoudig, ook van de formuliergebeden. De vrije gebeden zijn bij mij ook vrij slecht ontwikkeld, ja. Ja.
0: Ja. Nou hebben we gelukkig een enorme rijke schat aan vaste gebeden. Hè? Dus het is ook niet zo dat je dan alleen Onze Vaders en Wees Gegroeten bidt, uiteraard. U bent daar ook behoorlijk in thuis. We gaan daar dadelijk wat meer over praten. Dat is ook de reden dat u binnenkort vaker te horen zult zijn op Radio Maria. U gaat het programma Musica Sacra overnemen. Hè? Of in ieder geval u met nog enkele andere referenten waarschijnlijk. U zingt zelf ook regelmatig de Eucharistie, het officie. Ik wil daar eens wat meer over gaan praten van wat is daar nou die waarde van? Hè? Dus sommige mensen die zien dat toch vooral als iets van vroeger. Hè? Een soort museumstuk wat we af en toe nog tevoorschijn halen. Maar u ziet het als een levend gegeven, begrijp ik.
1: Ja.
0: Ja. Daar wil ik dadelijk wat meer over gaan praten. Maar we gaan eerst even luisteren naar Gregoriaanse gezangen. Want dat hebt u zelf opgegeven. We gaan luisteren naar de graduale Benedicam Dominum. Kunt u daar wat meer over vertellen?
1: Ja, dat is een opname dus van een vrouwenensemble, Graces and Voices. En die hebben dus dit graduale opgenomen. Het is een graduale dat wordt gezongen na de eerste lezing op de zondagen. En deze komt gewoon uit de tijd door het jaar. Het is op zich qua tekst niet heel bijzonder. Er is gewoon zeg maar een vroom of devoot vers is uit de psalm genomen. Maar de muziek die is nog wel een beetje afwijkend van wat normaliter in een graduale te horen is.
0: Is dit een specifiek graduale van hun congregatie? Want je hebt natuurlijk per congregatie ook eigen feesten vaak. Hè? Dus dat bepaalde heiligen op een bijzondere manier worden gevierd vanwege het feit dat het een van de heiligen van hun eigen congregatie is. Misschien even voor de luisteraars thuis. Hè? Het graduale spreken we wel eens over. Dat is ook een boek, hè? Dat zo wordt genoemd. Ja, ja. Maar u hebt het nu over de gezang na de eerste lezing op zondag voor de tweede lezing. Hè? Waar vaak de psalm wordt gelezen. Daar kun je ook het graduale zingen. Hè? En dat is dus een gezang dat elke week anders is. Hè?
1: Ja, exact. Ja. Ja. Ja. Ja, en deze is dan

0: elke week anders is, hè?
1: Ja, exact. Ja. Ja. Ja. Ja, en deze is dan van de 18e zondag door het jaar. En ja, en heeft ook zeg maar, in de loop van de tijd, of tenminste, het is normaal gesproken, is een graduale is in een vijfde modus. Dat lijkt een beetje op moderne tonale muziek. En toch klinkt het elke zondag wel heel virtuoos. Hmm. En deze is dan zeg maar, in een afwijkende modus. En dat is wat ongebruikelijk voor een graduale. Maar dat maakt het ook interessant.
0: Okay.
1: En er zijn ook wel wat in verschillende boeken zul je ook wel verschillende uitvoeringen van dit gezang kunnen vinden.
0: Oké. We gaan luisteren naar het graduale van de 18e zondag door het jaar, Benedicam Dominum.
2: Goed, dan begin ik bij het begin.

0: Ja, beste luisteraars, we zijn weer terug in de uitzending. En ik ben deze ochtend aan het spreken met broeder Joachim Oude Vrielink, Franciscaan. Behoorlijk thuis in kerkmuziek, heel specifiek in de Gregoriaanse zang. En broeder, u vertelde dat u een opleiding heeft in laboratoriumstudies. Het viel me net op, u hebt hier het boek bij u, het graduale. En u zat toch wel bijna met een microscoop naar de noten te kijken, had ik het idee. Dus ik denk dat daar toch de verbinding ligt. Dat u tot in de kleinste details de muziek bekijkt. En dat u daar misschien wel die studie voor nodig hebt gehad. Zou dat kunnen?
1: Het zou kunnen, ik weet het niet. Nee, het is... ik was natuurlijk ook een beetje aan het meelezen of hij zingt wat in dit boek staat. En dit is een andere versie. Dus het boek dat ik hier bij me heb, dat is een wat modernere versie dan wat deze zanger gezongen heeft.
0: Oké. En u had eigenlijk een vrouwenensemble opgegeven. En ja, dat bleek toch een andere versie te zijn.
1: Ja.
0: Ja, dus deze was iets ouderwetser.
1: Ja, deze was wat traditioneler. Inderdaad. Ja.
0: Ja.
1: Maar
0: dat
1: is op zich ook wel weer aardig. Want het laat ook zien dat er ook ontwikkeling is in...
0: Zelfs in het Gregoriaans.
1: Ik bedoel, het is natuurlijk de oudste westerse muziek die aan ons overgeleverd is. Hè, waar we verstandige dingen over kunnen zeggen. Ik bedoel, voor het Gregoriaans was er ook al muziek natuurlijk. Maar dus in de 20e eeuw zijn ze met name dus in Solem en ook met andere wetenschappers. Die hebben daarna gekeken en die hebben toch wel gezien van een aantal dingen zoals we de afgelopen eeuwen gewend zijn geweest. Dat is niet van hoe het bijvoorbeeld waarschijnlijk in de 10e eeuw werd gezongen. Of zoals het in die tijd is opgeschreven. Dus als we dat belangrijk vinden, van hoe dat 10 eeuwen geleden werd gedaan, dan zullen we dat moeten onderzoeken. En dan kunnen we eens kijken of we dat kunnen zingen. En of we dat ook willen uitvoeren in de eredienst.
0: Ja, ik ben ooit zelf op retraite geweest in Solem, het klooster wat u net noemt. Dat is een grote, mag ik dat een hervorming noemen van het Gregoriaans geweest? Dus een vereenvoudiging van het Gregoriaans zoals het in de eeuwen daarvoor was gegroeid. Klopt dat of niet?
1: Nee, ik zou het geen vereenvoudiging noemen.
0: Nee?
1: Ik weet niet precies wat u bedoelt, maar...
0: Met minder connotaties, minder aanwijzingen bij de noten?
1: Oh ja, dat wel. Hè. Dus ze zijn natuurlijk in Solem, waar ze de afgelopen, vooral de afgelopen 20 jaar of 25, misschien 30 jaar hebben gedaan, is dus minder streepjes en minder puntjes in hun boeken.
0: Maar hoe omschrijft u het? Wat is er in Solem gebeurd? Waarom is dat een belangrijk klooster voor het Gregoriaans?
1: Ik ken al die namen ken ik niet zo goed. Maar grote monniken en muziekwetenschappers zoals Dom Mokoro, Dom Cardin, Joseph Potier. Die hebben dus gekeken naar die oude handschriften en die zagen dus dat er dus bijvoorbeeld ook handschriften waren uit de 9e of 10e eeuw, ik denk eerder 10e eeuw, die dus niet die vier lijntjes met die blokjes gebruiken, maar dus met een andere manier van noteren. En op die andere manier van noteren, dat noemen we ook wel neumen. Dat is niet helemaal, dat is wel correct, maar neumen is meer dan dat. En er zijn streepjes en een soort haakjes en meer van dat soort vormen. En daarmee kun je dus wel zien van... dus een soort dynamiek aflezen, maar niet de toonhoogte. Dus je weet bijvoorbeeld wel van... de melodie gaat hier stijgen, maar je weet niet hoeveel.
0: Ja, ja.
1: En dat weet je natuurlijk met die zwarte blokjes, weet je dat wel.
0: En dat was eigenlijk de 10e eeuwse manier van noteren.
1: Ja, inderdaad. Ja. Hè, want ze kenden de melodie, die kenden ze wel. Of daar weet je van, en er werd verondersteld dat je dat gewoon wist. Maar die dynamiek en dus ook waar je waar je zo wat langer zingt, of wat sneller, of wat vlotter zingt. Dat hebben ze juist willen opschrijven eerst. En dat hebben ze dus in Solem hebben ze daar heel veel studie van gemaakt. En dat hebben ze dus ook aan de hand van die boeken, hebben ze ook hun eigen boeken dus opnieuw vormgegeven.
0: En hebben ze dat dan gecombineerd? Dus dat schrift van de vier balken met de blokjes, dat gecombineerd dus met die tekens van vroeger, van de 10e eeuw?
1: Ja, exact. Hè. Dus een bekend boek is bijvoorbeeld het graduale triplex. Mm-hmm. Dat is in de jaren 70 verschenen. Dus daar vind je dus de kwadraatnotatie, hè, dus die zwarte blokjes. En dan met daarboven en daaronder dus de notatie van Long en van Sangallen. En dan kun je dus kiezen voor St. Gallen of Valland. En dan kun je dus een bepaalde dynamiek zingen. En dan zeggen welke noten je wat langer moet aanhouden. En hoe de noten oorspronkelijk gegroepeerd waren boven de lettergrepen.
0: En de twee kloosters die u noemt, die hebben hun eigen manier van noteren dan? Of wat,
1: ja,
0: wat,
1: ja, ja, ja, ja, ja.
0: Gewoon een ander soort schrift is dat eigenlijk.
1: Ja, het ene is Noord-Frans en het andere is uit Zwitserland.
0: Ja, ja. En wat maakt, want St. Gallen hoor je vaker als het over het Gregoriaans gaat inderdaad. Wat maakt dat zo bijzonder, dat we dat onthouden? Of dat waren, is dat dan ook een soort van school van kloosters die volgens St. Gallen zingen? Of die volgens het andere klooster wat u noemde?
1: Ja. Dus die notatie van St. Gallen die is ook wel vrij populair geweest, geloof ik. Dus je vindt ook in Einsiedeln en ook in heel veel misgezangen en ook in heel veel officiegezangen vind je dus ook die notatie van St. Gallen. En dus dadelijk horen we een antifoon in mandatis met een psalm. En daar staat ook in het antifonale van Hartker. Dus dan heb ik dus een heel officie. Hè? Dus alle getijden. Die staan. Of de antifonen en de responsoria van de getijden. Die staan in het boek. En dan dus zeg maar geschreven met die St. Gallen numen.
0: Ja.
1: En voor. Bijvoorbeeld een officieboek met de numen van Lan. Die bestaat volgens mij niet.
0: We hebben vorige week het feest gevierd van de heilige Augustinus. Die prachtige uitspraak deed, zingen is twee keer bidden.
1: Nou, goed zingen is twee keer bidden.
0: Goed zingen is twee keer bidden, ja. Kleine, maar belangrijke toevoeging. Geldt dat voor u ook? Is dat uw ervaring, dat zingen ook echt bidden is? Of is het toch meer, benadert u het wat wetenschappelijker? Want u weet er veel van, maar...
1: Ik weet er niet heel veel van. Er zijn ook wel... meer mensen in Nederland die er veel meer van weten dan ik. Maar maar zang is wel belangrijk voor mij. Ik zeg ook wel eens, ja, ook een beetje als een voor een geintje. Hè. Dus ik kan, zonder stem voor kan ik niet bidden. Dat is niet waar natuurlijk, maar het helpt mij wel. Het is zeker als het ook een... Kijk, het hoeft niet heel goed te gebeuren. Hè. Dus de liturgie is geen concert. Maar het mag wel ergens op lijken.
0: Ja, en liturgie is bedoeld om te zingen ook eigenlijk, hè?
1: Ja. Nee, dat is voor mij heel evident, ja.
0: Ja. Nou, nu bent u broeder in de kerk in Nederland, waar dit niet heel vanzelfsprekend is, hè? De afgelopen 50, 60 jaar is er het Latijn op heel veel plaatsen naar de achtergrond verdwenen. Wat is uw ervaring daarmee? Zien we weer een opleving op dit vlak? Dat dit jonge mensen ook weer interesseert? Of is het vooral uw persoonlijke interesse? Wat denkt u?
1: Wat bedoelt u? Zeg maar gezongen liturgie? Of,
0: ja, is gezongen liturgie.
1: Of de Latijnse liturgie.
0: Gregoriaans. Merkt u dat het leeft op dit moment in de kerk?
1: Nou, ik denk dat op zich de het aantal liefhebbers van Gregoriaans en mensen die zich daarmee bezighouden, dat neemt wel heel erg af. Ook het aantal mensen dat er echt veel van weet. En van muziekwetenschappers en dat soort mensen. En bijvoorbeeld afgelopen maand bijvoorbeeld Eugene Liefendabelardo nog overleden. Nou, dan gaat er ook wel een monument verloren. Maar inderdaad, als je kijkt bijvoorbeeld in de kerk, en we zien ook wel een bepaalde opleving, denk ik, van mensen die geïnteresseerd zijn in de katholieke kerk. En ook onder, niet alleen oude mensen, maar ook wat jongere mensen. Die hebben dus niet... die hebben geen slechte ervaring met bijvoorbeeld Latijnse liturgie of met Gregoriaans. Wat natuurlijk mensen die bijvoorbeeld in de jaren 50 of 60 hebben meegemaakt toen ze jong waren. Die hebben daar, ja niet allemaal, maar er zijn ook wel mensen bij die hebben daar wel wat meer slechte ervaringen mee gehad.
0: Het staat dan symbool voor de kerk van toen. En dat hoor je ook vaak van de kerk van de regeltjes vooral, maar er werd weinig met het hart gebeden.
1: Exact. En ook wel ook omdat zeg maar Gregoriaans uit het moest. Ja, dus er kon bijvoorbeeld in een kerkkoor, er konden vragen gesteld worden van gaan we muziek maken of gaan we muziek zingen of gaan we Gregoriaans doen? Ja, dus dat laten we wel zien van dat, nou ja, dat Gregoriaans dat moest dan maar en dat werd niet altijd even goed gedaan. Hoewel dat, zeg maar in Nederland hebben we heel veel Cecilia-verenigingen gehad. En werd er ook ontzettend veel Gregoriaans gezongen. En het heeft zich toch ook wel kunnen standhouden. Hè? Omdat er altijd nog wel mannen waren die dat bleven doen.
0: Het valt me op, want ik reis wel vaker en ook veel gedaan in het verleden. Maar als je bijvoorbeeld in de katholieke landen als Spanje en Italië komt. Je hoort niet zo gauw Latijn in de liturgie. Ook niet op de zondagen. Ik ben nu in Spanje geweest in Salamanca. Daar werd op zondag dan een Latijnse mis gezongen. Nou, dat was uitzonderlijk. Ik maak dat daar niet vaak mee. Terwijl dat in Nederland toch op heel veel plekken wel de standaard is gebleven. Ja. Nou, mooi dat u dat noemt, de Cecilia-verenigingen. Ik ben zelf pastoor in Druten en daar hebben we het oudste koor van de hele regio. Dat is meer dan 225 jaar oud, genaamd Sint Cecilia. En dat is inderdaad een koor waarvan ze zeggen, iedereen is bij ons welkom, behalve vrouwen. Ja, dus dan weet je wie erover blijven. Het is uitsluitend voor mannen en nog steeds, ja. Ik ben nog wel benieuwd. U bent zelf jong, hè? In ieder geval relatief jong. Wij ronden het jonge wat de goede kant af in onze kerk. Hè? Dus je bent wat langer jong dan in de rest van de wereld in de kerk. Wat is uw ervaring met jongeren in de kerk op dit moment? Zijn er roepingen bij jullie? Trekt het kloosterleven jonge mensen? Of is dat nog niet aan de orde?
1: Nou, als ik dan spreek over onze eigen orde, ja, dan zijn we wel voorzichtig. Ook wel jonge mannen en mannen die geïnteresseerd zijn in het kloosterleven. Niet alleen bij ons Franciscanen, ook bij andere orders wel. En dat heeft ook wel te maken dat er een algehele interesse is voor spiritualiteit en voor dat er meer is in het leven dan. Dan misschien alleen genot of een zakelijke kant van het leven of carrière maken, dat soort dingen. Ja.
0: Ja. U bent zelf broeder in het klooster in Megen. Mm-hmm. Volgens mij een van de oudste Franciscaanse kloosters van Nederland, klopt dat?
1: Momenteel wel. Ja, inderdaad. Dus uit de 17e eeuw. Dus we zijn... ik geloof dat het uit 1648 is. Dus direct na de 80-jarige oorlog. En toen konden we niet in Den Bosch blijven. Dus toen gingen we dus naar Megen. Dat was toen een vrij graafschap. En vanuit Megen konden we dan de omliggende landen, zeg maar, regio, die konden we dan bedienen.
0: Ja. Het wordt wel het Assisi aan de Maas genoemd, geloof ik. Hè?
1: Ja, inderdaad.
0: Ik ben zelf, woon ik in Druten en onze parochie is genoemd naar de heilige Franciscus. Onze mm-hmm. parochie heet Franciscus en Clara parochie. Maar dat heeft te maken met de inmenging van de Franciscanen in de wijde regio, inderdaad. Ja. Dus die waren heel invloedrijk, ook in het land van Maas en Waal bijvoorbeeld.
1: Ja, en ook Kapucijn, hè, dus in Velp. Maar het heeft dezelfde achtergrond als de onze.
0: Ja precies. Hè. Dat is een afsplitsing van de Franciscanen in feite. Mm-hmm. Ja. Mooi om te horen dat er toch ook weer wat jong leven binnenkomt. Ik kan me wel voorstellen, jullie hebben hier in Den Bosch ook een klooster. Dat is veel meer in het hart van de actie, om het zo te noemen. Hè, met mm-hmm. veel mensen in de stad. Megen veel rustiger, een klein dorpje. Of officieel ook een stadje overigens, maar met veel minder inwoners. Wat zijn de voor's en tegen's, om het zo te noemen? U zei van, ik wil me niet helemaal als trappist terugtrekken in één gebouw, hè, om daar dag en nacht te bidden. Ik wil ook niet als wereldheer te veel in de wereld komen te staan. En ja, wat ik begreep, uw keuze om Franciscaan te worden zat er een beetje tussenin, hè? Het is toch, mm-hmm. Het heeft ook wel wat actieve kanten, maar het is ook contemplatief. Kun je dan beter in Megen zitten of in een stad als in Den Bosch? Ja, ik weet niet, ik denk dat u daar niet veel in te vertellen hebt misschien zelf, maar kunt u er iets over zeggen?
1: Ja, nou ja, dus je kunt wel zeggen van ook vanuit ons vanuit onze eigen ordensgeschiedenis. En we zijn natuurlijk een orde die verbonden is aan steden en bijbehorende. En bijbehorende verschijnselen, ook met armoede en mensen die in de marge leven. Dus in die zin zou je kunnen zeggen, dus bijvoorbeeld Benedictijnen en voor Cisterciënsers en ook zeg maar, de contemplatieve kloosters, die zijn meer geëigend voor het platteland en misschien een wat meer teruggetrokken leven. En de Benedictijnen die komen uit, die zijn gesticht door de heilige Benedictus in de 5e, 6e eeuw, als ik het goed zeg. En in de 13e eeuw daar kwamen de steden op met hun eigen verschijnselen, wat ik net zei. Maar ook met de burgerij die meer macht wilde. Dus een vorm van democratisering. En daarbij ontstonden ook ordes als de Franciscanen en bijvoorbeeld de Dominicanen. En in Italië heb je nog wel meer van dat soort orders. Ja. Dus dat is een wat andere manier van orde zijn. Dus ook dus als ik uitleg wat is het om Franciscaan te zijn, dan zeg ik van nou, we zijn thuis voor gebed en voor andere vormen van gemeenschap. En we gaan de deur uit voor ons. Voor ons apostolaat, ja. Dus voor onze werkzaamheden.
0: En dat kan dus ook wel in een stadje als Megen, waar je toch wat meer in het platteland zit.
1: Ja, jawel, dat kan wel en dat doen we ook. En we doen daar ook heel zinvolle dingen. En we ontvangen heel veel scholen en ook andere mensen. Maar het is toch meer dat mensen naar ons toe moeten komen. En, ja.
0: Het is een soort pleisterplaats waarvan mensen weten, vandaar kun je in alle rust en in alle stilte bidden.
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Maar het is ook wel heel eigen, zeg maar, dat wij zeg maar, zelf de boer op gaan.
0: En ja, dus jullie zijn zichtbaar daar. Ze weten wie jullie zijn in het dorp.
1: Ja. Nee, maar in Amsterdam ook. Hè. Dus ik heb bijna 10 jaar in Amsterdam gewoond. En ik zong daar in 2 scholaars. Dan kun je zeggen, ja, dat is misschien een hobby van onze broeder Joachim. Maar het is ook wel een manier om zeg maar aanwezig te zijn in de kerk. Mm-hmm. En om met kerkelijke dingen bezig te zijn. Hè? Dus dat is.
0: Dus het is ook een vorm van evangeliseren in die zin.
1: Ja, exact. En ook gewoon aanwezig zijn in een stad als Amsterdam.
0: Ja.
1: En dan word je op de fiets ook wel eens aangesproken.
0: Ja. Broeder, u had een tweede lied opgegeven. Beatus vir qui timet Dominum. Gezegend de man die de Heer vreest. Waarom dit lied?
1: Nou ja, dus het ging me eigenlijk om de antifoon. Hè. Dus zegt inderdaad, Beatus vir qui timet Dominum. De gezegend de man die de Heer vreest. Maar dat is de psalm, en dat is psalm 111. En op zondagen, als die psalm gezongen wordt, dan wordt hij begeleid door de antifoon. En eigenlijk is het een heel klein dingetje. In mandatis eius cupit nimis. En dat is de tweede vershelft van die psalm. Dus hij heeft. Dus in uw wetten. Heeft hij, vindt hij liefde of die heeft hij lief?
0: Ja.
1: Je valt er met die tekst ook een beetje met de deur in huis. Maar het is op zich ook niet zo erg, want iedereen weet wel waar het over gaat. Maar het is een antifoon van niks en dat vind ik ook wel zo heel erg wonderlijk. Hè? Dus ik heb die heel vaak gezongen in Amsterdam. En ja, het is een dingetje van niks, maar hij is zo schoon. En we zouden tegenwoordig zouden we een stuk muziek als deze niet meer kunnen maken, volgens mij.
0: De eenvoud? Of wat maakt het dan zo bijzonder?
1: Nou, er zijn valt sowieso buiten zeg maar, tonale muziek om. Er zijn er niet in majeur of mineur. Maar dat is op zich heel vaak zo bij Gregoriaans. En hij eindigt dan op een kleine seconde. Dat zouden we tegenwoordig niet zo snel meer doen, denk ik. Maar het is gewoon heel erg kernachtig. En je kunt het heel gemakkelijk uit het hoofd zingen.
0: Mooi, we krijgen hier al een klein beetje een voorproefje op het programma dat u straks gaat maken, als ik het goed begrijp. Kunnen we daar nog even over gaan praten, want dat is natuurlijk wel mooi dat u daar binnenkort mee start. Goed, we gaan luisteren naar Beatus Vir qui timet Dominum, Psalm 111.

0: Beste luisteraars, we zijn terug in de uitzending. Het laatste stukje van de uitzending hier samen met broeder Joachim Oude Vrielink. Die verteld heeft over zijn liefde voor het Gregoriaans. En ons al een klein beetje heeft meegenomen naar het programma dat hij straks zal gaan maken. Musica Sacra. Dat is natuurlijk al jaren op de radio. Maar de broeder die gaat daar zijn invulling aan geven. Broeder, wat kunnen we ongeveer verwachten van de uitzending? Hoe gaat u het aanvliegen?
1: Ja, dus op de eerste plaats zal ik kijken naar de liturgische kalender. En dat is naar de zondag. Dat is natuurlijk het hoogtepunt van de week. En ook het begin van de week. En het uitgangspunt. En daar zijn er altijd mooie misgezangen waar iets over te vertellen is. En waar het goed is om naar te luisteren. En ik wil ook zeker wel kijken naar de getijden. Dus er zijn ook altijd wel, bijvoorbeeld in de lezingendienst of in de metten, zijn ook altijd wel mooie responsoria te vinden. Dat is toch ook een beetje een ondergeschoven kindje. Heel veel mensen die kennen ze niet eens. Maar dat is op zich ook niet zo gek. Ja. Maar ook in het Gregoriaans is dat niet altijd even bekend. Ook bij de uitvoerende muzici. Maar er zijn mooie stukken bij te vinden. En er is ook over te vertellen.
0: En voor de mensen die er wat minder in thuis zijn, hè, dus u spreekt eerst over de mis zelf. Hè, en elke mis heeft zijn eigen misteksten. Als we hier bij Radio Maria de mis vieren, dan hebben we altijd een openingstekst. En die wordt meestal gewoon in het Nederlands gelezen. Maar al die misteksten die zijn natuurlijk ook in het Gregoriaans beschikbaar. Hè. Waarom weten we daar zo weinig van? Omdat op veel plekken natuurlijk een openingslied in het Nederlands wordt gezongen en dan vaak dat introitus bijvoorbeeld vervalt. Hè? Mm-hmm. Maar u wilt dus eigenlijk gewoon als uitgangspunt nemen de zondagse liturgie. Ja. En ook het getijdengebed, het brevier. U sprak net over de metten. Ja, tegenwoordig heet dat dan de lezingendiensten. Dat is in feite hetzelfde. Maar ook daar hebben we dus heel wat Gregoriaans, wat misschien een beetje in de vergetelheid is geraakt. En u wil dat wat meer terugbrengen en gaan toelichten.
1: Exact.
0: Ja. Nou, dat lijkt me prachtig. Heel interessant. En ook misschien wel een hele goede voorbereiding op de zondag. Hè? Als je weet wat niet alleen wat het evangelie is van de zondag, maar ook wat bijvoorbeeld de intredezang is. Of wat het graduale is. Hè? De plaats van de psalm, het communielied, hè? Dus de communio, het gezang dat wordt gezongen bij de communie. Gaat u daar ook wat achtergrondinformatie bij geven? Gaat u ook uitleggen waarom bepaalde gezangen bij een bepaalde zondag horen bijvoorbeeld?
1: Ja, als ik daar achter kan komen, dan zal ik dat zeker vertellen. Maar dat is niet altijd even eenvoudig, hoor. Want dus bijvoorbeeld ook net van het graduale Benedicam Dominum. Ja, ik zou bijvoorbeeld niet goed weten waarom die gekozen is voor die zondag. Hè. Dus,
0: is dat bij de liturgische hervorming, bij het nieuwe missaal van 1970, is dat ook veranderd? Dat er minder eenheid is misschien tussen de Gregoriaanse gezangen en de lezingen van die zondag? Want we hebben een nieuwe lezingencyclus gekregen natuurlijk. Hè? Zou dat kunnen dat er daardoor wat minder eenheid is ontstaan?
1: Nee, dat is niet minder geworden. Het is wel meer geworden.
0: Oh, meer zelfs?
1: Ja, dat wel. Want dan was er namelijk voor 1970 was dat verband er ook niet altijd.
0: Misschien interessant om daar de luisteraars ook een beetje mee te nemen. Hè? Dat mensen weten hoe dat nou precies zit. Soms is het dus moeilijk aan te duiden, begrijp ik net. Dan is er een psalm waarvan u ook niet precies weet waarom nou specifiek voor die zondag.
1: Nee, want dat weten we bijvoorbeeld voor de 40 dagen tijd. Ik geloof dat dat voor de graduales geldt. Men is dan gewoon begonnen aan het begin van de 40 dagen tijd, dan met psalm 1. En daar heeft men geschikte versen uitgekozen. Ja, ja. En dan is men dus het psalterium verder gaan lezen. Verder en verder tot het einde van de 40 dagen tijd.
0: Ja, dus je ziet dat is niet zo'n hele verheven keuze, maar we beginnen gewoon bij de eerste psalm en we gaan ze doorwerken.
1: Maar bijvoorbeeld na 1970... is men bijvoorbeeld ook wel, als het dan gaat om bijvoorbeeld graduale gezangen, als er bijvoorbeeld een bepaalde eerste lezing is en er is een gezang wat daar dus ze maar betrekking op heeft, dan wordt die gekozen. Hè. Dus ik weet bijvoorbeeld van een bepaalde zondag, dan wordt gelezen uit het Hooglied van de Deemoed, hè, dus uit de Filippense brief. En daarna wordt dan bijvoorbeeld Christus Factus est gezongen.
0: Ja, ja.
1: En dat horen we ook.
0: Dus er is wel degelijk verband dan, ja.
1: Ja, dus in dat geval wel, ja.
0: Ja. En we moeten bijna gaan afronden, maar ook over de melodiering. Ik weet niet zeker of dat het goede woord is, maar in ieder geval de melodie van de gezangen. U noemde net een bekendheid in deze wereld die deze week is overleden of vorige week.
1: Ja, 18 augustus overleed Eugène Liefendam-Belardo, inderdaad. Ja.
0: Ik heb hem een keer ontmoet en hij heeft ons een keer een uurtje zangles gegeven. En toen vertelde hij ook over bijvoorbeeld het. We hadden het toen over het Alma Redemptoris Mater.
1: Mm-hmm.
0: Toen liet hij ook heel mooi zien dat wanneer de muziek omhoog gaat, dat je dan ook in de tekst vaak richting God aan het gaan bent. En als het weer daalt, dat je dan weer meer ook in de tekst op aarde komt. Hè? Of bij onze eigen zondigheid uitkomt of iets dergelijks. Gaat u daar ook over spreken, over zulke dingen? Over de betekenis van stijgen, dalen in de muziek?
1: Ja, dat soort verbanden zijn zeker wel aan te wijzen. Maar of dat ook echt moedwillig altijd zo gedaan is, dat is volgens mij moeilijk.
0: Oké, dat moeilijk is niet harder, altijd. Maar, ja.
1: Dus. Als er geen zoiets gezegd zal hebben, dan zal hij daar heel goede redenen voor hebben. Maar ik ben geen muziekwetenschapper, dus ik denk niet dat ik daar, daar echt harde uitspraken over kan doen.
0: Nou, we laten ons verrassen. We zijn heel benieuwd naar uw uitzendingen. Broeder, ontzettend bedankt voor uw komst. We zullen elkaar nog vaker spreken. Welkom bij Radio Maria ook.
1: En dankjewel.
0: En heel veel zegen over jullie klooster uiteraard. Maar ook over uw bijdrage voor de radio. En we zien ernaar uit.
1: Ja, ik ook.
0: Goed. U was met ons verbonden voor de uitzending met broeder Joachim. Volgende week zijn we terug voor een nieuwe uitzending. En we gaan zo dadelijk het middaggebed bidden.

U hebt geluisterd naar pastoor Pieter Zimmerman, priester-directeur van Radio Maria Nederland. Elke dinsdagochtend legt hij zijn oor te luisteren bij mensen die betrokken zijn bij Radio Maria.

U luistert naar Radio Maria via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder. Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

We gaan luisteren naar een voorlezing uit het boek Compendium voor de Nieuwe Evangelisatie. Onder redactie van Mirjam Spruit. En een korte overzicht van de participerende organisaties voor dit boek. Te beginnen met Centrum voor Parochiespiritualiteit. Het Centrum voor Parochiespiritualiteit, of afgekort met CPS, wil parochies in heel Nederland inspireren en ondersteunen bij de verdieping van een doorleefd katholiek geloof en de opbouw van de parochiegemeenschappen. Op elk van de domeinen vieren, leren, dienen en gemeenschapsopbouw probeert het CPS inspiratie aan te dragen voor pastores, bestuurders, vrijwilligers en overige parochianen. Dat doet het CPS onder meer door middel van lezingen, workshops, bezinningsbijeenkomsten en publicaties, altijd in dialoog met de parochies. Ook werkt het CPS samen met derden in projecten die haar doelstelling ondersteunen, bijvoorbeeld bij het project Geloven Thuis, zie ook www.geloventhuis.nl, en projecten rondom de nieuwe evangelisatie. Het CPS is opgericht in 1990 door de Congregatie van het Heilig Sacrament, oftewel de Paters Sacramentijnen, en houdt kantoor te Nijmegen in het klooster Brakkestein. Zie voor meer informatie de website parochiespiritualiteit.org. Een andere participerende organisatie is Katholiek Alpha Centrum. Het Katholiek Alpha Centrum heeft tot doel mensen de gelegenheid te bieden om kennis te maken met de kernpunten van het katholiek geloof, door middel van met name pre-catechese. Deze is gericht op het helpen ontdekken van een persoonlijke omgang met Jezus die mogelijk en de moeite waard is binnen de gemeenschap van de kerk. Of met de woorden van de heilige Thérèse van Lisieux, Jezus beminnen en maken dat hij bemind wordt. De stichting ontwikkelt, vertaalt en promoot daartoe eigentijds materiaal en ondersteunt lokale gemeenschappen om cursussen te geven. De nadruk ligt op de wereldwijde Alpha-cursus. De internetcursus Waarom Jezus Katholiek en café-cursussen zoals Catholicism. De stichting ondersteunt tevens landelijke initiatieven op het gebied van de nieuwe evangelisatie, zoals lokale evangelisatieacties door middel van een servicewebsite en gratis promotiemateriaal. Zie bijvoorbeeld de website geloofsinfo.nl. Het Katholiek Alpha Centrum ontwikkelde samen met het platform

Het Katholiek Alpha Centrum ontwikkelde samen met het platform voor RK Evangelisatie de folder Routeplanner voor Evangelisatie, stappen naar groei van de parochie en de geloofsgemeenschap. Deze is gratis te bestellen via info@rk-alphacentrum.nl of zie voor meer informatie de website rk-alphacentrum.nl. Nog een andere participerende organisatie voor dit boekje is Platform voor RK Evangelisatie. Het Platform voor RK Evangelisatie vraagt aandacht voor het belang van evangelisatie vanuit de Katholieke Kerk in Nederland. Het wil ondersteuning bieden bij initiatieven van evangelisatie door gebed en gebedsteksten, samenwerking, toerusting en ondersteuning, informatieverspreiding en getuigenissen. Bij het platform zijn diverse organisaties en nieuwe bewegingen betrokken. Zie voor meer informatie rkevangelisatie.nl. Dan is er ook nog de participerende organisatie Stichting De Boog. Stichting De Boog is in 1972 opgericht met als doelstelling het uitgeven van boeken op geestelijk gebied. Uitgangspunt is daarbij de eenheid van geloof en leven, in het bijzonder voor de gewone lekengelovigen. Naast een breed spectrum van schrijvers en onderwerpen wordt er speciale aandacht geschonken aan de werken van en over de heilige José María Escrivá en over het Opus Dei dat door hem is gesticht. De Boog tracht werken uit te geven die een blijvende waarde hebben en dus over een lange periode actueel blijven. Zie voor meer informatie de website deboog.nl. Ten slotte is daar de participerende organisatie Uitgeverij Bethsaida. Uitgeverij Bethsaida werd opgericht in 2012 met de bedoeling boeken over religieuze themata tegen een gunstig tarief op de markt te brengen. Opgenomen in het fonds worden kerkelijke documenten, religieuze literatuur en boeken over theologische onderwerpen. Naast boeken brengt uitgeverij Bethsaida ook andere media op de markt. Zie voor meer informatie de website bethsaida.org. Ten slotte bidden we een gebed. Wat te vinden is op de allerlaatste bladzijde van het boek Compendium voor de Nieuwe Evangelisatie. En dat gebed heet Gebed om Zegen over de Nieuwe Evangelisatie. En dit is te vinden als gebedskaart bij het Katholiek Alpha Centrum en is te verkrijgen via het mailadres info@rk-alphacentrum.nl. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, amen. Heer Jezus, U heeft gezegd, kom allen tot mij. Maar Heer, zoveel kennen U nog niet. Maakt U onze harten bereid om van U te getuigen. Adem Uw Heilige Geest uit over ons en onze geloofsgemeenschappen. Wij bieden U onze pogingen aan om te evangeliseren. Wilt U ze zegenen en vrucht doen dragen? Geeft U dat velen, ook in ons land, van U en Uw kerk gaan houden en dat ook wij zelf telkens weer ons hart op U richten. Wij vragen U dit op voorspraak van Maria, ster van de evangelisatie, van zoveel heiligen van Uw kerk en bijzonder van de heilige paus Johannes Paulus II. Dank U, Heer, voor wat U geeft en zult geven. We geven de vruchten weer aan U terug. Alles is van U, Heer Jezus. En met de kerk bidden wij, onze Vader die in de hemel zijt, Uw naam wordt geheiligd, Uw rijk komen, Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze

schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Maria, Moeder van God, bid voor ons. Alle heiligen van God, bid voor ons. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. And I was away. We hebben geluisterd naar een voorlezing uit het boek Compendium voor de Nieuwe Evangelisatie. Dit boek is uitgegeven door uitgeverij De Boog, Katholiek Alpha Centrum, Bethsaida en Centrum voor Parochiespiritualiteit.

Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

0: Luister bij Radio Maria naar de podcast Aanvaard door God. In deze podcast gaan we in gesprek met de jonge filosoof en docent Daan van Schalkwijk over het thema dat iedereen raakt: gebrokenheid en acceptatie. Hoe helpt het katholieke geloof ons om onszelf, onze zonde en Gods ontferming realistischer en hoopvoller te zien?
1: Welkom beste luisteraars in deze vierde uitzending van Aanvaard door God. Daan van Schalkwijk, welkom.
2: Dankjewel Anton.
1: We hebben gesproken over verschillende onderwerpen die zeg maar een issue of een probleem kunnen zijn, die we als een probleem kunnen ervaren in ons leven. Juist natuurlijk met betrekking tot onze geestelijke gezondheid. We hebben gekeken naar rondvliegende gedachten en hokjesdenken. We hebben gekeken naar angsten, falen en druk die we kunnen ervaren.
2: Ja.
1: En dan komen we nu bij de laatste uitzending van het eerste blokje.
2: Ja, zo is het.
1: Wat gaan we doen?
2: Ja, er is nog een groot issue wat eigenlijk altijd in de katholieke leer wel duidelijk is geworden, dat het een probleem is voor ons geestelijk leven. En dat is eigenlijk ons ego, ons ik. En we kunnen, zeg maar, het egoïst zijn is nooit heel erg populair geweest in de katholieke
1: leer. Niet iets wat wordt gepromoot, ook niet zelfs een...
2: Ook niet een heel klein beetje. Maar... Ja, ik denk dus dat het goed is dat we daar wat aandacht aan besteden. Want op zich, katholieke denken is ook niet zo zoals bij de boeddhisten bijvoorbeeld, waarin ze het hebben dat het ego gewoon helemaal weg moet.
1: Hmm.
2: Wij mogen er als persoon, als ons ik, mag er ook wel zijn.
1: Ons ik doet ertoe.
2: Ons ik doet ertoe, maar wel op de juiste manier. En dat is... Ja, een uitdaging. En daarom lijkt me goed om daarbij stil te staan. Want het kan wel... kan er ook een probleem zijn. Hè? Dus als wij... er is natuurlijk iets wat we noemen de hoogmoed. Dat is zeg maar het hele tijd bezig zijn met jezelf. Of denken dat je jezelf helemaal de beste bent enzovoort. En dus ook dat anderen er niet toe doen. Of dat je geen hulp nodig hebt. Of dat soort dingen. Er kan een neiging zijn om vanuit ons eigen imago, van ons eigen... succes, proberen alles onder controle te houden de hele tijd. Dat kan een probleem zijn. Ik denk in onze tijd, wat ik veel zie, Anton, en ik weet niet of je daar dat herkent, maar het hele thema van identiteit. Hè, van wie ben ik nou eigenlijk?
1: Ja.
2: En mensen hebben heel erg de neiging, ook op de universiteit, maar ook daarbuiten denk ik, om allerlei soorten identiteiten te ontwerpen. Dus het kan een identiteit van, nou, ik hoor bij deze groep. Ik ben een interessant iemand. Ik ben een succesvol iemand. Ik ben mijn beroep, bijvoorbeeld. Dat kan ook.
1: Ja.
2: Het kan ook zelfs zijn, ik ben iemand met een bepaalde stature in de kerk. En dat kan ook zelfs. Ik ben onaantastbaar, ik ben aantrekkelijk.
1: Ja, jij zegt het.
2: zo wat niet bedoeld, maar in ieder geval.
1: Maar ik snap je punt, ja. Dus identiteit. Ja, je vraagt of ik dat herken, toch?
2: Ja.
1: Nou ja, het is wel denk ik een hele stap geweest om te beseffen dat ik mijzelf mag kennen als een... geliefd en gekend kind van God, door God gemaakt.
2: Ja.
1: En dat als een soort van aanvliegpunt te kiezen, maar ook te ontvangen, dat geloof te ontvangen. Voor al het andere wat daarna komt, als het gaat om identiteit en de vraag wie ben ik.
2: Ja.
1: En dat heeft wel lang een tijd geduurd.
2: Ja. Nee, dat is ook wel een weg, hè? Dus om jezelf zeg maar ten diepste te leren kennen. Ja. Maar dat is uiteindelijk wel wat we zijn natuurlijk ten diepste, kinderen van God. Zolang we er eigenlijk daar nog niet zijn, denk ik dat ons ego altijd een probleem blijft, in zekere zin.
1: Ja.
2: Want als we dus kind van God zijn, dan kunnen we ook van daaruit kunnen we allerlei andere dingen zijn natuurlijk. Kunnen we ook lid zijn van een vereniging of horen bij een bepaalde familie of groep of wat het ook mag zijn. In de identiteit van kinderen van God passen veel andere aspecten van onze identiteit. Maar die zijn dan altijd wel gericht op dat diepere, zeg maar. En dat wat we daadwerkelijk zijn. En dat integreert ook alles. Dat geeft ons een eenheid. En dat is denk ik ook een oplossing. Maar het is geen eenvoudige oplossing. En ik... Zal ik dat nog een beetje vanuit de filosofie proberen te benaderen? Of,
1: ja, graag. Nou, het veronderstelt natuurlijk geloof in God.
2: Ja.
1: Maar... Dus dat bedoel jij met te zeggen, het is geen makkelijke oplossing? Of?
2: Nou, maar kijk, zelf als je... Ja. Zelfs als je... Je kan natuurlijk op verschillende manieren geloven. Er zijn mensen die wel gelovig zijn. Maar ja, vanuit verschillende motieven. Eentje kan zijn... Nou, het geeft me rust bijvoorbeeld. Heb ik wel eens iemand gehoord die zegt van... Nou, ik zit in de kerk en dat geeft me rust.
1: Hmm.
2: Nou, dat is helemaal prima natuurlijk. Dat iemand dat ervaart. En, maar van zeg maar een stap van daar... Van het geloof... Oké, is iets wat waardevol is voor mij... Naar besef van... Hey, wacht even, dit gaat echt over... Wie ik ten diepste ben. Namelijk, ik ben... God houdt echt van mij als zijn kind. Dat niet alleen... Zeg maar in je hoofd weten, maar ook ten diepste ervaren. Ja, dat is best wel... Dat gaat niet zo van de een op de andere dag, zoals je net ook zei. Dat is best wel een weg die mensen kunnen afleggen.
1: Oké, okay, en hoe kan de filosofie ons hierbij helpen... om daar ook een ander perspectief op te hebben?
2: Ja, ik denk dat het weer een soort van bewustwordings iets kan zijn. Maar wat Polo wel, dus de filosoof die ik bestudeer, wel heel scherp zegt, is... Kijk, we hebben vooral in deze tijd heel erg wat hij noemt de pretentie van onszelf. Dat wil zeggen, we hebben een bepaald idee van dit. Ik denk dat ik dit ben. Dus bijvoorbeeld het idee van, nou, wat belangrijk voor mij is een bepaald gevoel van tot wie ik me voel aangetrokken bijvoorbeeld. Of ik heb een idee dat ik ben een docent, of ik ben een schrijver, of ik ben een radiopresentator, ik zeg maar wat.
1: Mm-hmm. Ja, zou kunnen.
2: Zou kunnen. Niet dat daar iets mis mee is, maar... als dat idee... als we het idee hebben van... Nou, dat idee wat ik heb van mezelf... dat is het dus.
1: Mm.
2: Dan is het alsof we onszelf aan het maken zijn. Hè, dat is een soort van... het maakbaarheid, we hadden vorige keer over de moderne tijd... waarin de succes en het resultaat... van de dingen die we doen heel belangrijk is... Nou, daar zit ook dat element in van maakbaarheid.
1: Hmm.
2: En dat kan zover gaan dat we zeg maar proberen onszelf te maken.
1: Hmm.
2: Door dus een idee van wat wij hebben over onszelf eigenlijk te maken tot het alles.
1: Hmm.
2: Nou, dat is een neiging. En je zou kunnen zeggen een bekoring. Die we dus heel erg makkelijk... die we veel om ons heen zien. Die we misschien ook wel in onszelf herkennen. En ik denk dat het... Dat Polo daar zeg maar heel scherp de vinger op legt. Van dit is dus vanuit een idee van onszelf maken we eigenlijk het alles. Is dat een beetje helder?
1: Denk je? Ja, is dat een soort natuurlijke neiging? Of je noemt dat bekoring, maar.
2: Nou,
1: om het te is denken een... van dit is wat ik doe, dus dan dat ben ik.
2: Het ligt een beetje aan wat je bedoelt met het woord natuurlijk. Ik denk dat het. Je zou het tussen aanhalingstekens natuurlijk kunnen noemen in onze gevallen staat. We gaan volgende keer ook wat verder, het volgende blokje wat verder in over op de erfzonde. Ik denk dat het iets is dat komt uit onze gebroken natuur.
1: Hmm.
2: Dus niet uit de natuur zoals wij bedoeld zijn, maar wel de natuur zoals we, waar we ons nu in vinden in onze gebroken staat, zeg maar.
1: Ja.
2: Dus in die zin is het ook niet iets om jezelf heel erg voor de kop te slaan van, oh, wat ben ik stom dat dat gebeurt. Nee, ja, dat is natuurlijk... Ja, zeg maar, niks menselijks is ons vreemd, zeggen ze ook wel.
1: Ja.
2: En dat refereert ook naar die gebroken menselijkheid die we hebben. Dus die menselijkheid die we hebben in deze staat van erfzonde. Waar we niet per se wat aan kunnen doen. Maar het is wel een neiging die we in ons dragen. En waar we dus ook voor op onze quivief mogen zijn.
1: Ja, daar mogen we van bewust worden. Mogen het ons gaan beginnen te beseffen dat mechanisme aan de hand is.
2: Ja. En dan misschien is het ook wel aardig om te zeggen van nou, wat... Dus hoe, nou, we hebben al iets gezegd over hoe je daar zeg maar verder in kan komen. Maar ik dacht, kunnen we misschien een citaat uit de Bijbel erbij halen wat hier toe doet.
1: Ja, graag.
2: En er is een zin in het Evangelie van Johannes waar Johannes de Doper zegt, hij moet groter worden en ik kleiner.
1: Hmm.
2: En dat gaat denk ik heel erg over deze dynamiek. Hè? Dus dat het ik van ons, het is niet per se dat het weg moet. Hè? Zoals we zeiden, dat is wat bij de boeddhisten vaak gezegd wordt.
1: Ja.
2: Maar het is wel, het is ook niet, dus het is geen zelfvernietiging, maar het is wel, hij moet groter worden, ik moet kleiner. En ik zet mezelf ten dienste van iets groters. Dat is ook wat Johannes de Doper heel erg deed. Hij had natuurlijk een heel ascetisch leven. Hij leefde in de woestijn enzovoort. Maar toen Jezus kwam, toen zei hij, kijk, dat is het Lam van God.
1: Hmm.
2: En heel veel van zijn leerlingen gingen dus ook Jezus volgen. Ja. En dat is, zij stelden zich ten dienste van iets hogers. En als zodanig mocht hij er ook zijn. En prees Jezus hem ook.
1: Ja.
2: Dus dat hij, ja, er is niemand geboren uit vrouwen die groter is dan Johannes de Doper.
1: Ja, klopt.
2: Dus Jezus zei ook, Johannes mag er zijn. Maar hij mag er zijn in zijn functie als vooruitwijzen naar het heil. En zo hebben wij eigenlijk allemaal onze eigen roeping. Dat kan, ja, dat is heel, heel persoonlijk, wat natuurlijk God van ons persoonlijk vraagt. Maar dat is altijd wel een je ten dienste stellen van. De roeping is altijd een roeping tot dienstbaarheid. Dienstbaarheid van iets groters, dienstbaarheid van ten opzichte van God. Is dat een beetje,
1: ja,
2: zinvol?
1: Dan krijgt je leven ook betekenis, namelijk in dat doel.
2: Ja, inderdaad. En dat is natuurlijk iets wat voor heel veel dingen goed is. Hè? Ook bijvoorbeeld als je in de put voelt. Denk van ja, ik kan niet meer helemaal. Hè? Sommige mensen zeggen, ik voel alsof ik me niet bij in het leven kan komen. Een soort van een beetje depressief, een beetje down. Als je merkt van, hey, er is hier leven, namelijk het leven van God. En dat kan mij, dat kan me richting geven, dat kan me eruit helpen. Ik besef dat het soms heel erg moeilijk is. Hè? En ik zeg niet dat het een kwestie is van even bidden of je even dit realiseren en dat je dan uit je depressie bent of zo. Dat wil ik niet zeggen. Want het kan soms veel ingewikkelder zijn dan dat. Mm-hmm. Maar wel zeker is het zo dat ook mensen zelf, ik heb mensen gehoord die in hun depressie bijvoorbeeld ja, hier wel betekenis uit haalden. Hè? Van oké, ik kan ook dit wat me nu overkomt, kan ik een richting geven en kan ik ook richten op onze lieve Heer. Ik kan het kruis dragen met Christus. Ik kan ook mijn zwakheden, ook de dingen die ik moeilijk vind, kan ik ten dienste stellen van iets hogers. En dat geeft het toch allemaal ja, een nieuw perspectief. Dat wel behulpzaam kan zijn.
1: Goh, ja, mooi. Ja, het lijden van Christus is ook niet zonder betekenis. Hij deed dat om een reden. Jezus heeft het voor ons geleden uit liefde.
2: Ja.
1: En als we Jezus willen navolgen, dan kunnen we ook, ja, ons eigen lijden aan hem opofferen.
2: Ja. En dat is, ja, dat is soms makkelijk gezegd, maar natuurlijk niet altijd even makkelijk gedaan.
1: Ja, als je daar middenin zit, ja, dat is dan ook een iets wat in je hoofd je kan weten van zus en zo. Kan betekenis, maar als je midden in een depressie zit,
2: ja,
1: dan voelt dat anders.
2: Dan voelt dat zeker anders, ja.
1: Ja.
2: Maar toch is het dan mooi om ook de woorden van Jezus te horen van, God mijn God, waarom heeft u mij verlaten?
1: Hmm.
2: Ik denk, je zou kunnen zeggen, Jezus zat ook in een depressie. Want hij zag het allemaal niet meer. Dat is een groot mysterie. Hoe kan hij nou zo van God zijn en tegelijkertijd God niet zien? Ja. Ik bedoel, ik heb daar niet per se het antwoord op, maar ik denk dat het iets te maken heeft met de gewondheid van zijn menselijke natuur. Onze mensheid, als die gewond is, dan kan zeg maar dat goddelijke er niet altijd even helder in doorschijnen. Maar dat wil niet zeggen dat we niet alsnog ons wel daar naartoe kunnen keren. En dat is natuurlijk wat Jezus dan ook deed. En uiteindelijk ook wat tot verlossing heeft geleid.
1: En wat zegt de filosofie hierover?
2: Nou, ik denk dat, goed, filosofie gaat niet zo ver als de theologie en dus de verlossing enzovoort. Ik denk dat het stukje filosofie kan helpen bij de diagnostiek.
1: Hè, ja.
2: Van, ik zie van, ik klamp me vast aan iets wat ik zelf denk dat ik ben. Of aan een bepaald ideaal. Of de manier waarop ik zou willen dat de wereld is. Of, nou ja, er kunnen verschillende dingen zijn, ideeën die ik heb waar ik me aan vastklamp. En ja, het punt is om te herkennen en bewust te worden van, nou, dat is het dus niet. Er is iets meer. En goed, misschien om af te sluiten, dacht ik, is er nog een praktisch iets wat we zouden kunnen doen. Niet dat dit alles gaat verhelpen, maar het is wel misschien een oefening die helpt. En dat is eigenlijk... het gaat er dus om dat ik wat we hebben, dat nogmaals niet slecht, maar ten dienste te stellen is van iets hogers. En dat kan dus door misschien door kleine acten van dienstbaarheid. Hè, dus bijvoorbeeld dat we iets doen voor andere mensen, dat we even klaarstaan voor anderen, een luisterend oor hebben of gewoon iets liefs doen, iets leuks doen voor iemand anders.
1: Complimentje geven.
2: Complimentje geven, dat zou je kunnen. En ook een andere is dankbaar zijn. Hè, dus dat het besef dat dus niet alles van onszelf komt, dat we ook heel veel dingen gekregen hebben. En zo kan ons ik komen eigenlijk in die dynamiek van geven en ontvangen. Eerst, eigenlijk eerst ontvangen, dan geven.
1: Mm.
2: We ontvangen heel veel dingen van God. Daar zijn we dankbaar voor. En we geven ook dingen terug aan God, maar ook aan andere mensen. En op het moment dat ons ik kan binnengaan in die dynamiek van ontvangen en geven. Dat is nog wel iets waar de filosofie eigenlijk meer over zegt. Maar dat is eigenlijk waar we naartoe willen, denk ik. En dat is ook heel goed voor onze... zowel mentale als geestelijke gezondheid, zou ik zeggen.
1: Weer hele praktische handvatten. Dankjewel, Daan, voor deze uitzending. Ook.

0: Luister bij Radio Maria naar de podcast Aanvaard door God. In deze podcast gaan we in gesprek met de jonge filosoof en docent Daan van Schalkwijk over het thema dat iedereen raakt: gebrokenheid en acceptatie. Hoe helpt het katholieke geloof ons om onszelf, onze zonde en Gods ontferming realistischer en hoopvoller te zien?
1: U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst, deel van het getijdengebed van de katholieke kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers, of het betreft een feest of heilige.

0: Eerste lezing. Uit de wijsheid van Jezus Sirach. Het mysterie van de goddelijke wijsheid. Alle wijsheid komt van de Heer en is bij hem tot in eeuwigheid. Het zand van de zeeën, de druppels van de regen en de dagen van de tijd, wie kan ze tellen? De hoogte van de hemel, de breedte van de aarde en de diepte van de zee, wie kan ze achterhalen? Voor alle andere dingen is de wijsheid geschapen en het denkend verstand is van eeuwigheid. De bron van de wijsheid, dat is het woord van God in den Hoge en haar wegen zijn eeuwige regels. Voor wie werd de wortel van de wijsheid blootgelegd en wie kent haar diepzinnig beleid? Aan wie is de kennis van de wijsheid meegedeeld en wie heeft haar rijke weten verstaan? Eén alleen is wijs en zeer te vrezen, hij die zit op zijn troon, de Heer. Hij is degene die de wijsheid heeft geschapen, die haar heeft bezien en uitgemeten en haar heeft uitgestort over al zijn werken. In al wat leeft is zij aanwezig, zoals hij haar geeft. Hij deelt haar toe aan wie hem lief hebben. De vrees voor de Heer is eer en roem. Zij is vreugde en een feestelijke krans. De vrees voor de Heer verkwikt het hart. Zij geeft vreugde en blijdschap en lengte van dagen. Degene die de Heer vreest, hem zal het goed gaan als het einde komt. Op de dag van zijn dood wordt hij gelukkig geprezen. De Heer vrezen is het begin van de wijsheid. Ze is met de vromen in de moederschoot met hen meegeschapen. Ze heeft zich onder de mensen een woning gebouwd, voor eeuwig gegrondvest, en in hun geslacht zal zij haar vertrouwen stellen. De Heer vrezen is de voltooiing van de wijsheid, en zij verzadigt de mensen met haar vruchten. Hun hele huis vult zij met kostelijkheden en hun voorraadkamers met wat zij voortbrengt. De vrees voor de Heer is de bekroning van de wijsheid. Zij doet vrede opbloeien en gave gezondheid. Hij heeft haar gezien en uitgeteld. Weten en inzicht heeft hij neerdoen regenen en hij heeft de roem verhoogd van hen die haar verkregen hebben. De Heer vrezen is de wortel van de wijsheid. En haar takken zijn lange levensdagen. Tweede lezing. Uit de brief van de heilige paus Clemens aan de Korintiërs. De bron van de wijsheid is het woord van God in den Hoge. Wij moeten de Schepper van alles zonder ophouden bidden en smeken dat Hij het vastgestelde getal van zijn uitverkorenen onverminderd handhaaft door middel van zijn welbeminde Zoon en dienaar Jezus Christus. Door Hem heeft Hij ons geroepen uit de duisternis tot het licht, uit de onwetendheid tot de kennis van zijn glorierijke naam. Door hem hopen wij op uw naam, God, beginsel van heel de schepping, en openen wij de ogen van onze geest om u alleen te leren kennen. Gij zijt de Allerhoogste in den Hoge, de Heilige die in het heiligdom woont. Gij vernedert de trots van de hoogvaardigen en verijdelt de plannen van de volkeren. Gij verheft de geringen en vernedert de hoogmoedigen. Gij maakt arm en rijk. Gij doodt en redt en schenkt leven. Gij alleen zijt de weldoener van de geesten en de God van al wat een lichaam heeft. Gij doorschouwt de afgronden en slaat de daden gade van de mensen. Gij zijt de helper van hen die in gevaar zijn, de redder van hen die de hoop hebben verloren. Gij zijt de schepper en behoeder van alle geesten. Gij maakt de volken op aarde talrijk. Uit hun midden kiest gij hen die u beminnen, door uw geliefde Zoon Jezus Christus. Door hem hebt gij ons onderwezen, geheiligd en geëerd. Wij vragen u, Heer, wees onze hulp en steun. Bevrijd allen onder ons die verdrukking lijden. Ontferm u over hen die zonder aanzien zijn. Richt de gevallenen weer op en kom de behoeftigen te hulp. Genees de zieken en breng de dwalenden van uw volk weer terug. Schenk voedsel aan allen die honger lijden en geef de vrijheid aan de gevangenen. Doe de zwakken opstaan en sterk de kleinmoedigen. Breng alle volken tot de erkenning dat gij alleen God zijt en Jezus Christus uw Zoon en dienaar is. Laat hen weten dat wij uw volk zijn en de schapen van uw weide. Gij hebt door uw werk de blijvende ordening van deze wereld zichtbaar gemaakt. Gij, Heer, hebt de aarde gegrondvest. Gij zijt getrouw voor alle geslachten, rechtvaardig in uw oordelen, wonderbaar in uw kracht en grootheid. Gij zijt wijs in het scheppen en het geschapene houdt gij in stand door uw voorzienigheid. Gij toont uw goedheid in al wat zichtbaar is en uw trouw aan hen die op u vertrouwen. Welwillend zijt gij en barmhartig. Vergeef dan onze overtredingen en ongerechtigheden, onze misstappen en zonden. Reken uw dienaars en dienaressen geen van hun zonden aan, maar reinig ons allen door uw waarheid. Leid ons op onze weg, zodat wij in vroomheid en gerechtigheid en in eenvoud van hart leven en doen wat goed en welgevallig is voor u en voor hen die boven ons staan. Ja, Heer, laat uw aanschijn over ons lichten, opdat wij in vrede het goede genieten, door uw machtige hand worden beschermd en door uw krachtige arm van alle zonden worden verlost. Bevrijd ons van mensen die ons zonder reden haten. Schenk aan ons en aan alle bewoners van de aarde eendracht en vrede, zoals gij die geschonken hebt aan onze vaderen, die u eerbiedig aanriepen in geloof en waarheid. U, die alleen bij machten zijt dit en nog veel meer voor ons te doen. U loven wij door Jezus Christus, onze hoge priester en beschermer. Door hem zij u eer en macht, nu en van geslacht tot geslacht, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: En beste luisteraars, welkom bij de Rozenkrans. We nemen in ons gebed alle intenties van degene die aan het meebidden zijn. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn gezoon onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, bruid van God de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste glorievolle geheim. Jezus verrijst uit de doden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht

0: en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Het tweede glorievolle geheim. Jezus stijgt op den hemel. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn

0: Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Het derde glorievolle geheim. De Heilige Geest daalt neer over de apostelen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Het vierde glorievolle geheim. Maria wordt met ziel en lichaam ten hemel opgenomen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Het vijfde glorievolle geheim. Maria wordt in de hemel gekroond tot koningin van hemel en aarde. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
1: Amen.
0: En beste luisteraars, hartelijk dank voor het meebidden van de Rozenkrans. MUZIEK

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op zondag, de 27e zondag door het jaar, luidt de tekst van de introitus: aan uw macht, Heer, is alles onderworpen. En niemand kan uw wil weerstaan. Want gij hebt alles geschapen, hemel en aarde met al wat het uitspansel bevat. Gij zijt de Heer van het heelal. Op zondag laten we het werk los. Laten we onszelf los. We maken ons ervan bewust dat wij kinderen zijn van God. God is de Heer. Niemand kan hem weerstaan. Tenminste, uiteindelijk. En wie hem weerstaat, wordt tenslotte ingehaald door zijn liefde. Een liefde tot het uiterste. Een liefde die doorgaat. Zijn liefde zegeviert. Als de mensen dat ergst hebben gedaan, de Zoon van God vermoorden, zoals Jezus zijn vijanden in de parabel die we beluisteren in het evangelie voorhoudt, dat is de erfgenaam, vooruit laten we hem vermoorden. Ze grepen hem vast en wierpen hem de wijngaard uit en doden hem. Maar de Vader gaat door. Jezus gaat door. Door de dood heen. En nu staat hij levend hier in ons midden, om ons te sterken in ons geloof. Niets kan ons weerhouden van zijn liefde. Wat de mensen ons ook aandoen, wat wij zelf God aandoen, in die onweerstaanbare liefde zijn wij gedoopt, ondergedompeld in dat liefdevolle sterven van Jezus en opgewekt door de liefdevolle hand van de Vader. Ik lees hier voor uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. In die tijd sprak Jezus tot de hoge priesters en de oudsten van het volk: luistert naar deze gelijkenis. Er was eens een landeigenaar die een wijngaard aanlegde. Hij zette er een heining omheen, hakte een wijnpers erin uit en bouwde een wachttoren. Daarom verpacht hij hem aan wijnbouwers en vertrok naar den vreemde. Toen de tijd van de oogst gekomen was, zond hij zijn dienaren naar de wijnbouwers om de opbrengst in ontvangst te nemen. Maar de wijnbouwers grepen zijn dienaren vast. Zij mishandelden de een, doden de ander en stenigden een derde. Daarop zond hij andere dienaren, talrijker dan de eerste, maar zij behandelden hen op dezelfde manier. Ten slotte stuurde hij zijn zoon naar hen toe, in de veronderstelling dat zij zijn zoon wel zouden ontzien. Maar toen de wijnbouwers de zoon zagen, zeiden ze onder elkaar: dat is de erfgenaam. Vooruit laten we hem vermoorden en ons zijn erfenis toe-eigenen. Ze grepen hem vast, wierpen hem de wijngaard uit en doden hem. Wanneer de eigenaar van de wijngaard komt, wat zal hij dan wel met die wijnbouwers doen? Zij antwoordden hem: hij zal die misdadigers een ellendige dood doen sterven. En zijn wijngaard zal hij aan andere wijnbouwers verpachten, die hem de opbrengst op de vastgestelde tijd zullen afdragen. Toen sprak Jezus tot hem: hebt gij nooit in de schrift gelezen: de steen die de bouwlieden hebben afgekeurd, is juist de hoeksteen geworden? Op last van de Heer is dat gebeurd, en het is wonderbaar in onze ogen. Daarom zeg ik u: het Rijk God zal u ontnomen worden en gegeven aan een volk dat wel de vruchten daarvan opbrengt. Dit is het woord van God. Eerst de Geest wat laten rusten bij hem die mij onvoorwaardelijk lief heeft, op het uitzinnige af. Aangekomen bij de plaats van het gebed, even stil blijven staan, de blik omhoog. Hij ziet me en verwerpt me niet, zelfs niet als ik hem wel zou verwerpen. Een gebaar maken van eerbied, me klein maken ten opzichte van hem, want wonderbaar is zijn liefde voor mij. Ik neem de houding van het gebed aan, liggend, zittend of geknield. Die houding die mij helpt open te komen voor zijn goedheid en voor mijn slechtheid. Ik vraag het als een genade,
dat mijn hele leven gedragen mag worden door deze gesteltenis, dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. Nu naderen we behoedzaam het grootste geheim van God zelf mededeling aan ons, Jezus, in wie de Vader zich geheel en al heeft uitgesproken. We ontmoeten vandaag Jezus op het moment van zijn geschiedenis, waarop hij in onmiddellijke confrontatie treedt met de leiders van het volk die hem zullen gaan verwerpen. Die verwerping is in deze parabel onmiddellijk aan de orde. Die geschiedenis van de verwerping is een constante in het Oude Verbond, in Jezus' leven, in het leven van de kerk en ook in mijn eigen leven. Ik lever hem over en zelf word ik ook overgeleverd. Op talloze manieren, in het mens zijn, cultuur, lotgevallen, in mijn zelfgave aan anderen. Om afdwalen te voorkomen is het goed dat mijn ogen op een bepaalde plaats blijven rusten. Bijvoorbeeld op Jezus aan het kruis. Een situatie van verwerping van een heel volk dat momenteel gekruisigd wordt. Het geheim is zo boven mijn natuur verheven dat ik niet kan beginnen voordat ik de bijzondere genade gevraagd heb van een innerlijke kennis van Christus onze Heer als de steen die de bouwlieden hebben afgekeurd en die juist de hoeksteen is geworden. Wonderbaar is dat in onze ogen. Dit onttrekt zich ten ene male aan ons begrip, tenzij we door God verlicht worden. De overweging. Het evangelie is het evangelie van de barmhartigheid. God laat zich door het kwaad van de mensen niet afbrengen van zijn verbond. Dat verbond is een tweezijdig verdrag. God die het verbond sluit met de verbondspartner en de mensen die de verbondsbepalingen nakomen en het leven daarna inrichten. Maar de mensen schenden het verbond. Ze houden er zich niet aan. En dit niet één keer, maar keer op keer. Mensen die het verbond onderhouden, mensen voor wie God alles is, mensen die God zoeken, zijn uitzonderingen. Maar God gaat door. Hij neemt zelf de boete op zich. De boete die staat op het niet nakomen van ons verbond. Hij gaat door. Dat is de grote lijn van de geschiedenis van God met de mensen. In de parabel vertelt Jezus hoe het in concreto verlopen is. De wijnbouwers geven zijn dienaren vast. Zij mishandelden de een, doden de ander en stenigden een derde. Maar God gaat door. En daarop stond hij andere dienaren talrijker dan de eerste, maar zij behandelden hen op dezelfde manier. Maar God laat zich niet uit het veld slaan. God gaat door. Toen stuurde hij zijn eigen zoon naar hen toe. En nu weten we dat we in het Nieuwe Testament aangekomen zijn. Maar het gaat de zoon niet beter. Ze grepen hem vast, wierpen hem de wijngaard uit en doden hem. Dan zult u wel denken, ja, maar is de maat dan niet vol? Ja, in het denken van de mensen is de maat vol. Jezus vraagt aan hoge priesters en oudsten van het volk, wanneer u de eigenaar van de wijngaard komt, wat zal u dan wel met die wijnbouwers doen? En we krijgen dan uit de eigen mond van mensen, wat volgens de logica van de mensen, God moet doen met mensen die op deze extreme manier het verbond met God hebben geschonden. Hij zal die misdadigers een ellendige dood doen sterven en zijn wijngaard zal hij aan andere wijnbouwers verpachten die hem de opbrengst op de vastgestelde tijd zullen afdragen. Ja, dat krijg je wanneer mensen het laatste woord hebben. Maar Jezus zal bij hun antwoord wel met zijn hoofd geschud hebben, zo van, weten jullie dan echt niks beters? Is dat jullie hoogste wijsheid? Weten jullie dan niets beters dan, zoals jij mij, zo ik jou?
de hulpeloosheid van de macht. Maar de dwaasheid van God is wijzer dan de wijsheid van de mensen. God gaat door. Hebt ge nooit in de schrift gelezen, de steen die de bouwlieden hebben afgekeurd, is juist de hoeksteen geworden? De maat van het kwaad is nooit vol, omdat de maat van Gods goedheid nooit vol is. Want zelfs aan het einde van deze treurige parabel staat, het Rijk God zal u ontnomen worden, dat is de straf, maar het zal gegeven worden aan een volk dat wel de vruchten daarvan opbrengt. God gaat door. God gaat door. Hoe de omstandigheden ook zijn en hoe de mensen zich ook gedragen. Wij leven in een wondere wereld. Een wereld van welvaart zoals er nog nooit tevoren is geweest. Maar de welvaart van het noorden heeft de ellende van het zuiden voortgebracht. Mensen lezen de krant, kijken naar de tv en krijgen een weerzin van al het kwaad dat zich dag in dag uit over hen heen stort. Ze krijgen er genoeg van. Maar God krijgt er nooit genoeg van. Hij is ermee begonnen, hij gaat ermee door. Weten we dat zeker? Ja, we weten dat zeker. Want het ergste, de moord op de Zoon van God, waarop de mensen alleen maar hetzelfde ergste kunnen bedenken als reactie, God ging door. Hij heeft zijn Zoon in het gelijk gesteld. En wie zijn dood vieren, zijn bloed drinken, krijgen vergiffenis van hun zonden. Aan het einde ritme vertragen om op de diepte van het gebed van de hartelijke omgang met God, maar meer nog van God met mij te eindigen. Een goed middel is gesprekken voeren met Jezus, hartelijk als vrienden onder elkaar, vertrouwvol, en dan mij door Jezus naar zijn Vader laten leiden, zoals de Vader zijn Zoon naar ons toeleidde. Bij de Vader mijn hart uitstorten, dank u wel zeggen voor zijn liefde en voor het onderpand van zijn liefde, zijn eigen Zoon en een onze Vader bidden.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.